Jesaja, hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 22. Uitspraak tegen Babel, die Jesaja, de zoon van Amos, in een visioen heeft gezien. Hijs het vaandel op een kale bergtop. Roep op tot de strijd. Wenk met de hand dat ze optrekken naar de poorten van de edelen. Ik heb mijn heilige troepen bevel gegeven, mijn helden die trots zijn op mijn grootheid, luidkeels opgeroepen om mijn toren te voltrekken. Hoor het gedreun op de bergen als van een groot volk. Hoor het geraas van de koninkrijken, van de verbonden naties. De Heer van de machten monstert zijn legers. Vanuit een ver land, vanuit de verste plaats onder de hemel komen zij aan. De Heer en de wapens van zijn toorn. Zij komen het hele land verwoesten. Hef een klaaglied aan, want de dag van de Heer is nabij. Hij komt als een verwoesting door de machtigen. Daarom laat iedereen zijn handen slap hangen en ontzinkt de mensen alle moed. Zij zijn allemaal van streek. Krampen en pijnen grijpen hen aan. Ze kronkelen als een vrouw in haar weeën. Verbijsterd staren ze elkaar aan. Hun gezichten gloeien als vuur. Daar komt de dag van de Heer. Ongenadig. Een en al grimmigheid en hevige toorn om dit land te veranderen in een woestenij. En hij zal er de zondaars verdelgen. De sterren en planeten aan de hemel geven geen licht meer. De zon is al bij haar opgaan verduisterd. De maan laat haar licht niet meer schijnen. Ik straf de wereld vanwege haar slechtheid. De zondaars vanwege hun misdaden. Ik maak een eind aan de trots van de hooghartigen en de hoogmoed van de geweldenaars sla ik neer. Ik maak mensen schaarser dan goud, zeldzamer dan het zuivere goud uit Ophir. Daartoe laat ik de hemel wankelen. De aarde raakt van haar plaats op de dag dat de Heer van de machten zijn razernij loslaat, de dag van zijn hevige toorn. Opgejaagd als gazellen, als schapen die niemand bijeenhoudt, keert iedereen terug naar zijn eigen volk en vlucht naar zijn eigen land. Wie ontdekt wordt, wordt afgemaakt. Wie gegrepen wordt, komt om door het zwaard. Hun kinderen worden voor hun ogen verpletterd, hun huizen geplunderd, hun vrouwen onteerd. De meden hits ik tegen hen op. Die hechten geen waarde aan zilver en laten zich niet verleiden door goud. Met hun boog doden ze knapen. Pasgeborenen schenken ze geen erbarmen. Ze ontzien geen kinderen. Babel, de parel van alle koninkrijken, het sieraad en de trots van de Chaldeeën, ondergaat het lot van Sodom en Gomorra, die door God zijn verwoest. Voor altijd blijft het onbewoond, ontvolkt van generatie op generatie. Geen Arabier slaat er zijn tent op, geen herder laat er zijn kudde rusten. De dieren van de woestijn hebben er hun rustplaats. De huizen zitten vol uilen. Struisvogels wonen er en saters dansen er in het rond. Hyena's huilen er in de burchten, jakhalzen in de weelderige paleizen. Het uur van Babel heeft geslagen, zijn dagen zijn geteld.

Jesaja, hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 32. Want over Jacob zal de Heer zich ontfermen. Het volk van Israël blijft zijn uitverkorene. Hij brengt hen weer naar hun eigen grond. Dan zullen vreemdelingen zich bij hem voegen en zich aansluiten bij het huis van Jacob. Volken brengen hen terug naar hun woonplaats. Op het grondgebied van de Heer worden zij het bezit van het huis van Israël, als slaven en slavinnen. De volken die hen gevangen hebben genomen, nemen zij nu gevangen. En zij beheersen hun vroegere verdrukkers. En wanneer de Heer u rust verleent na al uw lijden, uw beproevingen en de harde slavernij die u werd opgelegd, zult u dit spotlied zingen over de koning van Babel. Gedaan is het nu met de verdrukker, gedaan met zijn dwingelandij. De Heer heeft de scepter van de slechte mensen gebroken, de staf van de heersers, waarmee zij voortdurend razend op de volken insloegen, hen grimmig vertrapten en meedogenloos vervolgden. De hele aarde is nu rustig en veilig. De mensen juichen van vreugde. Ook de cipressen en de ceders van de Libanon roepen blij uit. Sinds u bent gaan liggen, komt er niemand meer om ons te vellen. Het dodenrijk beneden is druk in de weer met u te ontvangen. De schimmen, al de machtigen van de aarde, worden voor u gewekt. De koningen van de volken moeten opstaan van hun troon. Zij allen verwelkomen u met de woorden: nu bent u even machteloos als wij en aan ons gelijk. Met al uw praal, uw ruisende citers, hebt u naar het dodenrijk moeten afdalen. Wormen zijn onder u gespreid, maden zijn uw dek. Hoe bent u uit de hemel neergestort, morgenster, zoon van de dageraad? Daar ligt u, neergesmakt in de onderwereld, overwinnaar van de volken. U hebt bij uzelf gedacht: ik klim naar de hemel. Hoog boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Op de berg waar de goden samenkomen, zal ik zetelen. Op de hoogste toppen van de Safon. Ik stijg hoog op de wolken en word aan de Allerhoogste gelijk. Maar nu bent u in het dodenrijk geworpen, in het diepst van de afgrond. Wie u ziet, staart u aan en volgt u met aandacht. Is dat nu de man voor wie de aarde beefde en alle koninkrijken sidderden, die de aarde veranderde in een woestijn en alle steden verwoestte, die nooit een gevangene naar huis liet teruggaan? De koningen van de andere volken rusten vol eer in hun eigen graf. Maar u hebben ze weggesmeten, ver weg van uw graf. Een waardeloos geachte tak. U hebben ze bedolven onder de lijken van mensen die, gedood met het zwaard, naar de stenen van de kuil zijn neergezonken, als een kadaver in een hoek getrapt. U wordt niet met hen in een graf verenigd, omdat u uw eigen land te gronde hebt gericht en uw eigen volk hebt uitgemoord. En over het nageslacht van zulke schurken zal niemand meer spreken. Maak voor zijn zonen de slachtbank gereed, om hen voor de schuld van hun vaderen te straffen. Zij zullen niet opstaan om de wereld te veroveren en geen steden meer bouwen over de hele aarde. Ik sta tegen hen op. Godspraak van de Heer van de machten. Naam en rest van Babel roei ik uit met wortel en tak. Godspraak van de Heer.
Babel maak ik tot een domein voor wilde zwijnen. Eén grote waterpoel. Ik bezem het weg met de bezem van de vernieling. Godspraak van de Heer van de Machten. De Heer van de Machten heeft gezworen. Wat ik bedacht heb, zal gebeuren. Wat ik besloten heb, wordt uitgevoerd. Assur ga ik breken in mijn land. Ik verpletter hem op mijn bergen. Dan wordt zijn juk van mijn volk weggenomen en glijdt die last van hun schouders. Dit is het besluit, besloten over heel de aarde. Dit is de hand over alle volken uitgestrekt. Als de Heer van de Machten een besluit neemt, wie zal het verijdelen? Als hij zijn hand uitstrekt, wie trekt die dan terug? In het sterfjaar van koning Achas werd deze uitspraak gehoord. Verheug u maar niet, Filistea, omdat de stok die u sloeg gebroken is. Want de slang wordt een wortel waaruit een adder voortkomt, en haar vrucht wordt weer een draak met vleugels. De armen van mijn volk zullen weiden op mijn grasland. De geringen zullen ongestoord gaan liggen, maar uw wortel laat ik sterven van de honger, en wat er van u rest, dat rooi ik uit. Weeklagen moet u, poort, jammeren moet u, stad. Sidder, heel Filistea, want uit het noorden nadert een rokende wolk, en er is niemand die de gelederen verlaat. Wat antwoorden wij de boodschappers van dat volk? Dat de Heer de grondvesten van Sion heeft gelegd en dat de armen van zijn volk daar geborgen zijn.

hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 9. Uitspraak over Moab. In de nacht dat Ar werd verwoest, ging Moab ten onder. In de nacht dat Kir werd verwoest, ging Moab ten onder. Moab trekt op naar Bet en Dibon, om op de hoogten te rouwen. Op de Nebo en in Medeba klaagt men luidkeels. Alle hoofden zijn kaal, alle baarden zijn weggeschoren. Op de straten ziet men iedereen in rouwkleren gehuld. Op daken en pleinen jammert iedereen, in tranen ineengezakt. Gesbon en Elale schreeuwen het uit, tot in Jahas hoort men ze roepen. De krijgers van Moab schreeuwen, zijn geest is gebroken. Mijn hart is ontdaan, vanwege Moab. De bewoners vluchten tot in Soar en Eglat-Selisia. Wenend trekken zij door de pas van Luchit. Op de weg naar Choronaim weerklinkt hun noodroep. De wateren van Nimrim verkeren in woestenij. Het gras verdwijnt, het groen verwelkt. Geen plant is er meer over. Daarom wordt al wat is vergaard en opgespaard over de Wilgebeek in veiligheid gebracht. Hun gejammer waart rond in Moabs land. Tot in Eglaim en Beer Elim dringt hun geklaag door. In Dimon is het water rood van het bloed. Maar nog meer ellende breng ik over die stad. Ik laat een leeuw los op de overlevenden van Moab en op de rest van Adama.

0: Jesaja, hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 14. Zend een ram naar de heerser van het land vanuit Sela, door de woestijn naar Sionsberg. Als vluchtende vogels, als een opgejaagd nest, drommen de vrouwen van Moab samen bij de oversteekplaatsen van de Arnon. Kom tot een besluit. Neem een beslissing. Maak uw schaduw op de volle middag gelijk aan de nacht. Beschut zo degenen die verspreid zijn en lever de vluchtenden niet uit. Laat degenen die uit Moab verdreven zijn bij u wonen. Wees hun toevlucht tegen de verdelger. Als de verdrukker eenmaal het veld heeft geruimd, aan de verwoesting een einde is gekomen en de vernielers uit het land zijn verdwenen, dan wordt er een troon gevestigd op de genade. En daarop zetelt dan in de tent van David een regeerder vol standvastigheid, bedacht op het recht en ijverend voor de gerechtigheid. Wij hebben gehoord van Moab's trots, van zijn grenzeloze hoogmoed, van zijn arrogantie, zijn hooghartigheid, zijn overmoed en zijn gezwet, waarin geen waarheid is. Daarom zal Moab jammeren en iedereen zal klagen. Zuchtend en geheel verslagen denken zij terug aan Kirgarisets druivenkoeken. Want de akkers van Gesbon en de wijngaarden van Sibma kwijnen weg. De heersers van de volken hebben de uitgelezen druivenplanten vertrapt. Zij reikten tot Jazer en drongen door tot in de woestijn. De ranken strekten zich uit tot over de zee. Daarom ween ik, evenals Jazer, over de wijnstokken van Sibma. Ik doordrenk u met mijn tranen, Gesbon en Elale. Over uw oogst en uw fruit heeft een strijdkreet geklonken. In de boomgaarden zijn blijheid en vreugde verstomd. In de wijngaarden joelt en juicht men niet meer. Men perst geen wijn meer in de kuipen. De vreugdekreten zijn verstomd. Mijn gemoed trilt als een harp om Moab. Mijn ingewanden sidderen om Kirgeres. Al maakt Moab zich moe om de hoogte te bezoeken en in zijn heiligdom te gaan bidden, het baat hem niets. Dit is het woord dat de Heer eerder over Moab had uitgesproken. Maar nu spreekt hij als volgt. In 3 jaar tijd, gerekend naar de jaren van een dagloner, wordt Moab's glorie ontluisterd. Hoe groot zijn macht ook is, zijn rest zal klein zijn, pover, gering.
1: Quizá no lo sabes. Quizá ni te lo imaginas. Pero tienes nostalgia de Dios.

Jesaja, hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 14. Uitspraak over Damascus. Damascus zal geen stad meer zijn. Er blijft slechts een puinhoop over. De steden van Aroer liggen verlaten. De kuddes hebben er vrij baan. Zij rusten er en niemand schrikt ze op. Het is gedaan met Efraïms versterkte steden, met Damascus koninkrijk en de rest van Aram. Het zal hun vergaan zoals het met de glorie van de zonen van Israël gegaan is. Godspraak van de Heer van de Machten. Op die dag blijft er van Jacobs gewicht weinig over en slinkt zijn weldoorvoede lichaam. Het zal zijn als een maaier die de halmen bijeenpakt en afsnijdt met zijn hand, als aren lezen in het dal van de Refaïten. Er blijft slechts een lezing over, zoals bij het schudden van de olijven. Nog 2, 3 rijpe vruchten boven in de top. Nog 4 of 5 aan de takken van de boom. Godspraak van de Heer, Israëls God. Op die dag zullen de mensen opzien naar hun Maker, hun ogen richten naar de Heilige van Israël. Zij zullen niet meer opzien naar hun altaren, naar het werk van hun handen, noch naar de heilige palen en wierookbranders die door hun vingers gemaakt zijn. Op die dag zullen uw vestingsteden op verlaten plekken in het woud lijken, op bergtoppen, die men heeft verlaten uit vrees voor Israëls zonen, een woestenij. Want u bent de God die uw heil is vergeten, en aan de rots die uw vesting is, hebt u niet meer gedacht. Daarom wilt u Adonis-tuinen aanleggen en er vreemde stekken planten. Laat ze gedijen op de dag dat u ze aanlegt. Laat ze bloeien op de ochtend dat u ze plant. Er komt geen oogst op de dag van ziekte en ongeneeslijk zeer. Wee het razen van talrijke naties. Geraas als van razende golven, gebulder van volken als het gebulder van bulderende wateren. Volken bulderen als bulderende wateren, maar God dreigt. En ze vluchten ver weg, als kaf op de bergen. Gejaagd door de wind, bladeren dwarrelend in een storm. 'S'avonds worden ze opgeschrikt, en voordat het ochtend is, zijn ze weggevaagd. Dat staat degene die ons beroven te wachten. Dat is het lot van onze plunderaars.

Jesaja, hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 7. Wee het land van de gonzende vleugels, dat zich uitstrekt tot over de rivieren van Koes, dat boodschappers zendt over zee, met boten van papyrus over het water. Ga, gezwinde boden, naar het reizige volk met de glanzende huid, de natie die dichtbij en ver weg wordt gevreesd, naar het sterke, tyrannieke volk, in het land dat door rivieren wordt verdeeld. U, bewoners van de wereld die heel de aarde bevolkt, u zult zien hoe op de bergen het signaal wordt gegeven. U zult horen hoe de bazuin wordt geblazen. Want dit heeft de Heer mij gezegd. Vanuit mijn woonplaats blijf ik toekijken, zoals zinderende hitte in het licht, als nevel in de hitte van de oogsttijd. Voor de oogst, als de bloeitijd voorbij is en de bloesem een rijpende druif is geworden, worden de ranken met snoeimessen afgesneden en de loten verwijderd en weggehakt. Alles valt een prooi aan de roofvogels uit de bergen en aan alle dieren in het wild. De roofvogels brengen er de zomer door. De wilde dieren zijn er in de winter. In die tijd worden er gaven gebracht aan de Heer van de machten, door het reizige volk met de glanzende huid, de natie die dichtbij en ver weg wordt gevreesd, door het sterke, tyrannieke volk in het land dat door rivieren wordt verdeeld. Zij komen naar de plaats waar men de naam van de Heer van de machten aanroept, de Sionsberg.

Jesaja, hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 25. Uitspraak over Egypte. Gezeten op een lichte wolk komt de Heer naar Egypte. De afgoden van Egypte beven voor hem. Het hart van Egypte is verlamd van schrik. Egypte, hits ik op tegen Egypte. De een vecht met de ander, iedereen met iedereen, stad tegen stad en rijk tegen rijk. De Egyptenaren zullen het hoofd verliezen. Ik stuur hun plannen in de war. Hoe zij hun goden en waarzeggers, geesten en tovenaars ook ondervragen, ik lever de Egyptenaren uit aan een hardvochtige meester. Een meedogenloos vorst zal over hen heersen. Zo spreekt de Heer van de machten. Het water van de zee ebt weg, de rivier verloopt en valt droog. De rivierarmen stinken, de kanalen van Egypte lopen leeg en staan droog. Riet en biezen vergaan. Het rietgras bij de Nijl en aan de monding van de Nijl en al het bezaaide land bij de rivier verdort en verwaait. Niets blijft ervan over. De vissers kermen en iedereen die in de rivier zijn angel uitwerpt, treurt. Zij die hun netten spannen in het water, kwijnen weg. De vlasbewerkers zijn radeloos, kamsters en spinners verbleken. De wevers van Egypte zijn mismoedig. De loonarbeiders zijn treurig gestemd. De vorsten van Soan zijn een stel dwazen. De hooggeleerde raadslieden van de farao, een raad van domkoppen. Hoe durft u tegen de farao zeggen: ik ben een zoon van de wijzen. Ik stam uit een oud koningsgeslacht. Waar zijn uw wijzen nu? Laat ze u eens vertellen, als zij het weten, wat de Heer van de machten over Egypte heeft beslist. De vorsten van Soan zijn dwazen, en die van Nof laten zich bedriegen. Egypte wordt misleid door zijn eigen gouverneurs. De Heer heeft over dat land een geest van verdwazing gebracht. Egypte raakt op een dwaalspoor bij alles wat het doet, als een dronkaard die in zijn braaksel blijft rondtrappen. Kop of staart, palm of riet, niemand in Egypte zal nog iets tot stand brengen. Op die dag zullen de Egyptenaren als vrouwen zijn, en zij zullen sidderen en beven voor de hand die de Heer van de machten dreigend tegen hen opheft. Judas grondgebied wordt dan de schrik van Egypte. Alleen het noemen van de naam al doet de Egyptenaren beven, vanwege het raadsbesluit dat de Heer van de machten tegen hen heeft genomen. Op die dag zullen er in Egypte 5 steden zijn die de taal van Kanaan spreken en trouw zweren aan de Heer van de machten. 1 ervan zal Ir Haheres heten. Op die dag zal in Egypte een altaar voor de Heer midden in het land staan, en aan de grens een zuil. Als teken en getuigenis voor de Heer van de machten in Egypte, wanneer zij hem, door vijanden in het nauw gedreven, aanroepen, zal hij een redder zenden die het voor hen opneemt en hen bevrijdt. Zo zal de Heer zich aan Egypte openbaren. Op die dag zal Egypte de Heer kennen en hem dienen met slacht- en meeloffers. Ze zullen hem geloften doen en die volbrengen. De Heer zal Egypte slagen toebrengen. Hij zal slaan en helen. Zij zullen naar hem terugkeren en hij zal hen verhoren en genezen.
Op die dag verbindt een weg Egypte met Assur. Assur komt dan naar Egypte en Egypte naar Assur, en samen met Assur zal Egypte de Heer dienen. Op die dag zal Israël als derde naast Egypte en Assur staan. Een zegen op aarde. De Heer van de machten zal hen zegenen met de woorden: gezegend zijn Egypte, mijn volk Assur, het werk van mijn handen, en Israël, mijn erfelijk bezit.

0: Radio Maria, het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur voor al onze intenties de rozenkrans van barmhartigheid bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen u voor uit het boek Magister Ignatius, het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jesuitenorde, geschreven door Candido de Dalmases. We waren aangekomen aan hoofdstuk 13 ter verdediging van het geloof. Niet alleen tijdgenoten van Ignatius zoals Polanco, Nadal en Ribadeneira, maar ook alle biografen na hen hebben erop gewezen dat in hetzelfde jaar 1521, waarin Ignatius

gewond werd in Pampeluna, Maarten Luther in Worms definitief brak met de kerk. Er zijn nog meer opmerkelijke punten van overeenkomst. Op 4 mei 1521 werd Luther door de soldaten van de keurvorst Frederik van Saxen naar de Wartburg gevoerd, waar hij in afzondering verbleef tot 1 maart 1522. Gedurende diezelfde tijd bracht Ignatius na zijn verwonding op 20 mei 1521 de tijd van zijn genezing in afzondering door in zijn ouderlijk huis Loyola, dat hij als bekeerling verliet tegen eind februari 1522. Dit soort vergelijking tussen Luther en Ignatius werd een gemeen plaats, terwijl er misschien toch een grotere overeenkomst bestond tussen Calvijn en Ignatius. Gemakkelijk concludeert men dan daaruit dat Ignatius de Sociëteit van Jezus zou hebben gesticht om een dam op te werpen tegen het protestantisme. Voor velen is Ignatius de grote voorvechter uit de contrareformatie of gewoonweg de anti-Luther. Zulke beweringen zijn niet bestand tegen historische kritiek. Ignatius stichtte de sociëteit om God en de kerk te dienen. Zijn ideaal was Gods meerdere eer en de dienst aan de naaste. Dat ideaal van dienstbaarheid werd voor hem concreet in de nederige en totale beschikbaarheid voor de paus, in wie hij de vertegenwoordiger en plaatsbekleder van Christus zag. Doen wat de paus wilde was voor hem Gods wil doen en zijn eigen leven en dat van zijn volgelingen in dienst stellen van het belangrijkste wat maar denkbaar was. In de roerige tijd waarin Ignatius leefde, waren voor de kerk de hervormingen van haar eigen instellingen het allerbelangrijkst als midden de verdediging tegen het protestantisme dat geleidelijk een groot deel van Europa in zijn greep kreeg. In de plannen van Ignatius moest het geloof vooral daar verdedigd worden waar het het meest bedreigd werd, dus in Duitsland en Engeland. Wat de sociëteit tijdens Ignatius' leven op dat gebied verrichtte, was niet meer dan een begin van wat zij in de twee volgende eeuwen zou doen. Als wij ons beperken tot het leven van Ignatius, zijn er twee aspecten te onderscheiden. Enerzijds het werk van de sociëteit in Midden-Europa, anderzijds de strategie die Ignatius had ontworpen om het protestantse gevaar het hoofd te bieden, een strategie die hij ook krachtig propageerde. Al heel gauw werden drie van de eerste gezellen aangewezen om te gaan werken in Duitsstalig gebied. Favre verliet Rome in oktober 1540 met de opdracht dokter Ortis te vergezellen. We zien hem in Worms aanwezig bij het godsdienstgesprek tussen katholieken en protestanten en het volgend jaar bij gelegenheid van de Rijksdag in Regensburg. Daar doet hij op 9 juli 1541 zijn plechtige professie en vertrekt de 27e van die maand naar Spanje, nog steeds samen met dokter Ortis. Bobadilla komt in datzelfde jaar aan in Duitsland samen met kardinaal Giovanni Morone. Jailly lost Favre af. Deze keert in 1542 naar Duitsland terug. Verschillende malen verklaarde hij liever in Duitsland dan in Spanje te werken, waarschijnlijk omdat de nood daar het grootst was. Maar hij moet gehoorzamen en zo zien we hem in 1544 opnieuw naar Spanje en Portugal vertrekken. Gelukkig had hij de jonge Petrus Canisius voor de sociëteit weten te winnen, die in Duitsland tot een goed einde zou weten te brengen wat zijn leermeester had ingezet en voorbereid. In Spanje bereikte Favre de opdracht om naar Trente te gaan. Hoewel door allerlei ziekten reeds sterk verzwakt, gaat hij in juni 1546 op weg. Op 1 augustus, enkele dagen na zijn aankomst in Rome, sterft hij. Boadilla's bezoekt met wisselend succes verschillende steden in Duitsland en Oostenrijk. Enige tijd vergezelt hij het leger van de keizer. In 1548 ziet hij zich gedwongen Duitsland te verlaten. Hij was door de keizer uitgewezen vanwege zijn kritiek op het interim dat dat jaar aan de protestanten verleend was.
Hij keert terug naar Rome. Jaï blijft in Duitsland tot aan het eind van zijn leven. Hij sterft in Wenen op 6 augustus 1552. Het werk van deze Jesuiten is helemaal in de lijn van wat er met de stichting van de sociëteit bedoeld werd. In volledige beschikbaarheid gaan waarheen ze worden gezonden of waar naar hun inzicht grotere geestelijke vrucht te bereiken valt. Zij geven de geestelijke oefeningen, preken, verrichten missiearbeid in de steden, nemen deel aan godsdienstgesprekken met de protestanten, beoefenen het apostolaat van het gesprek, dat naast de geestelijke oefeningen het meest doeltreffend blijkt. Om hun werk vastere vorm te geven, overwogen zij een vaste verblijfplaats te stichten voor de sociëteit. Vooral Faber wilde dit graag. Zijn wens ging in vervulling in Keulen, waar reeds in 1544 een college werd begonnen met 7 Jesuiten, onder wie ook de neef van Ignatius, Milan de Loyola. De Kartuizers, de grote vrienden en weldoeners van de Jesuiten in die stad, en ook anderen, zorgden voor hun onderhoud. Toch bleven ze niet gespaard voor moeilijkheden. Zo ging de bisschop in 1546 over tot het Lutheranisme. In 1550 woonden er 14 Jesuiten, 17 in 1551, 21 in 1556, met als overste Leonard Kessel. In 1549 kwam het plan op om een college te stichten in Ingolstadt. Op aandringen van de hertog van Beieren, Willem de Vierde, werden Jaï, Canisius en Salmeron daarheen gezonden. Voor hun vertrek gaf Ignatius hun een van zijn befaamde instructies. Helaas moesten vanwege de dood van de hertog de plannen worden opgeschort, want zijn opvolger Albrecht toonde zich minder gunstig gezind. Het zou duren tot 1556 voordat het college werd ingewijd. In 1551 werd het college te Wenen gesticht. Ondanks tegenstand van de universiteit groeide het voorspoedig. Bij Ignatius' dood waren er 320 leerlingen. Ook werd in Wenen een noviciaat geopend. Voor Duitsland was Petrus Canisius de man van de voorzienigheid. Hij trad in 1543 in de sociëteit nadat hij onder leiding van Favre de geestelijke oefeningen had gedaan. In Rome bij Ignatius werd hij in het religieuze leven ingeleid. Na een eerste benoeming in Messina ging zijn wens in vervulling. Toen er een college in Ingolstadt gesticht zou worden, mocht hij in Duitsland gaan werken. Als de plannen voor dat college voorlopig worden uitgesteld, gaat hij werken in Wenen en geeft er colleges aan de universiteit. Zijn prestige groeit er voortdurend. In 1553 wordt hij voorgedragen voor een bisschopszetel, maar hij wijst deze af. In 1554 wordt hij decaan van de theologische faculteit. Zijn grote werk was de catechismus in 3 redacties. De grote catechismus, de middelgrote en de kleine, aangepast aan het intellectueel vermogen van de lezers. In 1556 werden door Ignatius 2 Duitse Jesuitenprovincies opgericht. Germania Superior en Germania Inferior. Van de laatste werd Canisius tot provinciaal benoemd. In 1556 ging Canisius naar Praag, waar in dat jaar een college geopend werd, waarvoor Ignatius 12 Jesuiten bestemde. Met in totaal 19 medewerkers konden de lessen op 7 juli van dat jaar beginnen. Ignatius en het protestantisme. Hoe stond Ignatius tegenover het protestantisme? Men kan zich allereerst afvragen wat hij ervan afwist. Er is op gewezen dat in zijn brieven Luther maar zelden en de andere hervormers helemaal niet genoemd werden. Over Luthers dood in 1546 wordt niets gezegd. Betekent dit dat Ignatius niet veel afwist van de hervormers en hun leer?
of duidt het op een tegelijk instinctieve en bewuste weerzin? Waarschijnlijk was dit laatste het geval. Zonder twijfel berustte zijn kennis niet op een grondige bestudering van protestantse boeken. Hij zou waarschijnlijk minder gemakkelijk dan Lainé en Salmeron op verzoek van kardinaal Cervini voor de concilievaders in Trente een lijst hebben kunnen opstellen van de stellingen der hervormers of een andere lijst met schriftplaatsen waarmee die stellingen weerlegd konden worden. Toch is het duidelijk dat hij door zijn ervaring en aanvoelen, of zoals hij zelf zou zeggen door zijn fijne neus, heel goed inzag welk een groot gevaar de eenheid van de kerk bedreigde. Afgezien van wat hij er misschien in Spanje over gehoord had, heeft hij zeker in de 7 Parijse studiejaren de hervormingsbeweging van dichtbij meegemaakt. In oktober 1534 was hij getuige van het schandaal der plakkaten tegen het misoffer en van de wrede represailles daartegen. In Venetië en Rome nam hij duidelijk de eerste verschijnselen waar van het protestantisme in Italië. We zagen reeds dat de onrechtszinnige prediking van Agostino Mainardi de aanleiding was geweest voor de vervolging in 1538, waarin het bestaan van de sociëteit op het spel kwam te staan. In de loop van zijn theologiestudie had hij de katholieke leerstellingen met die van de hervormers kunnen vergelijken. Ten slotte blijkt uit de regels voor de juiste opvatting die wij in de strijdende kerk moeten gevoelen, uit de geestelijke oefeningen, dat hij de strijdpunten van zijn tijd met aandacht volgde. Daarbij is het minder van belang te weten of deze regels in Parijs of in Rome werden opgesteld en of ze vooral tegen Erasmus of tegen Luther waren gericht. In die regels blijkt duidelijk wat zijn standpunt was. Voor Ignatius speelde het drama van zijn tijd zich vooral af in de gewetens. De taak die hij op zich wilde nemen was de innerlijke hernieuwing van de mens, maar dan wel binnen kerkelijke grenzen. Tegenover de opvattingen van Luther en Calvijn stelde Ignatius trouw en onderwerping aan de hiërarchische kerk, omdat hij ervan overtuigd was dat de geest van Christus en die van de kerk één en dezelfde is. De kerk is niet alleen een gemeenschap van uitverkorenen, maar ook een lichaam onder gezag van de paus. Daarom zegt de eerste regel: met terzijdestelling van eigen oordeel moeten wij onze geest klaar en bereid houden om in alles te gehoorzamen aan de ware bruid van Christus onze Heer, onze Heilige Moeder, de hiërarchische kerk. Het woord hiërarchisch zegt alles. In de eerste Latijnse vertaling had Ignatius toegevoegd Roomse. De katholieken moeten de voorschriften van de kerk niet bestrijden, maar veeleer redenen zoeken om ze te verdedigen. Prijzen, een woord dat in deze regels minstens 9 maal herhaald wordt. Eerder dan bekritiseren, opbouwen, eerder dan afbreken. De hervorming van de kerk moet op de eerste plaats tot stand komen door de heiliging van haar leden.

Succes in Duitsland. Het is interessant te zien wat Ignatius voor plannen had om het katholiek geloof te verdedigen. We hebben al gezien dat hij enkele van zijn beste medewerkers naar Duitsland zond. Voor hen stelde hij een reeks van 7 instructies op, waaruit wij zijn strategie goed leren kennen. Voor alles, vertrouwen in de bovennatuurlijke middelen. Ze moeten edelmoedig op God vertrouwen, schreef hij. Het gebed moet het voornaamste wapen zijn. Daarom gaf hij alle priesters van de sociëteit de opdracht eens per maand een heilige mis te lezen voor de geestelijke noden in Duitsland en Engeland. Daarmee wilde hij in heel Duitsland steun geven aan de zuiverheid van het geloof, de gehoorzaamheid aan de kerk en uiteindelijk aan de gezonde en goede zeden. Het tweede middel moest zijn het goede voorbeeld. Meer daden dan woorden. Vervolgens kwam de prediking in haar verschillende vormen. Dit is misschien het meest karakteristieke punt. Hij was ervan overtuigd dat het veel doeltreffender was om de waarheid te prediken in een geest van zachtmoedigheid dan rechtstreeks de stellingen van de andersdenkenden te bestrijden. Persoonlijke gesprekken en de geestelijke oefeningen waren hierbij het belangrijkst. Vooral daaraan schreef Favre het succes in Duitsland toe. Jailly was het daarin helemaal met hem eens. In de brief aan de Jesuiten die naar Ingolstadt zouden gaan, schreef Ignatius: op deze wijze prediken, lesgeven, de katholieke leer uiteenzetten, aantonen en bevestigen, zal een vreedzamere wijze van handelen zijn dan wanneer men veel stof doet opwaaien door de ketters te vervolgen. Als men in de prediking rechtstreeks tegen hen ingaat, worden ze alleen maar halsstarriger. Alles moet in bescheidenheid gebeuren en met christelijke liefde. Er mogen dus geen beledigingen geuit worden, noch minachting worden getoond jegens hen, maar veeleer deernis. Ja, men moet zelfs niet rechtstreeks tegen hun dwalingen ingaan, want door de katholieke leer uiteen te zetten, zal vanzelf blijken dat hun leerstellingen onjuist zijn. Het is opmerkelijk dat deze manier van doen overeenkomt met die van Pierre Favre, zoals deze in 8 punten aan Lainé in 1546 uiteenzette. De eerste raadgeving was een grote liefde te hebben voor de ketters en ze oprecht te beminnen. De tweede, dat men ze voor zich moest winnen door met hen vertrouwelijk te spreken over zaken die wij met hen gemeen hebben en twistgesprekken te vermijden. Op de derde plaats is het beter hun hart te raken dan hun verstand te onderrichten. Daarna komen andere raadgevingen en brengen tot goed zedelijk gedrag, want vaak blijken afwijkingen van de leer hun oorsprong te vinden in een slecht leven en aansporen tot goede werken, want niet zelden is uit verwaarlozing daarvan het verlies van het geloof gekomen. Vaak lijkt het hun onmogelijk om de geboden na te leven. Daarom moet men hen bemoedigen en sterken, zodat bij hen de hoop gaat leven dat zij, met Gods genade, alles zullen kunnen volbrengen en verdragen wat er van hen gevraagd wordt, en zelfs nog meer. Ze moeten dus in één woord worden opgewekt en gebracht tot de vreze en liefde des Heren en tot het doen van goede werken. Favre schreef tot slot dat het kwaad vaak niet in het verstand was gelegen, maar in de handen en voeten van het lichaam. Volgens hem had Duitsland het meest behoefte aan heiligheid van leven en offergeest. De situatie was er zo geworden dat met enkel wetenschap er niets te bereiken valt. Want de wereld is reeds zo ongelovig geworden dan dat men met zijn bloed en goede werken zal moeten getuigen. Anders zal het kwaad nog verder voortwoekeren en zullen de dwalingen steeds talrijker worden. Nog 2 andere middelen moeten worden toegevoegd: mondeling en schriftelijk onderricht in de geloofsleer en het stichten van colleges. Ignatius droeg Lainé op om een samenvatting op te stellen van de theologie ten behoeve van katholieken en protestanten. Vanwege de drukke bezigheden van Lainé kwam dit compendium niet tot stand. Daarentegen kreeg de catechismus van Petrus Canisius in zijn 3 redacties een enorme verspreiding.
Wat de colleges betreft, alle geschiedschrijvers erkennen eenstemmig de enorme invloed van de Jesuitencolleges bij het tot staan brengen van het protestantisme in heel Europa en met name in Duitsland. Die invloed bleek pas heel duidelijk na de dood van Ignatius, maar de colleges van Keulen, Wenen en Ingolstadt werden reeds tijdens zijn leven gesticht. Verstrekkende gevolgen had de stichting in 1552 van het Collegio Germanico in Rome. Het initiatief voor dit college kwam van kardinaal Giovanni Moroni en Ignatius zette zich er met grote vasthoudenheid voor in, waarbij hij vooral financiële problemen kreeg op te lossen. De opzet was om in het centrum van de christenheid een groep getalenteerde jonge mannen in een college bijeen te brengen, afkomstig uit verschillende Duitsstalige gebieden. Uit hen zouden de toekomstige herders en bisschoppen voor Duitsland gerecruiteerd worden. Om dit plan te realiseren maakte Ignatius gebruik van al zijn vaardigheid als onderhandelaar en van alle invloed die hij bij hooggeplaatste personen en met name bij de paus bezat. Dat waren de raadgevingen en richtlijnen die Ignatius aan zijn onderdanen meegaf. Wanneer hij echter zijn mening moest kenbaar maken aan geestelijke en wereldlijke autoriteiten die over de dwangmiddelen tegen de ketterij konden beschikken, kregen zijn woorden een strengere toon. Zo gaf hij aan Zacharia Delfino bij diens benoeming in 1553 tot nuncius aan het hof van de toekomstige keizer Ferdinand I de raad om voor alles het goede voorbeeld onder de geestelijken te bevorderen. Alle soorten van hebzucht moesten worden vermeden, daar deze al zoveel schade heeft aangericht en oorzaak is geweest dat er slecht over de apostolische stoel wordt gedacht. Voor de scholen moesten katholieke leraren worden gekozen en geen Lutheranen worden aangesteld. Ketterse boeken moesten uit de scholen worden verwijderd en vervangen door katholieken. Uit voorgesprekken in zijn instructie over de katholieke opvoeding van de jeugd. In de instructies voor zijn gezellen had Ignatius sterk het belang onderstreept van persoonlijke gesprekken. Deze beval hij ook bij de nuncius aan, maar daarnaast ook openbare disputen op de Rijksdagen en bij andere bijeenkomsten. Op 13 augustus 1554 zond Ignatius twee instructies aan Petrus Canisius. In de ene in het Italiaans geschreven gaf hij hem richtlijnen voor zijn eigen gedrag. De andere in het Latijn was minstens indirect bedoeld voor de toekomstige keizer. Deze tweede brief was waarschijnlijk de neerslag van een bespreking van Ignatius met enkele naaste medewerkers. Hierin zet hij uiteen welke middelen de koning naar zijn oordeel moet aanwenden om de ketterij uit te roeien waar ze wortel had geschoten en om te voorkomen dat ze zich zou verspreiden in nog katholieke streken. In een voorwoord laat hij het aan de wijsheid van Canisius over om te beoordelen welke van de voorgestelde middelen al dan niet onder de aandacht van Ferdinand gebracht moesten worden. Ze kunnen als volgt worden samengevat. De koning moet openlijk verklaren dat hij iedere vorm van ketterij verwerpt. Een doeltreffend middel om het gevaar te bezweren is uit openbare ambten en scholen allen te verwijderen die met dwaling besmet zijn. Ketterse boeken moeten worden verbrand. Als een schrijver door ketterij is aangestoken, moeten zijn boeken eveneens worden verwijderd, zelfs als er geen dwalingen in staan. Ook bij andere gelegenheden huldigde Ignatius dit beginsel. Men moet vermijden om ketterse schrijvers te lezen, ook als hun boeken in zich niet verkeerd zijn. Immers, de lezer zou sympathie kunnen opvatten voor de schrijver en zo gemakkelijk verleid worden tot zijn leer. Verder gaf Ignatius de raad om synodes bijeen te roepen waar de dwaling ontmaskerd kon worden. Op straffe van een boete moest worden verboden dat een ketter zich evangelisch noemde. Om ketterij in nog katholieke streken te voorkomen, moesten volgens Ignatius op verantwoordelijke posten alleen echt rechtgelovige mensen worden benoemd. Er moesten bisschoppen en priesters worden aangesteld met de opdracht om in de verschillende gebieden het evangelie op de juiste wijze te verklaren. Pastoors zonder goede vorming moesten uit hun parochie worden verwijderd.
Grote zorgvuldigheid was nodig bij de benoeming van schoolleiders en leraren. Er moest een goede catechismus van de christelijke leer worden samengesteld en verklaard. Ten slotte suggereert Ignatius het stichten van 4 soorten van seminaries voor de vorming van toekomstige priesters. Daar hoort ook het Collegium Germanicum in Rome bij. Katholieken en protestanten vonden dit een harde instructie, met name omdat er 2 maal wordt gesuggereerd dat de doodstraf een middel kon zijn tegen de ketterij. Zulke methodes druisen geheel in tegen onze opvatting van godsdienstvrijheid. Maar het moet worden gezien in het licht van die tijd en men moet rekening houden met een manier van denken die toen zowel bij katholieken als bij protestanten heel vanzelfsprekend was. Bovendien moet erop worden gewezen dat de doodstraf niet zonder meer wordt voorgesteld, maar genoemd wordt als alternatief naast verlies van bezittingen of verbanning. In een volgend deel van de brief wordt gezegd dat het misschien een goede raad zou zijn de schuldigen met verbanning of kerker te straffen en zelfs 1 enkele keer met de dood, maar, voegt Ignatius aan toe, ik spreek niet over laatstgenoemde straf, noch over de inquisitie, omdat de huidige situatie in Duitsland zoiets waarschijnlijk niet zou toelaten. Woorden als misschien en zelfs 1 enkele maal zwakken de mogelijkheid van de doodstraf af. In de tweede passage verwerpt hij de doodstraf en de inquisitie voor Duitsland. Voor Rome en Portugal had hij die wel aangeraden, maar de toestand in Duitsland scheen hem anders toe. Het is dienstig de houding van Ignatius te vergelijken met die van Thomas More. In zijn Utopia in 1516 verschenen had deze zich voorstander betoond van verdraagzaamheid, enige jaren later nam hij tegenover de hervorming van Luther een radicaal standpunt in. In die gevaarlijke situatie greep hij terug naar de middeleeuwse theorie die ketterij gelijkstelde met verraad. Daar het om een gevaar ging, zowel voor het geloof als voor de openbare orde, zo schreef hij, zagen de vorsten en de volken zich gedwongen om de ketterij te bestraffen met de dood. Het is niet zeker of Canisius de raadgevingen van Ignatius aan Ferdinand deed toekomen, maar het valt niet te ontkennen dat enkele van de door Ignatius voorgestelde middelen doeltreffend waren voor het behoud van het katholicisme in Oostenrijk, Beieren en andere streken in Duitsland. Joseph Lorz, de bekendste geschiedschrijver van de reformatie in Duitsland, schrijft over het werk van de Jezuïten in deze streken. Ongetwijfeld komt aan de Jezuïten de verdienste toe van de vernieuwing van het katholicisme, ook in Duitsland. Maar dat betekent niet dat een sociëteit die van niet-Duitse oorsprong was, in Duitsland alles heeft opgebouwd op geheel nieuwe fundamenten. Het nieuwe elan van Ignatius' volgelingen vond een vruchtbare bodem in de middeleeuwse elementen van de Duitse vroomheid. Zij werden het meest gesteund door hen die daaruit leefden. Dan vraagt Lord zich af, wat voor wezenlijk nieuws brachten de Jezuïten naar Duitsland? Waardoor waren zij in staat om, weliswaar heel geleidelijk, die totale hervorming te ondernemen die noodzakelijk geacht werd? Gerard Kalkbrenner, de prior van het Kartuizerklooster in Keulen, duidde het al dus aan. Het zijn mannen die vol zijn van de geest Gods met nieuw enthousiasme en nieuwe kracht. Hun woorden zijn als rondspattende vonken, zij zetten de harten in gloed.

Weinig resultaat in Engeland, Ierland en Polen. Ten gevolge van de ongunstige omstandigheden was het werk van de Jezuïeten in Engeland en in Ierland minder succesvol dan in Duitsland. Met blijdschap had Ignatius in 1541 de benoeming aanvaard van Salmeron en Broet tot apostolische nuncii in Ierland, dat door het schisma besmet dreigde te geraken. Voor hen schreef hij een van zijn instructies. De twee kwamen aan in Ierland, maar hun zending liep reeds na enige dagen stuk op het verzet dat zij ontmoetten. Zij keerden naar Rome terug over Schotland, waar ze een onderhoud hadden met koning James de Vijfde. Vele jaren later begrootte Ignatius met vreugde het huwelijk tussen Philips II en Marie Tudor, dat in 1554 werd gevierd. Hij schreef de koning een felicitatiebrief. Het scheen dat de band met Rome weer voorgoed hersteld ging worden. Maar het was een korte illusie. In 1558 besteeg Elisabeth I de troon, hetgeen vernieuwing van het schisma betekent. Het duurde tot 1562 voordat de Jezuïeten, en dan nog alleen in het geheim, naar Engeland konden terugkeren. Ook in Polen, een katholiek koninkrijk, maar bedreigd door het protestantisme, kon de sociëteit tijdens Ignatius' leven geen vaste voet aan de grond krijgen. In 1555 werd Boabdilla als gezel van de nuncius Luigi Lippomano erheen gezonden. In oktober kwamen zij in Warschau aan. Boabdilla reisde door naar Wilna. Korte tijd later keerde hij naar Rome terug om de paus over de stand van zaken in Polen te informeren. Aanwezig op het Concilie van Trente, onder de inzet van de Sociëteit voor de Verdediging van het Geloof, verdient met name genoemd te worden het werk van enige Jezuïeten bij de beide zittingsperiodes van het Concilie van Trente, 1545 tot 1547 en 1551 tot 1552. Vanaf het begin nam Claude G. aan het concilie deel als gevolgmachtigde van de bisschop van Augsburg, kardinaal Otto Truchsess. In februari 1546 gaf de paus aan nog drie andere Jezuïeten de opdracht om naar Trente te gaan, Lainé, Salmeron en Favre. De eerste twee kwamen daar aan op 18 mei. Favre kreeg het bericht in Spanje. Hij ging onmiddellijk op reis en kwam midden juli in Rome aan. Maar door de lange reis en ziekte, verzwakt, stierf hij op 1 augustus slechts 40 jaar oud. De naar Trente gezonden Jezuïeten waren aanvankelijk alleen belast met de geestelijke zorg voor de prelaten en hun gevolg afgezien dan van mogelijk apostolische werk in de stad. In het midden van 1546 schreef Ignatius voor hen een instructie over de gedragslijn die zij daarbij moesten volgen. Maar reeds een week na hun aankomst werden zij opgenomen onder de theologen die de stof voor de concilievergaderingen moesten voorbereiden. Aanvankelijk moesten met name de Spaanse prelaten niet veel hebben van deze jonge, slecht geklede en onaanzienlijke priesters. Maar geleidelijk groeide hun prestige toen duidelijk werd dat achter dat bescheidene voorkomen een solide theologische vorming schuilging. De legaat, kardinaal Marcello Cervini, koos Lainé als biechtvader. Tijdens de plenaire zittingen namen Lainé en Salmeron het woord om te spreken over de erfzonde, de rechtvaardigingmaking en de sacramenten. Bijzondere indruk maakte het geleerde betoog van Lainé tegen de theorie van de dubbele rechtvaardigmaking, de immanente en de aangerekende, die door Girolamo Scripando werd verdedigd. Na het besluit dat het concilie naar Bologna zou verhuizen, vertrokken Lainé en Salmeron op 14 maart 1547 uit Trente. In Bologna woonden zij de negende zitting bij en zetten hun inzichten uiteen over de sacramenten van de biecht, het heilige oliesel en het huwelijk. Petrus Canisius voegde zich daarbij hen. Kardinaal Truchsess had hen gezonden om met Jailly samen te werken. Het concilie werd gedurende 4 jaar, 1547-1551, onderbroken
en kwam weer bijeen in Trente op 1 mei 1551. Ditmaal kwamen Lainé en Salmeron erheen als pauselijke theologen. Tijdens de zittingen van deze periode voerden zij het woord toen de decreten over de Eucharistie, de biecht en het priesterschap aan de orde waren. Lainé maakte vooral in de 14e zitting diepe indruk, toen hij op 7 december 1151 met grote kennis van zaken uitvoerig sprak over de mis als offer. Tijdens deze tweede zittingsperiode werden de protestantse theologen verwacht, maar zij kwamen niet opdagen. De situatie werd nog ingewikkelder toen prins Maurits van Saksen na zijn overgang tot het lutheranisme een leger begon bijeen te brengen voor rekening van de lutheranen. Karel V verkeerde in een moeilijke situatie toen de protestanten midden april 1552 Augsburg bezetten. De nabijheid van de legers bedreigde het ongestoord verloop van de zittingen. Daarom besloot paus Julius III op 15 april 1552 het concilie op te schorten. Met de val van Innsbruck op 19 mei vervloog alle hoop op verdere voortzetting van het concilie. De Jesuiten trokken zich terug om ander werk te gaan doen. Maar nog afgezien van hun werk tijdens het concilie hadden veel bisschoppen door hen voor het eerst kunnen kennismaken met de pas gestichte orde. Dit zou later vrucht dragen bij het stichten van colleges in Duitsland en Oostenrijk. Een ander resultaat van hun aanwezigheid was dat Martin de Olabe, een Baskisch theoloog die door kardinaal Truchsess naar het concilie was gezonden, voor de sociëteit werd gewonnen. Hij deed de geestelijke oefeningen en besloot in 1552 in te treden. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heilige Getuigen, waar we hebben voorgelezen uit het boek Het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jesuitenorde. Morgen gaan we verder met hoofdstuk 14. Tot dan!

Beste luisteraars, in de eerste uitzending hebben we kennis gemaakt met Marie Guillard, een vroom kind in een christelijk middenstandersgezin, woonachtig in Tours in Frankrijk. Zij krijgt op haar zevende een mystieke genade die op een bijzondere uitverkiezing wijst. Op haar zeventiende wordt zij uitgehuwelijkt aan Claude Martin, die kort na de geboorte van hun zoon Claude overlijdt. Marie brengt het bankroet van het zijdebedrijf van haar man tot een goed einde en neemt op vraag van haar zus de huishouding van haar over, evenals de leiding van het transportbedrijf van haar schoonbroer. Ondertussen verenigen zielsvervoeringen haar met de drie goddelijke personen, op een manier die voor haar omgeving verborgen blijft, maar die Marie harmonieus met haar talloze bezigheden weet te combineren. Dan laat de roep naar het religieuze leven zich opnieuw voelen. Die roep brengt haar bij de Ursulinen.

nog slotzusters met school en internaat. De scheiding met haar zoon is onherroepelijk en wordt een blijvende wonde voor moeder en zoon. Het is 13 jaar geleden dat God zich meester maakte van de ziel van deze jonge vrouw. Marie werd de bruid van het mens geworden woord. Met Kerstmis 1633 komt haar apostolische roeping aan het licht. Een profetische droom toont haar een mysterieus en nevelig land, waarop de blik van de maagd Maria en het kind Jezus rustte. Een jaar later, in de eerste dagen van 1635, wordt haar de betekenis van deze droom bekendgemaakt. Marie schrijft: op een dag zat ik op mijn plaats in het koorgestoelte en was ik in gebed voor het Allerheiligste Sacrament. Toen mijn geest in één oogwenk in God vervoerd werd en opnieuw dit grote land zag dat mij al eens getoond was. De aanbiddelijke majesteit sprak dan deze woorden tot mij: ik liet je Canada zien. Je moet erheen om er een huis te bouwen voor Jezus en Maria. Deze woorden gaven geest en leven aan mijn ziel. En Marie denkt nog alleen aan de verwezenlijking van haar roeping. Alles gaat in zijn werk door een samenloop van omstandigheden. Zij heeft er helemaal geen deel aan. Een jonge, rijke weduwe uit Alençon, Marie-Madeleine de la Peltrie, wenst namelijk met de hulp van Jean de Bernière in Quebec een religieus huis te stichten dat zich zou ontfermen over bekeerde indianenmeisjes. Nadat jezuïeten haar over Marie gesproken hebben, gaan beide haar in Tours bezoeken en in 3 dagen is alles beslist.

Marie de l'Incarnation verlaat Tours op 22 februari 1639. Op doortocht in Orléans ziet zij voor het laatst haar zoon, die nu 19 is. Daarna scheept zij op 4 mei in voor Nieuw-Frankrijk, op de Saint-Joseph in Dieppe. De drie Ursulinnen en de stichteres mevrouw de la Peltrie worden vergezeld door drie hospitaalzusters van Dieppe, die naar Quebec worden uitgezonden om een godshuis te stichten. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat godgewijde slotzusters de oceaan oversteken. De reis zal bijna 3 maanden duren en is niet zonder gevaar, zoals toen een gigantische ijsberg het schip haast verbrijzelde. Marie en haar gezellinnen zetten op 1 augustus 1639 voet aan wal in Quebec. Het gehucht telt dan slechts 5 of 6 stenen huizen en enkele tientallen blokhutten rond een onbeduidend fort. De Franse bevolking overstijgt de 200 inwoners niet. Langs de kust van Beaupré liggen enkele afgelegen boerderijen. In dit land, dat voortaan het hare is, zal Marie de 33 jaren doorbrengen die haar resten. En welke jaren? Met al de geestdrift, ijver en hartstocht van haar apostolische ziel zal zij bewust aan een nieuwe kerk in wording werken. Sinds de expeditie van Samuel de Champlain in 1603 vindt de Franse aanwezigheid geleidelijk ingang in de vallei van de Sint-Laurens. Champlain vestigde in 1608 een eerste nederzetting in Quebec, een simpele post voor de bondhandel. Dat zal de toekomstige hoofdstad van Nieuw-Frankrijk worden. De evangelisatie van Canada kent in 1632 een doorbraak. De Jezuïeten, die in 1625 voor het eerst aan de oevers van de Sint-Laurens aanmeren, doch na de inname van Quebec door de gebroeders Kirk in 1629 terug naar Frankrijk worden verdreven, kunnen in 1634 na het verdrag van Saint-Germain-en-Laye terugkeren, omdat Frankrijk zijn Amerikaanse gronden terugkrijgt. De paters van de Sociëteit van Jezus krijgen in de vallei van de Sint-Laurens de leiding over de nieuwe kerk. Pater Paul Lejeune is hun eerste overste. De meest belovende missionaire onderneming is onbetwistbaar die onder de semi-sedentaire Wendat-Huronen, op de zuidelijke oever van de Georgia Bay, in de richting van de Grote Meren. De Jezuïeten stichten een voorbeeldig missiecentrum, Sainte-Marie des Hurons, in Midland, Ontario, dat de sterke grondslag van een ware christenheid moet vormen. Gedurende bijna 30 jaar bepalen de Jezuïeten de toekomst van Canada. De oprichting in 1627 van de Compagnie van 100 geassocieerden en het toezicht van kardinaal de Richelieu over de kolonie moeten Nieuw-Frankrijk grotere politieke hechtheid waarborgen. Doch in feite zijn het de Jezuïeten die de Franse kolonie in leven houden.
Doch de paters kunnen niet voorzien in alle behoeften van het land. Om de missie met educatieve en caritatieve structuren uit te rusten, doen zij daarom beroep op Ursuline en hospitaalzusters.

Heel het gewicht van de stichting van het Ursulinenklooster in Quebec zou op de schouders van Marie de l'Incarnation komen te liggen. De pas aangekomen Ursulinen vestigen zich eerst in een voorlopig woonhuis aan de oever in de benedenstad. De levensomstandigheden zijn uiterst zwaar in een land met een extreem klimaat. Om zich tegen de kou te beschermen, slaapt men in een met serge gedoubleerd kofferbed. In 1642 verhuist de gemeenschap naar de bovenstad, in een stenen klooster met 3 verdiepingen. Maar in de nacht van 30 op 31 december 1650 wordt het helemaal door brand vernield. Alles moet herbegonnen worden en zonder financiële middelen. Het is ook aan de overste om van de zusters, die elk een eigen persoonlijkheid hebben en die bijna jaarlijks uit verschillende huizen en congregaties van Frankrijk toekomen, één gemeenschap te maken. Dat vraagt ook nieuwe constituties. En daarvoor kan Marie in 1647 rekenen op de medewerking van de jezuïetenpater Jérôme Lallemand. Dan is er nog het verstek van de stichteres zelf, mevrouw de La Peltrie, die in 1641, weliswaar tijdelijk, maar niet minder pijnlijk, naar Montréal vertrekt en de Ursulinen gedurende 2 jaar in het grootste gebrek achterlaat. Marie wordt ook de vertrouwelinge en steun van de jezuïeten-missionarissen Jean de Brébeuf, Charles Garnier, Isaac Jogue en nog anderen. Door haar gebed, maar ook door haar lijden, vergezelt zij hen op hun apostolische tochten en verlangt zelf in hun martelaarschap te delen. In de spreekkamer wordt zij door iedereen over tijdelijke zaken geraadpleegd en neemt zij de gelegenheid te baat om geestelijke raad te geven. Zij is niet alleen moeder van de kerk in opbouw, maar van heel de kolonie. Het leven van Marie is inderdaad verbonden met de politieke geschiedenis van het nieuwe Frankrijk, met de komst en terugtocht van de Franse aanwezigheid, met de Indiaanse oorlogen die de ontwikkeling van de kolonie belemmeren en waarover zij haar correspondenten in Frankrijk nauwkeurig inlicht. Deze tragische gebeurtenissen zijn voor de Ursulinen een verschrikkelijk leed. Zelfs het overleven van de kolonie wordt een tijd lang in vraag gesteld. In 1660 verandert het klooster van de Ursulinen in een vesting uit angst voor een Irokeese aanval tegen Quebec. Marie heeft veel te lijden van de Irokezen, die de boerderijen van het klooster vernielen en haar arbeiders en beste vrienden, de Wendat Huronen en de Jezuïte missionarissen, doden. Zij zal in haar lichaam en ziel telkens een sterke weerslag van de beproevingen voelen die het land treffen, waarvoor zij zich helemaal heeft gegeven. De toestand verbetert pas echt vanaf 1663, wanneer de Franse kroon het lot van Canada in handen neemt en aan de Irokezen invallen een einde maakt.

Marie de l'Incarnation vergeet haar primaire zending op Canadese bodem niet. Zo staat het in het stichtingscontract. Kleine Indiaanse meisjes onderwijzen. Zij zal het beste van zichzelf geven aan degene die zij de vreugde van ons hart noemt. In een van haar brieven spreekt Marie de l'Incarnation over het allereerste Indiaantje dat aan de Ursulinnen wordt toevertrouwd. Marie Nega Bamar. Het kind is 10 jaar en wordt op 2 augustus 1639 in Sillery gedoopt. Sillery is de eerste reductie in Nieuw-Frankrijk en werd in 1637 opgericht. Een reductie is een door missionarissen gestichte nederzetting voor de Indianen van een bepaald gebied. De missionarissen trachten op die manier te voorkomen dat de Indianen ten prooi zouden vallen aan slavernij en aan de slechte zeden van de kolonisten. Marie schrijft over Marie Nega Bamar. Zij was het zo gewoon om in de bossen te lopen dat men alle hoop had opgeheven om haar tegen te houden. Zij was 4 dagen na elkaar weg in de bossen en liet niets heel van het kleedje dat we haar gegeven hadden. Haar vader, een voortreffelijke christen die heilig leefde, verplichtte haar terug te keren. En dat deed zij. Na nog geen 2 dagen deed zich een bewonderenswaardige verandering voor. Zij leek zichzelf niet meer. Zij had zo een aanleg voor gebed en godvruchtige oefeningen dat zij vandaag voor de meisjes van Quebec een voorbeeld is. Al zijn zij allemaal zeer goed opgevoed. Van zodra zij een fout maakte, kwam zij op haar knietjes vergiffenis vragen en deed haar penitentie met ongelooflijke zachtheid en beminnelijkheid. In één woord, men kon haar niet aankijken zonder door devotie geraakt te worden. Zozeer straalde haar gezicht onschuld en innerlijke genade uit. Marie zal de kleine Françaises en haar kleine wilden, die samen opgevoed worden, met dezelfde tederheid en affectie omringen. Aanvankelijk wil men van de Indiaanse meisjes niet alleen goede christenen, maar ook echte Françaises maken, die met kolonisten kunnen huwen en een gezin stichten. Dat heeft echter geen succes. En het programma om Françaises van hen te maken wordt vlug achterwege gelaten. De bekering van de zielen heeft er voordeel bij, evenals de integratie van de Indiaanse cultuur die daar de voorwaarde toe is. Marie de l'Incarnation en haar zusters maken daarvoor gebruik door alle middelen waarover zij beschikken, zonder enige moeite te sparen. Onder de leiding van paters Jezuïeten en naar hun voorbeeld begint Marie de inlandse talen te leren. Voor eerst de taal van de Montagnes en de Algonquijnen, vervolgens van de Huronen en tenslotte van de Irokezen. In die talen vertaalt zij de gebruikelijke gebeden en stelt zij catechismussen en zelfs woordenboeken op. Een pittoreske anekdote. Marie de Saint-Joseph is opvoedster van onze kleine Indiaanse interne, van wie ze houdt zoals een moeder van haar kinderen.
Na de gat... Na de catechismus leert zij hun geestelijke liederen zingen en op de viola spelen. Soms laat ze hen dansen op de manier van de wilde. En wanneer mevrouw de la Peltrie, onze stichteres, hen daarbij aantreft, vragen deze kleinen haar in hun onschuld met hen mee te dansen. Zang, in het Latijn, het Frans en de plaatselijke talen, muziek en dans, maar ook afbeeldingen, gewoonten in voeding, zoals de befaamde sagamité, het nationale gerecht van de Indianen, gemaakt van maïspap met stukjes vlees, vis en bonen, en kleding van de inlandse bevolking, waarin het rood overheerst. Marie sluit niets uit om de ander tegemoet te komen en voor Christus te winnen. En dat doet zij met respect voor de Indiaanse culturen en hun onderlinge verscheidenheid.

De brieven van Marie de l'Incarnation tonen een vrouw die tot het uiterste gevoelig blijft. Ook voor het geringste. In de vooruitgang van de evangelisatie en de ontwikkeling van de kolonie. Zo vertelt zij aan haar correspondenten in Frankrijk over de verkiezing in 1663. Over de eerste burgemeester van Quebec en twee schepenen. Over de kleinste voorvallen in de strijd die de nieuwe bisschop Monseigneur de Laval voert tegen de handel in alcohol in ruil voor bevervachten aan een goedkope prijs. Of over de twee grote aardbevingen in 1663 en 1668, waarvan de eerste zelfs de geografie van het land door elkaar schudde. Zij vertelt ook over een voorbijtrekkende komeet en meer prozaïsch over ziekte onder de pompoenen en de kweek ervan. En dan, beste luisteraars, beginnen voor Marie de jaren te wegen. In 1657 wordt zij door een ernstige ziekte geveld. Maar zij herstelt. Tot op de laatste dag voert zij met zichzelf strijd om door de ziekte niet nalatig te worden in haar zending. Op 30 april 1672 sterft zij op de leeftijd van 72 jaar. Zij zal in Canadese aarde begraven worden om bij wijze van spreken definitief in deze nieuwe kerk ingelijfd te worden. Na een leven dat zo nauw bij de apostolische veroveringen van die kerk was betrokken. Als dochter van de kerk, zoals zij graag over zichzelf spreekt, wordt Marie moeder van de kerk in Canada. Voor haar dood roept Marie haar kleine wilde, de Indiaantjes, bij zich om op hun gezichtjes de trekken te zien van Jezus Christus die zij in hun ziel heeft willen vormen. En nu een nieuwe periode voor Claude. Na een periode van ontreddering door het vertrek van zijn moeder naar Canada, herpakt Claude zich. In 1641 treedt hij in bij de hervormde Benedictijnen van de congregatie van Saint-Maur en doet op 3 februari 1642 zijn monastieke gelofte in het noviciaat van de abdij van de Heilige Drievuldigheid in de Vendôme. Tot de grootste vreugde van Marie de l'Incarnation. In 1649 wordt hij priester gewijd. Dom Claude Martin wil nu iets weten over het innerlijke leven van zijn moeder, waarvan hij de diepte en de schoonheid vermoedt. Hij stelt zich vragen over de geestelijke weg waarop hij zich vastberaden geëngageerd heeft en vermoedt dat zijn moeder op deze weg een veilige gids kan zijn. Marie was al wel eens vertrouwelijk in haar brieven aan hem, maar nu vraagt Dom Claude een volledig verslag van haar leven. Marie krijgt van haar geestelijke leider, pater Jérôme Lallemand, uitdrukkelijk de toelating. Zij doet dat dus in gehoorzaamheid. De eerste versie, waarmee zij in 1647 begon, zou verdwijnen in de brand die heel het klooster in de nacht van 30 op 31 december 1650 vernield. Marie de l'Incarnation, die de papieren van de gemeenschap toen kon redden, laat haar persoonlijke geschriften vrijwel ten prooi aan de vlammen. De gedachte kwam in mij op
om ze door het venster te gooien. Maar uit vrees dat ze in iemands handen zouden vallen, liet ik ze uit vrije wil over aan het vuur. Want ik verzeker u dat ik niet wou dat iemand ze zou zien. Waarom ook? Het gaat over Gods leiding met mij sinds ik mezelf ken, schrijft zij aan haar zoon. En zij voegt er voor hem bij: ik deed het uit gehoorzaamheid. Maar, mijn dierbare zoon, nu het zo verlopen is, moeten we er niet meer aan denken.

Dom Claude ziet het echter anders. En om te verkrijgen wat hij verlangt, laat hij zijn hart spreken. En aarzelt niet zijn moeder eraan te herinneren dat ze bij hem in de schuld staat. Beste luisteraars, we horen nu Marie zelf aan het woord. U hebt mij opnieuw bezworen met de meest uitdrukkelijke en ontroerende redenen die u kon bedenken, en met kleine verwijten ingegeven door uw genegenheid. Zo hebt u mij eraan herinnerd dat ik u in de steek gelaten heb, toen u nog heel klein was en u uw moeder amper kende. Dat ik u niet alleen een eerste keer, maar daarboven voorgoed verlaten heb, toen ik uit Frankrijk ben weggegaan. Dat u de aanwijzingen die ik u als kind gaf, niet aankon. En dat u vandaag op rijpere leeftijd bent en ik u de inzichten niet mag weigeren die God mij gaf. Dat u een levensstaat aangenomen hebt die op de mijne lijkt. Dat wij allebei van God zijn en dat dus ook ons geestelijk bezit gemeenschappelijk moet zijn. Dat ik, om niet onrechtvaardig en hardvochtig te zijn, u in uw levensstaat niet mag onthouden wat u kan troosten en dienen om de volmaaktheid te beoefenen waartoe u zich geëngageerd hebt. En tenslotte, dat als ik u die troost geef, u mij zou helpen om degene te zegenen die mij in zo hoge mate deelachtig gemaakt heeft aan zijn genade en hemelse gunsten. Aangezien dit is wat u wil, en als ik enkele ogenblikken aan mijn haast onophoudelijke bezigheden kan ontfutselen, zal ik opschrijven wat mijn geheugen en genegenheid mij ingeven, om het u het volgende jaar op te sturen. Dit schreef Marie op 9 september 1652 aan haar zoon Dom Claude. En ze werkte het inderdaad uit op 9 augustus 1654. Het is de tekst die later zal bekend worden onder de titel Het verslag van 1654. Nadien houdt Dom Claude niet op aan Marie nauwkeurigheden en aanvullingen te vragen. En dat doet zij in een bijvoegsel bij het verslag van 1654. Het bijvoegsel schrijft zij hem in 1656. Dat Marie de genade en gunsten onthult die de goddelijke majesteit behaagd heeft haar in het gebed te geven, zal aan de band tussen moeder en zoon een nieuw gehalte geven. Het verslag van 1654 is het belangrijkste werk van Marie Guillard de l'Incarnation en kan terecht beschouwd worden als een van de meesterwerken van de mystieke wereldliteratuur. Het wekt de bewondering van uiteenlopende theologen als Bossuet en Fénelon, Charles Journet en Henri de Lubac, Albert de Blare en Charles-André Bernard. Hoe is zo'n geschrift tot stand kunnen komen in levensomstandigheden die daartoe zo weinig bevorderlijk zijn als die van een missionaire Ursuline in Quebec? Marie de l'Incarnation wijdt uitvoerig en meermaals over die omstandigheden uit. In de brief die het verslag van 1654 aan haar zoon vergezelt, deelt ze hem mee:
Ik begon te schrijven zonder te weten wat ik zou schrijven. Doch al schrijvend gaf de geest die mij leidt mij in wat hem behaagde. Door de oorzaak en de bron van de dingen bij de toestand van vandaag te brengen. En dat gebeurde altijd zo. Ondanks de vele onderbrekingen en afleidingen door de bezigheden in ons huis.

In de eerste uitzending hoorde u al, beste luisteraars, dat Marie de l'Incarnation bijzonder begiftigd is met de gunst waarover Theresia van Avila spreekt, namelijk het gemakkelijke kunnen verwoorden en interpreteren van Gods bezoeken aan een ziel. Zij is er zichzelf ook ten diepste van bewust, en dat zien we wanneer zij bevestigt: ik was niet van plan dit te schrijven, maar de innerlijke geest heeft mij daartoe gebracht. Of nog: ik zeg gewoon wat ik denk dat de waarheid is, en zoals ik zei, wat de geest die mij leidt mij aanspoort te zeggen. Bij Marie de l'Incarnation is het schrijven als het ware een verlenging van de godservaring. Zeker, het is gedeeltelijk ook een inspanning om te schrijven over gebeurtenissen die vroeger plaats hadden, doch waarvan de draagwijdte en de uitwerkingen aanhouden, zoals Marie zelf bevestigt. Wij mogen dus geloven in de getuigeniswaarde van het verslag van 1654. Zo vat Marie haar schrijfwerk inderdaad op, en zij preciseert dat ook wanneer zij aan Dom Claude over haar retraite in de lente van 1653 schrijft: in die tijd zei mijn overste en leider, eerwaarde pater Lallemand, dat ik aan onze lieve Heer moet vragen mij te laten weten of hij van mij iets wil voor mijn dood. Iets dat zou kunnen bijdragen tot zijn glorie. En Marie gaat daarop in, omdat het haar bedoeling was over zijn leiding te schrijven sinds ik tot het innerlijke leven geroepen ben. Wanneer Dom Claude Martin het verslag van 1654 ter beschikking van de lezer stelt, houdt hij geen rekening met het verlangen van zijn moeder om het geheim te houden en de verspreiding ervan te verbieden. De ervaring waarover mystici in hun geschriften verhalen is echter een getuigenis, of ook een uitnodiging, zoals Dom Jamais uitlegt in het voorwoord van het boek waaraan hij de titel geeft Le témoignage de Marie de l'Incarnation, het getuigenis van Marie de l'Incarnation, uitgegeven in Parijs in 1932. Ik citeer daaruit: want als hun ervaring niet alleen voor de betekenis die zij voor henzelf, maar ook voor ons, aan heiligheid, heerlijkheid en zaligheid heeft, is het omdat hun ervaring ons smaak geeft in de gaven die het christenleven uitmaken en voltooien, en ons uitnodigt er met heel de vurigheid van onze ziel naar te verlangen. Als mystici ons, zoals de heilige apostel Johannes, meedelen dat zij het woord van het leven gezien, gehoord en aangeraakt hebben, is het opdat wij met hen in gemeenschap zouden treden. Met hen die in gemeenschap zijn met de Vader en zijn veelgeliefde Zoon Jezus Christus, en met hun substantiële band, de Heilige Geest. Hoe uitzonderlijk het leven van mystici ook is, en al kan hun godservaring door het directe en passieve karakter ervan niet meegedeeld worden, toch zijn hun geschriften niet minder een getuigenis in de sterkste zin van het woord. Zeker, beste luisteraars, zij zijn de uitdrukking van een uitzonderlijke manier van christen zijn, maar zeggen door hun individuele karakter
ook iets over de normaliteit van ieder christenleven. Zo is het ook met de weg die Marie de l'Incarnation gaat, en al valt die zo buiten het gewone, toch is hij zinnebeeldig voor het gewone christenleven.

uw licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u. En daarom is mijn vraag: wilt u mij helpen? Geef mij uw wijsheid vandaag.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lezing in dienst op deze vrijdag in de 24e week door het jaar. U kan de openingspsalm terugvinden op bladzijde 662, gevolgd door de hymne die u vindt op bladzijde 716. En de psalmen die vindt u terug op bladzijde 1174, daar vindt u de antifoon, daarop volgend de psalmen 1175. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. De Heer is ons goedgezind, zegent zijn naam. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer, koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand, aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde, knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is ons goedgezind, zegent zijn naam. O eenheid der drievuldigheid, die heerst op aarde wijd en zijd, hoor hoe ons vroege lied u prijst, ons psalmgezang u eer bewijst. Vroeg in de nacht reeds opgestaan, roepen wij u in stilte aan. O Heer, wilt gij het medicijn voor alle pijn en wonden zijn? Als ons de boze in de nacht verleid heeft en tot kwaad gebracht, o Heer, dat dan uw majesteit ons reinigt en van kwaad bevrijdt. Ons hart is Heer tot u gericht, vervul ons met uw heerlijk licht, zodat vandaag geen zondeval ons werk en wezen schaden zal. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij dirigeert in eeuwigheid. Mijn God, houdt u niet doof voor mijn smeken. Zondaars hebben mij onder onrecht bedolven. God, aanhoor mijn gebed, houd u niet doof voor mijn smeken. Schenk mij uw aandacht, verhoor mij. Ik ben ontdaan en verward door het boosaardige schreeuw, door het getreiter van zondaars. Zij hebben mij onder onrecht bedolven. Hun gramschap was mij een drukkende last. Mijn hart krimpt ineen in mijn borst. En doodsangst heeft mij bevangen. Ik sta te beven van vrees. Ik voel mij verlamd van ontzetting. Ik zei, had ik vleugels zoals een duif? Dan vloog ik weg en ging rusten. Dan zou ik de vlucht nemen ver van hier en in de woestijn blijven wonen. Ik zie naar bescherming uit, een schuilplaats voor storm en noodweer. Verstrooi hen, Heer, en maak hen oneens, want vol is de stad van geweld en tweedracht. Bij dag en bij nacht gaan zij rond op de muren, daarbinnen is onrecht, getop en verraad, bedrog en list in de straten. Ach, was het een vijand die mij beschimpt, dan zou ik het wel verdragen. Of werd ik gehoond door een die mij haat, dan zou ik hem wel ontlopen. Maar gij, een man van mijn eigen volk, mijn vriend en mijn lotgenoot, met wie ik altijd aangenaam omging en tussen het volk in de tempelhof liep. Ik zal tot God blijven roepen. De Heer zal mijn redder zijn. Mijn klacht in de avond, de morgen, de middag. Mijn stem zal hij zeker horen. Hij zal mij verlossen van mijn bestrijders, al vallen zij mij met velen aan. God luistert en zal hen beschamen, hij die voor de eeuwen bestond. Zij komen toch nooit tot inkeer, Godvrezendheid kennen zij niet. Zij heffen de hand op tegen hun naaste en vriendschap bezoedelen zij. Hun mond is zo zacht als boter, maar stekelig is hun hart. Als olie zo glad zijn hun woorden, maar zelf zijn ze scherp als een zwaard. Werp dan uw zorg op de Heer, hij zal u het nodige geven. Nooit laat hij een vriend in de steek. Maar gij, God, gij stort deze mensen de kuil van de ondergang in. Die mannen van bloed en bedrog, zij zullen de helft van hun dagen niet halen. Maar ik, Heer, stel mijn vertrouwen op u. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn God, houd u niet doof voor mijn smeken, zondaars hebben mij onder onrecht bedolven. Mijn kind, schenk aandacht aan mijn wijsheid en neig uw oor naar mijn inzicht.
2: Uit het boek Baruch. Leest in de tempel het boek voor dat wij, ballingen, u toezonden, wanneer gij op feesten en hoogdagen daar uw schuld beleidt. Zeg dan, de Heer onze God is rechtvaardig, maar wij, Judeërs en burgers van Jeruzalem, onze koningen en edelen, onze priesters en profeten en onze voorvaderen staan nu vol schaamte voor hem. Wij hebben gezondigd tegen de Heer onze God. Ongehoorzaam waren wij. Wij hebben niet naar hem geluisterd en niet geleefd volgens zijn voorschriften. Vanaf de tijd dat de Heer onze God onze voorouders uit Egypte leidde, tot vandaag toe waren wij hem ongehoorzaam. In onze lichtzinnigheid hebben wij niet naar hem geluisterd. Zo hebben ons tot op heden de rampen en de vervloekingen getroffen die de Heer, zijn dienaar, Mozes, bij de uittocht van onze voorouders uit Egypte naar het land van melk en honing liet afkondigen. We hebben niet geluisterd naar de woorden van de profeten die de Heer onze God ons zond. Wij gingen hardnekkig onze eigen weg, dienden andere goden en deden wat de Heer onze God mishaagt. Daarom voerde de Heer tegen ons de bedreiging uit die hij had aangekondigd, tegen ons, tegen de vorsten die Israël regeerden, tegen de koningen en edelen, tegen heel Israël en Juda. Nergens ter wereld heeft hij zoiets gedaan als in Jeruzalem. Iedereen at het vlees van zijn eigen kinderen, zoals in de wet van Mozes voorspeld was. Hij leverde hen over aan de willekeur van alle koninkrijken in de omgeving. Een mikpunt van spot. Een schrikbeeld maakte hij hen bij alle volken waaronder hij hen verstrooid had. Dienaren waren wij in plaats van heersers. Inderdaad, wij hebben gezondigd tegen de Heer onze God en niet naar hem geluisterd. Almachtige Heer, God van Israël, in mijn nood en in mijn ellende roep ik tot u. Verhoor ons, Heer. Ontferm u over ons, want wij hebben tegen u gezondigd. Gij zetelt eeuwig, maar wij gaan steeds meer te gronde. Machtige Heer, God van Israël, luister naar het gebed van de Israëlieten in de greep van de dood, de zonen van hen die tegen u zondigden. Zij hebben niet geluisterd naar de Heer hun God, daarom overkwamen ons deze rampen. Vergeet de misstappen van onze vaderen. Denk alleen aan uw macht en uw naam. Gij zijt toch de Heer onze God. U willen wij prijzen. Gij hebt de vrees voor u in ons hart gelegd, opdat wij u zouden aanroepen. Daarom prijzen wij u in onze ballingschap en keren ons van ganser harte af van de misstappen door onze voorvaderen tegen u begaan. Als wij heden ballingen zijn in de verstrooiing, een mikpunt van spot, een vloek, een verwensing, dan komt dat door de misstappen van onze voorvaderen die de Heer onze God hebben verlaten.

God die rijk is aan erbarming, heeft ons met grote liefde lief gehad. Hoewel wij dood waren door onze zonden, heeft God ons met Christus ten leven gewekt. Wij hebben gezondigd, goddeloos zijn wij geweest. Al zijn voorschriften hebben wij overtreden. Hoewel wij dood waren door onze zonden, heeft God ons met Christus ten leven gewekt. Uit de brieven van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, aan Proba. Hij overleed in het jaar 430. Wie dat ene, namelijk te mogen wonen in het huis van de Heer, vraagt en dat verlangt, bidt met zekerheid en veilig. Hij hoeft niet bang te zijn dat het hem misschien nadelig zal zijn wanneer hij het ontvangt. Zonder dit ene zal niets hem voordelig zijn, ook al heeft hij het ontvangen zoals het behoort. Want dat ene is het ene ware en gelukkige leven, waarin we voor eeuwig de vreugde van de Heer aanschouwen, onsterfelijk en onbederfelijk naar ziel en lichaam. Omwille van dat ene worden alle andere dingen verlangd en niet onbetamelijk gevraagd. Al wie dat ene zal hebben, zal alles hebben wat hij maar wil. En hij kan daarbij niet iets willen hebben wat niet past. Daar is immers de bron van het leven, waarnaar wij nu in het gebed moeten dorsten, zolang wij nog leven in hoop en nog niet zien wat wij hopen, terwijl wij ons bevinden onder de bescherming van de vleugels van Hem voor wie al onze verlangens open liggen. Zo worden wij dronken door de overvloed van zijn huis en gedrenkt door de stroom van zijn geneugten. Bij hem ontspringt de bron die leven geeft, en in zijn licht zullen wij het licht aanschouwen. Wanneer ons verlangen met goede dingen verzadigd wordt, en er niets meer is wat wij onder zuchten zoeken, maar alles in vreugde bezitten. Omdat het echter gaat om de vrede, die alle begrip ten boven gaat, weten wij niet eens hoe wij naar haar behoren in het gebed kunnen vragen. Want omdat wij ons die vrede niet kunnen voorstellen zoals zij is, kennen wij haar ook niet. Maar al wat in onze gedachten komt, verwerpen wij, verachten wij, keuren wij af, omdat wij weten dat het niet dat is wat wij zoeken, hoewel wij nog niet weten hoe het is. Er is dus in ons, om zo te zeggen, een zekere geleerde onwetendheid, maar dan geleerd door de Geest Gods die onze zwakheid te hulp komt. Want wanneer de apostel gezegd heeft, daar onze hoop is gesteld op het onzichtbare, moet onze verwachting gepaard gaan met geduld. Voegt hij eraan toe? Evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorgrondt, weet waar de Geest op zint, want hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling. Dit moeten wij niet zo verstaan alsof de Heilige Geest van God, die in de drie-eenheid onveranderlijk God is en één God is met de Vader en de Zoon, pleit voor de heiligen als iemand die niet is wat God is. Er wordt namelijk gezegd, hij pleit voor de heiligen, omdat hij de heiligen doet smeken. Zoals er gezegd wordt, de Heer uw God stelt u op de proef om te zien of gij hem met heel uw hart en ziel bemint. Dat wil zeggen, om het u te doen weten. Hij doet dus de heiligen smeken met onuitsprekelijke verzuchtingen. Hij stort hun dus het verlangen in naar dat nog ongekende grote goed dat wij in geduld verhopen. Want hoe kan men erover spreken wanneer men iets verlangt dat men niet kent? Als het immers helemaal niet gekend zou zijn, kan men het niet verlangen. En van de andere kant, als men het zou zien, zou men er niet naar verlangen, noch het onderzuchten zoeken.

Wij weten niet hoe wij behoren te bidden, maar de Geest pleit zelf voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Op die dag, zegt de Heer, zal ik over het huis van David en de bevolking van Jeruzalem een geest van mededogen uitstorten die hen tot bidden brengt. De Geest pleit zelf voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En laat ons bidden. God, Schepper en Heer van alle dingen, laat uw ogen op ons rusten. Geef dat wij u dienen met geheel ons hart en vreugde ondervinden, omdat gij ons met u verzoent. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.

0: En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. De profetes Hanna verbleef in de tempel en diende God dag en nacht door vasten en gebed. Ze kwam naderbij, dankte God en sprak over het kind tot allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachten.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus onze Heer verhoren op voorspraak van de Moeder God.

0: Radio Maria.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Een vorige aflevering mochten wij reeds kennis maken voor een eerste keer met de geschiedenis van Oudenaarde. We gingen langs bij het Kasselrijhuis en dan komen we daar niet zoveel verder automatisch terecht op een plaats waar een prachtig gebouw staat, een van de mooiste stadhuizen van ons land, zo mogen we het wel zeggen. Namelijk het voormalige stadhuis van Oudenaarde en de bijbehorende lakenhallen. In dit mooie historische gebouw wordt een bijzondere collectie aan onder andere wandtapijten bewaard. Vorige keer mochten we al kennis maken met twee experten van dienst. We gingen in gesprek met Kim en met Shirin. En we gaan nu verder met onze rondleiding. Van de ruimte een beetje achter de coulissen, zeg maar, een vergaderzaal waar we hadden plaatsgenomen om kennis te maken, gaan we nu de collectie zelf gaan bewonderen. We laten Shirin en Kim ons op sleeptouw nemen, langsheen de indrukwekkende collectie van wandtapijten van het Mouwmuseum Oudenaarde.

0: We zijn ondertussen naar boven gegaan en we bevinden ons momenteel in de lakenhallen. Ik moet zeggen, als je binnenkomt, het is ongelooflijk indrukwekkend. Hangt er al een prachtig wandtapijt dat we kunnen bewonderen. En ook hier aan de zijkant. Shirin, u vertelde net dat op deze plaats werd ook handel gedreven in textiel, maar niet in wandtapijten.
1: Dus vroeger werd er heel veel textiel verhandeld en dan vooral laken en wol. En dus deze hal werd er ook voor gebruikt om het verhandelen van die laken. Het was dan ook heel logisch dat de oude nardisten zijn overgestapt op het maken van wandtapijten, want het is ook vervaardigd uit wol. En ze hebben zich dan eigenlijk heel hard verfijnd in het maken van de mooie, prachtige wandtapijten. Zeker in de 16e eeuw heb je hele mooie beeldtapijten met ook wel een hoge kwaliteit. Werd ook wel in heel gerenommeerde ateliers geweven. Later is dat ook wel veel uitgegroeid en werd er ook op het platteland geweven. En dan werden er veel meer verdures of groentapijten, waar de Oudenaar de wel heel gekend voor is, werden die ook veel vervaardigd in die latere periodes. Mm-hmm. En we hebben eigenlijk ook de collectie opgesplitst in twee grote groepen. Dus de beeldtapijten hangen hier in de bovenlakenhal en de verdures of alle groentapijten hangen eigenlijk in de boven in de Margarethe van Parmazaal. Dus we hebben dat wat opgesplitst, gewoon voor de bezoeker om dat wat beter te kunnen begrijpen. Dus hier hebben we eigenlijk ook wel een toevoeging sinds een jaar, dat er eigenlijk ook wel goed wordt uitgelegd via digitale schermen, via beeldmateriaal, hoe wandtapijten werden gemaakt, hoe zag een atelier eruit, hoe zagen de ververijen eruit, hoe werd een karton gemaakt voor een wandtapijt. Een karton is eigenlijk een ontwerp. Hier kan eigenlijk allemaal uittesten op digitale schermen en met digitale informatie. Dus heel veel informatie hier om te ontdekken hoe zo'n mooi wandtapijt eigenlijk tot stand gekomen is. Wat dat ook nog een belangrijk iets is, is dat de Oudenaardse wandtapijten zijn te herkennen aan het weversmerk. Die staat meestal op de stootboord, op de buitenste boord van een wandtapijt. En dat is eigenlijk een bril. De Oudenaardist, er is een legende van Hanske de Krijger, dat hij dus eigenlijk was in slaap gevallen tijdens het bezoek van keizer Karel. En dat daardoor zei keizer Karel van oké, de Oudenaardisten hebben een bril nodig. En sindsdien is het eigenlijk, de bril is eigenlijk het merkteken van de Oudenaardisten.

0: misschien kunnen we wel wat dichter gaan kijken. We hebben hier de reeks van de wandtapijten van Alexander Farnese. Alexander Farnese is de zoon van Margaretha van Parma. En we weten dus zeker dat deze wandtapijten in Oudenaarde zijn vervaardigd, omdat er dus wel een merk op staat van Oudenaarde, maar ook van de wever. En ook omdat er in de geschriften wel de bewijzen zijn dat de stad heeft die reeks dus geschonken aan Alexander Farnese voor bedanking voor de stad te bevrijden. Er hangen hier 4 wandtapijten, maar we hebben dus 5 in bezit hier in het mouw, Oudenaarde. Want het 5e wandtapijt die ligt boven op het getouw en zijn we al 2 jaar aan het restaureren. Dus we hopen dat hij wel eind dit jaar wel op zaal kan om de reeks te vervolledigen. Misschien kunnen we wel wat dichter kijken. Je ziet hier wel, hier helemaal op het einde, zie je onderaan het wandtapijt, zie je daar eigenlijk, dat is het, een wapenschild met rood en witte strepen en de bril erbovenop. Dat is het merkteken dat het zeker in een Oudenaards atelier geweven is.
1: Ja, het is echt heel indrukwekkend. Ik ben er een beetje stil van eigenlijk. Vlaanderen was gekend omwille van zijn wandtapijten. Het is zeker iets dat ik ook al eerder, als je naar Italië gaat enzovoort, dan hangen daar ook van die Vlaamse wandtapijten. Maar het is een ongelooflijk mooie collectie. We moeten trouwens zeker ook nog zoeken naar het beertje, want ik weet niet waar we dat ongeveer hier moeten terugvinden. Waar is het schattige beertje?
2: Hier is het schattige beertje.
1: Ah, voilà. Kijk, we staan er vlak aan eigenlijk. Kunt u zeggen van, dit is iets heel typisch voor de Oudenaardse stijl waarin een wandtapijt is gemaakt?
0: Wel, op de Oudenaardse wandtapijten is altijd heel veel aandacht en heel veel expertise ook van de wevers dan in het afbeelden van dieren en ook heel veel fauna en flora. Dus dat is wel iets dat je heel hard terug ziet, zeker ook in de boorden. Als er veel groenwerk of veel bladeren en veel bomen in terugkomen, dan wordt de link al heel rap gelegd met Oudenaar. Wat je bijvoorbeeld veel minder ziet in de Brusselse op de Brugse wandtapijten. Dus dat is wel iets dat kenmerkend is en dat hier wel heel hard is uitgepuurd en verfijnd, waar dat ze toch echt wel toppers zijn waren, ja.
1: Deden ze dat eigenlijk opzettelijk om een soort van eigen kenmerk te hebben, van dat je al van ver een, ja, zeg maar een soort van PR of verkoop element in te vatten?
0: Ja, bijvoorbeeld het zetten van de bril op de stootboord werd opgedragen door keizer Karel. Dus hij wou echt wel dat het herkenbaar was van waar de wandtapijten afkomstig waren. Maar het weergeven van het groen in de wandtapijten, ja, dat is hier in Oudenaarde wel heel hard uitgewerkt. En ik denk dat dat ook wel was. Er was daar heel veel vraag naar, sowieso. Want de mensen wouden eigenlijk wel in de kille, koude, grote kastelen ook wel de natuur terug naar binnen brengen. Daar werd heel veel gevraagd. Dus ze hebben dat dan hier wel heel hard op ingezet. En je ziet ook wel heel veel. Je kunt echt wel planten herkennen in de wandtapijten. Zoals je dat op schilderijen ook al, maar hier in de wandtapijten, in deze techniek, is de herkenbaarheid van planten, bomen, dieren heel, heel sterk aanwezig. Zelf dieren dat ze eigenlijk helemaal niet kenden. En bijvoorbeeld boven hebben we neushoorns die op afbeeld staan. Ja, die kenden ze eigenlijk niet in het echt. Hè. Dus dat was van via afbeeldingen. Dus dat is ook wel heel bizar dat eigenlijk die wevers dat wel zo hebben terug weergegeven. Dat is wel speciaal, ja.
1: En schattige beertjes, want we staan er hier aan, denk ik, Kim, aan uw favoriete wandtapijt hier met het schattig beertje eraan. Zijn er bepaalde dingen die u bijvoorbeeld in wandtapijten toch bijzonder aanspreken? Want als je hier binnenkomt, dan word je echt een beetje overvallen door de schoonheid, vind ik, van de collectie.
3: Wij dan in de geschiedenis meer gespecialiseerd in het onderzoek naar de 19e en 20e eeuw, maar intussen dus met hier ook te werken, ben ik mij enorm aan het verdiepen dan in de 16e en 17e eeuw. En ja, uiteraard zijn dat ook heel boeiende periodes en uiteraard is de kunstproductie in die tijd ook prachtig om te zien. Ja. En die wandtapijten, ja, die hadden een enorme meerwaarde. Eigenlijk moet je ook bedenken dat in die tijd dat die hoger aangeslaan werden dan bijvoorbeeld de schilderkunst op dat moment. Ja, zeker in de 16e eeuw. Geleidelijk aan gaat er dan nog wel een verschuiving in optreden. Maar op het hoogtepunt van de wandtapijtproductie was dat echt wel voor de goede klasse. En tonen zij daarmee echt wel enerzijds hun smaak aan. En anderzijds ook hun kennis van de mythologie bijvoorbeeld. Of van de verhalen die er waren. Zij wouden daar echt wel hun eigen intellectualiteit ook mee uitdragen.
1: Dus het is ook wel een beetje een pronkstuk als je zoiets aan de muur kon hangen.
0: Ja, ja, ja, zeker. De wandtapijten dienden hun ervoor functioneel om de koude buiten te houden. Maar wat er werd op afgebeeld is zeker om je te pronken en mee uit te pakken. Ja. Dat zien we ook in bijvoorbeeld bepaalde kleurstoffen die in sommige wandtapijten worden gebruikt. Als er echt bijvoorbeeld heel veel rood aanwezig is in de wandtapijten, dan weet je ook wel dat dat een heel kostbaar wandtapijt is, of bijvoorbeeld metaaldraden. Dus ze namen die echt wel als pronkstukken om te tonen wat zij allemaal wel konden kopen en mee exposeren. Dus.
1: Als we nu moeten inbeelden, zo één wandtapijt, wat kostte dat? Met wat zouden we dat vandaag de dag moeten vergelijken? Dat is misschien een moeilijke vraag.
3: Het is natuurlijk een beetje moeilijk te zeggen, omdat je over een heel grote periode spreekt, enkele eeuwen, waarin de wandtapijten werden geproduceerd. Dan zit je ook met verschillende prijssegmenten binnen de wandtapijten. Okay. Dus je hebt dan de beeldtapijten, die voor een stuk wat complexer waren, omdat je bijvoorbeeld gezichten moet gaan uitwerken en handen moet gaan uitwerken, wat wel iets complexer nog is dan het groenwerk dat iets meer gestandaardiseerd is. En daarnaast is er dan ook nog de grootte van het wandtapijt dat mee de prijs bepaalt, maar ook welke materialen gebruikt worden en welke kleurstoffen en zo. Dus daar kon de klant ook wel in gaan bepalen in welke prijsklasse dat die wou vallen. Ja. Nu, er wordt soms gezegd dat dan een wandtapijt dat dat ook zoveel kon kosten als dan als een huis in die periode. Als een middenklasse huis. Geen klein woningje, maar als een middenklasse huis in die periode. Ja. Maar dat is eigenlijk moeilijk echt te gaan bepalen. Omdat daar dus zo'n grote verschillen in kunnen zitten. En omdat er een wandtapijt in de 16e eeuw is iets anders van kostprijs of verhoudings geweest dan een wandtapijt in de 18e eeuw.
1: Mm-hmm. Wat zouden we dan echt als de topperiode moeten beschouwen? Ook in de Oudenaarde, wat was de echte hoogperiode voor wandtapijten?
0: Ja, dan toch die 16e eeuw. De 16e eeuw is de bloeiperiode, maar ook de top van de topstukken komen echt uit die periode.
1: Ja, ja, heel indrukwekkend. Ik ben ook heel benieuwd om de andere afdeling te zien, wat het grote verschil is met deze wandtapijten. Maar ik zou zeggen, in ieder die houdt van kunst, die moet zeker maar eens langskomen om een blik te werpen op de indrukwekkende collectie. Wij moeten sowieso nog naar de groene tapijten. Is het letterlijk de kleur groen? En het bevatten van planten, we gaan het onmiddellijk ontdekken.

0: De collectie van Alexander Farnese bevat onder andere toch wel enkele afbeeldingen ook van Bijbelse taferelen. Dat is ook een van de redenen waarom we wat langer blijven stilstaan bij deze bijzondere collectie. Nu gaan we naar het volgende verdiep. En dat is de plaats waar de wandtapijten hangen waar Oudenaarde zo bekend voor geworden is, namelijk de Verdures. En u hoort het al in het eerste deel van het woord. Verdures, ver, verwijzen naar het Franse woord voor groen. En ik kon het mij amper voorstellen, maar het was adembenemend om het groenwerk in de wandtapijten van Oudenaarde zelf te mogen bewonderen. We gaan verder met onze rondleiding.
1: Ja, voilà, dat is duidelijk, hè. Het is onmiddellijk duidelijk waarom dat er een verschil is. Amai. En de sfeer van een wandtapijt verandert ook wel helemaal door de aanwezigheid van, ja, eigenlijk overwegend groen, hè.
2: Ja, dat is waar. Ja, hier hebben we eigenlijk wel verschillende soorten. We hebben de koolbladverdures en dan ook wel wat beeldtapijten waar er ook wel wat groenwerk aanwezig is. En dan de echte verdures. Dus eigenlijk hier heel veel natuur, heel veel groen. Dieren, planten, bomen, verzichten. Dus dat is hetgeen dat hier zo wat allemaal op de wandtapijten ziet.
1: Ja, dat is echt indrukwekkend.
3: Het bijzondere is ook dat eigenlijk wandtapijten vaak niet gewoon één wandtapijt per keer werden verkocht, maar dat ze als kamer werden aangekocht. Dat noemt ook een kamer wandtapijten. En dat was bedoeld om een volledige ruimte eigenlijk te gaan aankleden. Dus dat zijn dan verschillende wandtapijten met ongeveer dezelfde thematiek en met dezelfde boord, die dan over het algemeen dus op maat werden gemaakt voor die ruimte, waarvan de afmetingen werden doorgegeven en waar dat de wevers dus zich aan die afmetingen moesten houden.
1: Ja, ik vraag u eigenlijk af waarom dat men overgegaan is naar behangpapier, want het is prachtig, hè? Het is echt hoogwaardige kunst eigenlijk, hè? Nu, hoe lang duurde dat om zo een wandtapijt te maken?
2: De wevers zaten dus met meerdere wevers naast elkaar aan één touw. Dus het is niet dat één wever een wandtapijt maakt. Dus ze werkten met heel veel naast elkaar. En een wever kon ongeveer per dag op een 40, 50 centimeter een 10 à 20 centimeter weven. Dus dat is eigenlijk niet zo'n grote oppervlakte. Nee. Dus ze moesten dus eigenlijk wel... het ging dus wel heel traag vooruit, want uiteindelijk is het, de techniek is heel eenvoudig. Het is een gespannen kettingdraad waar de inslag eigenlijk kleur per kleur werd ingeweven. Het is niet zoals bij een ander weefsel dat er een schietspoel is die van links naar rechts gaat, maar eigenlijk kleur per kleur allemaal met klosjes. Dus het touw hangt ook vol met klosjes. Gaan ze eigenlijk kleurtje per kleurtje afzonderlijk gaan inweven. Dus eigenlijk bijna schilderen met wollen draad. Daar komt het eigenlijk op neer.
3: En de overgang eigenlijk dan van wandtapijten naar onder andere ook behangpapier is ook voor een stuk wat we nu ook zien met een versnelling en snellere opeenvolging van modetrends. Mm-hmm. Toen, je bestelde een wandtapijt of een kamerwandtapijt zelfs en je wist, ik bestel dat nu, maar dat zal wel ten vroegste over een paar maanden, tenzij het op stok lag, maar dan past het minder in je eigen ruimte. Als het op maat is, duurt dat minstens een paar maanden, soms wel een jaar tegen dat het geleverd wordt. Dus dat was een veel tragere, meer slow art en slow fashion en zo. Terwijl dat nu steeds sneller gaat. En dat was voor een stuk ook zo met het... dat was enerzijds hipper, het was goedkoper en meer toegankelijk, het behangpapier. Maar je kon er ook sneller in gaan wisselen.
1: Ja, want dit wisselen is een beetje moeilijker, denk ik. Je gaat het niet zo snel kunnen aanpassen. Waren er ook echt trends? Hè? Want we zien hier dan de verdures, hè? Dus waarbij dat heel veel groen werd gebruikt. Maar binnen die verdures is er ook waren er trends te zien?
2: Ja, zeker. Er waren gewoontes en wat je ook in de voorduurs heel veel had, is dat ze grote standaardkartons hadden. Dat eigenlijk dan iedere besteller of iedere mens, iedere persoon die wou een opdracht geven, kon eigenlijk aanvullen van ik wil daar zoveel dieren op, ik wil er een personages op. En we zien dan ook gelijkaardige wandtapijten met bijvoorbeeld een ander centraal deel, dat we eigenlijk wel de vergelijking zien in het globale landschap dat je ziet, maar dan eigenlijk ingevuld is met andere dieren, andere personen. Dus je ziet daar wel, ja, ziet daar wel heel grote verscheidenheid. En ja, ja, toch wel.
1: De modetrends van die tijd.
3: Ja, en naast dan het centrale deel van het wandtapijt, heb je ook een boord er rond. Ja. En die boord was eigenlijk nog het meest modegevoelig. Aha. Ja, die kon dan nog het snelst gaan wijzigen eigenlijk. En zien we ook dan dat er soms ook verschillen dan in de productieregio in zit. Boorden worden ook voor een stuk gebruikt om te gaan toewijzen van dat wandtapijt is wellicht geweven in Oudenaarde of eerder in Brussel. Hoewel dat je het ook op basis van andere kenmerken soms kan toewijzen.
1: Ja, dus die modeverschijnselen, dat zal inderdaad van iedere tijd geweest zijn. Die boorden die zeggen dan eigenlijk toch nog iets meer over de periode waarin dat gemaakt is en de plaats. Men maakte één ontwerp en men ging dan meerdere van diezelfde tapijten maken? Of was dat not done om een kopie te hebben van iemands tapijt?
2: Ja, nee, er werden soms wel soms meerdere kopies gemaakt van een kamer of van een reeks wandtapijten. Soms was het inderdaad not done, maar dan is dat wel als bijvoorbeeld, we hadden hier in de expo van Margaretha 2 wandtapijten van Margaretha en dan stond haar wapenschild daarop. Ja, dan is dat not done om dat nog eens opnieuw na te weven. Maar eigenlijk, anders werd het wel dikwijls gedaan en werd het karton ook wel op vraag van de opdrachtgever aangepast of veranderd. Dus dat werd wel gedaan, jawel, jawel.
1: Zijn er bepaalde meesters die typisch zijn voor Oudenaarde die je kan noemen, die gekend zijn, waarvan dat men weet van, ja, als men van die wever of die collectief van wevers, moet ik zeggen, een wandtapijt kon krijgen, dat het meer waard was, of?
2: Bij de Oudenaardse wandtapijten is dat heel uitzonderlijk. Hebben we dat eigenlijk niet zo. Bij de Brusselse wandtapijten heb je wel hele grote ateliers die dan ook gekend zijn en die dan ook echt wel labelen met een initialen of met een teken. Maar bij de Oudenaardse wandtapijten is dat niet zo. Hebben we eigenlijk niet zo echt voorbeelden van grote ateliers. Dus nee, dat is niet zo gebruikelijk.
3: Ja, je hebt wel soms een aanwijzing van wie dan de tapijtier, eigenlijk de handelaar-ondernemer was die erachter zat. Mm-hmm. Die opdrachten ging binnenhalen en die dan mensen ging aansturen van kijk, weef eens dat tegen die periode of zo. Maar van de wevers zelf eigenlijk beschikken we over niet zo heel veel informatie om wevers te kunnen koppelen aan wandtapijten zelf. Er zijn soms weversmerken, maar vaak zijn het eigenlijk merken van eerder die handelaar-ondernemer in plaats van de wevers die aan het getouw zitten zelf.
1: Ja. Ja, heel, heel indrukwekkend. Ik zou zeggen, het is een uitnodiging voor al onze luisteraars om naar Oudenaarde te komen, om jullie prachtige collectie te bewonderen. Misschien, Kim, kunnen we ook nog even langsgaan in de andere delen van het museum. Shirin, ik weet dat jij een afspraak hebt, dus ik ga u laten gaan. We zijn nog net op de valreep. Super bedankt om ons te willen rondleiden. We wensen u heel veel zegen met dat prachtige werk dat u hier doet. En wie weet, treffen we elkaar nog wel eens hier te midden van de wandtapijt.
2: Het is ook wel voor de luisteraar interessant om te weten dat het restauratieatelier eigenlijk, als het museum open is, altijd wel open is. En dat er altijd wel, zoveel mogelijk, een restaurateur aan het werk is om uitleg te geven.
1: Ja.
2: Dus misschien is dat nog wel een extraatje.
1: Dan kunnen ze eens komen bezig zien.
2: Ja, voilà. Inderdaad, in real life.
1: Dank u wel en graag tot een andere keer.
2: Ja, merci, bedankt.
1: Inderdaad, de kerk was natuurlijk een van die aanwezigheden in de maatschappij die de mogelijkheden en de middelen hadden om de kunsten te ondersteunen. Het is dus niet verwonderlijk dat ook Bijbelse taferelen werden gebruikt in de wandtapijten. Niet enkel omwille van het feit dat het geloof toch een vaster onderdeel was in het leven van heel wat mensen die deze wandtapijten aan de muren konden hangen. U hoorde het al, vaak vermogende mensen. Maar dus ook omdat de kerk daar toch wel een bepaalde invloed op uitoefende. Wel, het volgende deel van de collectie interesseert ons ook zeer zeker. We gaan nu Shirin hier naar haar afspraak laten gaan en gaan verder met Kim.
0: Want zij zal ons nog een beetje verder leiden in de zilverwerkcollectie, die zich werkelijk onder het dakgebinte van het gebouw bevindt. Daar zullen we ongetwijfeld ook religieus zilverwerk aantreffen. Volgt u maar.
1: Maar heel indrukwekkend. Ik vind de kleuren fantastisch.
3: De kleuren zien we eigenlijk niet in volle glorie. Want doorheen de tijd eigenlijk, door blootstelling aan licht, vooral UV-licht, gaan die kleuren geleidelijk aan gaan afbleken, ja, afzwakken. En ook door soms chemische procedés die gebeuren. Op de achterzijde, die eigenlijk permanent bedekt is dus, zijn die kleuren veel helderder aanwezig. Dus als we in de mogelijkheid zijn, als er een conservatie moet gebeuren, waarbij dat dus ook het doek moet opnieuw bevestigd worden, afgenomen moet worden, opnieuw bevestigd moet worden, dan worden er ook eigenlijk standaard foto's genomen van die achterzijde om ook die oorspronkelijke kleuren goed te kunnen bestuderen.
1: Ja, want ja, je zegt de kleuren zijn mogelijk hè, in de loop van de tijd wat verminderd in intensiteit, maar toch blijft het, ik zeg het, heel indrukwekkend. We staan hier dus bij die koolbladverdure, als ik het goed heb begrepen. Ongelooflijk, hè? Het gebruik van de kleur groen-blauw, hè? Want ik denk dat het ondertussen een beetje ergens tussen de twee zit, zo, is toch wel opvallend en een opvallend kenmerk van de tapijten van Oudenaarde.
3: Wel, dus eigenlijk in Oudenaarde werden ook die beeldtapijten geweven, maar er was wel specialisatie in het groenwerk, in de verdures. Ja. En dat is, ja, de mensen hier hadden dat in de vingers en konden dat dus als specialisten eigenlijk op een behoorlijk kostenefficiënte en snelle manier weven.
1: Ja. Zeker de moeite om te komen bekijken, dierbare luisteraars, kan het u enkel maar aanraden. Zeer indrukwekkend. Wij gaan nu nog even kijken naar het andere deel van de collectie hier in het museum. In dit prachtige gebouw dat zoveel verdiepingen en kamers lijkt te kennen. We komen hier nog binnen in de kamer waar we daarnet ook binnengekomen zijn. Met zilversmeedwerk zie ik ook. Welke kamer is dit?
3: Deze ruimte is de oppervoogdenkamer. Die was ook al van bij oorsprong betrokken bij het stadhuis. En hier vergaderden de oppervoogden die een bevoegdheid hadden eigenlijk op een ruime regio rond Oudenaarde, niet Oudenaarde zelf. Dan in een latere tijd, in de 19e eeuw, is hier eigenlijk het stadsarchief. Toen ook nog alle stadsdiensten in het stadhuis zelf zaten, is hier het stadsarchief gevestigd. En toen zijn hier allerlei kasten eigenlijk in feite ingebouwd. En die bepalen nu wel voor een sterke mate de sfeer van de ruimte. Ja. En wij hebben dan gekozen om deze kamer in te kleden als een evocatie.

0: verschillende stukken van het zilverwerk. Dat daar ook bijvoorbeeld de Nautilus schelpbeker, dat daar dan stukken uit de natuur van schelpen en zo ook verwerkt worden in dan zilver. Omdat die zo bijzonder en uitzonderlijk zijn, krijgen ze nog een keer een extra laagje toegevoegd eigenlijk, door dan ook nog het vakmanschap. Ja. Dus de natuur wordt gecombineerd met het vakmanschap van de mens.
1: Ja. Die wonderkamers, dat zijn fenomenen.
0: Het is meer een kunstkamer hier eigenlijk dan een wonderkamer.
1: Ja. Ja. Wat is het verschil?
0: Wel, een wonderkamer, dat werd dan echt gericht op inderdaad zo die bijzondere vondsten en zo. En op meer curiositeiten. Terwijl een kunstkamer, wat echt ook bestond in die tijd, was dan meer echt kunstwerken gaan samenbrengen. Als je dat dan bekijkt op de visuele bronnen die we uit die tijd hebben, zoals schilderijen, dat zijn natuurlijk fictieve voorstellingen en dan fel overdreven, maar dat bestond ook echt. Alleen in iets mindere mate wellicht. Daar hingen dan bijvoorbeeld de muren vol met schilderijen. Ja. Dan staan er ook op de grond en dan gaan ze ook mensen echt gaan uitnodigen van kom eens kijken naar mijn collectie.
1: Ja. Ja, het is heel indrukwekkend. Hè. Dus een kamer die vooral gekenmerkt is door heel donker houtwerk. Maar dat had dus inderdaad te maken met die archieven. En dan zien we hier een aantal kleinere schilderijtjes. We zien ook de Nautilus schelp die met smeedwerk, zilversmeedwerk en goudsmeedwerk versierd is. Ivoor. En natuurlijk ook een mooi beeldje hier, zie ik. Madonna met kind uit hout. Periode van 1520 tot 1530 uit Mechelen. Dus ook religieuze kunst kon een plaats krijgen in zo'n kamer.
0: Ja, eigenlijk religiositeit was gewoon doorweven in de maatschappij. Er was niet noodzakelijk een scherpe scheidslijn tussen beiden. Ja. Dus ook op de wandtapijten is daar net al verteld. Eigenlijk heb je qua beeldtapijten heb je zowel mythologische tafereelen als tafereelen die uit de Bijbel bijvoorbeeld stammen. Dus die twee sluiten elkaar niet uit en kunnen echt wel samen gaan. Daarnaast zijn belangrijke opdrachtgevers natuurlijk voor kunstproductie, is ook de kerk.
1: Ja,
0: ja. Dus is het ook logisch dat daar dan veel religieuze kunst voor geproduceerd wordt.
1: Ja. Maar voor u als luisteraar goed om te weten dat er ook religieuze voorwerpen te vinden zijn in het museum. We staan hier aan een prachtig schilderijtje van een onbekende meester uit de 16e eeuw. Madonna met kind. Ja, prachtig, hè? Heel mooi.
0: En bijzonder is denk ik ook wel dat we hier nu uit het stadsarchief van Oudenaard een aantal bruiklenen hebben, waaronder een kruidboek van Dodoens uit de 17e eeuw.
1: Ja, ook hier te bewonderen, dierbare luisteraars, in deze prachtige zaal, die al met één wandtapijt u uitnodigt om naar de uiteindelijke zaal te gaan met de grote verdures.
0: Ja, dat is eigenlijk omdat we het dus gericht hebben op dat het de kunstkamer zogenaamd is van een Oudenaardse tapijtsier, Pieter van Verre. En dat is een van de wandtapijten die we kunnen toeschrijven aan zijn atelier in feite. Ja. En de tentoonstelling die in oktober zal opengaan, die is volledig toegewijd eigenlijk aan die tapijtsier Pieter van Verre, waar we nog meer wandtapijten uit zijn atelier kunnen bewonderen. En eigenlijk ook stukken, onder meer uit Luik en ook uit Brussel, wandtapijten die in Oudenaarde en omstreken werden geproduceerd en dan nu eigenlijk voor het eerst terug naar Oudenaarde komen.
1: Ja, fantastisch. Ik zou zeggen, ga maar, leid ons voor naar de andere delen van het museum.
0: Hier zaten we eigenlijk ook al boven het, alleen de zaal boven het stadhuis in feite.
1: Ah ja.
0: Ook in het stadhuis.
1: Dat hier uw weg kent, dan is, denk dat toch wel even duurt eer dat je tussen het doolhof de weg kent hier.
0: Absoluut, en voor bezoekers is het ook niet altijd evident. Maar vandaar dat we overal ook plannetjes met de plattegrond van het gebouw voorzien.
1: Voilà, we gaan nog even wat trappen op. We werken ook aan onze fitness vandaag. En zo komen we in de zilvercollectie terecht. Ja, hier zitten we al duidelijk in het dakgebinte, hè? De tafel staat ook al gedekt, zie ik.
0: Ja, klopt. Dat is eigenlijk wel een fijne opstelling om zo verschillende soorten zilverwerk dat tot service eigenlijk behoort, om dat te gaan presenteren.

0: want hier staat het eerder thematisch opgesteld, het zilverwerk. Het is dus een combinatie van zowel Oudenaard zilver als Europees zilver, voornamelijk ook van de periode dus 16e tot 18e eeuw.
1: En ook religieus zilverwerk terug te vinden hier?
0: Ja, we hebben ook wel een ruime collectie religieus zilverwerk.
1: En we zien toch al een hele mooie monstrans. Een zonnemonstrans uit 1735. En een torenmonstrans. En ook een reliekbeeldje in de vorm van de prinsbisschop van Breslau. Onder andere, die hier te bewonderen. En een paar andere reliekhouders ook, die hier terug te vinden zijn. U moet zelf maar eens komen kijken naar het mooie zilverwerk hier op de bovenste verdieping. En daar ligt het hert, hè, waar we het daarnet hebben over gehad. Mooie zilvercollectie. En daar is het. Het is een drinkbeker.
0: Ja, dus ik denk dat het hoofd is dat naar achter geklikt kan worden eigenlijk. En zo kon je dan eruit gaan drinken. Of dat dan ook zo gebruikt werd altijd, is natuurlijk de vraag. Want wellicht was dat ook te kostelijk om dat effectief te doen. Maar dan kon daar wel echt mee gepronkt worden op tafel ook natuurlijk.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, prachtig. Dus, dierbare luisteraars, u weet het. Als u graag een bezoek wil brengen aan Oudenaarde, dan mag u het Mouwmuseum zeker niet overslaan, zou ik zeggen. U had nog gezegd dat u zo vriendelijk zou zijn om ons ook nog even het stadhuis zelf te laten zien. Dat is niet open voor het publiek.
0: Op andere momenten kan het bezocht worden met een gids. Dus ja, als het vooraf geboekt wordt.
1: Ja. Heel belangrijk voor u. Stel nu dat u nog een beetje uitgebreider het museum wil bezoeken. Dan is het goed om voorhand contact op te nemen en een gids te boeken en dan naar hier te komen. Dan heeft u de mogelijkheid om nog rijker en dieper de collectie te leren kennen eigenlijk. Zo, ik ga nog even met Kim mee, dierbare luisteraars. En van na ons bezoek aan het stadhuis gaan wij verder op onze pelgrimstocht. Kim, dank u wel alleszins voor de rondleiding. En ik zou zeggen, ga mij gerust voor naar het stadhuis.
0: Graag gedaan. Ik volg u maar.
1: En jawel, na het bewonderen van de zilvercollectie van het Mouwmuseum Oudenaarde mochten we een kijkje nemen in de raadzaal, die normaal gezien enkel geopend wordt voor koppels die willen huwen. En het was ongelooflijk indrukwekkend. Het voelt ook zeer authentiek en het doet onmiddellijk ook beseffen hoe kleinschalig het allemaal was in die tijd. Vandaag de dag is Oudenaarde een redelijke stad, maar intertijd was dat een ander verhaal. We zagen namelijk een heel groot schilderij dat in de raadzaal hangt, dat toont hoe Oudenaarde er in die tijd moet hebben uitgezien en dan valt vooral op dat het vooral heel landelijk eruit ziet. Er zijn heel veel weides, er zijn heel veel akkers te zien met windmolens en dergelijke meer. Het geeft een ander beeld van hoe het er in die tijd moet aan toegegaan hebben. Verder zijn er prachtige portretten te zien in de raadzaal, als ook een zeer indrukwekkend portaal dat uitgewerkt is volledig in hout. Samen met Kim hebben we toch nog even daar ook blijven bij stilstaan en staan mijmeren over hoe indrukwekkend het is dat men dat allemaal kon. En waar Kim toen ook de opmerking maakte dat men vandaag de dag niet langer in staat is om sommige van het handwerk en de ambachten die men deed om deze vandaag te reproduceren. Het helpt ons toch stilstaan bij het idee dat wij vaak denken dat onze maatschappij enkel vooruit gegaan is, maar eigenlijk zijn er ook dingen verloren gegaan. Bepaalde technieken die in de vingertoppen zaten van generatie op generatie zijn helaas verloren gegaan. En daarom is het zo belangrijk om deze gebouwen te bewaren. Verder mochten we ook een kijkje nemen in de oorspronkelijke lakenhallen, ook beneden op het gelijkvloers, een indrukwekkende zaal waar onder meer zelfs verschillende filmopnames gebeurd zijn en dergelijke meer. Na deze uitgebreide kennismaking met het Mouwmuseum Oudenaarde is het tijd om verder te gaan. Op naar onze volgende halte. We gaan de Oudenaardse straten opzoeken en we nemen u zeer graag mee.
2: Toen we terug buiten stonden, werd het me ineens ook duidelijk dat er een bijzondere manier is om te genieten van Gods schepping. Kim en Shirin die gaven het eigenlijk al een beetje aan. Het is een combinatie tussen de schoonheid van de schepping en de ambacht en de kunst van de mens die samenkomt in de wandtapijten en de ganse collectie. Paus Leo XIV die heeft ons juist aangeraden om in de periode rond de 4e oktober, wanneer we de verjaardag vieren van de heilige Franciscus van Assisi, naar zijn voorbeeld ook even naar buiten te gaan, te genieten van de schoonheid van de schepping, van het groen van de natuur en ons te verwonderen over Gods schepping. Wel, dit was eigenlijk een originele manier om dat ook te doen. We hebben heel wat dieren gezien, de schoonheid van de schepping kunnen aanschouwen. Ja, zelfs het groen van de verdures deed ons zeker denken aan de vele natuur die we al zijn tegengekomen op onze pelgrimstochten. Laten we in de school van de heilige Franciscus van Assisi nog eens samen het zonnelied bidden. En dat zet ons op weg naar onze volgende hal.

En we gaan koers zetten richting de Sint-Walburgakerk. En als we dat doen, dan komen we ook voorbij het Huis Margaretha van Parma. Nu, vandaag de dag zit daar een restaurant in, maar die naam Margaretha van Parma, die is nu toch al een aantal keer gevallen. En toch wel even belangrijk om er te blijven bij stilstaan. Zij is namelijk het buitenechtelijke kind van keizer Karel de Vijfde en Johanna van der Geinst. Ze wordt landvoogdes over de Nederlanden van 1559 tot 1567. Ze wordt dus geboren in Oudenaarde. En op 10-jarige leeftijd in 1533 verhuist ze naar Italië, waar ze verder wordt opgevoed door Madame de Lannoy, de weduwe van Charles de Lannoy, de voormalige onderkoning van Napels. Margaretha van Parma trouwt uiteindelijk twee keer. In 1536 huwt ze eerst met Alessandro de Medici, de hertog van Firenze. Lang is ze niet met deze hertog getrouwd. Hij wordt in 1537 namelijk vermoord door een van zijn verre neven, Lorenzino de Medici. In 1538 zal ze voor een tweede keer huwen. Op 4 november van dat jaar verbindt ze zich in Rome in de echt met een kleinzoon van paus Paulus III, Ottavio Farnese. Uit dit huwelijk worden twee kinderen geboren. Alessandro, de latere landvoogd van de Spaanse Nederlanden, en diens tweelingbroer Carlo. De laatstgenoemde overlijdt echter binnen een jaar. Ze woont een lange tijd zowel in Rome als in Parma. Maar hier komt een einde aan, als ze in 1559 door haar halfbroer, koning Philips II, benoemd wordt tot landvoogdes over de Nederlanden. Aanvankelijk laat ze zich nauw bijstaan door kardinaal Antoine Perrenot de Granvelle. Dit houdt op als ze de kardinaal ervan verdenkt dat hij een huwelijk van haar zoon met een Oostenrijkse prinses bij de koning niet heeft gesteund. Nadat de kardinaal is vertrokken, komt Margaretha van Parma meer en meer onder invloed van de Nederlandse edelen te staan. In de Nederlanden is in die periode natuurlijk een opstand gaande tegen de katholieke kerk. Het is de Reformatie. Op talloze plekken in het land worden hagenpreken gehouden. Kerkdiensten in de open lucht, waar de katholieke kerk openlijk bekritiseerd wordt. Maar Margaretha vreest de opkomst van de protestanten. Vooral omdat de hagenpreken steeds drukker bezocht worden. Ook door gewapende lieden. In 1565 richt de lage adel het Compromis des Nobles op, of het Compromis der Edelen. Als Margaretha's zoon, en die naam hebben we ook al gehoord, Alexander Farnese, in december 1565 in Brussel met Maria van Portugal trouwt, komen de edelen bijeen en schrijven ze een tekst waarin ze eisen dat de Inquisitie haar werkzaamheden beëindigt. De verbonden edelen beloven elkaar plechtig in hun strijd met bloed en goed bij te staan. Het opgestelde compromis verspreidt zich hierna snel en in de eerste maanden van het jaar 1566 sluiten enkele honderden andere edelen zich bij het verbond aan. Zowat 200 edelen van het compromis brengen op 5 april 1566 een bezoek aan Margaretha van Parma. Ze leggen hun wensen aan haar voor, maar ze komt hen niet tegemoet. De landvoogdes belooft wel bij koning Philips II te zullen pleiten voor een aanpassing van de Inquisitie. Maar dat is maar een magere toezegging in de ogen van de edelen. Op 8 april volgt een tweede bezoek. En vervolgens zal ze de wijzigingen toezeggen deze direct door te voeren. Dat hield in dat het Calvinisme openlijk werd gemanifesteerd. De katholieke landvoogdes ziet dit met zorg aan en besluit een gewapend optreden voor te bereiden.
Wanneer op 14 augustus 1566 de beeldenstorm uitbreekt, komt de zaak helaas in een stroomversnelling. Margaretha ontvangt opnieuw de afgevaardigden van het compromis en zegt toe alle geloofsonderzoeken te staken als de leden van het compromis beloven op te treden tegen de beeldenstormers. Het bericht over de beeldenstorm bereikt ook de Spaanse koning Filips II. En deze besluit de hertog van Alva naar de Nederlanden te sturen. Deze Spanjaard heeft in zijn militaire carrière reeds bewezen zaken stevig in de hand te hebben en krijgt de opdracht de problemen in het noorden met militair geweld op te lossen. Wanneer de hertog van Alva in Brussel arriveert, legt Margaretha van Parma haar functie uit protest neer. Ze voelt duidelijk niks voor de methode van dit hardhandig militaire ingrijpen. Ze vertrekt op 30 december 1567 naar Italië en verblijft vervolgens in Aquila, Rome en Parma. In 1580 zal Margaretha terugkeren naar de Nederlanden. Koning Filips II wil dat ze er de burgerlijke macht gaat uitoefenen en dat haar zoon Alexander Farnese enkel nog de militaire macht houdt. Margaretha's zoon protesteert hier echter succesvol tegen. Koning Filips II besluit dat hij de volledige macht mag behouden. Margaretha blijft nog tot 1583 in de Nederlanden en daarna keert ze terug naar Italië. Uiteindelijk zal zij overlijden op 18 januari 1586 in de Italiaanse stad Ortona. En met die geschiedenis in onze pelgrimsrugzak trekken wij richting de kerk van Sint Walburga, die zeer zwaar heeft geleden onder deze beeldenstorm. Dat is het volgende dat wij samen mogen ontdekken. Zo, dierbare luisteraars en medepelgrims, zijn we aan het einde gekomen van onze tweede aflevering van onze pelgrimstocht door Oudenaarde. We hebben een uitgebreid bezoek kunnen brengen aan het indrukwekkende museum Mouw Oudenaarde, waar we dus de pracht van de wandtapijten en ook een stukje de politieke geschiedenis van Oudenaarde zijn tegengekomen. Dat staat ons toe om de geschiedenis van dit deel van ons land beter te begrijpen. Ook de wijze waarop de kerk enorm heeft geleden onder de beeldenstorm in deze streek, dat is iets wat wij een volgende keer zeker zullen samen ontdekken. We zijn nog steeds onderweg naar Onze Lieve Vrouw van Kerselare, het uiteindelijke doel van onze pelgrimstocht. Maar dat is voor een volgende keer. En dan hoop ik dat u er opnieuw bij bent. Van harte dank en graag tot dan.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 8:30 geworden en we zijn telefonisch verbonden met priester Piet Kapoen om samen met u de lauden te bieden op deze vrijdag in de 24e week door het jaar. U kan de hymne vinden op pagina 717, de psalmen vanaf pagina 1177 en de korte schriftlezing vanaf pagina 1180.
2: God, kom met de hulp, geef haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Gij zijt het eeuwig glorielicht, o Christus, hoop van ons bestaan. Van God de Vader uitgegaan, geboren als een mensenkind.
1: Reik onze zwartheid nu de hand en wek ons op dat waakzaamheid, op dat ons hart u toegewijd, van ijver voor het goede brand.
2: Reeds straalt de heldere morgenster, de bode van de nieuwe dag. Weer wijd geduister van de nacht, uw heilig licht zij niet meer ver.
1: Blijf met dit licht ons steeds nabij. Verdrijf de aarde duisternis. Maak dat ons hart weer zuiver is. Wees ons behoud te allen tijd.
2: Laat groeien het geloof het eerst en ingeworteld zijn als deugd. Voeg bij de hoop die ons verheugt, de liefde die hen overheerst.
1: Hij zit met liefde op ons neer. O Christus, die ons allen leidt, u zij de lof in eeuwigheid, de Vader en de Geest zij eer. Schep in mij een zuiver hart, mijn God, geef mij weer een vastberaden geest.
2: God, ontferm u over mij in uw barmhartigheid. Delg mijn zondigheid in uw erbarmen.
1: Was mijn schuld volkomen van mij af, reinig mij van al mijn zonden.
2: Ik herken dat ik misdreven heb. Altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.
1: Jegens u alleen heb ik gezondigd. Wat u tegenstaat, heb ik gedaan.
2: Dus zijt gij rechtvaardig in uw oordeel, is het vonnis dat gij velt gegrond.
1: Ach, met de schuld belast werd ik geboren. Schuldig was ik toen mijn moeder mij ontving.
2: Maar gij hebt behagen in oprechtheid. Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien.
1: Sprenkel mij met isop dat ik rein word. Was mij dat ik witter word dan sneeuw.
2: Maak mij weer ontvankelijk voor blijde klanken. Geef mijn gekastijde lichaam nieuwe levensmoed.
1: Wend uw ogen af van mijn gebreken. Schel mij al mijn schulden kwijt.
2: Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest.
1: Wil mij niet verstoten van uw aanschijn. Neem uw heilige geest niet van mij weg.
2: Geef mij weer de weelde van uw zegen. Maak mij sterk in edelmoedigheid.
1: Dan zal ik de dwalenden uw wegen leren. Alle schuldigen terugvoeren tot u.
2: Houd mij ver van bloedschuld, God mijn redder. Dan bezingt mijn tong uw wijs beleid.
1: Heer, maak gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen.
2: In geschenken hebt gij geen behagen. Wat ik u ook bied, gij wilt het niet.
1: Wat ik over God is mijn boetvaardigheid. En vermoerseld en vernederd hart wijs gij niet af.
2: Wees ook Sion in uw goedheid weer genadig. Bouw de muren van Jeruzalem weer op.
1: dan ontvangt hij alle offers die hij hebt bevolen. Dan komt men weer offeren op uw altaar.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest. Vergeef u, Jeruzalem, van verre komen de volken tot u en loven de eeuwige Heer.
2: Gij uitverkorenen, zegent de Heer, komt allen zijn majesteit loven. Viert feest en verheerlijkt hem.
1: Jeruzalem, heilige stad, nu tuchtig gij u om wat gij gedaan hebt.
2: Verheerlijk de Heer zoals het betaamt, en zegen de koning der eeuwen.
1: Dan zal men verheugd uw tempel herbouwen en maakt gij in u alle ballingen blij.
2: Dan zal gij alle beproefden in u zijn liefde tonen voor eeuwig.
1: En schitterend licht zal dan stralen dat heel de aarde verlicht.
2: Van verre komen tot u vele volken uit iedere streek naar de heilige naam, met offers gewijd aan de koning des hemels.
1: Geslacht na geslacht zal u vreugde brengen, en uitverkorene blijft steeds uw naam.
2: Verheug u dan, Sion, wees blij, want weerkeren zullen de zonen der vromen en loven de eeuwige Heer.
1: Gelukkig is elk die u lief heeft, die zich in uw vrede verheugt.
2: Verheerlijk, mijn ziel, de machtige koning, omdat in Jeruzalem weer wordt herbouwd, zijn huis voor de komende eeuwen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Verheug u, Jeruzalem. Van verre komen de volken tot u en loven de eeuwige Heer. Sion, verheerlijk uw God, die zijn woord uitzendt over de aarde.
2: Loof de Heer Jeruzalem, Sion, verheerlijk uw God.
1: Want gij geeft uw poorten stevig gegrendeld. Uw kinderen geeft gij gezegend in u.
2: Hij laat u in vrede uw land bewonen en voedt u met tarwebloem.
1: Hij zendt zijn bevel uit over de aarde en hastig rept zich zijn woord.
2: De sneeuw laat gij vallen als vlokken wol en rijp strooit gij uit als as.
1: Gij werpt de hagel als broodkruimels weg. Voor zijn verkilling verstijft het water.
2: Hij fluistert een woord en het ijs wordt weer zacht. Hij ademt erop en de stroom gaat verder.
1: Hij is het die Jacob zijn woord heeft gezonden. Zijn wet en geboden voor Israël.
2: Nooit was er een volk dat gij zo heeft behandeld. Hij maakte geen ander zijn wegen bekend.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Sion, verheerlijk uw God, die zijn woord uitzendt over de aarde. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Met Christus ben ik gekruisigd. Ik zal leven niet meer. Christus is het die leeft in mij. Voor zover ik nu leef in het vlees, leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf heeft overgeleverd voor mij.
2: Ik roep tot God, de Allerhoogste, de Heer die voor mij zorgt.
1: Ik roep tot God, de Allerhoogste, de Heer die voor mij zorgt.
2: dat gij mijn redding zendt vanuit de hemel.
1: De Heer die voor mij zorgt.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Ik roep tot God, de Allerhoogste, de Heer die voor mij zorgt. Dankzij de innige barmhartigheid is onze God als een nieuwe dag voor ons opgegaan.
2: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat gij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: En redder heeft hij ons verwekt in het geslacht van David, zijn getrouwe.
2: Zoals gij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
2: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
2: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
2: En gij kind zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossen brengen, door de vergeving van hun zonden.
2: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Dankzij zijn innige barmhartigheid is onze God als een nieuwe dag over ons opgegaan.
2: God is vol zorg voor allen die Gij heeft geschapen en door zijn Zoon verlost. Vol vertrouwen op Hem bidden wij, Heer, voltooi wat Gij in ons begonnen zijt.
1: Vader, vol ontferming, leid onze schreden op de goede weg. Laat onze aandacht gericht blijven op al wat waar is en edel, wat rechtvaardig is en rein.
2: Heer, voltooi wat Gij in ons begonnen zijt.
1: Heer, blijf ons nabij omwille van uw naam en duw uw verbond gestand.
2: Heer, voltooi wat Gij in ons begonnen zijt.
1: Wijs en vermoerseld en vernederd hart niet af. Op u hopen wij, bescham ons vertrouwen niet.
2: Heer, voltooi wat Gij in ons begonnen zijt.
1: Gij hebt ons in Christus geroepen voor een profetische taak. Laat ons uw grote daden verkondigen.
2: Heer, voltooi wat Gij in ons begonnen zijt. We bidden samen het gebed te scheren. Onze Vader, die in de hemel zijt,
1: uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Laat ons bidden. Heer, verhoor ons gebed en schenk uw genade in overvloed om met uw bijstand de weg van uw geboden te gaan. Laat ons kracht en steun vinden voor het leven en eens de eeuwige vreugde ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: De Heer zal bij u zijn. Zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, u bent verbonden met het heiligdom van onze lieve vrouw van Boren, waar we samen de Eucharistie gaan vieren. We verenigen onze met de kerk en haar intenties.
1: Geef vrede, Heer, aan wie op u vertrouwen. Toon dat uw profeten de waarheid hebben gesproken. Verhoor de gebeden van uw dienaar en van uw volk Israël. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Heer zij met u. Broeders en zusters, aan het begin van deze Eucharistieviering past het dat we voor God verschijnen zoals we zijn. Met onze verdiensten, maar zeker ook met de erkenning dat we soms in de fout zijn gegaan. Soms anderen hebben gekwetst door ons doen en ons laten. Dat we daardoor ook de Heer hebben gekwetst. Laten we hem berouwvol om vergeving vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. En mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
2: Amen.
1: Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
1: En laat ons bidden. Hemelse Vader, uit de mond van uw Zoon Jezus hebben wij de blijde boodschap gehoord. Hij heeft ons uw Koninkrijk geopenbaard. Maak ons ontvankelijk voor zijn woord, bereid om hem te volgen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
3: Amen. Lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, als wij verkondigen dat Christus uit de doden is opgewekt, hoe kunnen dan sommigen onder u beweren dat er geen opstanding van de doden bestaat? Als er geen opstanding van de doden bestaat, is ook Christus niet verrezen. En als Christus niet is verrezen, is onze prediking zonder inhoud en uw geloof zonder grond. Dan volgt zelfs dat wij over God een vals getuigenis hebben afgelegd. Want dan hebben wij tegen God ingetuigd dat hij Christus ten leven heeft gewekt, wat hij niet gedaan heeft, indien, zoals zij beweren, de doden niet verrijzen. Want als de doden niet verrijzen, is ook Christus niet verrezen. En als Christus niet is verrezen, is uw geloof waardeloos en zijt gij nog in uw zonden.

0: zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Indien wij enkel voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar zo is het niet. Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Tot zover deze lezing.
1: Wij danken God.
0: Psalm. Uw aanblik, Heer, verzadigt mij als ik ontwaak.
1: Uw aanblik, Heer, verzadigt mij als ik ontwaak.
0: Luister, Heer, want mijn zaak is rechtvaardig. Let op mijn luid geroep. Wil mijn gebed aanhoren. Mijn lippen bedriegen u niet. Uw aanblik, Heer, verzadigt mij als ik ontwaak. Nu roep ik u aan, want gij zult mij verhoren. Wend dus uw oor naar mij, hoor naar mijn stem. Toon mij de grootheid van uw erbarmen, redder van ieder die vlucht in uw hand. Uw aanblik, Heer, verzadigt mij als ik ontwaak. Verberg mij onder de schuts van uw vleugels, want ik ben rechtschapen en mag u aanschouwen. Uw aanblik verzadigt mij als ik ontwaak. Uw aanblik, Heer, verzadigt mij als ik ontwaak.

0: Het woord des Heren blijft in eeuwigheid. En dit woord is de boodschap die u in het evangelie is verkondigd. Alleluia, alleluia, alleluia. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas.
1: Lof zij in Christus.
0: In die tijd trok Jezus predikend rond door stad en dorp en verkondigde de blijde boodschap van het Rijk Gods. De 12 vergezelden hem en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekte verlost waren. Maria, die Magdalena wordt genoemd, uit wie 7 duivels waren weggegaan. Johanna, de vrouw van Herodes rentmeester Chuzas. Susanna en vele anderen die uit eigen middelen voor hen zorgden. Woord van de Heer. Broeders en zusters, in dit korte evangelie, uit dat evangelie van Lucas, en die een soort van pauze is in het verhaal van alles wat Jezus gedaan heeft, wordt verteld dat Jezus niet alleen was met zijn 12 apostelen op zijn predikttochten. Nee, er waren ook andere mensen die hem vergezelden. Enkele vrouwen worden bij naam genoemd. En naast hen waren er nog vele anderen. Zo wordt er geschreven in de evangeliepassage van vandaag. Vele anderen die hem volgden. We mogen hen letterlijk zijn volgelingen noemen. We kunnen ons de vraag stellen, waarom volgden deze mensen Jezus op zijn tochten door stad en dorp waar hij al predikend rondtrok? Was dat omdat ze zelf genezen waren? Was dat omdat ze de wonderen gezien hadden die Jezus verrichtte? Was het misschien omdat ze onder de indruk waren van zijn onderricht? Of was het omdat ze echt geloofden dat deze Jezus de gezondene was van God, de Messias, die verwacht werd? Deze verschillende redenen zullen zeker meegespeeld hebben en misschien sommigen onder hen omwille van meerdere van deze redenen waren zij volgelingen van Jezus. En zo is dat ook de dag van vandaag nog. De gelovigen, zij die zichzelf christen noemen, volgen Jezus omdat ze onder de indruk zijn van zijn woord. Omdat ze ervaren dat in zijn woord de waarheid schuilt. Omdat ze geloven dat hij de gezondene is van God. De Zoon zelf van God. En dat zijn allemaal valabele redenen om in Jezus te geloven, om hem te volgen. Maar misschien mogen we ook zeggen dat de belangrijkste eigenschap van Jezus Christus dat dat niet is alles wat ik zo net heb aangehaald, maar wel dat hij onze verlosser is, onze redder. De redder van wat? Wel van onze zondigheid, van de eeuwige dood. Daarom heeft God de Vader zijn Zoon Jezus in de wereld gezonden. Om ons verlossing te bieden. Om ons de poort naar het eeuwige leven opnieuw te openen, die door de erfzonde was gesloten. Dat is de kern van ons geloof. Zo betoogt ook Paulus in de eerste lezing. Paulus trekt daar stevig van leer tegen bepaalde volgelingen van Jezus, die blijkbaar niet geloven in de opstanding van de doden. En Paulus brengt dan een aardig stukje retoriek. Indien er geen opstanding is van de doden, is ook Christus niet opgestaan uit de doden. En dan is ons geloof waardeloos. En zijn we nog steeds verstrikt in onze zonde. Maar, zo schrijft Paulus, zo is het niet. Christus is verrezen. En wij kunnen met hem verrijzen. Dat, beste broeders en zusters, is de hoopvolle en blijde boodschap die we moeten verkondigen. Elke keer weer opnieuw. Dat is de kern van ons geloof. Jezus, gezonden door God de Vader, om ons te verlossen van alle gevolgen van de erfzonde. Dat wil zeggen, onze zondigheid, het feit dat we allemaal moeten sterven. Jezus Christus biedt ons eeuwig leven. Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

0: Terwijl wij worden één, gedeeld in ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit de milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Dat onze verande voor u aanvaardbaar wordt en wij genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van ongerechtigheid.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn in uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader.
1: Loge de Heer, of kunt u van hem aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel de zijn kerk.
0: Heer, verhoor de gebeden die wij tot u richten en aanvaard welwillend de gave van uw gelovigen. Wij vragen dat het offer waarmee ieder van ons u wil eren, aan het welzijn van allen ten goede mag komen. Door Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Zij met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Ja, het is een voorrecht, een hoge en heilzame plicht, dat wij u, Heilige Vader, altijd en overal danken door Jezus Christus, de Zoon van uw welbehagen. Hij is uw eigen woord, waardoor gij alles geschapen hebt. Hem hebt gij tot ons gezonden als heiland en verlosser. Hij is vlees geworden door de Heilige Geest en uit een maagd geboren. Om uw wil te vervullen en uw heilig volk te verwerven, strekte hij zijn handen uit, opdat hij door zijn lijden aan de dood een eind zou maken en de verrijzenis klaar als de dag voor onze ogen zou doen stralen. Daarom stemmen wij in met de engelen en met alle heiligen roemen wij uw heerlijkheid en we juichen en zeggen: heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer. De bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gave met de dauw van uw Heilige Geest. Dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij beleiden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzenis indachtig God, bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. We danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus. En wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld. Dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk, met Leo onze paus en Fabien onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop van de verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon.

0: En aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijke woord onderricht, durven wij samen bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof aan uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede van de Heer zij altijd met u. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
1: ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
1: ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
1: geef ons uw vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, het Lam van God dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: De beker der zegening die wij zegenen, geeft gemeenschap met het bloed van Christus. En het brood dat wij breken, geeft gemeenschap met het lichaam van Christus.
1: Heer Jezus Christus, wij kunnen u niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid, door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genade die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: en laat ons bidden. Heer, doordring ons geheel en al met uw hemelse gaven. Laat niet ons eigen inzicht, maar uw heilzame invloed ons leven richten en leiden. Door Christus, onze Heer. Amen. Paulus schuwt de sterke woorden niet, ik zal zelf zeggen met enige zin, voor overdrijving, als hij zegt dat als je niet gelooft in de opstanding uit de doden, dan is je geloof waardeloos. Ons geloof is niet waardeloos als we al in Jezus geloven, als diegene die ons de waarheid heeft gebracht. Maar Jezus heeft ons ook het leven gebracht. Hij is de weg, de waarheid en het leven, die ons leidt naar het eeuwig leven. Die er niet alleen is voor ons leven, ons geestelijke leven hier op aarde, maar die juist onze gids en onze redder is, naar en voor het eeuwige leven. De verschijningen van de maagd Maria op heel wat plaatsen in de wereld, door heel de geschiedenis heen, zijn een illustratie dat het leven over de dood heen bestaat. Zo is zij ook hier in Borijn verschenen. Nu bijna 94 jaar geleden. Zij liet zich zien aan 5 kinderen in haar hemelse schoonheid. Als koningin van een bovennatuurlijke schoonheid, gekroond met een kroon van lichtstralen. Beminde gelovigen, we mogen ons tot onze heilige moeder richten. Aan haar al onze intenties toevertrouwen. Laten we dat vandaag doen door het gebed te bidden tot onze lieve vrouw van Borijn. Beste luisteraars, u mag zich geestelijk verbinden met dit gebed dat vanuit de kapel hier in Borijn tot Maria voorgebeden wordt. Onze lieve vrouw van Borijn, onbevlekte maagd, breng al de intenties die wij vandaag toevertrouwen naar Jezus, uw Zoon. Moeder met het gouden hart, die de tederheid van de Vader weerspiegelt, kijk met liefde naar de mensen van onze tijd en vervul hen met de vruchten van uw aanwezigheid. U die beloofd hebt de zondaars te bekeren, help ons de oneindige barmhartigheid van onze God te ontdekken. Doe in ons de genade van de bekering ontwaken, opdat heel ons leven de weergave worden van deze barmhartigheid. Heilige Moeder van God, buig u neer over onze ellende. Troost ons in ons leed. Geef kracht en sterkte aan allen die lijden. Koningin van de hemelen, die gekroond is met licht, help ons te groeien in geloof, hoop en liefde. En we zullen altijd blijven dankzeggen. U hebt Jezus ter wereld gebracht. Mogen wij door het gebed, door het verkondigen van zijn woord en het getuigenis van een leven vol liefde en vreugde hem doen geboren worden in alle harten. Geef dat elk ogenblik van ons bestaan een ja wezen op de woorden die u vandaag tot ons richt. Bemint u mijn zoon, bemint u mij, Offer u dan op voor mij. En het rijk van Jezus zal tot stand komen in de wereld. Amen. Onze lieve vrouw met het gouden hart, bid voor ons. De Heer zij met u. En zegene u, de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: En gaat allen heen in vrede.
2: Beste luisteraars van Radio Maria, u was verbonden met het heiligdom van onze lieve vrouw van Bora, waar we samen de Eucharistie hebben gevierd. We wensen u van harte nog een zeer fijn dag toe.

Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

Beste luisteraars, van harte welkom bij deze catechese-reeks over de heilige Theresia van Lisieux, kerklerares, en daardoor kan zij ons iets bijbrengen om op een betere, diepere manier het evangelie zelf te beleven. We zijn gekomen aan het jaar 1883. Theresia heeft dan op dat moment de leeftijd van 10 jaar. We weten dat zij een moeilijke periode doormaakt. Eerst heeft ze het afscheid moeten beleven van haar echte moeder, wanneer ze 4 jaar en een half was, maar onmiddellijk daarna neemt zij de tweede oudste zus, Pauline, als een tweede moeder. En zij is zeer gehecht aan die zus. Op 2 oktober 1882 zal die oudere zus binnentreden in de Karmel van Lisieux. Dit is een tweede keer dat Theresia afscheid zal moeten nemen van iemand die haar zeer dierbaar is. En het wordt daar eigenlijk allemaal te veel. Hierdoor zal ze ziek worden. En van haar ziekte, die vrij buitengewoon is, zal ze zeggen dat de duivel ermee gemoeid is. Het gaat ook over een speciale ziekte. Zeker en vast gaat het over een soort van depressie, nervositeiten, angsten en eigenlijk heeft ze zelfs crisissen, waardoor zij in een soort van bezetenheid zit. Zo zou de buitenwereld het kunnen bekijken. En dat was haar ziekte. Op 13 mei 1883 zal ze hiervan genezen. Door een buitengewone genade, van een verschijning, van een zicht op onze lieve vrouw. En het is belangrijk om hier even bij stil te staan. Bij die mooie datum van 13 mei 1883. Het gaat alsmaar slechter met Theresia. De inkleding van de oudste zus in de Karmel is net voorbij. Zij heeft dit deels kunnen meemaken, niet de dienst zelf in de kapel, maar ze heeft haar zus op die dag, en dat was dan 6 april 1883, wel kunnen ontmoeten. Maar het viel haar heel zwaar. En ze gaat echt bergaf met haar gezondheid, en dit op 10-jarige leeftijd. Wanneer men op 13 mei met enkele zussen in de kamer is waar Theresia in bed ligt, dan bidden ze tot onze lieve vrouw. Er is namelijk een beeld van onze lieve vrouw geplaatst aan het voeteinde van het bed. En ze kijken naar Maria en ze bidden. En het is vanaf dat moment dat Theresia zich beter zal voelen. Eigenlijk is ze op slag genezen, maar ze zal geleidelijk aan kracht terugwinnen. En er zijn maar 2 momenten gekend dat zij eventjes hervalt. En dus, we kunnen niet zeggen dat de genezing totaal is, maar het is het begin van de genezing die totaal zal worden. En dat is een belangrijk punt in het leven en ook het geestelijke leven van Theresia, waarvan ze altijd zal zeggen, onze lieve vrouw heeft naar mij geglimlacht. Ook al wenst ze dit feit eigenlijk niet te verkondigen, er zijn enkele getuigen, namelijk de zussen. En de zussen zullen dit doorgeven en doorvertellen, eerst aan de zusters van de Karmel, dan ook aan de parochiepriester. En zo gaat het verhaal de ronde heel vlug dat Theresia onze lieve vrouw gezien heeft. Hetgeen ook klopt, maar hetgeen Theresia liever voor zich had gehouden. Zij had toen al direct begrepen dat die verschijning voor haar bedoeld was, persoonlijk, en dat dit voor haar lichamelijke genezing bedoeld was, maar ook voor haar geestelijke genezing en haar geestelijke opgang naar God, aan de hand van de Moeder Gods. Theresia begreep op 10-jarige leeftijd al zeer goed wat de genade van God was en dat men die genade ook in het hart beleeft en soms ook in het hart bewaart. Zoals er in het evangelie staat dat Maria, wanneer ze haar zoon terugvindt op 12-jarige leeftijd in de tempel, dat zij al die zaken in haar hart bewaarde. Theresia wil ook zo leven. Het is niet voor niets dat men van Theresia kan zeggen dat zij een icoon is van onze lieve vrouw.
Onze hemelse moeder is de allerheiligste van alle schepsels van de gehele mensheid. En Therese mag gezien worden als een icoon. Dat wil zeggen, als men naar Therese kijkt, dan ontdekt men iets meer van onze lieve vrouw, van hoe zij is. We gaan even de getuigenis zelf lezen van hetgeen Therese heeft beschreven over dat evenement van de 13e mei 1883. We hebben het reeds in zijn geheel gelezen, maar het is goed om dit nog even te herhalen. Zij schrijft: de arme kleine Therese kon op aarde nergens hulp vinden. En daarom wendde zij zich ook tot haar moeder in de hemel. Zij bad tot haar van ganser harte, om eindelijk medelijden met haar te hebben. Ineens leek het of de heilige maagd zo mooi was. Zo mooi als ik nog nooit gezien had. Maar wat mij tot in het diepste van mijn ziel drong, was de verrukkelijke glimlach van de heilige maagd. Toen verdween al mijn narigheid, twee grote tranen sprongen mij in de ogen en liepen stil van mijn wangen. Maar het waren tranen van onverdeelde vreugde. Ach, dacht ik, de heilige maagd heeft tegen mij geglimlacht, wat ben ik blij. Maar ik zal het nooit aan iemand vertellen, want dan zou mijn geluk verdwijnen. Ziedaar het onmiddellijke besluit van Therese. Ze wil die grote genade in haar hart dragen, het bemediteren en van daaruit leven. Maar ze ziet op dat moment waarschijnlijk niet in dat de zussen die aanwezig zijn in de kamer wel iets hebben opgemerkt. En daarom is het van belang om ook even te lezen wat haar zus Marie vertelt over dit evenement. En dat zullen we eventjes lezen. Ze schrijft: drie keer herhaalde ik hetzelfde gebed. Bij de derde keer zag ik Theresia naar het beeld van de heilige maagd staren. Haar ogen straalden en waren

eerste heldere blik richtte zich met tederheid op mij. Ik had me niet vergist, Theresia was genezen. Toen ik met haar alleen was, vroeg ik haar waarom ze gehuild had. Ze aarzelde om me haar geheim te vertellen, maar toen ze besefte dat ik het geraden had, zei ze: "Het is omdat ik haar niet meer zie." We zien dus de beschrijving van de zus Marie aanwezig in de kamer waar zij aan het bidden was voor de genezing van Therese. En dat verhaal is lichtelijk anders dan het verhaal dat Therese zelf later in gedachten zal vertellen. Therese zal zelf iets discreter zijn, terughoudender. Ze zal niet alle details geven. Maar blijkbaar heeft ze toch op het moment van het gebeuren iets aan Marie verteld, omdat ze had begrepen dat Marie zelf had ingezien wat er gebeurd was. En als Therese zegt dat ze het niet wilde vertellen, wel, dan klopt dat, maar toch heeft ze iets gezegd om haar te verantwoorden voor waarschijnlijk die langere tijd van stilte waar ze niet bewust van was geweest. Marie daarentegen is dan weer de getuige extern, buiten het evenement zelf. En zij voegt er dus aan toe dat het 4 of 5 minuten duurde. Het gaat dus echt om een waar visioen. We kunnen hieruit besluiten dat Therese Maria heeft gezien. En dat Therese Maria vooral heeft zien glimlachen. Een glimlach die ze nooit meer zal vergeten. Veel later, wanneer ze ziek zal zijn, zullen we merken dat Therese hier zelfs een keer op terugblikt. En eigenlijk verklapt ze dan nogmaals haar geheim. Waarschijnlijk onbewust, maar ze zal het wel degelijk nogmaals verklappen. We zullen zo dadelijk die passage lezen waarbij ze op het einde van haar leven terugblikt op deze mooie genade die zij mocht ontvangen, ons gegeven door de hemel, ons gegeven door onze lieve vrouw.

Therese is genezen van haar ziekte die ze te lijden had, maar waarschijnlijk omdat de duivel zich ermee moeide, maar die tegelijkertijd overeenkomt met de momenten van diepe droefheid. Omdat ze afscheid moest nemen, eerst van haar biologische moeder, dan van haar zus die ze zag als tweede moeder. Ze heeft daar veel onder te lijden, maar ze zal genezen. En deze genezing gaat gepaard met een visioen van onze lieve vrouw die naar haar glimlacht. De getuigenissen van Therese zelf en dan van haar zus Marie aanwezig in de kamer waar het visioen zich voltrok, zijn lichtelijk verschillend. Therese wil alles en vooral die genade in haar hart bewaren. Marie heeft wel begrepen dat het gaat over een visioen en zegt dit dan ook letterlijk. Daardoor zal het geheim dat Therese in haar hart wil bewaren toch gekend zijn. Wanneer zij later, en dit zeer speciaal in 1897, enkele maanden voor haar dood, wanneer zij in de ziekenzaal wordt binnengebracht, zal men een beeltenis van onze lieve vrouw voor haar bed zetten. En het beeltenis van onze lieve vrouw is onze lieve vrouw van de glimlach. En daar zal zij terugblikken op die mooie dag van 13 mei 1883. Therese zal namelijk zeggen: dit beeld is o zo mooi, maar het is niet zoals die eerste keer. Nu zie ik het beeld, toen was het echt en was het niet het beeld. En de zuster die deze woorden van haar heeft opgeschreven, voegt eraan toe dat ze begreep wat Therese wilde zeggen, want Therese ging niet verder om uit te leggen wat ze bedoelde. Dat deze gebeurtenis belangrijk is in het geestelijke leven van Therese, dat is gekend. Want zij kijkt uit om die glimlach van onze lieve vrouw terug te zien. Maar omdat haar geheim bekend zal worden gemaakt, zowel aan de zusters van de Karmel als aan vele anderen in de parochie, zal zij af en toe uitleg moeten geven. Zij zelf zal hierover schrijven later en ze zegt het volgende. Nu moet ik u vertellen, zo schrijft ze, hoe mijn blijdschap omwille van die genade veranderde in droefheid. Toen Marie mijn naïeve en oprechte weergave van mijn genade had beluisterd, vroeg zij mij verlof om het in de Karmel te vertellen en ik kon niet nee zeggen. Bij mijn eerste bezoek aan die geliefde Karmel was ik dolblij bij het zien van Pauline in het habit van de Heilige Maagd. Dat was voor ons allebei een echt fijn moment. Er waren zoveel dingen die we elkaar moesten vertellen dat ik helemaal niets zei. Mijn hart was al te vol. De goede moeder Maria van Gonzaga was ook aanwezig en zij betoonde mij velerlei bewijzen van haar genegenheid. Ik sprak ook met andere zusters en in hun bijzijn werd ik ondervraagd over de genade die ik had ontvangen. Zij vroegen mij bijvoorbeeld of de Heilige Maagd het kindje Jezus bij zich droeg, of er veel licht te zien was, enzovoort. Al die vragen brachten mij in de war en deden mij verdriet. Ik kon maar één ding zeggen. De Heilige Maagd leek me heel erg mooi en ik heb gezien dat zij tegen mij glimlachte. Alleen haar gezicht had mij getroffen. Toen ik dan ook zag dat de karmelitessen zich heel andere dingen voorstelden, verbeeldde ik mij dat ik had gelogen. De scrupules over mijn ziekte begonnen toen al. Had ik mijn geheim voor mezelf bewaard, dan zou ik stellig ook mijn geluk behouden hebben. Maar de Heilige Maagd heeft deze kwelling toegelaten om mijn ziel een weldaad te bewijzen. Was het anders gegaan? Dan had ik misschien ijdele gedachten gekregen. Maar nu werd mij juist nederigheid gegeven. Ik kon niet aan mezelf denken dan met een gevoel van diepe afschrik. Ach, wat ik te doorstaan had, zal ik later alleen in de hemel kunnen vertellen. Zo zien we,
hetgeen ze eerst wil bewaren in haar hart, als die grote genade, als die mooie glimlach van onze lieve vrouw, wel, ze zal ermee geconfronteerd worden door de nieuwsgierigheid van anderen. En in de plaats van gelukkig te zijn over die grote genade, zal haar geluk en blijdschap veranderen in droefheid, omdat zij tegen haar besluit in wordt geconfronteerd met die genade publiekelijk bekend. En dat zal voor haar iets moeilijk zijn. Want hierdoor gaat zij beginnen twijfelen. Twijfelen aan die genade, twijfelen of het allemaal wel echt was en niet verzonnen. En zo zal ze zelfs op den duur beginnen twijfelen aan haar ziekte. Heeft ze het allemaal niet verzonnen? Ze krijgt heel grote scrupules en dat zal haar een zeker lijden geven. Maar ondertussen is het zeker. Thérèse is genezen. Dat ze ogenblikkelijk genezen is, we hebben het al gezegd, eigenlijk wel. Maar geleidelijk aan wordt ze terug sterker en zal ze het dagelijkse leven terug kunnen opnemen. We zien wel bijvoorbeeld dat er niets meer beschreven wordt over een schooltijd in die laatste maanden voor de zomer van 1883. Dat wil zeggen dat Thérèse niet meer naar school gaat, tot wanneer het nieuwe schooljaar in oktober 1883 terug zal beginnen. Ze gaat dus geleidelijk aan beter worden, aan krachten winnen, om zo terug op een normale manier door het leven te gaan als scholier. En zo zal het gewone leven weer verder gaan. En daarover zo dadelijk meer, met dan het vervolg van haar leven vanaf die 13e mei 1883.

Na de zomer van 1883, en daar zijn we nu aangekomen, zal voor haar een nieuw schooljaar beginnen. We weten dat ze het moeilijk heeft op school, dat ze er niet het meest gelukkig van wordt. Maar dit schooljaar is wel apart. Ze is niet gelukkig omdat de school terug begint, maar ze is gelukkig omdat er dit jaar een heel groot evenement staat te gebeuren. Ze kan eindelijk uitkijken naar die dag van haar eerste communie. Ze is nu bijna 11 jaar. Enkele maanden scheiden haar nog van haar verjaardag. En net daarna zal ze dan haar eerste communie beleven. Heel dit jaar staat daar in teken van. Ook in de abdijschool waar ze naar school ging. In die abdijschool was het zo dat de kinderen die zich moesten voorbereiden op de eerste communie dagelijks het lof van het heilig sacrament moesten meemaken. En dat zal voor Therese haar grote vreugde zijn. Ze weet zich zo zeer dicht bij onze lieve Heer, verborgen in het heilige sacrament van de Eucharistie die zij zal mogen ontvangen tijdens de dag van haar eerste communie. Maar zover zijn we nog niet. Het jaar is nog lang. En we weten al dat ze niet zo graag gaat meespelen met de anderen. Ze houdt niet van wereldse spelletjes. Waar ze wel van begint te houden, is lezen. Ze leest zeer vele boeken. En van die boeken weten we dat ze voornamelijk leest wat haar zussen haar aanraden. Ook is er geweten dat ze voornamelijk de navolging van Christus zeer interessant vindt. De navolging van Christus, gekend, want geschreven door Thomas à Kempis, Thomas van de Kempen. Eigenlijk is het een Vlaamse schrijver die dit boek in de middeleeuwen heeft geschreven en die Therese o zo graag heeft gelezen en veelvuldig heeft gelezen. Ze kende er zelfs enkele hoofdstukken van buiten. En natuurlijk is dat al ter voorbereiding van haar leven die zij wil doorbrengen om volledig op Christus te gelijken. We weten ook dat Therese in die jaren, na haar 10 jaar, een geschiedenis zal lezen van de heilige Theresia van Avila, toen nog gekend gewoon onder de naam de heilige Theresia. En zo zal zij zich voorbereiden en haar kennis verbreden over de Karmelorde en haar heilige stichter. Een andere heilige zal ook een voorkeur hebben in het leven van Therese. En het gaat hier over Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc was op dat moment nog niet heilig verklaard. Ze zal namelijk pas in 1894, op 27 januari, door paus Leo XIII verklaard worden als eerbiedwaardige. Maar de heilige Theresia van Lisieux vindt Jeanne d'Arc een voorbeeld. En ze gaat daar zelfs op terugblikken in haar autobiografie. Zo schrijft ze. Zo wekte de lectuur van de vaderlandslievende daden van de Franse heldinnen, speciaal die van de eerbiedwaardige Jeanne d'Arc, een sterke neiging bij mij op tot navolging. Het scheen mij toe dat ik in mezelf dezelfde gloed voelde die hen bezield had en dezelfde inspiratie van boven. Toen kreeg ik een genade die ik steeds als een van de grootste uit mijn leven heb beschouwd. Want toen ik zo oud was, kreeg ik nog niet die innerlijke verlichtingen waarmee ik nu overstroomd word. Ik dacht dat ik geboren was voor de roem. En terwijl ik op zoek was naar de manier om die te bereiken, gaf de goede God mij de gevoelens in die ik zojuist heb beschreven. Hij gaf mij ook het inzicht dat mijn eigen roem niet zichtbaar zou worden in de ogen van de sterfelijke mensen, maar dat deze erin zou bestaan een grote heilige te worden. Dat verlangen zou roekeloos kunnen lijken als je in aanmerking neemt hoe zwak en onvolmaakt ik was en hoezeer ik dat nu nog ben, na 7 jaar kloosterleven. Toch voel ik nog altijd dat stoutmoedige vertrouwen in mij om een grote heilige te worden.
Want ik reken niet op mijn eigen verdiensten, want ik heb er geen enkele. Maar ik stel mijn hoop op Hem, die de deugd en de heiligheid zelf is. Hij alleen zal mijn zwakke pogingen voor lief nemen en mij naar zich optillen en mij heilig maken door mij te overladen met zijn oneindige verdiensten. Ik dacht er toen niet aan dat je veel moest lijden om de heiligheid te bereiken. De goede God liet mij dat al gauw genoeg merken door mij de beproevingen te laten overkomen die ik hierboven al verteld heb. Maar nu moet ik mijn verhaal weer opnemen op het punt waar ik gekomen was. Therese laat zich inspireren door heiligen. Heiligenlevens, verhalen die soms een beetje misschien mythisch overkomen, maar waar zij dus inspiratie voor vindt om haar verlangen tot heiligheid te behouden. Zij wil een grote heilige worden. En de roem die daarmee gepaard gaat, wil zij niet zichtbaar. En ze begrijpt zelfs dat die niet zichtbaar zal zijn voor haar. Het is pas na haar dood dat zij gekend zal worden voor haar heiligheid en goedheid. Maar op dat moment zoekt zij haar inspiratie bij voorbeelden die ze nodig heeft. Waaronder dus ook de heilige Jeanne d'Arc. Zoals gezegd, pas eerbiedwaardig verklaard in 1894 en zelfs pas zalig verklaard in 1909. Maar de heilige Jeanne d'Arc was voornamelijk in de jaren 1880 en meer een hele populaire, een populaire persoonlijkheid die ook een zeker nationalisme in zich droeg. Een liefde voor het vaderland. En die liefde zal Therese zelf ook hebben. Nooit extreem, maar wel omdat het haar gegeven was haar vaderland lief te hebben. Wat wij hier mogen onthouden is die inspiratiebron van de heiligen. Zoals zij ook geïnspireerd werd door het mooie geschrift van de navolging van Jezus Christus door Thomas à Kempis beschreven, zal zij ook door enkele echte voorbeelden van heiligen geïnspireerd raken en het verlangen in zich behouden om een grote heilige te worden. Voor ons is dat eigenlijk een uitnodiging om echt te zeggen, ook ik wil een heilige worden. Die vraag moeten we ons misschien stellen. Willen we dat echt? En sommigen zouden misschien zeggen, ja, dat wil ik wel, maar ik kan dat niet. Kijk maar naar mijn verleden. Maar een heilige is nooit iemand die goed is begonnen, maar is iemand die goed is geëindigd. Iedereen kan en zou zelfs moeten heilig worden. Therese heeft dat begrepen. En daarvoor zal zij rekenen op Gods genade. Het is alleen God die een persoon heilig kan maken. Het enige wat Hij van ons verlangt is onze goede wil en ons vertrouwen op Hem. En dit is een begin van een begrip die we kunnen hebben van die kleine weg naar de hemel, waarvoor Therese bekend zal worden en waarvoor zij tot kerklerares zal aangeduid worden door de heilige paus Johannes Paulus II. Voor ons, wel, is het misschien ook een uitnodiging om die kleine weg op te gaan. We herhalen nog even het laatste wat we reeds hebben gelezen over dat verlangen om heilig te worden. Toch voel ik nog altijd dat stoutmoedige vertrouwen in mij om een grote heilige te worden, want ik reken niet op mijn eigen verdiensten, want ik heb er geen enkele. Maar ik stel mijn hoop op Hem die de deugd en de heiligheid zelf is. Hij alleen zal mijn zwakke pogingen voor lief nemen en mij naar zich optillen en mij heilig maken door mij te overladen met zijn oneindige verdiensten. Laten we deze woorden van Therese voor onszelf onthouden, want zij hebben ook een toepassing op ons leven, voor ons die ook zoals zij geroepen wordt tot heiligheid. Bij een volgende aflevering van deze catechese gaan we verder met de bespreking van Therese en haar leven en we zullen aanbelanden bij het moment, het grote moment
dat zij haar eerste communie zal doen en voor de eerste keer op een sacramentele manier Jezus Christus mag ontvangen in haar hart.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Quo Vadis, waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Quo Vadis. Een programma waar wij op stap gaan in elke maand een andere Vlaamse stad om voorbijgangers aan te spreken en hen enkele vragen te stellen. Enkele kennisvragen over het geloof. En deze maand zijn wij gegaan naar Aarschot in Vlaams-Brabant. En wij hebben dat niet alleen gedaan, zoals altijd was er een vrijwilliger mee. En die hebben wij nu aan de lijn. Alexander, welkom in onze uitzending.
3: Hallo.
2: Zou je jezelf even kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
3: Ik ben Alexander Ilse, ik ben 15 jaar en wou meedoen met dit programma.
2: Vond je het spannend om mee te doen?
3: Ja, ik vond het wel leuk om mee te doen. Het was wel, ik had nog nooit zoiets gedaan, dus het was wel leuk is, ja. En ook spannend, ja. Sorry.
2: Had je bepaalde verwachtingen op voorhand van hoe het zou zijn?
3: Niet echt. Ik had er ook niet echt zoveel over nagedacht op voorhand. Ja.
2: Maar het was iets dat je eigenlijk nog helemaal niet kende?
3: Nee. Ik had nog nooit zoiets gedaan. Dat was echt een eerste keer.
2: We waren in Aarschot. Dat is een iets wat kleinere stad in Vlaams-Brabant. En het was niet altijd zo heel gemakkelijk om mensen te vinden. Zou je daar iets over kunnen zeggen waar dat we allemaal geweest zijn in Aarschot?
3: We zijn in het plein geweest, op het plein geweest. En daar waren we wel een paar, maar heel veel keren zijn we wel gewoon geskipt. Zijn we ook gewoon afgewezen. En daarna zijn we naar het park gegaan, waar dat we wel meer mensen hebben gezien die wouden praten. Dus dat was zo een betere plaats.
2: Ja, jullie zullen het ook kunnen horen, beste luisteraars, in het eerste fragmentje dat we gaan afspelen, waar dat jullie de mensen horen die we aangesproken hebben, hun voornaam, een beetje soms iets leuk of zo dat ze zeiden. En daar kunnen jullie ook horen dat we beginnen op de Grote Markt in Aarschot. Maar dat we daar, dat horen jullie niet, maar dat we niet genoeg mensen vonden daar. Er waren vooral veel mensen die passeerden, die eigenlijk op weg waren naar huis, die dan een bus moesten halen, juist een werkdag achter de rug hadden, want we waren er op een vrijdagavond en die dan liever niet meededen aan onze quiz. En dan zijn wij gewandeld naar het stadspark, wat gelukkig vlak in de buurt was. En daar inderdaad, zoals Alexander zei, dat was makkelijker om mensen te vinden die wouden meedoen. Dat zijn natuurlijk mensen die op hun gemak in het park zitten, die iets meer tijd hebben. En dan het laatste koppel dat we gesproken hebben, dat was eigenlijk op weg terug. Dat was het tiende gesprek dat we gevoerd hebben. Dus ergens gewoon in een straat in Aarschot. Ik zou niet meer kunnen zeggen waar precies. Maar laten wij daar dan gewoon naar luisteren. Het eerste fragmentje waar mensen zich introduceren en waar we soms ook al eens iets anders horen van ons gesprek met hen. Beste luisteraars, wij staan hier op de Grote Markt, geloof ik, in Aarschot. We hebben een mevrouw gevonden die onze vragen wil beantwoorden. Dank u daarvoor. Zou ik uw voornaam mogen weten?
4: Ja, ik ben Lydia.
2: Lydia.
4: Mijn naam is Lydia.
2: Aangenaam, ik ben Marieke. Dit is Alexander.
4: Aangenaam. Oh my. Misschien daar.
2: Is daar een afdak?
4: Ja, ja.
2: Misschien wel dan. Want ik weet ook niet hoe nat dat...
4: Bij de bank. Bij de bank, daar.
2: Ah ja, perfect. Ja. Dat gaan we doen.
4: Snel.
2: Hard. Ja, ja.
4: Oei. Dat is best bij het parkeer, ja.
2: Ja.
4: Mama.
2: Dat is er mee, ja. Beste luisteraars, we hebben ons verplaatst omdat het is beginnen regenen.
5: Beste luisteraars, we zijn hier nog altijd op de Grote Markt in Aarschot. En wij hebben mevrouw gevonden die onze vragen wil beantwoorden. Waarvoor dank. Wat is uw voornaam, alsjeblieft?
6: Maria.
5: Maria. Aangenaam, Maria. Ik ben Marieke en dit is Alexander. En dan hebben we ook nog de heilige naam van Maria. Dat was 12 september. Trouwens, een mooi feest om te vieren, want het is ook jouw naam, hè? De heilige naam van Maria.
3: Met wie zijn we hier?
7: Wij zijn man en vrouw. Ik ben Peggy en dat is John. Ah. En wij komen uit Nederland, uit Haarlem.
2: We staan in de straat waar een beetje op zijkant gaan.
7: Moeten we hier naartoe?
2: Ja, hier is goed. Oh. Oeh. Zeg gewoon, nou, die wil hier parkeren, nee, blijkbaar. Hiertussen, dat is goed.
7: Maar ik zal even iets leuks zeggen. Mijn tweede naam is Maria.
2: Oh ja.
7: Grappig, hè?
3: Dat is fijn, ja.
7: Peggy Maria.
8: Ja, mag ik even iets zeggen? Kijk, ik ben atheïst. Dat zeg ik er van tevoren bij, dus ik geloof er helemaal niks van. Okay. Maar ik heb wel in mijn jeugd een soort protestante opvoeding gehad. Dus ik heb op een christelijke school gezeten, christelijke universiteit. Dus ik ben wel meegelopen, maar ik geloof er niks van. Nou, dan weet je dat vast.
7: Nou, en ik ben katholiek gedoopt. En ja. Ik heb op katholieke scholen gezeten, maar ik weet niks van de Bijbel.
8: Nee. Dan heb je vader katholiek.
7: Twee rare figuren, hè?
8: Nee, maar katholieken weten of er is weinig van de Bijbel in Nederland, hè, tenminste. Ik weet niet hoe die.
7: Je stijgt in mijn achting.
8: Hoezo?
7: Nou, je weet zoveel.
8: Ja, maar dat is het voordeel.
7: Leuk,
8: ja,
7: hè?
8: Maar dat is het voordeel als je een tijdje in de protestantse scholen hebt gezeten. Die leer je veel meer, hoor.
7: Ja.
3: Beste luisteraars, we zijn hier op het plein van Aarschot bij.
9: Hoe noemt u?
3: Hoe noemt
6: de
3: u?
6: Plein. Ah, ik?
3: Nee, u, ja.
6: Theresa Gijsens.
3: Bij Theresa Gijsens. Bent u van Aarschot?
6: Ik afkomstig niet, maar ik woon er al heel lang.
3: Beste luisteraars, we zijn hier op het plein van Aarschot en we zijn hier bij. Hoe noemt u?
10: Amani. Amani. Zoals Armani, maar dan zonder de R.
11: Robbie van Gassen, van hier geschreven. Pablo.
3: Vandaag doen we een quizte bij u.
10: Ja.
3: Een paar vragen om u te stellen.
5: Beste luisteraars, we zijn hier in het Stadspark in Aarschot. En wij hebben een man en een vrouw gevonden die onze vragen wil beantwoorden. Waarvoor dank. Zouden wij jullie voornaam mogen weten?
10: Evelien.
12: En Sander.
5: Aangenaam. Ik ben Marieke en dit is Alexander.
12: Onze lieve vrouw van Smarte ga ik eens opzoeken. Ik ben wel benieuwd.
5: Beste luisteraars, we zijn hier in het Stadspark in Aarschot en wij hebben een man gevonden die onze vragen wil beantwoorden. Waarvoor dank. Zouden wij je voornaam mogen weten?
13: Marcel.
5: Aangenaam. Ik ben Marieke, dit is Alexander.
13: Aangenaam.
5: Beste luisteraars, wij zijn er nog altijd in het Stadspark in Aarschot en wij hebben een man en een vrouw gevonden die onze vragen wil beantwoorden. Waarvoor dank. Zouden jullie je voornaam willen zeggen?
14: Mijn naam is Jens.
5: Jens.
15: Mijn naam is Christini.
5: Christini. Aangenaam. Ik ben Marieke. Dit is Alexander. En misschien, er is ook een merkwaardig dier mee.
14: Zora, ja. Fretje.
5: Een fretje, oké. Okay. Ja. Dat is wel leuk.
14: Nee, we zijn niet de juiste doelgroep voor deze vraag.
5: Nee, we willen. Er is geen juiste doelgroep.
14: Ja,
5: we willen gewoon iedereen die we tegenkomen.
14: Algemeen testen, ja, oké.
5: Okay. Maar dit is trouwens een heel moeilijke vraag. Echt alleen praktiserend katholieken weten dit.
14: Ah, oké. Okay.
5: U bent van Aarschot?
14: Van Scherpenheuvel, dus ik weet wel wat een basiliek is.
5: Exact.
14: Ja, ja.
5: Mooi.
14: Dat wel.
5: Beste luisteraars, we zijn hier nog altijd in het Stadspark in Aarschot. En we have found a young man who wants to answer. Thank you very much. What's your first name?
16: I'm Adam.
5: Adam. Nice to meet you.
16: Nice to meet you too.
17: Hello.
16: Hello.
3: Beste luisteraars, vandaag zijn we hier in straat in Aarschot bij, hoe noemt u?
18: Erik Jacobs.
3: Erik Jacobs. Dan gaan we nu beginnen met de vragenlijst.
5: Herinner je de mensen die we gesproken hebben, Alexander?
3: Ja. Echt wel, ja. Ik zou allemaal voor mijn ogen te zien meer.
5: Ja, je kunt toch op korte tijd kun je mensen toch echt wel een beetje leren kennen, hè?
3: Nice. En ook die stemmen, dat weet ik nog.
5: Beste luisteraars, vooraleer wij naar ons tweede fragmentje luisteren, waar wij hen de vragen stellen over Radio Maria, luisteren wij eerst naar muziek.

0: Onze eerste vraag is, wij zijn van Radio Maria. Kent u Radio Maria?
1: Ja, maar niet zo wel.
0: En wat denkt u dat het is dan?
1: Dat is een radio, dat is heel aangenaam om te luisteren.
2: Nee, nog niet van gehoord.
3: Nee, kennen we niet.
4: Nee, helemaal onbekend.
5: U nooit van gehoord?
4: Nee, nooit van gehoord.
6: Ik ken hem, maar ik zet hem eigenlijk zelf nooit op. Maar ik ken hem, ja, ja.
5: Van waar kent u hem?
6: Van vroeger, ik heb zelf ook bij TV en radio gewerkt, dus ik ken vandaar, ja.
1: Nee, meneer, dat ken ik niet.
7: Ik ook niet.
5: Nog nooit van gehoord?
8: Nee.
3: Nee.
1: Ik ken het niet.
9: Ja, zeker. Mijn oma luistert er altijd naar.
3: Ik heb er wel van gehoord, ja.
0: En
3: ja.
0: Enig idee waar, precies? Of hoe?
3: In Vlaanderen, denk ik, dat het. Hè, dat het een Vlaamse zender, kan dat?
8: Nee.
0: Nee?
8: Nee.
0: Oké.
10: Okay. Radio Maria? No, I don't think so.
8: Nee, ik ken het niet.
5: Nog nooit van gehoord?
8: Nooit van gehoord.
5: Ah, oké. Okay. Radio Maria is een heel groot internationaal radionetwerk. In hoeveel landen denkt u dat Radio Maria actief is? Ik zal een paar opties geven, dan is het makkelijker. A, rond 30 landen. B, rond 60 landen. C, rond 90 landen. En D, rond 120 landen.
1: Ja, mooi. Dat is echt moeilijk, ja.
0: U mag een gokje maken.
1: 16?
2: Ik denk A.
3: Ik heb geen idee.
4: Nou, ik schat... ik wel. Ik schat 120 landen.
3: Ja, nee.
5: En u?
3: Niks. Ik schat niks. Ik weet geen idee. Oh, ik zou niet weten. Echt niet. Elk antwoord dat ik geef is fout. Dus,
0: Wel, er is één juist antwoord natuurlijk. Dus het kan zijn dat u er juist op zit.
3: Ja, wat ik wel. 30. Maar, nou, weet ik niet.
4: Nou, ik zeg 120.
3: Nou, dus
4: ik denk het maximale.
6: Ik neem 60.
1: Ik denk C, meneer.
2: Ik denk 90.
9: Ik denk 30.
3: Dan neem ik gelijk 120 landen, denk ik. Hè?
0: Dat is een antwoord dat wij graag horen.
3: Ja.
11: It goes up a lot. You want to do 60?
12: Ja.
11: 60.
12: 60.
10: I'm going to assume something like 60, perhaps.
8: Wat denk je? Ik denk 30.
0: Alexander, heb jij een gewoonte om met mensen, niet-gelovige mensen, te spreken over het geloof of ook helemaal niet?
13: Jawel, want in België zijn er eigenlijk bijna geen gelovigen. Dus ja, ik praat dagelijks met zo'n mensen. Ja, de meeste van mijn vrienden zijn gewoon niet gelovig.
0: Praten jullie veel over katholicisme en dat soort dingen?
13: Soms. Ik probeer hun ook wel te... katholiek te maken, maar dat is nog niet echt gelukt. Maar soms.
0: En wat zeg je dan zo allemaal?
13: Dan vraag ik van die dingen van... dan probeer ik hun te overtuigen met verschillende dingen. Ik weet, dat is ook al even geleden dat ik dat heb gedaan.
0: Je kunt niet onmiddellijk op iets komen?
13: Nee.
0: Geen zorgen.
13: Maar soms is dat, ja... In het moment dat het goed is om dat te proberen.
0: Je probeert een beetje aansluiting te vinden bij waar je het over hebt dan.
13: Ja.
0: En zijn je vrienden dan geïnteresseerd?
13: Soms wel, ja. Anders niet echt, maar wel, soms zijn ze wel echt geïnteresseerd, sommigen. Die denken daar ook wel over na. En misschien plant ik dan zo wel een zaadje.
0: Ja, absoluut. Dat is wat we hopelijk ook gedaan hebben met de mensen die wij gesproken hebben in Aarschot.
13: Ja. Met sommigen denk ik dat dat heel goed heeft gewerkt. Het zaadje planten. Ja. Bijvoorbeeld die man die feestdag en zo wou opzoeken. Nadat we daar, die quiz hebben gedaan bij hem.
0: Ja.
13: En bij anderen, ja.
0: Laten wij daar dan ook even naar luisteren, beste luisteraars. Ons derde fragmentje waar wij de vragen stellen over het Oude Testament.
5: Nu de eerste vraag over de Bijbel.
4: Ja.
5: Wat is het eerste boek in de Bijbel?
1: Sorry, ik kan niet antwoorden. Nee, ik heb nooit gelezen alleen, maar ja, ik heb geprobeerd. Dat was niet zo gemakkelijk, dat is ingewikkeld, ja, en zo. En ik dacht, ja, nee, zo kan ik niet lezen. Ik had geen tijd, sorry. Okay. Misschien later.
7: U weet het ook niet in uw eigen taal, nee?
1: Nee.
2: Ik weet niet zeker.
7: U kan een gokje wagen als u denkt, het is deze. Ken je wel boeken uit de Bijbel, bijvoorbeeld Exodus?
2: Nee.
7: Evangelie van Johannes?
2: Nee.
7: Nee, geen idee?
4: Nee. Oh, dat weet ik niet. Dat moet je aan mijn man vragen.
3: Genesis. Genesis.
6: Als je het zegt, ga ik het weten, hè. Maar ik kan je niet op de naam. Het eerste boek van de Bijbel. Oh, zeg het maar.
5: Dat de wereld wordt geschept met Adam en Eva en de appel.
6: Scheppingsverhaal, maar hoe het boek heet?
5: Het begint met de G.
6: Genesis.
12: Het Oude Testament.
5: Dat is de eerste...
12: Uitgave.
5: Ja, dat is voor Jezus. Dat is de eerste...
7: Het eerste deel, ja.
5: Ja, het eerste deel van...
1: Exodus?
12: Ja, nee.
5: Bijna, maar...
7: Slecht.
5: Ja.
7: Wat is er voor?
5: Het is wel in het Oude Testament, dus dat is al goed.
12: Dat is die dingen, ik weet ook.
14: Ja, maar zo, het is mijn beurt nu.
1: Jawel, ik ben aan het eerste stuk van de Bijbel bezig en dat is Exodus. Nee, daar komt nog een stuk voor, je hebt gelijk. Ik weet het niet, mevrouw, sorry. Weet u het?
3: Nee.
12: Nee.
7: Het is waar wordt verhaald hoe de mens geschapen.
1: Ja, met de slang. Ja, ik weet het. Ik weet het, ik heb het gelezen.
12: Met die twee en dan die andere.
1: Jezus en Maria. Maria en...
12: Nee, Adam en Eva. Ging die appel eten, want die niet mocht en dan ging het veranderen. En dat was die...
7: Ja, exact.
12: Dat was die probleem. Het is een beetje
1: goud. Ja, ik denk ik zo dus.
9: Ja, ik kom er direct niet op, sorry.
7: Ik weet het ook niet.
9: Het Oude Testament.
7: Ja, het Oude Testament is het eerste deel van de Bijbel. Maar het Oude Testament bestaat uit heel veel...
9: Matthäus 2, ik weet het niet. Nee.
7: Matthäus is het Nieuwe Testament.
9: Nou, ja.
7: Het boek waar het scheppingsverhaal in voorkomt, Adam en Eva...
9: Ik ken de naam niet.
14: Ik ook niet, nee.
7: Oké. Okay. Dus geen zorgen hoor. Ik ben gewoon aan het denken hoe ik jullie kan helpen. Het wordt ook wel... Als er een begin is van iets, dan wordt het ook wel die naam van dat boek gebruikt om te zeggen, dit is het begin. Enig idee?
9: De Genesis.
3: De Genesis? Ja.
14: Ik weet het niet.
11: Ja, we zijn allebei niet echt gelovig. Dus...
7: Dan is het moeilijk.
11: Ja, inderdaad. Geen idee. Nee.
7: Het is waar het scheppingsverhaal in voorkomt.
11: The creation, story of creation.
14: De eerste. Ja,
11: the first testament. Yeah, I know the testament, but...
14: De eerste.
11: Nee, sorry.
10: First name in the Bible, oh...
7: The first book in the Bible, I mean, first sorry.
10: Yeah, yeah. Oh, I only remember my home country, like home language name.
7: Oh,
10: yeah,
7: can you say it in that?
10: Vetgizdevel, something like that.
7: Okay, I hoped we could maybe... Or, it would sound similar, but doesn't.
12: Genesis?
5: Hoeveel dagen en nachten regende terwijl Noah in de ark was?
1: Sorry.
2: Ik denk 10.
7: Het is iets meer dan dat. Het is een heel Bijbels getal. Het is een getal dat veel voorkomt in de Bijbel. Meer dan 10.
2: Dertig.
3: Nou, dat flauw idee, dat weet ik echt niet.
4: Nou, ik schat, hoeveel dagen regende dat? De vraag is eerst, hoeveel dagen heeft hij in de ark gezeten?
3: Nee, geef nou gewoon antwoord. Nee, je weet het niet, maar God, ik weet het ook niet.
4: Ik schat 30 dagen.
6: Oh, Jezus. Dat is lang, hè? Zeven dagen, maar het zal wel langer zijn.
5: Ja, dat is ook een heel Bijbels getal, dus u zit er al goed bij. Maar het is wel nog een stuk meer. En het is ook een getal dat meerdere keren in de Bijbel voorkomt. Dus...
6: Zeg maar, ik kom er niet op.
3: Het stond allemaal onder water.
15: Ja,
3: het bleef regen.
15: Juist.
12: Het bleef regen. Ja.
5: Het is een heel, heel bekend getal in de Bijbel. Oh, het is net zoals Jezus verbleef zoveel dagen in de woestijn.
16: Ik ben echt onder indruk, ja.
17: 40 dagen dan, hè?
3: 40 dagen.
9: Was dat 60 of 40? Zoals die woestijn van...
7: Het is al iets moeilijker.
18: Ja, dat is iets moeilijker. Misschien 100 dagen.
7: Het is minder dan dat.
18: Ja?
7: Ja. Maar als u toevallig weet hoe lang Jezus in de woestijn was, het is hetzelfde aantal. Het is een heel Bijbels getal.
18: Ja, of 40. Ja?
15: Geen idee.
19: Ik weet 40. Het is gezegd Bijbels getal, dus dan was het hetgeen dat in mij opkwam.
10: Not 40, maybe. 40, is it?
5: Het is een heel Bijbels getal. Het komt meerdere keren in de Bijbel voor.
19: Geen idee.
5: Je weet dat Jezus, misschien weet je wel, Jezus heeft zoveel dagen in de woestijn gewandeld, weet je?
19: 40.
7: We hebben ook eigenlijk een vrij mooie verscheidenheid aan mensen gesproken. Wat jonger en wat ouder, een beetje van overal ook. Een paar mensen die echt van Aarschot waren, maar ook veel mensen die er nog niet zo lang woonden. Of toch niet oorspronkelijk van Aarschot waren. Ik weet niet of dat jij, heb jij een beeld van wie we allemaal gesproken hebben? Zou je er een paar kunnen opnoemen?
13: We hebben mensen gesproken die waren aan het reizen vanuit Nederland. En die waren door Aarschot gegaan. En dan hebben we die zo aangesproken. We hebben ook een paar buitenlanders kunnen spreken die wel heel goed over hun geloof waren aan het praten. En we hebben ook gepraat met jongeren, een paar jongeren. Die niet echt goed Nederlands konden en eerder Engels. We hebben daar Engels mee gepraat. En ook met veel gewone Belgen. Daar hebben we ook met een paar gewone Belgen gepraat. Inderdaad.
7: De eerste vrouw was een Romeinse vrouw die 10 jaar in Aarschot woonde en die samen met haar moeder op een bankje op de Grote Markt zat. En toen begon het te regenen en zijn we gaan schuilen in zo'n... Er was een kantoor van een bank, Belfius of zo, denk ik. En daar hadden ze een beetje een afdak, dus daar konden we gelukkig gaan schuilen. Maar daarna heeft het heel de avond niet meer geregend. Het is alleen bij het eerste gesprek even. En dan inderdaad, als we ze even in volgorde afgaan, nog een jonge vrouw, die denk ik ook van het buitenland was. Dan hebben wij een groep gesproken. Een jonge vrouw, een jonge man en dan ook een iets oudere man. Zij waren met 3. We hebben een koppel gesproken uit Nederland, uit Haarlem, die voor een dagje in Aarschot waren. Een iets oudere vrouw, Theresa. Dan zijn we afgezakt naar het stadspark van Aarschot en daar spraken wij eerst met een jong koppel, Evelien en Sander. Vlak daarna met een iets oudere man, Marcel, die aan het fietsen was met een vriend van hem. Dan hebben wij ook nog gesproken met Jens en Christini en hun huisdier, een Fred. Een jonge man als voorlaatste, die niet zo goed Nederlands kon. Met hem hebben wij in het Engels gesproken. Hij heette Adam. En dan als laatste nog een gesprek met een koppel. We waren toen al het stadspark uitgewandeld. We waren eigenlijk aan het terugwandelen om te vertrekken. En toen kwamen wij een koppel tegen. De man heette Erik. De vrouw heeft haar naam niet gegeven, want we hebben vooral met de man gesproken. En zij waren op wandel met hun hond. En zo hebben wij toch nog 10 gesprekken kunnen voeren. Tegen dan was het al best donker, moet ik zeggen. Want we waren vrijdagavond om 6 uur begonnen. En het heeft wel even geduurd als normaal natuurlijk. Zo'n gesprek duurt sowieso even. En dan moet je ook nog genoeg mensen vinden die willen meedoen. Maar dus dat waren de 10 mensen die wij gesproken hebben. En dan, beste luisteraars, stel ik voor dat we nog eens luisteren naar muziek. En daarop zal volgen de 5e en de 6e vraag die wij gesteld hebben. En die gingen allebei over Jezus.

0: dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Door wie werd Jezus gedoopt?
1: Door de Joden en door Nero.
0: Nee, niet
1: vermoord.
0: Ja, de vraag is niet door wie werd hij gedoopt.
1: Ah ja.
0: Door wie werd hij gedoopt?
1: Gedoopt.
0: Weet u wat dat is of niet?
1: Nee.
0: Een doop is iets wat elke christen ontvangt.
1: Ah ja,
0: met
1: water. Ja, ja, ja. Oké. Door John?
0: Weet u wat ik bedoel met dopen?
2: Ja.
0: Oké.
2: Ik weet niet.
3: Gedoopt.
4: Oh, Johannes.
3: Johannes de hoeveelste?
4: Doper. De doper. Was,
3: oh,
4: de, eerste, was de eerste de en de enige.
3: Oké.
5: Doe je het als je ze verraden?
6: Gedoopt, niet.
5: Ah, gedoopt, niet gedoopt, ja, gedoopt, gedoopt, dacht
6: gedoopt.
5: Ik. Ah, gedoopt.
6: Het is een naam met de doper erbij.
5: Johannes.
4: Johannes een doper. Johannes een doper.
2: Door Johannes de doper.
4: Dat klopt. ja... Johannes de Doper, ja.
7: Ik ben aan zijn volgelingen aan het denken, maar ik weet het niet.
0: We zoeken zijn voornaam,
7: ja.
0: Maar er zijn nog mensen met dezelfde voornaam in de Bijbel. Dus om duidelijk te maken dat het over hem gaat, volgt de Doper. Dus een naam, de Doper.
7: Johannes.
8: Who baptized Jesus? Judah? I forgot the...
0: It's not who betrayed him. The question is who baptized him.
8: Oh, baptized. Oh, no clue, to be honest.
9: Johannes de Doper.
6: Wat is volgens Jezus het grootste gebod?
1: Maar Jezus was perfect. Ja,
0: Weet u wat ik bedoel met gebod? Het is de belangrijkste regel om te volgen. Wat is het wat je als eerste moet doen als mens?
1: Houd van de mensen zoals je houdt van jezelf.
0: Dat is bijna juist. Dat is zijn tweede belangrijkste gebod.
1: Ah, en hij zegt nog eentje.
0: Ja, en hij zegt daarvan, eigenlijk is het gelijk aan het eerste.
1: Nooit
0: maar we zijn op zoek naar het eerste. Het heeft met God te maken.
1: Ah, met God. Ik ben de alfa en de omega, of zo?
0: Dat is niet echt een gebod naar ons toe. Het is wat wij moeten doen.
1: Ja. Geen idee.
0: Het heeft met God te maken. Het is wat wij moeten doen tegenover God.
2: Bidden.
0: Het heeft daarmee te maken. Het is nog veel, veel breder dan dat.
2: Geen idee.
4: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar je moet God lief hebben.
5: Van inhoud of van getal?
6: Inhoud. Of
0: het belangrijkste gebod.
6: Ja, het belangrijkste.

0: Niemand doden, zeg maar wat. Ben je nu naaste?
1: Ik ben nog niet zo ver in de Bijbel, ik weet dat niet.
2: Waarom zijn gestopt met 10 geboden, zijn allemaal heel belangrijk voor hem.
3: Als je dit gebod naleeft en dan zijn tweede grootste gebod, de 10 geboden volgen daaruit.
2: Okay.
3: Dus eigenlijk, het eerste gebod is, het heeft met God te maken.
2: Oh.
3: Enig idee wat het is?
4: Ja, volg de regels.
1: Ik kan het ook niet, sorry.
5: Zeg het eens.
6: Heb uw buren lief.
3: Dat is bijna juist. Eigenlijk is dat het tweede gebod. En hij zegt wel, het tweede gebod is even belangrijk als het eerste. Maar toch is er nog een eerste.
6: Je hebt nog geen antwoorden gegeven, Evelien.
7: Johannes de Doper.
6: Ah, ja.
3: Het heeft met God te maken. Rechtstreeks met God.
6: Heb God lief.
8: Je zult een ander lief hebben.
3: Dat is bijna juist. Dat is het tweede grootste gebod voor hem. Ja. Waarvan hij zegt dat het eigenlijk gelijk is aan het eerste. Dus het is bijna juist. Zijn eerste gebod heeft rechtstreeks met God te maken. Enig idee?
8: Ja, jij zult God vereren.
9: Naaste liefde of zoiets.
3: Dat is bijna juist. Ja. Dus dat is het tweede belangrijkste gebod. En Jezus zegt daarvan dat het eigenlijk even belangrijk als het eerste. Maar we zoeken toch het eerste.
9: Iets had altijd in mijn hoofd met dat je anderen niet aandoet wat je zelf niet zou willen. Maar
3: ja, snap ik. Dat is een beetje naast de liefde. Hè?
9: Ja, inderdaad.
3: Het heeft rechtstreeks met God te maken.
9: Het heeft rechtstreeks met God te maken. Gewoon het geloof dan...
10: Commandment, most important one. Is it?
11: Love your neighbor, maybe something like that.
3: That's the second most important commandment, and he says that actually it's almost as important as the first, but we're looking for the first.
11: But first, you love God, then you love your neighbor.
3: Yes.
11: It's two the most important commandments from 10.
12: Heilig steeds de dag des Heren.
3: Dat is geen slechte gok, want het heeft wel degelijk met God, rechtstreeks met God te maken. Maar het is niet het antwoord dat we zoeken.
10: Ik weet het niet.
1: Wat vond je van de vragen, Alexander? Kon je er zelf een beetje op antwoorden op voorhand of niet?
13: Op sommige wel, maar sommige vond ik wel heel moeilijk, zoals die 3 feesten in september van Maria. Die zou ik echt niet hebben kunnen antwoorden. En wat was er nog? De vraag over Aarschot zou ik niet echt kunnen hebben geantwoord. Ja. Maar ik woon niet in Aarschot, dus dat is wel een beetje logisch.
1: Ik vond trouwens dat de mensen die we hebben aangesproken heel goed daarop konden antwoorden. Dat was... Ja, want ik weet al ondertussen dat bijvoorbeeld de patroonheilige niet altijd zo makkelijk is. Wat best begrijpelijk is. Maar in andere steden is dan de hoofdkerk vaak gewijd aan de patroonheilige van de stad. Maar in Aarschot is dat niet het geval. En toch wisten heel veel mensen spontaan de patroonheilige.
13: Ja.
1: Beste luisteraars, dan is het nog eens tijd voor een fragmentje. En ik stel voor dat wij de 7e en de 8e vraag even overslaan om te luisteren naar de vragen over Aarschot, aangezien we het daar juist over hadden. De 9e en de 10e vraag over Aarschot. Dan hebben we nog 2 vragen en die gaan over Aarschot.
14: Ja.
1: Wat heeft Aarschot niet? Een Begijnhof, een basiliek, een Christus Koninkkerk of een Onze Lieve Vrouwkerk? Dus er zijn 3 van deze... Allee, zijn er in Aarschot, maar eentje niet.
14: Eentje niet.
1: Ja.
14: Maar Onze Lieve Vrouwkerk, ik heb nooit gezien.
1: Nee.
14: Er zijn andere kerken...
1: Dus,
14: ik ben niet van Aarschot, ja. Ik woon hier al 10 jaar, maar ja, zoveel weten over kerken.
1: Basiliek.
4: Geen idee. Wij zijn voor het eerst van ons leven in Aarschot vanaf een uur of 5 of zo.
1: Ja.
4: En wij hier, Daar heb je alleen gegeten en gedronken voor de rest niet. Okay.
5: En we gaan er ook slapen?
4: Ja, nee, niet hier, maar ja, een eentje verderop.
5: In Begijnenhof gaan we slapen?
4: Nee, nee? Gaan we niet.
5: Nou, een Begijnenhof heeft het wel, denk ik, hè?
4: Oh, dat wel.
5: Ja, ja, ja. Ja.
7: Maar jullie hoekje wagen?
5: Het basiliek heeft het niet. Ja, maar ik heb om me heen gekeken. Ik zag geen basiliek.
4: Nou, stond daar toch een kerk? Stond een kerk, toch? Ja, ja, maar dat was wel dat klooster, dat kapucijnenklooster, dat heb ik wel gezien.
0: Het basiliek. Antwoord A.
2: We hebben geen basiliek.
8: Een basiliek.
10: Ik ga vanuit een basiliek.
15: I'm gonna assume the second one, the church of the Jesus. I forgot what it is, but
7: de basilica.
15: Ja, yeah, de basilica. Yeah.
13: Wat heeft Aarschot niet? Een Begijnenhof, een basiliek,
4: een basiliek.
13: Wie is de patroonheilige van Aarschot?
14: Saint Roches? Geen idee.
4: Dat weet ik, ga niet op gokken.
5: Petrus.
4: Nee, nee. Ik heb echt geen... Oh, wacht even. Wat zag je? Die van dat café, die pater Klokken, Mokken? Nee, dat is geen heilige. Nee,
5: nee, nee, nee.
4: Nee, weet ik echt niet.
0: Roches?
14: Oh. Dat weet ik niet.
7: Dat standbeeld, dat ken ik. Dat ken ik. Denk na, kom aan.
5: Pater Damiaan. Ah, ja, Pater Damiaan. Maar ja, dat kent iedereen, hè?
7: Maar...
16: Ja, Giovanni Bosco, Don Bosco. Nee, ja, dat is van Tremelo, maar Damiaan, ja, hier is...
7: Ja, Sint Roches.
15: Oh, ik zou denken het verloren verstand.
7: Nee, Sint Roches, ik heb het al gezegd.
8: Is dat dan Sint Roches? Ja?
15: Nee, zeg me niks. Oeh, dat is een hard one. I have no idea.
4: Sint Roches.
1: Zijn er bepaalde gesprekken jou bijgebleven waar je nog hebt aan teruggedacht?
13: Ik vond het gesprek met de Amani en Pablo en de andere weet ik niet meer, vond ik wel speciaal. Vond ik wel, ja, daar heb ik nog wel over nagedacht.
1: Ja, dat was een heel speciale groep. Ja, een samenstelling van mensen ook.
13: Ja, van heel veel verschillende mensen, ja.
1: En aan de ervaring op zich, zijn er bepaalde dingen die je zijn bijgebleven?
13: Ik vond het wel leuk. Het was wel een interessante ervaring. Want ik had nog nooit zo mensen op voorhand op straat gewoon random iets gevraagd. Zoals nu. Ik vond het wel een speciale ervaring. Hè.
1: Vond je dat vrij makkelijk ging?
13: Ja, ik vond wel dat redelijk makkelijk ging. Toch, nadat ik had gezien hoe je dat moest doen, wist ik wel van, zo. En dan ging dat wel makkelijk. Soms vergat ik wel iets, zoals de vraag van de drie feesten, het laatste feest. Dat vergat ik wel altijd. Ik denk dat ik dat nooit wist. En, maar ja, het ging wel op zich wel goed, denk ik.
1: Ja, ik vind dat sinds ik dit programma ben beginnen doen... vrij opmerkelijk hoe makkelijk je eigenlijk mensen gewoon kunt aanspreken.
13: Nee.
1: Want wij zijn dat zeker in onze cultuur niet zo heel gewoon. Maar je kunt echt gewoon mensen die op straat zijn aanspreken, gesprek mee voeren. Ze zijn, over het algemeen staan er heel open voor om te zeggen wat ze denken. Om een beetje te delen over hun leven. Ik vind dat echt opmerkelijk.
13: Dat is wel, ja.
1: Beste luisteraars, dan gaan wij nog luisteren naar de laatste vragen die wij gesteld hebben. Dat waren vragen 7 en 8, want die hebben we nog niet gehoord. De specifiek katholieke vragen. Deze keer gingen deze vragen over Maria. U heeft Alexander het al horen zeggen dat dat een moeilijke vraag was. En over het woord katholiek.
17: In september vieren we 3 feesten van Maria. Kunnen jullie er eentje opnoemen?
14: Ik weet eentje van augustus. 15 augustus. Dat weet ik van mijn mama. In september, ja, dat met Anna is. Maar ja, ik ben niet zeker welke.
3: Kent u een aantal feesten van Maria of niet?
14: Maria Gemmelwaard.
3: Ja, inderdaad, dat is de meest bekende in augustus. Maar dat is jammer genoeg niet in september.
14: Nee.
4: Geen enkele. Maria Hemelvaart?
14: Ja, Maria Hemelvaart.
17: Dat is een goede gok, maar dat is in augustus.
4: Oh ja, geen idee.
14: Nee, dat zou ik niet weten.
4: Sorry.
0: In december.
17: In september.
0: In september.
17: Deze maand.
0: 15 augustus.
17: 15 augustus is er eentje, de bekendste van het jaar, denk ik.
0: Ja.
17: Maar in september zijn er ook 3.
5: Heilige Maria?
18: Nee.
5: Feestdag van de Heilige Maria?
18: Nee.
5: Maar ik ben zover nog niet in de Bijbel.
3: Dit is een specifiek katholiek gebruik.
2: Die is maagd. Maria is maagd.
3: Maar het is dus veel specifieker dan dat. Er zijn heel veel feestdagen die met Maria te maken hebben. Dus bijvoorbeeld, de meest bekende is 15 augustus, Maria ten Hemelopneming. We hebben nog veel meer feesten dan dat. En dus in september zijn er ook 3. Maar ja, het zal moeilijk zijn.
5: Ja, sorry, dat was... Ik ben net beginnende christenen, dus ik ben nog niet van heel veel op de hoogte. Ik heb de eerste 45 pagina's gelezen, dus voor mij is het helemaal nieuw.
14: Maria Lichtmis?
5: Nee.
3: Dat is 2 februari.
5: Oei, whoops. Help.
15: Ik ben ongelooflijk slecht in datums en feestdagen. Ik heb geen idee.
3: Okay.
14: Mijn verjaardag vergeet je ook altijd.
15: Leugens.
3: Oh, dat mag je niet op deze radio.
15: Oei, ja.
8: In september.
3: Ja, in september.
8: Nee, dat kan ik. Nee.
3: Dat snap ik. Dit is echt wel een van de moeilijkste vragen die hier tussen zit.
15: Is onze lieve vrouw?
3: Onze lieve vrouw is gewoon wat we Maria noemen.
15: Ja.
3: We zoeken naar een feest. Dus we hebben heel veel feesten van Maria die iets over haar vieren. En in september zijn er dus 3.
15: Het zijn geen feestdagen, hè?
3: Ja, gewoon, een feestdag.
15: Het is gewoon een
3: maar het is geen vrije afdag.
15: Ja, oké. Come on, help me out. Zo'n heiligverklaring of zo.
19: Ja, yeah, I think I forgot.
3: Do you know any Marian feasts?
19: Oh, I don't think so.
3: No.
4: Nee, 15 augustus, onze lieve vrouw Lichtmis.
14: Maar september,
4: dat zegt me niks.
3: Nog een vraagje. Wij zijn katholiek, dus we behoren tot de katholieke kerk. Maar het woord katholiek zelf komt uit het Grieks. Enig idee wat het betekent als je het letterlijk zou vertalen uit het Grieks?
14: Dat wist ik niet.
3: Ja. Het heeft iets te maken met het feit dat het voor heel de wereld bestemd is.
14: Ik weet niet.
20: Nou, Jonne, moet jij weten.
4: Ja,
20: dat heb je vastgeleerd op school.
4: Iets van...
20: Iets met catechismus?
4: Nee, iets algemeen, gemeenschappelijk of zo. Iets...
0: Dan moet iets maken met de stam, katholiek.
17: Nee. Je mag een gok doen, misschien.
0: Trouw aan de kerk of zoiets.
17: Ja, het gaat ook dat iedereen bij de kerk mag.
0: Ah.
17: Dat de kerk voor iedereen is.
0: Ah ja.
3: Wat zou het woord dan zijn, als dat de betekenis is?
2: Voor mij betekent dat niks, want ik was mijn geloof verloren.
3: Oei.
2: Maar ik ben weer op weg.
3: Ik ook.
2: Voilà,
3: dan zijn we samen.
16: Ik vind dat een geloof, je mag niet kwijt zijn. Een geloof, dat is een hoop. Dat zit het in u zit. Hè.
6: Als je echt in gelooft in God, dan ga je helpen. Dan ga je doen. Als je hem vraagt, God, ik wil niet meer zo zijn. Ik weet niet wat een rode katholiek is, maar ik zou echt eens graag willen weten.
21: Niets maar onvoorwaardelijk geloof in God en ja, de zoon, ik weet het niet.
3: Zou gekund hebben, het is niet het juiste antwoord.
21: Nee.
3: Het heeft iets te maken met het feit dat de kerk voor iedereen is.
22: We zijn dat niet goed hier aan het doen. Ik weet het niet.
3: Dat valt heel goed mee, hoor.
21: Ik probeer, maar ja.
8: Nee, ook niet. Nee, geen idee van.
3: Het heeft iets te maken met het feit dat de kerk voor iedereen is. Enig idee?
8: Ja, christelijkheid, nee.
21: Ik kan er niet opkomen, nee.
15: Katholiek. No, I don't know, to be honest.
21: Nee.
17: Het heeft iets te maken met dat de katholieke kerk voor iedereen open staat en dat iedereen daar ook in mag.
21: Nee, geen idee.
23: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Deze maand waren wij op stap in Aarschot om de mensen daar aan te spreken en hen enkele vragen te stellen. En zo hebben wij samen alle kennisvragen kunnen horen die we daar gesteld hebben. En dan is het nog tijd om ook de getuigenissen te horen. We hebben op het einde van onze quiz ook gevraagd aan de mensen of zij zelf gelovig zijn, of als al bleek dat dat niet het geval was, wat zij daarover denken, of zij in contact komen met gelovige mensen, en zo voort vragen in die trant. Wij gaan luisteren naar muziek en dan naar dit voorlaatste fragmentje.

0: Als ik nog een vraag zou mogen stellen.
1: Zeg maar.
0: U zegt dat u orthodox bent.
1: Ja.
0: Is uw geloof belangrijk voor u?
1: Ja, denk ik. Door een ervaring of zo, dan denk ik dat er is iemand daar, dat bestaat er iets. Maar wat precies, dat weet ik niet. Ik kan niet zeggen dat ja, alles van de Bijbel echt zijn, maar ik geloof dat er is iets daar. Dat is belangrijk, denk ik. Ja.
2: Nog een vraag voor jullie. Dus jullie zijn niet echt zo gelovig, maar hebben jullie veel vrienden in Nederland die gelovig zijn?
3: Nee, onze vrienden eigenlijk niet.
4: Helemaal, dus hetzelfde als mij.
2: En dan nog een vraag. Bent u katholiek?
5: Ik ben katholiek, maar niet praktiserend. Ik bedoel, ik ga niet elke zondag naar de kerk of naar de mis. Maar ik ben katholiek opgevoed, geboren, gedoopt en ik blijf dat. Ik heb geen reden om dat niet meer te zijn, zo zal
2: en
5: ik zeggen.
2: En is uw geloof belangrijk voor u?
5: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Ja.
0: Hoe beleeft u dat dan? U zegt het is belangrijk.
5: Gewoon door goed te zijn. Gewoon een goed mens te zijn in alles, eigenlijk. Ja. En ik ga ook graag naar de kerk. Als ik er ben, voel ik mij ook goed. Maar ik zal niet elke zondag naar de kerk lopen. Zo. Dat is, nee.
0: Sorry, voor we het cadeautje geven, zou ik nog willen vragen. U zei daarnet, u bent van Marokkaanse afkomst.
6: Klopt,
0: moslim opgegroeid?
6: Nee, niet moslim opgegroeid, maar wel een Marokkaanse achtergrond.
0: Maar u zei ook dat u beginnend
6: christend... Ja, klopt, mevrouw. Christelijk bent, ja, mevrouw.
0: Zou je daar iets over kunnen vertellen? Hoe is dat gebeurd?
6: Ik was ooit in de kerk van Oostende. We waren daar ooit op weekendje met mijn oma. En ik ben daar ooit een kerk binnengegaan. En dat had mij zoveel... Dat had mij een gevoel gegeven dat ik zeg van... Deze mag ik niet negeren. En dan ben ik eigenlijk zo een bijbeltje gaan kopen in de bibliotheek van Aarschot. En zo ben ik mij daarin vergroeid. En ben beginnen bidden. En ik heb heel veel signalen van God gekregen. Dus... Dat was heel mooi om mee te maken.
0: Oké, fantastisch. Zou ik u ook mogen vragen? U zei, u bent uw geloof op een gegeven moment verloren. Maar dan zei u ook, begint het terug te vinden?
7: Ik ben op de weg van het terug te vinden. Ik ben nu eigenlijk anarchist. Ik geloof in niets. Maar dan moet mijn verleden weten ook. Okay. Wanneer dat je terecht haalt voor iemand zijn leven te nemen... dan heb je geen poot niet meer voor op te staan. Maar nu beginnend zoekende... En we zullen zien waar dat de weg.
0: Het is iets waar je nu voor open staat.
7: Ja, open en zoekend. Ja.
0: Okay, dus ook echt actief mee bezig?
7: Ik kon ook soms naar de kerk.
6: Ik ook op zondag voor de mis. En het is heel mooi om mee te maken met mensen. En ik zou het zeker aanraden.
0: Zou ik u ook mogen vragen? Ja, bent u gelovig? Is dat iets wat u belangrijk vindt?
8: Ja, ik ben gelovig, mevrouw. Zeker en vast.
0: Laat
8: dat maar horen. Ik ben Afrikaan. Ik kom van een familie. Mijn moeder die bidt gewoon 24 hours a day, ze staat gewoon te bidden voor de mensen, weten voor ons. Ik ga bidden voor jou, voor mijn broeders en zo, toch? We zijn christenen. Ja, je moet bidden. Je moet aan God vragen. Bidden voor gezondheid van mij, van mijn familie. Zo iets goed mocht komen, dat die mensen op straat beter mocht omkomen. Ik ken die dingen van jullie. Want ik ben daar opgegroeid. We gingen slapen in die kerk. Mijn moeder ging om zo de hele nacht te bidden. Maar dat is zo Afrikaans. Dat is echt zo bidden de hele nacht. Dan. Je zou echt niet beseffen. Ja, dat is mooi, maar bon. Okay. Ik heb respect voor jullie ook. Voor deze. Dat is niet veel dat je zo ziet. Maar dat is goed. En dat helpt jou voor je motivatie. Zo, als je in God gelooft. Zo leven in die Bijbel. Wat die zeggen, hè. Je wordt er wijs van, in plaats van stomme dingen gaan doen... Nee, je gaat dat niet doen. Nee. Je gaat met die broeders van die kerk gaan mooie dingen... Ik ben daar geboren, maar ik ben daar... Ik zit nu op straat. Ik ben niet op straat, maar... Ik ben aan het drinken, ik pak drugs. Omdat, ja, ik wou dat niet meer gaan met mijn broeders. Ik kan eerlijk zijn, waarom ga ik liegen?
0: Enorm bedankt om te willen antwoorden. Wij gaan ook zeker voor u bidden.
8: Ik ga ook voor jullie bidden.
6: Want ik word ook opgenomen maandag... Mag dat ook zeggen?
8: Ja, ze gaan opgenomen.
6: Ja, ik word ook opgenomen maandag voor een alcoholverslaving, borderline en bipolair te zijn.
0: Okay.
6: Dus ik hoop dat God mij hierin ook zal meesteunen. En, ja.
0: Dankjewel alle twee om mee te willen doen. Zou je nog een laatste vraag mogen stellen? Zijn jullie zelf gelovig of niet?
6: ik niet.
3: Ik denk vooral dat het katholicisme doorheen de eeuwen enorm goed gezorgd heeft voor bijvoorbeeld wetenschap en naastenliefde te beoefenen, waardoor dat het Westen zich heeft kunnen ontwikkelen in een richting waaronder bijvoorbeeld afschaffing van slavernij of in het algemeen gewoon meer streven naar vrede zoals de Europese Unie nu doet. En dat dat echt wel de basis is geweest voor een veel beter bestaan dan wij hebben hier in het Westen.
0: Maar persoonlijk bent u er niet mee bezig?
3: Ik ben persoonlijk agnosticus. Ik geloof dat er heel veel kan bestaan. Een exact geloof kan ik niet volgen, naar eerlijkheid. Maar ik ontwijk zeker niet dat er heel veel juiste aspecten zijn aan zowel katholicisme als andere geloven.
0: Als ik nog als laatste zou mogen vragen, bent u zelf gelovig of niet?
4: Nee, niet gelovig. Nee, niet.
0: En bent u daarin in opgegroeid? Bent u er ooit mee in contact gekomen of niet?
4: Nee, mijn ouders hebben het ook nooit opgedrongen of iets dergelijks. Nee. Maar ik heb er wel respect voor. Dat,
0: dat is leuk om te horen. Ja. Is het iets waar u ooit mee in contact komt, ooit over nadenkt of helemaal niet eigenlijk?
4: Ja, moet ik wel zeggen dat dat af en toe wel eens speelt. Ja, soms op moeilijke momenten of zo, ja. Ja.
0: Dankjewel om mee te doen.
9: Ja, sorry voor de...
0: Nee, geen zorgen. Het was een beetje moeilijk voor jullie om te antwoorden. Ja. Is geloof iets waar jullie ooit mee in contact komen of niet?
9: Het zit sowieso gebonden in de cultuur, hè. Dus je komt daar altijd mee in aanraking, denk je. Dat kun je niet echt vermijden. Echt geloven zelf. Ik denk niet dat we echt praktiserend zijn of zo. Maar ik ben ook hier naar het Sint-Josefs College geweest. Dus ik heb ook wel katholieke school... naar een katholieke school geweest. Ik ben ook gedoopt. Maar zelf, het leeft zo niet meer bij mij. Dus, en ik denk... Zij is van Brazilië, dus dat is dus ook nog heel christelijk. Ja. Haar ouders ook nog. Maar ik voel toch in onze generatie dat het er... Dat we like our generation is getting less and less Christian in a way, of gelovig.
0: Would you say you have faith or no?
9: Yeah, I think she has more than me.
10: Yeah. I have more. No, I have more. I have faith. Yeah.
0: Do you think it's important to you?
10: It is. Yeah.
0: And how do you live it then? If you say it's important, what does it mean?
10: To believe there's something bigger than us, like. Also, I feel like when someone like him is face a really challenging moment in the life, it's important to have like also someone to ask for help, to have hope.
0: All right, thank you very much for answering. If I can ask a last question,
11: yeah.
0: Are you a Christian? Is it do you have faith or no?
11: Not really. I used to be a Christian, Catholic one, but right now, at the moment, not really.
0: And can you say something about why you're not anymore then?
11: It was kind of related to how a religion was viewed in my family. My family used to be Christian, but then my mother kind of transitioned to something closer to Buddhism. So I'm sort of started mirroring it, but then I'm still in the process of deciding what do I believe in and stuff like that.
2: Zijn jullie katholiek?
9: Half.
5: Ja, gedoopt en eerste communie, plechtige communie, maar niet praktiserend eigenlijk.
9: Niet meer praktiserend. Ja.
0: Hm. En is daar een bepaalde reden voor, waarom niet? Of?
5: Gewoonten eigenlijk, hè.
0: En zo, beste luisteraars, is het tijd geworden om de statistieken te overlopen. We gaan nog eens alle vragen afgaan, u het juiste antwoord geven en ook meedelen hoeveel juiste antwoorden wij op elke vraag hebben ontvangen. De eerste vraag was, zoals altijd, kent u Radio Maria? En dat is natuurlijk geen vraag met een juist antwoord, maar wel met een antwoord dat we liever horen. En in dit geval in Aarschot, we hebben in totaal 15 mensen gesproken. Dus we hebben 10 gesprekken gehad, maar af en toe was dat met 2 of 1 keer met 3 personen. En dus in totaal 15 mensen. En 11 personen kenden de radio niet. en 4 daarvan kende het wel. Eentje omdat zijn oma naar ons luistert en dan nog een paar mensen die het alles beluisterd hadden of die het kenden omdat ze zelf voor een radio gewerkt hebben. En dat was dus de eerste vraag. 11 personen kenden ons niet, 4 personen wel. Dan de eerste vraag met een juist antwoord. Radio Maria is een katholieke radio, maar er zijn Radio Maria's verspreid over heel de wereld. In hoeveel landen bestaat er een Radio Maria? Weet je het nog, Alexander?
12: Dat weet ik nog. C90 landen.
0: Inderdaad. Ja, in ongeveer 90 landen zijn er Radio Maria's. Dat hadden 2 personen juist. Dan naar de Bijbelse vragen. Ja, 2 personen. Natuurlijk, dat is een vraag die is niet makkelijk, hè?
12: Nee, dat is gewoon gokken voor de meeste personen.
0: Ja, inderdaad. Als je de radio niet kent, dan weet je het niet. En zelfs als je de radio kent, het is niet dat wij hele dagen aan het zeggen zijn hoeveel Radio Maria's er zijn.
12: Ik zou dat denk ik ook niet juist kunnen antwoorden. Als ik het nog niet wist, het antwoord.
0: Ja. Oké. Dan gaan we naar de Bijbelse vragen. De eerste vraag over het Oude Testament was: hoe heet het eerste boek van de Bijbel?
12: Genesis.
0: Exact. 3 mensen hadden dat spontaan juist. 2 mensen na een hint. Ofwel de letter G of zeggen als iets een begin heeft, dan wordt het ook zo genoemd. En dat was ook 1 persoon die in zijn eigen taal antwoordde. Dus ik kan niet evalueren of dat het juist was of niet. Maar ik ga ervan uit dat het juist was. Dus dan kunnen we zeggen dat in totaal 6 personen, sommigen na een beetje een hint, het wisten. Dan de vraag over Noah. Hoeveel dagen en nachten regende het terwijl Noah in de ark was?
12: 40 dagen en nachten.
0: Exact. 2 personen wisten dat spontaan. En 4 personen hadden een hint nodig. En dan wisten zij eigenlijk ofwel dat 40 een Bijbels getal is en hebben dat daarom gegokt. Of zij wisten dat Jezus 40 dagen in de woestijn was voor zijn publiek leven. Dus dat vind ik wel mooi eigenlijk, dat mensen dat cijfer kennen. Dan moet je toch al een beetje iets weten.
12: Dat is. Dat is niet een getal dat echt veel voorkomt of zo.
0: Nee. Dus 6 personen konden het min of meer zeggen.
12: Oh, goed dan.
0: Ja, ik was daar best tevreden mee.
12: Dat is waar.
0: Dan hadden we de eerste vraag over Jezus. Door wie werd Jezus gedoopt?
12: Johannes de Doper.
0: Inderdaad, 5 personen wisten dat. En dan nog 2 na een hint. En dat was de hint dat het tweede deel van zijn naam de Doper was. Dus die konden dan de associatie maken met Johannes de Doper. Dan hadden we nog een vraag over Jezus. Wat is volgens Jezus het grootste gebod?
12: Bemin God met heel je hart, heel je verstand en heel je ziel.
0: Inderdaad, dat is het grootste gebod. Bemin de Heer uw God met heel uw hart, heel uw ziel en heel uw verstand. En dat hadden 2 personen juist. En dan hadden we heel veel mensen die zeiden om bemin je naaste zoals jezelf. Wat ook een heel goed antwoord is, want Jezus zegt ook dat dat eigenlijk quasi gelijk is aan het eerste gebod. Maar het eerste gebod is toch het eerste gebod. En er waren ook wel 1 à 2 mensen, afhankelijk van hoe je hen evalueert, die het wisten nadat we een hint gegeven hadden dat het rechtstreeks met God te maken hadden. Dus
12: ja,
0: 4 mensen konden uiteindelijk het antwoord geven.
12: Dat snap ik wel, want dat dat zo laag is, want dat was wel echt een heel moeilijke vraag, vond ik wel.
0: Ja, snap ik.
12: Wel, dat was eigenlijk wel, want ja. Ik zou het wel moeilijk vinden. Ik zou niet echt weten wat dat het belangrijkste gebod was van het ingeboren.
0: Ja, we kunnen die vraag zo stellen, omdat we op een gegeven moment er schriftgeleerden naar Jezus gaan met die vraag, wat is het belangrijkste gebod? En dan geeft hij zijn antwoord. Dus daarmee. Mm. Dan hadden we de meer specifiek katholieke vragen. De eerste daarvan ging dus over Maria. We hebben het al een paar keer genoemd. In september zijn er 3 feesten van Maria. En dan was onze vraag naar de voorbijgangers. Kunnen jullie er eentje van opnoemen?
12: De geboorte van Maria op 8 september.
0: Inderdaad, dat zou helemaal juist geweest zijn. Kan je de andere ook nog of niet?
12: Op 12 september de... wat was dat nou weer? De heilige naam van Maria, denk ik.
0: Inderdaad, dat is juist.
12: En dan op 15 september de heilige moeder van smarten. Of...
0: Ja, mega goed, dat is juist.
12: Ja, dat is goed.
0: Nu weet je toch, en Alexander, het heeft gewerkt.
12: Ja. Dat is waar.
0: Inderdaad, dat waren de 3 mogelijke antwoorden. Maria geboorte, heilige naam van Maria en moeder van smarten. Maar het is zo dat niemand dat eigenlijk kon zeggen.
12: Nee, ja. Dat was wel een heel moeilijk
0: punt. Ja, dat is helemaal begrijpelijk dat niemand dat wist. Je moet echt praktiserend katholiek zijn om dat te weten. Dus ja. Dan hadden we nog een vraag over de katholieke kerk. Het woord katholiek, we gebruiken dat om aan te geven dat iemand deel is van de katholieke kerk, dat zij christen zijn. Maar het woord zelf komt uit het Grieks. Katholikos, geloof ik, is het Griekse woord. Zouden we dat Griekse woord naar het Nederlands vertalen, wat is dan de letterlijke betekenis?
12: Universeel.
0: Inderdaad, dat is het juiste antwoord. En er was 1 iemand, die Hollander, die zijn kennis had uit de protestantse scholen waar hij in gezeten had, die in de buurt kwam van de betekenis, hij zei gemeenschappelijk. Dus ik denk dat hij het eigenlijk wel wist, maar ja, het een beetje ver zat.
12: Ja, dat vond ik wel ook.
0: Ja, en al de rest, die dachten, wat logisch is, hè, dat het veel meer met katholiek zijn te maken had in de zin van trouw aan de kerk, geloven, christelijk zijn, dingen in die trant. En dan hadden we nog de 2 laatste vragen over Aarschot. Wat heeft Aarschot niet? Een Begijnhof, een basiliek, een Christus Koninkerk of een Onze Lieve Vrouwkerk?
12: Een basiliek.
0: Inderdaad, en dat wat bijna iedereen wist, dat 8 personen hadden dat juist. En dan de laatste kennisvraag, wie is de patroonheilige van Aarschot?
12: Sint-Rochus.
0: Inderdaad, een van de best heiligen. En 4 personen of 4 groepjes konden dat juist antwoorden.
12: Zoveel. Zo. Ja.
0: Ja, want dat is echt niet zo'n makkelijke vraag om te stellen, de patroonheilige van een stad. Maar ja, ik vond dat opvallend dat echt veel mensen dat konden antwoorden.
12: Zwaar. Zwaar.
0: Dan zou ik jou graag willen vragen, Alexander, of jij een gokje wil wagen hoeveel rozenkransen en hoeveel balpennen we hebben uitgedeeld. Enig idee?
12: Dus er zijn 15 personen geweest, hè?
0: Ja, inderdaad. We hebben 15 personen gesproken, maar we hebben 14 voorwerpen uitgedeeld.
12: Ik ook. 8 balpennen en 6 rozenkransen.
0: Dat zit er heel dichtbij. Ik dacht trouwens ook dat wij meer balpennen hadden uitgedeeld aan rozenkransen, maar het is niet waar. We hebben 7 rozenkransen uitgedeeld en 6 balpennen.
12: Ah, echt?
0: Ja.
12: Maar ja, zo goed.
0: Ja, dat is altijd leuk, hè, als we veel rozenkransen uitdelen.
12: Ja, dat is waar. Ik zou dat niet verwachten.
0: Nee, ik had het ook niet zo in mijn hoofd. Maar het is wel echt zo. En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Quo Vadis. Nog eens enorm bedankt aan Alexander. Dankjewel Alexander om mee te gaan en om ook nu dit gesprek te willen voeren. Ook jullie allemaal enorm bedankt voor het luisteren. Voor jullie gebed ook, voor alle mensen met wie wij gesproken hebben. En dan is het tijd om deze uitzending af te sluiten. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Tot een volgende keer. En geniet nog van het laatste fragment waar jullie kunnen horen wat de mensen gekozen hebben. Een rozenkrans of een balpen van Radio Maria. We willen u graag als bedanking een geschenkje geven. U kan kiezen tussen een rozenkrans van Radio Maria en een stilo.
13: Ik vind dat echt mooi.
0: Ja? Ah, dan zullen we het daarop houden.
13: Ja, super, dankjewel. Alsjeblieft. Ik vind dat echt mooi. Meestal voor mijn mama, ja.
0: Zeer goed. Ja. Zou u juist nog willen zeggen in de micro dat u de rozenkrans gekozen heeft?
13: Ja, ik heb een rozenkrans gekozen en hartelijk bedankt voor dat cadeautje.
0: Zeer graag gedaan. Dankjewel, mevrouw.
13: Ja, en bedankt voor jullie tijd.
0: U ook.
13: Oké, fijne dag nog.
0: Ja, dag. U ook.
14: Ik heb rozenkrans gekozen.
2: Ja. We hebben ook, omdat jullie mee hebben gedaan, hebben we ook nog cadeautjes dat we jullie willen geven.
15: Cadeautje,
2: Je kan kiezen tussen oftewel een rozenkrans, oftewel een...
16: Radio Maria, wil ik wel. De pen, ja, dat is wel leuk. Ja.
0: Alsjeblieft,
16: ja.
0: Willen jullie er elk één?
16: We hebben er heel veel. Maar dat vind ik leuk. Dat doe ik in mijn agenda. Want Maria staat erop. Oh ja, wat ik getrokken heb? Nou, ik heb een prachtige, mooie bolpen gekregen. Van de dame en de heer. Die ons hebben geïnterviewd. En dat staat op Radio Maria. En ik zal deze pen koesteren. En ik stop hem bij mijn agenda.
2: Dank
16: dus al mijn afspraken schrijf ik met de pen Radio Maria. Ja, want hij is ook mooi smal. Dus hij past er precies in. Snap je? Daar heb ik ook naar gekeken.
14: Een stilokke, het is een mooitje. Ja, zie, dank je. Een mooie herinnering. Ik heb een stilo, een pen gekozen en daarop staat het logo van Radio Maria. Heel mooi.
2: Dank je.
14: Heel proficiat, hè.
2: Dank je. Dank je dat je het meegedaan.
14: Voilà, het beste nog, hè.
0: We gaan eerst nog, als het goed is, willen we jullie graag nog een cadeautje geven. Dat jullie hebben meegedaan.
6: Dat is heel lief.
0: We mogen kiezen tussen een rozenkrans van Radio Maria.
6: Ja.
0: Die ziet er zo uit. Of een stilo van Radio Maria.
6: Nee. Ja, de eerste optie direct.
0: Okay. Oh. Alsjeblieft.
6: Kan ze u eens tegen elkaar houden, mevrouw?
0: Ja.
6: Zijn dat dezelfde? Nee.
0: Zijn normaal dezelfde, ja. Oh, maar inderdaad, de kleuren zijn hier een beetje anders.
6: Kleur, ja. Deze doe eens naast elkaar. Ja, ik weet het al.
0: Zeer graag gedaan.
6: Dank je wel, dat is heel vriendelijk mevrouw. En ik hoop dat eerst mij heel veel steun in de toekomst zal brengen. En hartelijk bedankt voor het interview.
0: Enorm bedankt alle twee om mee te doen. We willen nog een cadeautje geven als bedanking. Jullie kunnen kiezen tussen een rozenkrans of een stilo van Radio Maria. Ik ga eens even zien.
15: Dat is de moeite waard, ik ben super blij. Serieus hè?
0: Dat is goed.
15: Een stilo.
0: Een stilo, alsjeblieft. En u?
17: Ja, ik wil ook van een stilo.
0: Een stilo, oké. Ja. Dan ga ik even... Ja, moet ik in mijn zak.
15: Ik zou ze alle twee willen.
0: Alsjeblieft.
17: Dat wordt niet uitgezonden.
0: Dat wordt niet nu uitgezonden, maar dat wordt wel uitgezonden.
17: Tegen oma zeggen.
0: Ja, dat zou leuk zijn. Het is het programma Quo Vadis, heet het. Het makkelijkste om te doen, denk ik, is om naar onze website te gaan, radiomaria.be. Dan kun je op programma's klikken. En dan zijn ze alfabetisch, dus redelijk van onder, Quo Vadis. En dan zie je wanneer het wordt uitgezonden. Het gaat ook daarop verschijnen.
18: Tof, als het wordt uitgezonden, dan luister ik graag.
0: Top. Dus de eerste uitzending is de derde vrijdag van de maand. 10:30. Jullie ook, heel erg bedankt.
4: Noem maar de roze
0: kans. De roze kans, oké, ja. Fantastisch. Alsjeblieft.
4: Oké.
18: Ik heb nu wel echt... Bedoelt je een donatie of zo?
0: Nee, ik bedoel, wij willen jullie iets geven als bedanking. We zijn geen geld aan het aftroggelen, geen zorgen.
18: Nee, het is wel echt niks bij me voor door gaat te komen wandelen.
0: Nee. Dat is niet de bedoeling.
18: Of do you want the cross?
0: Alsjeblieft. Do you want a rosary?
18: You can take the cross if you
0: want. You can both have one. It's, we have enough.
10: The cross.
0: Oké, alsjeblieft.
18: Ik moet wel zeggen, we respecteren het wel, want... Ik heb ook zo een Maria-kruisje en zo. Ik draag dat ook wel op mij, want dat is mijn ouders, vooral mijn mama dan, die gelooft ook nog wel. Dus het zit nog wel in de familie, hoor. Maar ik denk dat, ik ben een beetje zoals haar, dus wij zijn... Ik heb die hoop en ik wil in iets geloven, maar daarom niet zoals het geschreven staat, weet je. Ik heb een beetje mijn eigen interpretatie. Ik denk dat het... Een mooi idee is ook dat er een hiernamaal is, dus dat er iets na dit komt, dat het niet gewoon stopt. Dus daar houden we ook wel aan vast, allebei, denk ik.
11: Ja, yeah, it's just the rosary. I love it.
10: Oh, mooi.
19: Dat hebben we nog een rozenkrant, hè? Of wil je wel een rozenkrant?
20: Ja, ofwel, kies je maar.
19: Nee, kies je maar.
0: Maar je mogen anders alle twee eentje kiezen, hoor.
20: Ah,
0: geen zorgen.
20: Dan zullen we twee verschillende dingen kiezen, misschien?
19: Allee, voor mij de pen.
0: Okay,
19: dank u wel.
2: Alsjeblieft.
0: Zou u juist nog in de micro willen zeggen dat u de rozenkrans gekozen heeft?
14: Ik heb de rozenkrans gekozen, dank u wel.
19: Dank u. Alsjeblieft.
0: Ja, ik heb ook bedankt. Hè.
20: Nee, jullie
19: bedankt. Graag gedaan.
20: Succes, we zullen eens luisteren.
0: Ah, zeg goed.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Goedemiddag, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 12 uur en we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade.

0: nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
0: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
0: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus onze Heer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars, wij bidden nu het middaggebed op deze vrijdag in de vierde week van het getijdenboek.

0: De hymne volgen op pagina 758, gevolgd door de psalmen vanaf pagina 1181 en de korte schriftlezing volgt daar gewoon op. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid.
1: Zij die uw wet liefhebben, Heer, leven in vrede.
0: Vorsten vervolgen mij zonder reden. Maar slechts voor uw woord is mijn hart beducht.
1: Ik ben gelukkig met uw beloften. Als iemand die kostbare schatten vond.
0: Ik haat en verafschuw het onrecht. Uw wet heb ik lief.
1: Ik prijs u 7 maal elke dag, omdat gij oordeelt naar recht.
0: Zij die uw wet lief hebben, leven in vrede. Zij struikelen niet op hun weg.
1: Ik stel mijn vertrouwen, Heer, op uw bijstand. Ik doe al wat gij gebiedt.
0: Mijn geest neemt in acht alles wat gij verordent. Dat heb ik van harte lief.
1: Ik houd mij aan wat gij gebiedt en voorschrijft. Want al mijn wegen zijn u bekend.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Zij die uw wet lief hebben, Heer, leven in vrede. Hoe schoon en hoe weldadig is eendracht onder broeders.
0: Als kostelijke olie op het hoofd, die afdruipt op de baard van Aaron.
1: Die afdruipt op de boord van zijn gewaad. Als Hermon dauw die neerdaalt op de Sion.
0: Daar schenkt de Heer zijn zegen en leven voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De menigte die het geloof had aangenomen, was één van hart en één van ziel. Bevrijd mij uit kwaadwillige handen, Heer, die mijn machtige bondgenoot zijt.
0: Bevrijd mij, Heer, van kwaadwillige mensen. Bescherm mij tegen de man van geweld.
1: Zij denken alleen aan gemene streken en zoeken voortdurend twist.
0: Hun tongen zijn scherp als slangentongen. Vol addergif is hun mond.
1: Bevrijd mij, Heer, uit kwaadwillige handen. Bescherm mij tegen de man van geweld.
0: Zij zijn er op uit om mij te doen vallen. Arglistig zetten zij mij een strik.
1: Zij vlechten koorden en spannen netten en leggen een klem op mijn pad.
0: Ik sprak tot de Heer, gij zijt toch mijn God. Heer, luister naar mijn gebeden.
1: Heer God, die mijn machtige bondgenoot zijt, gij dekt mijn hoofd bij het strijden.
0: Vervul, Heer, de wensen der boosdoeners niet, maar laat hun plannen mislukken.
1: Ik weet dat de Heer de behoeftige recht doet, de armen rechtvaardig behandelt.
0: Zo toch zullen vromen uw naam steeds loven en deugdzamen veilig zijn onder uw oog.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd,
2: en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Bevrijd mij uit kwaadwillige handen, Heer, die mijn machtige bondgenoot zijt. Wat liefde is, hebben wij geleerd van Christus. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Dus zijn ook wij verplicht ons leven te geven voor onze broeders. Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig.
2: Eindeloos is zijn erbarmen. Heer Jezus Christus, toen op het zesde uur geheel de wereld in duisternis was gehuld, werd Gij voor onze verlossing op het hout van het kruis verheven. Wij bidden U, schenk ons altijd dat licht waardoor wij het eeuwig leven kunnen bereiken. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, wij zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Het is vrijdag en dan bidden wij ook zeer speciaal voor onze overledenen, bijzonder ook de overleden luisteraars van Radio Maria. We bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie van het licht, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de Geest op zich neerdalen als een duif en er kwam een stem. Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
2: Het tweede mysterie van het licht, Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak, doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het derde mysterie van het licht, de verkondiging van het Rijk Gods en de oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
2: Het vierde mysterie van het licht, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
2: Het vijfde mysterie van het licht. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Beste luisteraars, we hebben door ons hoedje gebeden voor de overledenen. Bidden wij nu nog het volgende gebed tot onze lieve vrouw, in eenheid met het heiligdom van Montlignon in Frankrijk, dat de missie heeft om te bidden voor de overledenen.
3: Maria, hemelse moeder,
2: Ontferm u over onze overleden broeders en zusters. Vooral over hen die Gods barmhartigheid het meest nodig hebben. Wees de voorspreekster voor hen die ons hebben verlaten, opdat in hen het werk van de zuiverende liefde vervuld wordt. Mogen ons gebed, verenigd met het gebed van de hele kerk, hen de vreugde geven die elk verlangen te boven gaat. En mogen ons gebed ook hier op aarde vertroosting en kracht schenken aan hen die beproefd worden door de verlatenheid. Moeder van de kerk, help ons bedevaarders op deze aarde om elke dag beter te leven met zicht op onze overgang naar de verrijzenis. Genees ons van elke wonde van het hart en de ziel. Wij richten ons tot de hemel die geen oog kan zien. Maak van ons getuigen van het onzichtbare. Maak van ons apostelen van hoop, gelijk wakers hunkerend naar de dageraad. Maria, toevlucht van de zondaars en koningin van de heiligen, verzamel ons allen voor het eeuwige Pasen, om te leven in eenheid met de Vader en de Zoon en de Heilige Geest voor de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
3: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
3: Heilige aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
3: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, het is vandaag vrijdag. We bidden en bemediteren de kruisweg. Mogen dit gebed vruchten dragen en ons dichter bij onze verlosser brengen.
2: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: Gaan wij deze kruisweg met Maria, in het vertrouwen dat Jezus ons door lijden en dood heen leidt, om ons te doen opstaan uit zonde en dood, opdat wij leven met Hem, nu, al onze dagen en eens in het paradijs, het huis van de Vader, waarheen Hij ons is voorgegaan. Eerste statie, Jezus wordt ter dood veroordeeld. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Pilatus

0: tot de dood aan het kruis. Behoed ons ervoor dat wij anderen ten onrechte veroordelen of vals beschuldigen, dat wij ons bezondigen aan misbruik van onze macht. Maak dat wij onze handen niet wassen in onschuld, maar met uw kracht opkomen voor hen die weerloos en kwetsbaar zijn. Dat de anderen zich veilig bij ons weten en dat wij de anderen recht doen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
0: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
0: Tweede statie, Jezus neemt het kruis op. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
0: Toen namen de soldaten van de landvoogd Jezus mee in het pretorium en verzamelden de hele afdeling rondom hem. Zij trokken hem zijn kleren uit en hingen hem een rode mantel om. Ook vlochten zij een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in de rechterhand. Daarna vielen ze voor hem op de knieën en bespotten hem met de woorden: "Gegroet, koning der Joden." Ze bespuwden hem, pakten de rietstok en sloegen hem op het hoofd. Nadat ze hun spel met hem gedreven hadden, ontdeden ze hem van de mantel, trokken hem zijn eigen kleren weer aan en voerden hem weg ter kruisiging. Heer Jezus, u werd geslagen en mishandeld, hoewel u volkomen onschuldig was. Als een weerloos lam liet u zich naar de slachtbank voeren. U nam het kruis van de lijdende mens op zich. U droeg de zonde van de zondaars. Geef dat wij anderen geen last op de schouders leggen, niemand gevangen houden, verwonden, neerdrukken. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
0: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
0: Derde statie, Jezus valt voor de eerste maal. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
0: Waarlijk, het waren onze ziekten die hij op zich nam en onze smarten die hij heeft gedragen. Wij echter beschouwden hem als een geslagene, door God gekastijd en vernederd. Hij werd doorstoken om onze weerspannigheid, om onze zonden gebroken. Hij werd gestraft. Ons bracht het vrede en dankzij zijn striemen is er voor ons genezing. Wij allen waren als schapen verloren gelopen en ieder van ons was eigen wegen gegaan. Maar op hem heeft de Heer laten neerkomen de schuld van ons allen. Heer Jezus, de last van uw kruis herinnert ons eraan hoezeer de last van onze zonden op u drukt. Bekeer ons hart, maak ons oprecht. Neem van ons weg wat ons neerhaalt. Dat wij niet vervallen in egoïsme, hebzucht of zelfverheffing. Geef ons uw kracht om op te staan uit de zonde, om uw weg van grenzeloze barmhartige liefde en vrede te volgen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij.

0: En vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Vierde statie, Jezus ontmoet zijn moeder. Wij aanbieden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Simeon zei tot Maria, zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken wordt, opdat de gezindheid van vele harten openbaar mogen worden en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord. Heer Jezus, uw moeder Maria is u gevolgd naar Jeruzalem. Zij wist dat hartverscheurend lijden u en haar deel zou zijn. Maria bleef u nabij, tot onder het kruis. Wij danken u dat u Maria ook aan ons als moeder hebt gegeven. Wij bidden voor moeders en vaders die, evenals zij, machteloos moeten toezien hoe hun kind lijdt. Geef hen en hun kind uw kracht en dat de altijd durende bijstand van Maria hen mag vertroosten. Daartoe bidden wij. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Vijfde statie, Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Toen ze de stad uitgingen, ontmoetten ze een Cyreneer, Simon genaamd, en vorderden hem tot het dragen van Jezus kruis. Heer Jezus, een onbekende hielp u om de loodzware last van uw kruis mee te dragen. Geef ons de kracht en de liefde om uw kruis mee te dragen in deze wereld. Geef ons de kracht en de liefde om het kruis van anderen te helpen dragen. Geef ons de kracht en de liefde om ons eigen kruis te dragen, om het te kunnen verenigen met dat van u. Beweeg ons hart om zoals Simon van Cyrene met u mee te gaan door het lijden van de ander te helpen verlichten. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Zesde statie, Veronica droogt het gelaat van Jezus af. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Zijn uiterlijk noch schoonheid waren het bekijken waard. Hij was geen verschijning die bewondering wekt. Geminacht en gemeden werd hij door de mensen, man van smarten, met ziekten vertrouwd. Een mens die zijn gezicht voor ons verbergt, geminacht en als niet de moeite waard beschouwd. Heer Jezus, uw heilig aanschijn toont gij nu in de mens die onder zware last gebukt gaat, die wordt geminacht en vernederd, die pijn lijdt, vaak verborgen, met een bloedend hart, hulpeloos en alleen. Help ons te zijn als Veronica, zij die alles doet wat in haar vermogen ligt om u te troosten. dat ook wij zo waarachtig beeld van God zijn en afstraling van uw barmhartig en medelijdend gelaat. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Zevende statie. Jezus valt voor de tweede maal. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Om onze zonden is hij gebroken. Hij werd gestraft. Ons bracht het vrede. En dankzij zijn striemen is er voor ons genezing. Op hem heeft de Heer laten neerkomen de schuld van ons allen. Hij werd gefolterd en diep vernederd, maar hij heeft zijn mond niet geopend. Heer Jezus, telkens wanneer wij hoogmoedig zijn, neerbuigend, liefdeloos, drukken wij u in onze medemens neer. Laat ons kijken met uw ogen, laat ons liefhebben met uw goddelijk hart, opdat wij niemand laten liggen, maar opbeuren, optillen om weer verder te kunnen gaan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Achtste statie. Jezus richt zich tot de weeklagende vrouwen. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Een grote volksmenigte volgde Jezus, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Jezus keerde zich tot hen en sprak: Dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uw kinderen. Heer Jezus, zelfbeklag was u vreemd. Zelfs in het uur dat alle hoon en pijn op u neerkwam, ging uw zorg en liefde uit naar anderen, zelfs naar hen die schuldig zijn. Beziel ons met het vuur van uw liefde, opdat wij nooit hard zijn of doen verdorren, opdat u nooit over ons hoeft te wenen, dat ons leven rijke vruchten draagt, u welgevallig. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Negende statie. Jezus valt voor de derde maal. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Wij hebben een hoge priester die in staat is mee te voelen met onze zwakheden. Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld, precies zoals wij, afgezien dan van de zonde. Hoewel hij Gods zoon was, heeft hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd. En toen hij het einde had bereikt, is hij voor allen die hem gehoorzamen oorzaak geworden van eeuwig heil. Heer Jezus, wij bidden u voor allen die in hun geloof en leven zwaar beproefd worden. allen die worden onderdrukt, misbruikt, uitgebuit, verjaagd, die leven in angst, armoede en grote onzekerheid, waaronder onze medechristenen op de vlucht, en voor hen die gebukt gaan onder schaamte of schuld, of omdat zij zich minder waardig voelen, ja, zelfs nietswaardig. Dat zij niet vallen, niet lamgeslagen neerliggen, maar bevrijd hen van alles wat hun leven verziekt, verlamt, opdat zij opstaan en verder gaan in het vaste vertrouwen dat zij door u worden bemind en geleid. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Tiende statie, Jezus wordt beroofd van zijn kleren. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Heer Jezus, ruw zijn uw kleren van uw bebloed en zwaar gepijnigd lichaam afgetrokken. Zo werd u beroofd van het laatste restje menselijke waardigheid. Naakt en weerloos ging u voor ons uw kruisdood tegemoet. Open ons hart, onze ogen en handen, om de ander te bekleden met de liefde en de eerbied die gij van ons verlangt. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Elfde statie, Jezus wordt aan het kruis genageld. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Toen zij op de plaats kwamen die schedel heet, sloegen zij Jezus daar aan het kruis, en zo ook de misdadigers, de een rechts, de ander links. En Jezus zei, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Heer Jezus, hoe onvoorstelbaar groot is uw liefde, dat u zelfs nog voor uw beulen bidt. U blijft trouw ook als wij ontrouw zijn. Vergeef ons, Heer, wat wij u en de anderen misdoen. Geef ons de moed onze fouten en schuld te bekennen en waar mogelijk te herstellen. Doe ons inzien hoe wij de weg naar heling kunnen gaan. Geef ons uw gezindheid als ons pijn en onrecht is of wordt aangedaan. Dat wij niet verstrikt raken in gevoelens van wrok of haat. Dat wij niet kwaad met kwaad vergelden, maar u in uw vergevende liefde kunnen navolgen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Twaalfde statie. Jezus sterft aan het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Hierna, wetend dat alles was volbracht, zei Jezus, opdat de schrift vervuld zou worden. Ik heb dorst. Er stond daar een kruik vol zure wijn. Ze doopten er een spons in staken die op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus van de zure wijn genomen had, zei hij: "Het is volbracht." Daarop boog hij het hoofd en gaf de geest. Heer Jezus, wij danken u, omdat u voor de vergeving van onze zonden en omwille van ons heil ten einde toe alles hebt volbracht. Geef ons uw geest, opdat wij leven als uw beminde leerling. Ontferm u over onze dierbare doden en ontferm u over hen die naamloos gestorven zijn, voor of na hun geboorte. Ontferm u over hen die nu stervende zijn, vooral zij die eenzaam heen gaan. Dat allen zich kunnen toevertrouwen aan u en dat zij met u mogen zijn in het paradijs. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: 13e statie. Jezus wordt van het kruis afgenomen. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Heilige Maria, moeder van Jezus, moeder van ons allen, wij zien het beeld van u met het dode lichaam van Jezus op uw schoot. Hij keerde terug naar daar waar hij voor ons geboren was, naar waar hij als kind geborgenheid vond en speelde. U kent de pijn, Maria, van alle moeders ter wereld. U kent het lijden van alle mensen, vooral van hen die een dierbare aan de dood hebben moeten afstaan. Omarm hen, bescherm hen met de mantel van uw liefde. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: 14e statie. Jezus wordt in het graf gelegd. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Heer Jezus, om heel ons menselijk leven te delen, bent u voor ons afgedaald in het graf. Een diepe leegte kwam in het leven van hen die u zo lief hadden. Leer ons omgaan met groot verlies, met intens verdriet, dat wij niet vertwijfeld en doelloos achterblijven. Blijf bij ons wanneer het avond wordt. Wees ons nabij als wij eenzaam zijn en wanneer wij ons bevinden in het uur van onze dood. Dat wij ons aan u kunnen toevertrouwen, dat wij u bij ons mogen weten. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Heer Jezus, wij danken u, omdat u alles voor ons gegeven hebt, om ons te verzoenen met God en met elkaar. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Talita Koen. Het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jeanne.
1: Beste vrienden en luisteraars. Het evangelie dat we vandaag gaan beluisteren en mediteren is als een soort struikelblok of een steentje in onze schoen, waar we een heel vervelend gevoel bij krijgen. Het is bij veel mensen moeilijk te verteren en we gaan het toch maar proberen met de hulp van de Heilige Geest, die wel elk van ons zal helpen. Ik mag er toch ook altijd op rekenen op de Heilige Geest, dus dat zal voor jullie ook wel zo zijn. Laten we bidden. Kom, Heilige Geest. We willen ons niet schrap zetten vanaf het begin. We willen vooral openstaan voor dit verhaal dat veel mensen tegen de borst stoot. Het evangelie is een blijde boodschap en we verlangen met heel ons hart te ontdekken wat je ons wil duidelijk maken, als levensles en zelfs als een soort uitroepteken. Dank je. We gaan lezen in het Matteüs-evangelie, het 20e hoofdstuk, en ik lees nu van 1 tot 7. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer, die er bij het ochtendgloren op uittrok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. Nadat hij met de arbeiders een dagloon van 1 denari overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. 3 uur later trok hij er opnieuw op uit. En toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, zei hij tot hen: gaan jullie ook maar naar mijn wijngaard. De betaling zal rechtvaardig zijn. En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit en 3 uur later weer en handelde als tevoren. Toen hij tegen het einde van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. En hij vroeg hun: waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk? Niemand heeft ons ingehuurd, antwoordde ze. Hij zei hun: gaan jullie ook maar naar de wijngaard. Tot hier. Deze manier van werven was niet uitzonderlijk en heeft eeuwenlang stand gehouden, ook tijdens de industriële revolutie in onze streken. Als je ooit naar de film van Priester Daans gekeken hebt, dan kon je ook zien hoe dat de mensen in grote groepen klaar stonden om in de fabriek te mogen gaan werken en soms onder elkaar vochten om voorrang te hebben. Mensen waren heel arm. Geen werk hebben, dat is een ramp voor uw familie, want toen was er nog geen werkloosuitkering, geen ziekenverlof, geen geld voor pensioen, geen geld voor de gehandicapte of gekwetste arbeiders. In ieder geval veel meer zorgen dan wij kennen. Er is ondertussen veel veranderd. En gelukkig maar. En we kunnen ook zeggen dat de katholieke kerk veel heeft gedaan via het pauselijk document bijvoorbeeld, Rerum Novarum, om te reageren op al die noden. Recht op werk is heel belangrijk geworden en daar hangt ook veel aan vastgekoppeld om niet in mensonterende omstandigheden te moeten leven. Maar er is wereldwijd nog altijd een groot probleem: uitbuiting, kinderarbeid en zelfs op bepaalde plaatsen nog slavernij. We moeten er dus gevoelig voor blijven en zelf leren erkennen, hè, dat wij zelf begenadigd zijn in ons land. Hè. Ook al zijn er natuurlijk altijd verbeteringen nodig en mensen die daarvoor opkomen of aan de alarmbel trekken, hè, zoals paus Franciscus dat heeft gedaan en zelfs onze huidige paus Leo heeft daar ook aandacht voor. Het is een heel gevoelig en belangrijk thema. Werk voor iedereen. Een goede vergoeding, aangepast ook aan de persoon. Neem nu bijvoorbeeld de gehandicapte. Die wil ook graag werken. Bijvoorbeeld, ik weet nog dat er een heel zwaar gehandicapte kinderen op hun eigen tempo 3 zakjes soep, in een zakje dus, hè, in een doosje moesten steken en dat dan proberen te lijmen. zodat het doosje dichtgekleefd was. Dat was voor sommigen al heel moeilijk en dat vroeg ook zelfs hulp van de begeleidster. Hier was dat dus niet mogelijk om het getal, of een getal, neem nu wel, eender welk getal, dat ging niet op om dat per uur klaar te krijgen. En toch was die firma bereid om daarvoor een vergoeding te geven. Ik vind dat was buitengewoon. Een andere organisatie is ontstaan voor mentaal gehandicapte jongeren rond tuinieren in mijn omgeving. En ze werden dus ingeschakeld omdat ze graag buiten werkten. Ze hadden ook tamelijk veel energie. En wij hebben ze dus ook een keer uitgenodigd. En zij hadden dus het gras gedaan en zo, met veel vreugde en energie. En als het gedaan was, dan zijn ze het komen tonen. En ik moet toegeven, dat was echt, ze waren heel ijverig geweest en ze waren heel content. En de mensen hebben gezien dat dat veel vreugde gaf ook bij hen zo. En het ging als een lopend vuurtje. Er zijn ondertussen veel meer mensen die hen vragen. En je krijgt er soms een knuffel bij ook, hè, op het einde van uw werk. Ja. Met hen samenwerken, dat vraagt wel een grote fijngevoeligheid, heb ik gemerkt. Er is altijd iemand bij die niet gehandicapt is, die dat moet een beetje coördineren. Maar het is een evangelische instelling, hè? Geduldig, fijngevoelig, met iedereen om kunnen. Die Jezus ook wilde promoten, hè, met dit verhaal. De wijngaardenier die gaat op verschillende uren kijken. En er is misschien nog iets anders zo. Allee, hij is bekommerd om hen zo. Ze moeten kunnen werken. Hij gaat terug ook als het niet meer nodig is in feite. Allee, wie gaat er nog mensen zoeken als het een dag bijna om is? Niet kunnen werken is voor iedere persoon van een gezin een soort schaamte, een drama ook voor het gezin. Die man dus, die wijngaardenier, gaat dus telkens meer mensen engageren. Maar ook omdat hij een goed hart heeft en meeleeft dus met die mensen. Een denari voor elk betekende een leefloon, toch voor een hele dag. En dat was dus wel gul. Als we dat dan nu eens zouden toepassen, op geestelijk vlak. Hoe kijken we naar het werk van anderen? Zijn we direct aan het uitrekenen? Hoeveel ze verdienen, wat ze ermee aanvangen? Hoe is onze reactie op de grote vreemdelingeninstroom? Wat doen ze met hun kindergeld, vragen sommige mensen zich af. Want dat is toch voor hun kinderen bedoeld? En gaan ze daar dan niet gewoon weggeven in hun thuisland, familie, uit solidariteit? Sommigen rijden ook gratis met het openbaar vervoer. En we hebben, ik heb het toch al gehoord, sommigen horen vergelijken met het pensioentje dat zij zelf hebben, dat heel klein is, met het minimuminkomen. En dat is niet veel hoger, hun pensioentje. En na zoveel jaren werken. Dat zijn zo van die reflecties. Hè? Heel nuchter. Wanneer we zo denken, dan gaat het hek eraf, hè. Zo was het ook in het verhaal, dat is ook duidelijk precies opzettelijk zo verteld door Jezus. Ik ga nu het vervolg lezen en het is een beetje chockerend. Hè? Ik snap het dat mensen daar dan lastig voor zijn. Ik lees verder. Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen de rentmeester. Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatste en eindig met de eerste. En zij die er vanaf het einde van de dag waren, kwamen naar voren en kregen ieder één denari. En toen zij die de eerste waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denari. Toen ze het geld hadden aangenomen, gingen ze naar de landheer hun beklag doen. De laatste hebben 1 uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden. Hij antwoordde een van hen, vriend, ik behandel je toch niet onrechtvaardig. Je hebt toch ingestemd met het loon van 1 denari. Neem wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatste hetzelfde geven als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Ben je jaloers, omdat ik goed ben? Zo zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste. Wie zijn de eerste en wie de laatste? Wie zijn de armen? Wie de bevoorrechten? En Gods barmhartigheid, naar wie gaat die eigenlijk? Waren ze niet allemaal aan het hopen geëngageerd te worden, zowel de eerste als de laatste? Waren ze niet allemaal bereid om hard voor te werken? Toch blijft het pure barmhartigheid, want was de Heer niet langsgekomen, was er tussen hen totaal geen verschil. Ze zouden allemaal zonder loon naar huis gegaan zijn. Maar hoe vlug vergeten we onze dankbaarheid van het allerbegin. Mijn ouders bijvoorbeeld, die bleven altijd heel dankbaar voor madameke boven. Want wij noemden haar zo, madameke boven woonde boven. Hè. Ze was weduwe. En heel blij dat mijn ouders bij haar als huurder waren komen wonen. We beschouwden haar als een soort familielid. Ze had geen tv, wij wel, en dus kwam ze bij ons kijken. En ze was blij om ook in onze tuin te kunnen zitten. En ze was ook dankbaar dat Skippy, ons hondje, dat die ook thuis mocht blijven bij haar. En ze voelde zich dan veilig. En ze sloeg de huur niet op. Tenzij, omdat de index het vroeg, opgeslagen was. Want ze wou graag dat wij bij haar bleven wonen. En toen ik afstudeerde, heeft zij angstig en ongerust bij de telefoon gezeten. Waarom? Omdat de school ging bellen als ik er niet door was. Maar de school heeft niet gebeld, want ik was geslaagd. Maar ondertussen heeft ze daar toch de hele voormiddag gezeten. Hè? Halleluja. En wat een vreugde die we dan konden delen, want zelf hadden wij dus geen telefoon. Toen ze begreep dat ze na een ernstig geval best naar een woon- en zorg zou gaan, heeft ze het huis aan mijn ouders verkocht, zomaar uit de hand. Zo'n dingen, dat mag een mens toch niet vergeten. Hè? Ik ben haar eeuwig dankbaar. Het was pure barmhartigheid en vriendschapsgevoel, dat eerste onder ons, door al dat begrip en al die attenties. En dat was ook wederzijds. Hè. Laten we onze zegeningen tellen in plaats van de rekening van een ander te maken. Hè. Laten we iedereen die goed voor ons is geweest, ook met dankbaarheid en goedheid blijven omgeven. Het kan ons een les zijn om zelf ook kansen te bieden. Misschien komt er een dag dat we een ongelooflijke wederdienst krijgen die werkelijk alles overtreft. Het is mijn ouders overkomen, hè. We gaan nu luisteren naar het lied Elke Dag. Het is van Christian Verwoerd en je kan het terugvinden op YouTube.

De laatste zullen de eerste zijn. Die zin slaat onder andere ook op de bekeerlingen. Hoe worden ze in onze parochies bijvoorbeeld ontvangen? Zijn ze in onze ogen soms niet een beetje te opvallend, te hevig, te enthousiast? Stellen ze dingen voor waar wij nooit aan gedacht hebben en die ons misschien ook afschrikken? En zouden we dat dan wel riskeren? Op korte tijd hebben die mensen wel een grondige initiatie gekregen en hun geloof is radicaal. Ze zijn ijverig om er iets mee te doen. En niets is bij hen op automatische piloot. Alles lijkt doordrongen te zijn van de inspiratie van de Heilige Geest. Sommigen hebben een woelig leven achter de rug en spreken erover om God te loven en hun dankbaarheid te betonen. En voor ons Vlamingen kan dat soms wel een beetje vreemd overkomen. We zijn een eerder zwijgzaam volk over onze innerlijke keuken. Er is zo'n een uitspraak, gaan ze zeggen. Hè? Het geheim van één weet God alleen. Een geheim van twee wordt licht gemeen. En een geheim van drie, dat weet iedereen. Dat is nogal een Vlaamse spreuk. Hè? Maar als het gaat over Gods lof en eer die mensen helpt via anderen, om een serieuze ommekeer in hun leven te bewerken, dan mag die lof en dankbaarheid toch wel gedeeld worden, denk ik. Ik mocht een heel jaar meewerken met de catechese en dat was met een bekeerling. Hij is goed voorbereid en dankbaar voor zijn geloof en de kinderen waren ook een en al oor als hij iets persoonlijks vertelde. Hij is zeker een voorbeeld voor hen geweest. Ook wij hebben altijd bekering nodig en er is werk aan de winkelen in onze eigen wijngaard om mooie vruchten te kunnen kweken en ervan te delen. Heilige mensen die willen net als God dat iedereen de kans krijgt om mee te werken in die gezamenlijke wijngaard. En ook de kinderen verlangen iets te mogen doen, al is het maar een kaarsje op het altaar te gaan zetten of rond het altaar hand in hand een Onze Vader mee te bidden of de mis te leren dienen. Ze doen ook graag iets, hè? Normaal. Hoe meer de kerk en de parochie hun eigenlijk iets laat doen, hoe meer dat die parochie en die kerk ook een thuis wordt. Hè? Vermis jullie graag een verhaal beluisteren dat echt is gebeurd, ben ik op zoek gegaan. Het is wel niet het allerlaatste. Het is een beetje veel jaar geleden. Het gaat over een filmster. Hij stierf op 61-jarige leeftijd. Hij speelde vooral in westerns, dus dat zegt al genoeg dat dat lang geleden is. Maar in ieder geval, hij kreeg een van die beroemde Oscars. Hij was echter niet gelovig. Maar in 1941 mocht hij op bezoek, ik weet niet welke de reden was, bij Paus Pius XII. Dat heeft blijkbaar een ommekeer bewerkt, want hij is naar de mis beginnen gaan. En hij raakte zelfs bevriend met een jonge pastoor, Harold Ford, dus dat is ook bekend, waarvan hij zei dat hij goed kon preken. Hij heeft ook de autobiografie van Thomas Merton gelezen over die zijn bekering. En in mei 1959 ontving Gary Cooper, dat was dus zijn naam, ja dat is hem, het doopse. Maar kort daarna bleek dat hij kanker heeft gekregen. En hij is dus eigenlijk tamelijk vlug gestorven, want in 1959 gedoopt, in 1960 kreeg hij nog een tweede Oscar, maar hij stierf in 1961. Dus dat is niet zo lang, hè, na zijn bekering. En hij liet aan iedereen van zijn familie en vrienden weten dat hij de gelukkigste mens was geworden op aarde, sinds zijn geloof in Jezus Christus. En zijn bekering heeft veel invloed gehad op de artistieke groepen in de Verenigde Staten. Ja, dit verhaal is dus voor de oudere generatie misschien, maar er zijn gelijkaardige bekeringen ook nu nog bezig met filmsterren. Vooral als ze zo een belangrijke evangelische figuur moeten spelen in een film. Dan moeten ze bijvoorbeeld in de figuur van Jezus kruipen. Zijn boodschap moeten ze dan leren kennen natuurlijk en ook zo oprecht mogelijk overbrengen. Dat vraagt inleving natuurlijk. Hè? Ze leren daar dus toch veel uit.
En sommigen gaan dan door een heel intense gelovige ervaring en een ontmoeting, in feite met de verrezen Jezus Christus. Een heilige bijvoorbeeld ook, een heilige spelen. Dat is maar mogelijk als je er ook iets over gelezen hebt, als je daarom mediteert en zo, en je probeert in te leven. Je kan die heilige echt niet spelen zonder die heilige te ontmoeten. Wees daar maar zeker van, hè. Zo'n kans laat God toch niet voorbij gaan. En wat als ze zelf eens de plaats innemen, hè? Als wij nu een keer zelf de plaats innemen van de laatste in ons manier van denken. Dat we beseffen niet tot de grootste dingen in staat te zijn. Maar dat wij soms ook niet in gaan geraken, hè? Om op de kar te springen als er een oproep komt. Zo. Dat we de laatste zijn om toch nog mee te doen, na lang aandringen. Laten we eerlijk zijn. Er zijn mensen die onmiddellijk ja zeggen en anderen die staan te treuzelen in de hoop dat ze niet echt nodig zijn. Of eigenlijk maar over weinig krachten beschikken, dat kan ook, hè. We zijn allemaal nodig voor het Rijk Gods en dus geroepen onze handen uit de mouwen te steken. Maar niemand blijft graag achter. Iets mogen doen, hoe klein ook, heeft het voordeel dat je toch bij de groep hoort. Dat je deelt ook in de vreugde het succes van de onderneming. God heeft een aangepaste vraag voor elk van ons. Maar horen we zijn oproep? Willen we het begrijpen dat iemand anders minder fysische krachten bezit of over minder tijd of minder geldelijke steun kan geven? Begrip tonen voor elke broer of zus in een gezin is soms al moeilijk en kan tot spanningen leiden. Maar in een parochie of jeugdbeweging of gewoon zelfs bij het onderhoud van een deeltje van de straat als er veel blaren oplopen en vuil en zo. Bij sommigen is het bijna een aangeboren begrip van edelmoedigheid om bij de buurvrouw te informeren of ze hulp nodig heeft. Wat kan die buurvrouw doen? Als ze dat niet aan kan, kan ze dat niet doen natuurlijk. Ze kan wel eens iets anders doen. Ze kan eens een goed werk steunen bijvoorbeeld als ze komen aanbellen. Ze kan een onverwachte opvang voorzien voor een kleinkind bijvoorbeeld. Of voor ze kan thuis blijven en plantjes gaan gieten. De relatie is superbelangrijk met je directe buren. Als je in een stad woont, probeer dan van je straat een soort dorpsmentaliteit te maken. En leer de mensen kennen. Dan kunnen jullie voor elkaar een vreugde worden. En geen spionagementaliteit ontwikkelen met allerlei verkeerde interpretaties over het gedrag van die en die. Deze priester die wij hoorden deze morgen, die sprak over crowdfunding. En dat ging dan over films, een hele bekende serie, The Chosen. En ze zijn al aan de zesde reeks van The Chosen. En alle vijf vorige uit de serie zijn allemaal door gewoon mensen gesponsord. Hoeveel mooie films waar aanvankelijk niemand in gelooft, omdat ze zeggen, ja, het is een beetje te hedendaags misschien. Maar het helpt, hè, voor de jongeren. We werken allemaal in de wijngaard van de Heer en hij klopt aan ons hart. Wil je graag ook meedoen aan mijn project? Heb je ook een soort gevoeligheid voor een moderne versie van het evangelie dat jongeren over de brug kan halen? Wil je meer steun geven aan bijvoorbeeld evangelische kampen of musicals? Misschien maak je er zelf ook deel van uit door te zorgen voor de bouw van een decor, een paar panelen. Misschien ben jij de lieve persoon die de kaartjes gaat verkopen of aan de ingang het programmaboekje uitdeelt met een brede glimlach. We zijn allemaal nodig in Gods wijngaard. Of we de laatste op de kar springen of erbij zijn van in het begin. Voor God is het een vreugde dat je je inschakelt. Dit evangelieverhaal doet mij dus denken ook aan een vorm van nederige dienstbaarheid zoals Jezus op het laatste avondmaal. Het gaat dus niet om eer en succes te oogsten met een trapjesmentaliteit, zo christen zijn, of zo te redeneren.
Ik was in Banneu onlangs en ik kwam een groepje tegen van Sant Egidio. En het waren allemaal mannen onder begeleiding van een jonge vrouw. En ze waren van verschillende landen, gelijk Syrië, Turkije, Afghanistan. En ze waren in een opvanghuis normaal voor mensen met een gezondheidsproblemen, heb ik begrepen. De sfeer tussen hen was enorm hartelijk en vriendelijk. En ze stonden dus ook open naar mij toe, omdat ik voorbij kwam en spontaan goeiedag zei. Ze gingen er direct op in en onmiddellijk stonden ze in een cirkel rond mij. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond dat fijn. Het deed mij deugd om erbij te horen en een babbeltje te doen. Ze waren ooit alleen aangekomen hier, hè? En nu vormen ze een hechte groep. Ik werd alleen daar zo echt wel wat stil van, zo dat doet toch nadenken. De wijngaard van de Heer is ook erg duidelijk in de werking van Sant Egidio. Ik heb het nog eens opgezocht op internet. En ik raad het iedereen aan om het eens naar te informeren als je het nog niet zou kennen. In Antwerpen zijn ze vooral bezig bij de Sint-Carolus Borromeuskerk en in Brussel in de Rijke Klarenkerk. In het midden van Brussel is dat, hè, het centrum. Veel kansen dat je in Gods wijngaard geëngageerd kunt worden voor elk wat je wilt, met Sant Egidio bijvoorbeeld. We gaan over naar het gebedsmoment. Jezus, misschien moet ik toch bij jou eens in de rij gaan staan en wachten op mijn beurt om met een priester eens te overleggen wat je van mij verwacht. Misschien zou het zelfs goed zijn een soort onderscheidingsperiode te doen met ons gezin, hoe we jou van dienst kunnen zijn. Zend ons je Heilige Geest, Jezus, of dat we mogen zien wat we in jouw wijngaard kunnen doen. We bidden voor alle die je al jarenlang toebehoren, opdat wij allen telkens opnieuw mogen ontdekken hoe we kunnen meewerken aan vernieuwende initiatieven of een trouw volharden in wat ons zoveel momenten van vieringen en gebedsmomenten kan blijven stimuleren en ook anderen daarin te laten delen. We willen graag in jouw wijngaard actief zijn, meedenken. Door onze schouders onder zetten, elk op onze manier met onze talenten. Toon het ons, Heilige Geest. Wij zijn blij en dankbaar met deze synodale uitnodiging. Jezus, hoe verschillend we ook allemaal zijn, we willen geen ruzie of reacties die ons ontmoedigen. Maak ons nederig genoeg in onze dienstbaarheid. Laat ons leren om het ritme en de krachten van ieder te respecteren. Dat we niemand platwalzen, niemand mond dood maken. Dat we niet zoals in veel groepen in kliekjes gaan roddelen, terwijl elkeen een puzzelstukje is van een prachtig kunstwerk waar jij kan achterstaan. Zijn we niet allemaal een steentje in de tempel die jij hebt helpt bouwen?

Laat hen door jouw verhalen leren wat voor jou belangrijk is. Je trok niet ten strijde met gruwelijke wapens. Je zei met je zachtheid en nederigheid in de omgang met elkaar dat we die moesten leren. Dat je niet op de vuist gaat. Dat er niet moet geroepen worden of geschreeuwd. Dat is niemand vernederen en overtroeven. Ja, het is leren kiezen voor de fijngevoelige aandacht en liefde voor elkander, hoe verschillend ook. Maak ons samen met onze kinderen tot mensen die zacht en nederig getuigen door hun eenvoud en hartelijke omgang. Zend ons, je Heilige Geest, want we vinden het niet zo gemakkelijk om niet opstandig te reageren soms, om niet steen en been te klagen, te vergelijken. Breng ons tot een bekering van het hart, waar de vreugde als een bevrijdende bevestiging mag doorbreken. Dank je. En om af te sluiten heb ik nog het gebed van Patriarch aan Athenagoras I van Constantinopel. Die zegt heel eerlijk, dat was al geen jonge mens niet meer. Ik ben ontwapend van de behoefte om gelijk te hebben en om mijzelf te rechtvaardigen door anderen te veroordelen. Ik voer de zwaarste oorlog, de oorlog tegen mijzelf. Toen ik mijn innerlijke vooroordelen wegnam en mijn hart ontwapende, groeide ik in naaste liefde. Werkte ik nauwer samen en versterkte ik de banden van de eenheid. Op deze manier wordt christelijke eenheid ook een bron van vrede op aarde en de verzoening van allen. Tot zover. We gaan nog luisteren naar het lied Ik heb u nodig. En dat is van Nederland Zingt. Het wordt gezongen door de solist Remco Harms. En ook te vinden op YouTube. Dank u voor uw aandacht.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Beste luisteraars, van harte welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag dag 18 en wij lezen Genesis hoofdstuk 35 en 36, Job hoofdstuk 25 en 26 en Spreuken hoofdstuk 3, vers 19 tot en met 24. Wij bevinden ons in de tijdsperiode patriarchen en wij volgen momenteel Jacob, zoon van Isaac, zoon van Abraham. En Jacob is juist teruggekeerd naar het land van zijn vaderen en herenigd met zijn broer Esau. Als u de voorbije uitzendingen wilt herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. In deze tijdsperiode lezen wij naast Genesis ook het boek Job en lezen wij een stuk van het boek Spreuken. En laten wij er dan onmiddellijk weer invliegen, na ons gebed. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Genesis hoofdstuk 35. Jacob in Bethel. God zei tegen Jacob: ga naar Bethel en vestig u daar. Richt er een altaar op voor de God die u verschenen is, toen u vluchtte voor uw broer Esau. Jacob zei toen tegen zijn familie en tegen iedereen die met hem meetrok: doe de vreemde goden weg die jullie bij je hebben. Reinig je en trek andere kleren aan. Wij gaan naar Bethel. Ik wil daar een altaar oprichten voor de God die mij verhoord heeft toen ik in moeilijkheden verkeerde en die mij beschermd heeft op mijn reis. Toen gaven zij aan Jacob al de vreemde goden die zij hadden en ook de oorringen die zij droegen. En Jacob begroef alles onder de terebint bij Sichem. Toen zij opbraken, werden de steden in de omtrek door God met schrik geslagen, zodat zij de zonen van Jacob niet durfden achtervolgen. Toen Jacob met al zijn mensen in Luz, ook wel Bethel genoemd, in Kanaan was aangekomen, bouwde hij daar een altaar en noemde de plaats God van Bethel, omdat God zich daar aan hem geopenbaard had toen hij op de vlucht was voor zijn broer. Daarna stierf Deborah, de voedster van Rebekka. Zij werd begraven ten zuiden van Bethel, onder de eik die hij Alon Bakut noemde. Toen Jacob uit Padam Aram terugkeerde, verscheen God hem opnieuw en sprak deze zegen over hem uit: uw naam is wel Jacob, maar voortaan zult u geen Jacob meer heten, maar Israël. Zo gaf hij hem de naam Israël. Ook sprak God tot hem: ik ben God de Almachtige. Wees vruchtbaar en word talrijk. Een volk, een menigte van volken zal uit u voortkomen. En koningen zullen uit uw lendenen afkomstig zijn. Het land dat ik aan Abraham en Isaac heb gegeven, geef ik aan u en ook aan uw nakomelingen. God steeg op van de plaats waar hij met hem gesproken had. Op de plaats waar God met Jacob had gesproken, richtte deze een heilige steen op. Op deze steen goot hij een plengoffer van olie uit. Aan de plaats waar God tot hem gesproken had, gaf Jacob de naam Bethel. Dood van Rachel en Isaac. Na hun vertrek uit Bethel, even voor Efrata, bracht Rachel een kind ter wereld. De bevalling was moeilijk. Tijdens die zware bevalling zei de vroedvrouw tegen haar: wees maar niet bang, want je krijgt weer een zoon. Toen het leven van haar week en zij op sterven lag, noemde zij hem Ben-Oni. Maar zijn vader gaf hem de naam Benjamin. Rachel overleed en werd begraven langs de weg naar Efrata of Bethlehem. Jacob plaatste een gedenkteken op haar graf. Deze gedenksteen op het graf van Rachel staat er vandaag nog. Daarop trok Israël verder en hij sloeg even voorbij Migdal Eder zijn tent op. Terwijl Israël in dat gebied verbleef, had Ruben gemeenschap met Bilha, de bijvrouw van zijn vader. En Israël kwam dat te weten. Jacob's zonen waren 12 in getal. De zonen van Lea waren Ruben, Jacob's eerstgeborene, Simeon, Levi, Juda, Issachar en Zebulon. De zonen van Rachel waren Jozef en Benjamin. De zonen van Bilha, de slavin van Rachel, waren Dan en Naftali. De zonen van Zilpa, de slavin van Lea, waren Gad en Asser. Dat zijn de zonen van Jacob, die in Padam Aram geboren zijn. Jacob ging naar zijn vader Isaac in Mamre bij Kiriat Arba, nu Hebron geheten, de woonplaats van Abraham en van Isaac. Toen Isaac 180 jaar was, gaf hij de geest en stierf. Oud en verzadigd van jaren werd hij met zijn voorvaderen verenigd. Zijn zonen Esau en Jacob begroeven hem.
hoofdstuk 36, nakomelingen van Esau. Dit zijn de nakomelingen van Esau, ook Edom geheten. Esau was gehuwd met Canaanitische vrouwen, met Ada, een dochter van de Hetiet Elon, met Ohalibama, een dochter van Ana, de zoon van de Giwiet Simon, en met Basemat, een dochter van Ismaël en een zuster van Nebajot. Ada schonk Esau Elifas. Basemat schonk hem Reuel. En Hoholibama schonk hem Jeus, Jalam en Korach. Dat zijn de zonen van Esau, die in Kanaan geboren werden. Esau verliet zijn broer Jacob, met zijn vrouwen, zonen en dochters en al zijn huisgenoten, met zijn bezittingen, met al zijn vee en alle eigendommen die hij in Kanaan verworven had, en ging naar een ander land. Hun bezit was zo groot dat zij niet bij elkaar konden blijven. Het gebied waar zij rondzwierven kon hen en hun kudden niet onderhouden. Esau, ofwel Edom, vestigde zich in het Seirgebergte. Dit zijn de nakomelingen van Esau, de vader van Edom, in het Seirgebergte. De nakomelingen van Esau's zonen zijn Elifas, zoon van Esau's vrouw Ada, en Reuel, de zoon van Esau's vrouw Basemat. Elifas' zonen zijn Teman, Omar, Sefo, Gatam en Kenas. Timna, een bijvrouw van Esau's zoon Elifas, baarde Amalek. Dat zijn de zonen van Esau's vrouw Ada. Reuel's zonen zijn Nagat, Zerach, Samma en Missa. Dat zijn de zonen van Esau's vrouw Basemat. Zonen van Esau's vrouw Ohalibama, de dochter van Ana, de zoon van Sibon, zijn Jeus, Jalam en Korach. Dit zijn de stamhoofden van de zonen van Esau. De zonen van Elifas, Esau's eerstgeborene, zijn de stamhoofden Teman, Omar, Sefo, Kenas, Korach, Gatam en Amalek. Deze zonen van Ada zijn de stamhoofden van Elifas in Edom. Zonen van Esau's zoon Reuel zijn de stamhoofden Nagat, Zerach, Samma en Missa. Deze zonen van Esau's vrouw Basemat zijn de stamhoofden van Reuel in Edom. Zonen van Esau's vrouw Ohalibama zijn de stamhoofden Jeus, Jalam en Korach. Dit zijn de stamhoofden van Esau's vrouw Ohalibama, dochter van Ana. Dat zijn dus de zonen van Esau of Edom. En dat zijn hun stamhoofden. Dit zijn de zonen van de Goriet Seir, de oorspronkelijke bewoners van het land. Lotan, Sabal, Sibon, Ana, Dison, Eser en Disan. Dit zijn de stamhoofden van de Gorieten, de zonen van Seir in Edom. Zonen van Lotan zijn Gori en Hemam. Timna is Lotans zuster. Zonen van Sobal zijn Alwan, Manachat, Ebal, Sefo en Onam. Zonen van Sibon zijn Aya en Ana. Deze laatste ontdekte de hete bronnen in de woestijn, toen hij de ezels van zijn vader Sibon weide. Zonen van Ana zijn Dison en Ohalibama, eigenlijk Ana's dochter. Zonen van Dison zijn Gemdan, Esban, Jitran en Keran. Zonen van Eser zijn Bilhan, Zahawan en Akan. Zonen van Disan zijn Us en Aran. Zij allen zijn stamhoofden van de Gorieten. Lotan, Sobal, Sibon, Ana, Dison, Eser en Disan. Dat zijn de stamhoofden van de verschillende Gorietenstammen in Seir. En dit zijn de koningen die in Edom geregeerd hebben, voordat de Israëlieten een koning hadden. Koning in Edom was Bela, zoon van Beor. Zijn stad heette Dinhaba. Bela werd na zijn dood opgevolgd door Jobab, zoon van Zerach uit Bosra. Jobab werd na zijn dood opgevolgd door Gusam,
uit het gebied van de Themanieten. Gusam werd na zijn dood opgevolgd door Hadad, zoon van Bedad, die Midjan in de vlakte van Moab verslagen heeft. Zijn stad heette Awit. Hadad werd na zijn dood opgevolgd door Samla uit Masreka. Samla werd na zijn dood opgevolgd door Saul uit Rehobot aan de rivier. Saul werd na zijn dood opgevolgd door Baal-Ganaan, zoon van Akbor. Baal-Ganaan, zoon van Akbor, werd na zijn dood opgevolgd door Hadad. Zijn stad heette Pau. Zijn vrouw heette Mehetabel. Zij was een dochter van Matred, de dochter van Mezahab. Dit zijn de namen van Esau's stamhoofden, gerangschikt naar geslacht, woonplaats en naam. Timna, Alwa, Jetet, Ohilibama, Ela, Pinon, Kenas, Teman, Mipsar, Magdiel en Iram. Dat zijn de stamhoofden van Edom met de woonplaatsen die ze in het land bezetten. Tot zover de stam van Esau, de vader van de Edomieten. Job, hoofdstuk 25. Derde betoog van Bildad. Weer nam Bildad uit Suach het woord. God heerst met macht en verhevenheid. Zelfs de hemelen dwingt hij tot een vredesverdrag. Ontelbaar zijn zijn troepen. Tegen zijn glans is niemand bestand. Hoe kan een mens dan rechtvaardig of rein zijn tegenover God? Als zelfs de maan niet glanst en de sterren niet schitteren in zijn ogen. Wat moet dan een mens, een mensenkind, die nietige aardworm? Hoofdstuk 26. Jobs antwoord aan Bildad. Maar Job antwoordde en zei: dat noem ik hulp voor hulpelozen. Dat noem ik sterkte voor zwakken. Voor wie het niet goed meer ziet, daar is je raadsman. Hij helpt je een eind op weg. Waar haal jij die kletspraat vandaan? Wie is de bron van die wijsheid? Ja, de schimmen sidderen voor God. Alle bewoners van onder de wateren. De onderwereld lag open voor hem. Het dodenrijk lag onbeschut. En dan spant hij de noorderhemel uit boven de diepte en laat hij de aarde drijven op het niets. Dan perst hij het water in wolken. En toch scheurt de nevel daaronder niet. Dan verduistert hij de troon en hangt hij er zijn wolken voor. Dan schrijft hij een horizon aan de einder van de zee, waar licht en duisternis elkaar ontmoeten. De hemel wankelde op zijn zuilen, sidderde voor de dreigende God. En dan splijt hij de zee met machtige hand, slaat Rahab neer met een welgemikte slag. Zijn stormwind blaast de zee terug en hij doorsteekt het kronkelend serpent. En slechts een deel van zijn werken komt hier aan bod. Slechts een half woord vernemen wij. Maar de volle omvang kan niemand bevatten. Spreuken hoofdstuk 3, vers 19 tot en met 24. Door wijsheid heeft de Heer de aarde gefundeerd. De hemel heeft hij gevestigd door inzicht. Door zijn kennis braken de waterkolken los en druppelt de dauw uit de wolken. Mijn zoon, verlies ze niet uit het oog en bewaar ze. De scherpzinnigheid en de bedachtzaamheid, zodat ze het leven voor je ziel zijn en een sieraad voor je hals. Dan zul je veilig je weg kunnen gaan en je voet niet stoten. Als je gaat liggen, zul je niet bang zijn. En als je ligt, slaap je heerlijk.

Luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag dag 18 en hebben gelezen Genesis hoofdstuk 35 en 36, Job hoofdstuk 25 en 26 en Spreuken hoofdstuk 3 vers 19 tot en met 24. En om onze leesdag af te sluiten, lezen wij nog een citaat van de heilige Augustinus. Hoe God handelt in de geesten van mensen. De steden in de omtrek werden door God met schrik geslagen, zodat zij de zonen van Jacob niet durfden achtervolgen. Laten wij beginnen met te noteren hoe God handelt in de geesten van mensen. Want wie kan de vrees voor God, die over deze steden verspreid was, toeschrijven als niet aan diegene die zich trouw betoonde aan zijn beloften aan Jacob en zijn kinderen. Beste luisteraars, hartelijk bedankt om samen met mij de Bijbel te lezen. Morgen gaan wij door, dan zijn wij dag 19 en lezen wij Genesis hoofdstuk 37, Job hoofdstuk 27 en 28... en Spreuken hoofdstuk 3 vers 25 tot en met 27. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.

Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus, geheel vrijwillig, zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Smeken wij dan op dit uur Jezus' barmhartigheid af voor elk een van ons en voor allen die ons dierbaar zijn. En bidden wij dan vol vertrouwen de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel

Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden.

met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Beste luisteraars, zo beëindigen wij dit gebedsmoment. Wij danken u voor het meebidden en wensen nog een gezegende dag. Moge de Heer en zijn barmhartigheid steeds uw hart vervullen.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij opnieuw de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Zo gaan we onder meer tweemaal kunnen luisteren naar de Heilige Vader, meer bepaald tijdens het Angelus van zondag 13 september, de 24e zondag door het jaar. We gaan luisteren naar zijn meditatie en ook de vooruitblik die de paus heeft gegeven over de gedenking die zou plaatsvinden. En dan gaan we ook nog luisteren naar zijn catechese over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Verder zullen wij ook blijven stilstaan natuurlijk bij de 14e september. En de reden waarom dat we dat doen, dat heeft natuurlijk allemaal te maken met het feit dat de Heilige Vader op die dag zijn verjaardag heeft gevierd. Jawel, Paus Leo de 14e is 71 jaar geworden. Voor ons is het de gelegenheid om misschien kort even terug te blikken op een voorbij jaar, een levensjaar van de paus, ook binnen zijn pontificaat, en te gaan zien welke accenten Paus Leo de 14e, ook volgens de Vaticaanse media, heeft gelegd tijdens dat voorbije jaar. En op deze wijze kunnen we samen met de Vaticaanse media ook de Heilige Vader, het is misschien nog wat laat, maar toch nog een gelukkige verjaardag toewensen. Dat staat er allemaal op de agenda vandaag. Alvorens we dat gaan doen, gaan wij binnen in het Apostolische Paleis en gaan we kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Kijken we bijvoorbeeld naar maandag 14 september, dan zien we dat de Heilige Vader de Grieks-Orthodoxe patriarch van Antiochië en het gehele Oosten samen met zijn gevolg heeft ontvangen, zijn zaligheid Johanna de 10e. Aartsbisschop Arnaldo Catalan, de apostolische nuncius in Rwanda, werd eveneens in audiëntie ontvangen door de paus. Aartsbisschop Giorgio Lingua, dat is een apostolische afgevaardigde voor Jeruzalem en Palestina, apostolische nuncius in Israël, werd eveneens door de Heilige Vader in audiëntie ontvangen, als ook een delegatie van de Italian Cystic Fibrosis League. Het gaat dus over een organisatie die zich specifiek richt op mensen die aan deze aandoening lijden. De paus heeft ook een inauguratie bijgewoond van een tentoonstelling die werd geopend, Aqua, Catastrophe and Wonder, dat specifiek dus over water gaat en het belang van water. Past ook helemaal in de gebedsintenties die de Heilige Vader heeft meegegeven natuurlijk. Op woensdag 16 september ontving de Heilige Vader ook nog de deelnemers van een studieconferentie die werd georganiseerd door het Dicasterie voor de Heiligverklaringsprocessen. Op donderdag 10 september, we hebben daar in een eerdere aflevering van Radio Vaticaan ook over gesproken, heeft de Heilige Vader een groep ontvangen van nieuw benoemde bisschoppen. Jawel, als u tot bisschop wordt gekozen, als een priester tot bisschop wordt gekozen, dan mag hij op cursus. Bisschopscursus of bisschopsvorming die wordt georganiseerd door het Dicasterie voor de Bisschoppen. Bisschop worden houdt natuurlijk een bepaald aantal taken in. Het heeft ook een aspect van vorming over wat is nu eigenlijk een bisschop? Wat is zijn taak? Waaruit bestaat uw verantwoordelijkheid die u op de schouders hebt genomen wanneer men ja zegt op een benoeming van de Heilige Vader om de bisschoppelijke verantwoordelijkheid over een deel van de kerk op te nemen? En het is altijd interessant om even daar naar te gaan kijken, naar de toespraak die de Heilige Vader aan deze nieuwe bisschoppen geeft. Het is vaak een persoonlijke toespraak, maar ook een die duidelijk maakt wat de Heilige Vader eigenlijk verwacht van zijn broedersbisschoppen. De audiëntie begon met het maken van het kruisteken en de liturgische groet. En de paus die zei, voordat we het thema van vandaag behandelen, kunnen we misschien bidden voor de eeuwige rust van de pro-prefect van het Dicasterie voor de Evangelisatie, kardinaal Tagle, voor de vertroosting van zijn hele familie. En werd het wees gegroet gebeden voor kardinaal Tagle. Ik ben oprecht zeer blij u te mogen ontmoeten op het einde van deze vormingsdagen voor de nieuwe bisschoppen. En ik bedank de dicasteries voor de bisschoppen, voor de Oosterse kerken en voor de evangelisatie, afdeling Eerste Evangelisatie en Nieuwe Particuliere Kerken, voor de voorbereiding. Enkelen van degenen die aan de organisatie hebben meegewerkt zijn hier aanwezig en ik bedank hen ook, aangezien ik enigszins weet wat het betekent om dit programma te moeten organiseren. En hier verwijst de paus natuurlijk naar het feit dat hij zelf prefect is geweest van het Dicasterie voor de bisschoppen voordat hij werd gekozen tot opvolger van de heilige Petrus. Jullie hebben een bijzondere ervaring van broederschap beleefd. Samen hebben jullie geluisterd, gebeden, de Eucharistie gevierd en de hoop en dromen gedeeld die jullie in het hart dragen voor de kerken die de Heer zojuist aan jullie zorg als herders heeft toevertrouwd. Dit alles zal jullie helpen om een heel eenvoudig en kostbaar feit te onthouden. Geen enkele bisschop wandelt alleen. Dierbaren, weet dat ik voor jullie bid en met jullie ook voor jullie kerken. De priesters, de diakens, de godgewijde mannen en vrouwen, de seminaristen, de gezinnen, de jongeren, de ouderen, de armen, allen die lijden en allen die nog wachten om de vreugde van het evangelie te ontdekken. Iedereen moet een plaats vinden in het hart van de bisschop. Want iedereen heeft reeds een plaats in het hart van Christus. En daarom wil ik nu enkele overwegingen met u delen over het thema bisschoppen, dienaren van de gemeenschap in de kerk en in de wereld van vandaag. Allereerst bij Jezus blijven. Van de vele dingen die u als bisschoppen zult moeten doen, is dit het belangrijkste. Wij zijn bisschoppen, maar wij zijn in de eerste plaats discipelen. Om over hem te spreken, moeten we bij hem blijven. Om zijn volk te leiden, moeten wij ons elke dag, door hem laten leiden. Hij stelde 12 aan, zo vertelt het evangelie van de heilige Marcus, die hij apostelen noemde opdat zij bij hem zouden blijven en opdat hij hen zou uitzenden om te prediken. En dit is de volgorde van het evangelie. Bij hem zijn en door hem gezonden worden. Laten we dat nooit vergeten. Koester daarom altijd de tijd die jullie met de Heer doorbrengen. De Eucharistie, het woord van God, het gebed. En die momenten waarop jullie in zijn aanwezigheid kunnen zijn met het eenvoudige hart van de discipel die zich door zijn Heer laat beminnen. Daaruit vloeit onze bediening voort. En wanneer het hart dicht bij hem blijft, wordt ook de dienst vrediger, vrijer, vruchtbaarder. Een tweede aspect, het hart hebben van Jezus, de goede herder. Een hart dat volledig op de Vader is gericht en juist daarom volledig aan de broeders en zusters is gegeven. Jezus zegt, ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Dat is ons voorbeeld. De bisschop is een man die elke dag meer leert zijn volk te beminnen. De vreugden en het leed van zijn volk te kennen, hun dromen te delen, zich te verheugen bij het zien groeien van de gemeenschappen. Jullie zullen priesters en diakens wijden. Jullie zullen enthousiaste jongeren ontmoeten. Jullie zullen de stille vrijgevigheid zien van zoveel religieuzen, missionarissen, catechisten en gezinnen. En jullie zullen steeds meer ontdekken hoe mooi het volk van God is. Heb de mensen lief die de Heer jullie heeft toevertrouwd. Leer hun namen kennen, luister naar hun verhalen en ga, wanneer jullie kunnen, bij hen thuis op bezoek. Bid met hen. Vooral in jonge kerken zegt de aanwezigheid van de bisschop vaak al heel veel, nog voordat hij ook maar iets heeft gezegd. Een bezoek, een zegen, de tijd die aan een priester wordt besteed, het luisteren naar een gezin, het gesprek met een jongere. Het zijn kleine gebaren, maar ze kunnen een heel leven lang in iemands hart blijven. Een ander kenmerk van de bisschop is wat in de traditie de solicitudo pastoralis wordt genoemd. De pastorale zorg. Dat betekent niet simpelweg dat men veel verantwoordelijkheden heeft. Het is iets veel diepers. Het is het volk in het hart dragen. De heilige Paulus noemde de zorg voor alle kerken zijn dagelijkse zorg. En zo wordt de kerk waarnaar jullie zijn gezonden steeds meer een deel van jullie leven. Bijna een deel van jullie zelf. En dit is eigen aan het bisschoppelijke vaderschap. Een groot hart hebben. Groot genoeg om plaats te bieden aan iedereen. Door de eigen kinderen bij en in zich te dragen en hen elke dag in het gebed aan de Heer voor te brengen. Paus Franciscus herinnerde eraan dat nabijheid een van de kenmerken is van God ten opzichte van zijn volk. En juist toen hij op 12 september 2019 tot de bisschoppen van de opleidingscursus sprak, zei hij: wij bestaan om deze nabijheid tastbaar te maken. Wat een kostbare woorden voor ons. Mogen de mensen door onze aanwezigheid iets van de tederheid en het vaderschap van God ervaren. Dit geldt in het bijzonder voor de priesters. In dit verband, dierbare broeders, raad ik u aan om uw priesters te beminnen. Laat hen in ieder van u een vader en een broeder vinden. Luister naar hen, moedig hen aan, bid voor hen. Verheug u over het goede dat zij doen en begeleid hen vol vertrouwen in hun ambt. Schenk bijzondere aandacht aan de ouderen en zieken onder hen. Laat hen voelen dat ze waardevol zijn, dat de kerk hen dankbaar is, dat de bisschop hen niet vergeet. En soms volstaat een telefoontje, een bezoek, een hartelijk woord van jullie kant. Een ander kenmerk van onze bediening dat ik wil benadrukken is, volgens de prachtige uitdrukking van de heilige Augustinus, het is een amoris officium, een dienst van liefde. Onze prediking is een daad van liefde, net als het luisteren, het gebed, het onderscheidingsvermogen, de tijd die we aan mensen besteden en onze aanwezigheid. Het is de pastorale naastenliefde die Christus, de herder, in staat stelt om via onze bescheiden persoon het volk te bereiken dat hij bemint. We leven in een tijdperk van snelle veranderingen. De ontwikkelingen op het gebied van communicatietechnologieën en kunstmatige intelligentie hebben mogelijkheden gecreëerd die we ons tot voor enkele jaren geleden niet eens hadden kunnen voorstellen. Maar ze kunnen de mensheid zeker niet bevrijden van de zonde en de gevolgen daarvan. En dat blijkt op tragische wijze uit de crisis die de mensheid momenteel doormaakt. In een complex en in sommige opzichten verontrustend scenario als het huidige, heeft de kerk vorig jaar het jubileum van de hoop gevierd. Misschien omdat zij buiten de wereld leeft? Integendeel. Juist omdat zij door de gestorven en verrezen Christus is gezonden om aan iedereen het evangelie van de verlossing te verkondigen. En wij, bisschoppen, zijn de eersten met deze opdracht. Met de encycliek Magnifica Humanitas meen ik in de eerste plaats aan de herders van de kerken een visie en een methode te hebben geboden om de grote uitdaging aan te gaan van het behoud van het menselijke in het tijdperk van de kunstmatige intelligentie. Ik moedig u aan om in uw bisdommen trajecten van bezinning en dialoog te bevorderen, om diegenen te vormen en te ondersteunen die zich willen inzetten ten dienste van de beschaving van de liefde. Velen van jullie komen uit jonge kerken. Jullie kennen de schoonheid, maar ook de inspanning van de zending. Van een kerk die misschien weinig bezit, maar rijk is aan een groot geloof. En daarom nodig ik jullie uit om een missionair hart te behouden. Het is een kostbaar geschenk dat de Heer in jullie handen heeft gelegd en dat in jullie bisschoppelijk ambt nog groter kan worden. De missionaire bisschop heeft een hart dat openstaat voor iedereen. Niet alleen voor diegenen die onze parochies bezoeken, maar ook voor christenen van andere denominaties. Voor gelovigen van andere religies, voor mensen die geen geloof belijden, voor alle mannen en vrouwen van goede wil. Hij luistert naar iedereen en respecteert iedereen. Hij staat iedereen nabij en weet het goede te herkennen dat in het hart van elke persoon aanwezig is. De heilige Augustinus zei tegen zijn volk: Vobis enim sum episcopus, vobiscum sum Christianus. Dat kennen jullie allemaal, denk ik. Voor jullie ben ik bisschop, met jullie ben ik christen. Laten wij met ons volk meegaan. Laten we met hen bidden, met hen naar het woord luisteren, met hen de Eucharistie celebreren. Laten we elke dag samen met hen het aangezicht van de Heer zoeken. dierbare broeders. Terwijl jullie terugkeren naar jullie kerken, neem dan deze zekerheid met jullie mee. De Heer die jullie heeft geroepen, is trouw. Hij zal jullie op de weg voorgaan, jullie op de reis begeleiden en jullie met de gave van zijn Heilige Geest elke dag licht schenken. En mogen Maria, moeder van de kerk, altijd over jullie en het volk dat aan jullie is toevertrouwd, waken. Ik dank u. Ja, een hele mooie toespraak van Paus Leo XIV aan al deze nieuwe bisschoppen die beginnen aan het opnemen en het uitvoeren van het ambt dat Christus aan hen heeft toevertrouwd. Bijzonder mooie accenten die op deze wijze Paus Leo XIV wil duidelijk maken aan zijn broeders bisschoppen. Op 13 september heeft de Heilige Vader natuurlijk het Angelus gebeden, zoals dat op bijna iedere zondag het geval is op het Sint-Pietersplein, tenzij hij natuurlijk in Castel Gandolfo is of in het buitenland. We weten, Paus Leo XIV zal in dit jaar nog verschillende reizen ondernemen, onder meer naar Frankrijk, maar ook naar Zuid-Amerika. Maar nu was hij dus wel nog altijd in het Vaticaan. En ook de 24e zondag door het jaar was een moment waarop dat velen, en zeker ook de pelgrims die naar het plein waren gekomen, konden beleven samen met de paus. Wij gaan luisteren naar zijn meditatie die hij heeft gegeven tijdens het Angelusgebed van zondag 13 september.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi il Vangelo ci parla di un valore fondamentale della vita cristiana.
2: Het Evangelie van vandaag spreekt over een fundamentele waarde van het christelijk leven, vergeving. Jezus heeft het onderwezen en er getuigenis van gegeven tot aan het kruis, waar hij tot de Vader bad voor zijn vervolgers met de woorden die we allemaal kennen. Vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. In de tekst van vandaag stelt Petrus de meester juist over dit thema een vraag. Heer, zo vraagt hij, als mijn broeder mij iets aandoet, hoe vaak moet ik hem dan vergeven? Tot 7 maal toe? En zijn woorden getuigen van een edelmoedig hart. Het getal 7 staat in de Bijbel namelijk symbool voor volheid. En 7 keer vergeven betekent met grote ruimhartigheid vergeven. Het antwoord van Jezus gaat echter verder. Ik zeg je, niet tot 7 keer toe, zo zegt hij, maar tot 70 maal 7 keer. Dat wil zeggen, zonder enige grens, zonder maat. En om zijn gedachten beter te verduidelijken, vertelt de verlosser de parabel van een dienaar die tegenover zijn meester een schuld had die zo groot was dat hij praktisch niet kon ingewilligd worden. Hoewel hij uit pure barmhartigheid kwijtschelding had gekregen, had hij echter niet dezelfde barmhartigheid getoond tegenover een van zijn mededienaren. En daarom werd hij berispt en streng gestraft. Met deze woorden herinnert Jezus ons eraan dat gave en vergeving de basis vormen van ons bestaan. Alles wordt ons door God uit pure liefde geschonken en niemand van ons kan beweren volmaakt te zijn in het beantwoorden van zoveel goedheid. En daarom is de vrijgevigheid die de bron is van ons leven zelf ook de beste regel voor ons samenleven. En dat ervaren wij elke dag. Vergeving is onmisbaar. En als die ontbreekt, kan men niet in vrede leven. Vroeg of laat ontstaan er in het hart en tussen mensen conflicten, beschuldigingen, wrok en wraakacties die relaties vernietigen, gezinnen verdelen, oorlogen ontketenen. Enkel vergeving bevrijdt en brengt het licht terug, zelfs daar waar de materiële en morele armoede van de mens de horizon even somber en de weg onzeker heeft gemaakt. Vergeving veegt als een gunstige wind zelfs de dichtste wolken weg, totdat de zon weer te zien is. De heilige Petrus heeft het zelf meerdere malen in zijn leven ervaren. Met name toen hij, nadat hij Jezus tijdens de passie had verloochend en in de steek had gelaten, de verrezen Heer aan de oever van het meer ontmoette en slechts één vraag te horen kreeg. Simon, bemint gij mij? Vergezeld van een uitnodiging, volg mij dan. Net als in het begin, op de dag van hun eerste ontmoeting, alsof er bijna niets was gebeurd. En deze liefde, die vergeeft en geneest, zal voor de eerste van de apostelen de bevestiging van zijn missie betekenen. Laten wij daarom de heilige maagd Maria, moeder van barmhartigheid, vragen om ons te helpen altijd te vergeven, ook wanneer het moeilijk is om de eerste stap te zetten, en om met moed en volharding het vredige en helende licht van de liefde te verspreiden, dat de haat overwint en alle wrok ontwapent.
3: Angelus Domini, nunciavit Mariae.
4: Et concepit Spiritus Sancto.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce ancilla Domini.
4: Fiat mi secundum verbum tuum.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est.
4: Et habitat nobis nobis.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
4: dignificamur promissionibus Christi.
3: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
4: Et lux perpetua luce ad eis.
3: Requiescant in pace.
4: Amen.
3: Dominus vobiscum.
4: Et cum spiritu tuo.
3: Sed nomen Domini benedictum.
4: Et sol nunc et usque in saeculum.
3: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
4: Qui feci celum et terram.
3: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen.
2: De woorden van Paus Leo de 14e op zondag 13 september, 24e zondag door het jaar. Na de Angelus verwees de Heilige Vader naar de 25e verjaardag van de terroristische aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten van Amerika. En verzekerde van zijn gebed voor de slachtoffers, voor zij die nog steeds de littekens ervan dragen. En uiteraard ook om te bidden voor vrede en riep ons ook op om dat allen te doen, op voorspraak van de heilige maagd Maria. Een dag later, maandag 14 september, vieren we natuurlijk in de kerk het feest van de kruisverheffing. Maar er werd ook een bijzondere verjaardag gevierd, namelijk die van paus Leo XIV. Hij werd namelijk 71 jaar. Bij deze willen we de Heilige Vader dan ook heel graag van harte nog feliciteren met zijn verjaardag en hem verzekeren natuurlijk van onze gebeden. En terwijl de paus zijn verjaardag vierde, stroomden er vanuit de hele wereld felicitaties en gelukwensen binnen in het Vaticaan. Ook de voorzitters van de Italiaanse bisschoppenconferentie hebben een bericht gestuurd waarin onder meer de begroeting van de lokale kerken in Italië werd overgebracht en waarin de paus werd bedankt voor zijn inzet. Ze herinnerden onder meer aan de nadruk die paus Leo XIV legt op het evangelie als de fundamentele prioriteit van het kerkelijke leven en op het geloof als de persoonlijke ontmoeting met Christus. Verder benadrukten ze zijn oproep tot missionaire gemeenschappen, gastvrije parochies en effectieve structuren voor participatie. We hebben dus in het eerste jaar van zijn pontificaat gezien dat de paus maar liefst meer dan 400 keer heeft verwezen naar twee thema's. Vrede en dus wanneer hij spreekt, ook in onze jingle is dat te horen, over ongewapende en ontwapenende vrede en verzoening. Zijn eerste apostolische reis die bracht hem naar Turkije en Libanon in Nicea ter gelegenheid van de 1700ste verjaardag van het Eerste Ecumenische Concilie, waar hij de nadruk legde op de christelijke eenheid, terwijl hij in Libanon de aandacht richtte op dialoog en vrede. Maar zeker ook verzoening wou brengen in dat door conflict verscheurde land. Hij werd later ook de eerste paus die Monaco en Algerije bezocht. In Annaba, het voormalige Hippo, bezocht hij plaatsen die verband hielden met de heilige Augustinus. Een groot voorbeeld voor hem natuurlijk. En tijdens zijn reis naar Spanje was hij de eerste paus die het Spaanse parlement toesprak, wat resulteerde in een staande ovatie van meer dan 7 minuten. Op 6 januari besloot hij het jubeljaar 2025, dat door paus Franciscus was begonnen, door de heilige deuren van de Sint-Pietersbasiliek te sluiten. Zijn eerste encycliek, Magnifica Humanitas, ging over artificiële intelligentie en benadrukte dat technologie ten dienste moet blijven staan van de menselijke waardigheid, vrijheid, verantwoordelijkheid en het algemene welzijn. Ook voltooide hij Dilexite, de apostolische exhortatie die paus Franciscus was begonnen over de liefde voor de armen. En kwam hij tijdens zijn bezoek aan Lampedusa in juli en zijn ontmoeting met migranten nogmaals op dit thema terug. Zoals u misschien wel weet, werd paus Leo XIV dus geboren op, jawel, 14 september 1955 in Chicago. En wij kijken er natuurlijk naar uit om samen met u verder te ontdekken wat de Heilige Vader nog allemaal zal schenken aan de kerk en aan ons allen. U weet het, de twee reizen die dus in het verschiet liggen zijn onder meer een apostolische reis naar Frankrijk, waar we ook heel wat tot bij u zullen kunnen brengen. En dan in een later moment, dat is in november, zal hij ook nog afreizen naar Zuid-Amerika. Dat staat ons nog allemaal te wachten en we kijken er samen met u naar uit. Zo, dierbare luisteraars, voor ons is het dringend tijd geworden om opnieuw te gaan luisteren naar paus Leo XIV. En deze keer doen we dat tijdens de generale audiëntie die hij heeft gehouden op woensdag 16 september. En waar hij verder gaat in zijn catechesis over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. En verder gaat over Gaudium et Spes.
3: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana, la Costituzione Gaudium et Spes.
2: De Constitutie Gaudium et Spes wijdt het tweede hoofdstuk aan de menselijke gemeenschap en nodigt ons uit om de toename van de onderlinge relaties tussen mensen te beschouwen als een van de belangrijkste aspecten van de hedendaagse wereld. Deze realiteit moet echter haar vervulling vinden dieper in de gemeenschap van mensen, waarvoor wederzijds respect voor hun volledige spirituele waardigheid onontbeerlijk is. Dit zijn uitspraken die in onze tijd steeds urgenter worden. Enerzijds openen de technologische ontwikkeling, de verspreiding van de massamedia en sociale media en het steeds toenemende gebruik van kunstmatige intelligentie nieuwe mogelijkheden, waardoor barrières en afstanden worden weggenomen. Anderzijds worden relaties steeds minder persoonlijk en steeds virtueler en bestaat het risico dat we eraan gewend raken om beslissingen die uitsluitend aan het menselijk geweten toekomen aan algoritmes zullen overlaten. Ervoor zorgen dat sociale relaties echte diepgang en persoonlijke diepzinnigheid hebben, is in dit opzicht de bijdrage die de christelijke gemeenschap wil leveren. Het concilie nodigt uit om criteria en kracht te putten uit Gods scheppingsplan. Die wilde dat alle mensen één familie zouden vormen en elkaar als broeders zouden behandelen. Daarom is de liefde voor God en de naaste het eerste en grootste gebod, dat in Christus zijn volledige openbaring en volmaakte verwezenlijking heeft gevonden. De ontplooiing van de mens en de ontwikkeling van de samenleving moeten als nauw met elkaar verweven worden beschouwd. Ze tegenover elkaar plaatsen of van elkaar scheiden zou betekenen dat ze teniet worden gedaan. De geschiedenis, ook de recentere, bevestigt deze waarheid op duidelijke wijze. En daarom mogen we niet moe worden om samen met de vaders van het Tweede Vaticanum te herhalen dat de menselijke persoon die van nature absoluut een sociaal leven nodig heeft, het uitgangspunt, het subject en het doel is en moet zijn van alle sociale instellingen. In dit perspectief stelt Gaudium et Spes dat de verscheidenheid van personen en volkeren in de wereld niet moet worden beschouwd als een gevaar of een bedreiging, maar als een potentieel voor verrijking en groei. De tegenstelling, die soms ontaart in geweld, is een gevolg van de macht van de zonde en van de manier waarop deze de mentaliteit en het handelen op alle niveaus beïnvloedt, met vernietiging en dood tot gevolg. We moeten ons steeds meer openstellen voor de logica van wederkerigheid, delen en zorg, zoals dat ook gebeurt tussen de verschillende ledematen van het menselijk lichaam. Op dit punt geeft de pastorale constitutie ook een beknopte definitie van het algemeen welzijn, waarbij wordt benadrukt dat dit bestaat uit het geheel van die omstandigheden in het maatschappelijke leven die zowel groepen als individuele leden in staat stellen hun eigen volmaaktheid vollediger en sneller te bereiken. Tegelijkertijd erkent de pastorale constitutie de onderlinge afhankelijkheid tussen de volkeren en stelt zij dat elke groep rekening moet houden met de behoeften en de legitieme aspiraties van de andere groepen. Ja, zelfs met het algemeen welzijn van de gehele menselijke familie. Vanuit deze benadering wijzen de conciliewaarders vervolgens op enkele praktische gevolgen van het grootste belang. Allereerst het respect voor de menselijke persoon. Gaudium et Spes zegt: alles wat tegen het leven zelf is, zoals elke vorm van moord, genocide, abortus, euthanasie en zelfs vrijwillige zelfmoord, alles wat de integriteit van de menselijke persoon schendt, zoals verminkingen, martelingen van lichaam en geest, psychologische dwang, alles wat de menselijke waardigheid aantast, zoals onmenselijke levensomstandigheden, willekeurige opsluitingen, deportaties, slavernij, prostitutie, de handel in vrouwen en kinderen, of ook de schandelijke arbeidsomstandigheden, waarbij werknemers worden behandeld als louter instrumenten om winst te maken en niet als vrije en verantwoordelijke personen, al deze dingen en andere soortgelijke zijn zeker schandelijk. Tweede gevolg: respect en liefde, ook voor tegenstanders of voor diegenen die anders denken en handelen dan men zelf doet. Ten derde, de fundamentele gelijkheid van alle mensen die sociale rechtvaardigheid vereist. Het document zegt: elke vorm van discriminatie met betrekking tot de fundamentele rechten van de persoon, zowel op sociaal als op cultureel gebied, op grond van geslacht, ras, huidskleur, sociale status, taal of godsdienst, moet worden overwonnen en uitgebannen, omdat deze in strijd is met Gods plan. Ten slotte roepen de concilievaders op om de individualistische mentaliteit te overwinnen en een houding van verantwoordelijkheid en participatie aan te nemen. Dierbare broeders en zusters, deze visie op de mensheid als gemeenschap van personen is een kostbare erfenis die het Tweede Vaticaans Concilie ons heeft nagelaten. Het helpt ons allen om persoonlijk en gemeenschappelijk onderscheidingsvermogen te ontwikkelen, om de sociale en politieke projecten van vandaag op verantwoorde wijze te beoordelen, op basis van de criteria van de waardigheid van de menselijke persoon, sociale rechtvaardigheid en vrije deelname aan de opbouw van het algemeen welzijn. Want de toekomst van de mensheid hangt af van de inzet van ieder van ons om samen met God en met onze medemensen te werken aan de opbouw van een menselijkere samenleving. De woorden van Paus Leo XIV tijdens de generale audiëntie van woensdag 16 september. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en ook nog enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen.

Zo heeft de Heilige Vader Monsieur Brandon John Cahill benoemd tot bisschop in Illinois in de Verenigde Staten. Hij benoemde Monsignor Michele de Tolve tot bisschop van Chioggia in Italië. En Monsignor Michael Saporito is benoemd tot bisschop van Metuchen in de Verenigde Staten. En tot slot heeft hij Monsignor Alfonso Raimo benoemd tot bisschop van Terni, Narni, Amelia in Italië. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

0: Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, mijn naam is David de Saint, directeur van Kerk in Nood, België en Luxemburg. En deze keer neem ik u mee naar het Heilig Land, waar de christenen het vandaag allesbehalve eenvoudig hebben. Het Heilig Land, in de woorden van onze oprichter, waar heuvels, wegen en dorpen getekend zijn door de sporen van de Verlosser. Waar Jezus en zijn heilige moeder hebben gelachen en geweend. Het land waar God in nood was en waar de kerk ook nu nog in haar ledematen het lijden en de dood van de gekruisigde draagt. Doel van pelgrims en boetelingen sinds meer dan 1900 jaar. Land van het heilige en zondige avontuur van de kruistochten. Pater Wedefried bezocht Israël in Bethlehem eind jaren 50 toen hij die woorden schreef. Bijna 70 jaar geleden. En sinds zijn bezoek aan het land is de situatie enigszins gewijzigd. Dat bleek onlangs weer op 1 september, normaal een dag waarop alle kinderen terug naar school gaan, of voor het eerst naar school gaan. Zoals mijn eigen zoontje, die begin deze maand naar de eerste kleuterklas mocht gaan. Maar helaas was dat niet iedereen gegund. Op 1 september waren alle christelijke scholen van Jeruzalem dicht. 15 scholen, bijna 10.000 leerlingen die geen eerste schooldag hadden. Waarom waren de scholen dicht? Uit protest nadat de Israëlische overheid de inreisvergunningen van heel wat leerkrachten en personeelsleden uit de westelijke Jordaanoever niet had verlengd. Zomaar, zonder enige voorafgaande kennisgeving. Wat normaal een moment van vreugde, wederzien en hoop zou moeten zijn, was voor de christelijke scholen van Jeruzalem dit schooljaar helaas een zoveelste crisis. Bovendien, het gaat hier over scholen die vaak nog aan het einde van de 19e eeuw zijn gesticht, uitdrukkelijk om christelijk onderwijs te geven en de aanwezigheid van christenen in Jeruzalem, waar het uiteindelijk allemaal begonnen is, te bewaren. Bij de gewone media was er helaas weinig aandacht hiervoor. Enkel christelijke media publiceerden het nieuws en ook Kerk in Nood publiceerde een persbericht. Echter, na de protesten verlengden

0: Dit is het programma Kerk in Nood.
1: De christenen in het Heilige Land, hoe lang wonen die er eigenlijk al? Wel al sinds Pinksteren natuurlijk, de eerste Pinksteren in 33 na Christus. En sindsdien hebben ze heel wat meegemaakt. De gemeenschap in Jeruzalem is de eerste christelijke gemeenschap die er ooit is geweest, met Stefanus als martelaar en Jacobus als eerste bisschop. En 3 eeuwen lang vervolgden de Romeinen de christenen, tot Constantijn zich bekeerde en het Romeinse Rijk uiteindelijk met hem. Zijn moeder Helena kwam naar Jeruzalem en in het jaar 335 werd de Heilige Grafkerk ingewijd. Die wijding is de oorsprong van het feest dat we deze maand vieren op 14 september, het feest van de kruisverheffing. Daarna kwamen er 300 jaren van bloei. De woestijn van Judea werd volgebouwd met kloosters. Er kwamen pelgrims uit het hele Rijk en Jeruzalem werd een eigen patriarchaat. Maar toen kwamen de problemen terug. In 614 vielen de Perzen binnen en staken ze de Heilige Grafkerk in brand. Enkele decennia later nam kalif Omar de stad in. Vanaf toen waren de christenen daar een beschermde maar tweederangs bevolking. Ze mochten hun geloof houden en betaalden er belasting voor. 4 eeuwen later liet kalif al-Hakim de Heilige Grafkerk helemaal met de grond gelijk maken. Toen dat bericht Europa bereikte, vormde het een van de aanleidingen die tot de kruistochten leidden. Jeruzalem kwam toen tijdelijk terug in christelijke handen. Tijdelijk. Uiteindelijk werd de stad heroverd in 1187 door Saladin. En vanaf dan bleef ze in islamitische handen. Tot in de 20e eeuw, toen na de Eerste Wereldoorlog het Ottomaanse Rijk ineenstuikte en er Brits bestuur kwam, waarna in 1948 de staat Israël werd uitgeroepen. Vandaag zijn er zo'n 180.000 christenen in Israël, samen zo'n 2% van de bevolking. In de westelijke Jordaanoever, Gaza en Oost-Jeruzalem samen nog eens een kleine 50.000, amper 1% van de bevolking. En helaas zijn er elk jaar steeds minder.

Beste luisteraars, begin dit jaar hoorde ik een indringende getuigenis over de situatie van christenen in het Heilige Land. Samen met mijn collega's van Kerk in Nood hadden we een digitaal gesprek met abt Nicodemus Schnabel. Hij leidt de Dormitio-abdij op de Zionsberg in Jeruzalem, een Benedictijnerabdij. En hij begon met een uitspraak waar we allemaal even stil van werden. Hij zei, dit Jeruzalem is niet het Eldorado van het christendom. Alle christenen samen zijn er minder dan 2%. En hij maakte de vergelijking met de meest geseculariseerde streken van Europa. Tsjechië, het voormalige Oost-Duitsland. Zelfs daar, zei hij, zijn er nog vele malen meer christenen dan bij ons. Dat moest even bezinken. In het land waar het christendom begonnen is, zijn er verhoudingsgewijs minder christenen dan in de meest geseculariseerde hoek van Europa. Het is allemaal wel heel kleurrijk. 13 historische kerken in Jeruzalem alleen al, 6 katholieken, 7 niet-katholieken, een bisschoppenconferentie voor zo'n klein gebied met 24 leden, maar achter al die tradities zit een heel kleine gemeenschap. En abt Nicodemus waarschuwde ons, de plaats waar de belangrijkste gebeurtenissen van het christendom plaatsvonden, riskeert een plaats te worden waar niet langer christenen wonen. Zijn vrees, zei hij, is dat het Heilige Land een soort Disneyland wordt. De heilige plaatsen zullen blijven bestaan, er zullen monniken zijn en priesters, maar geen christelijke gezinnen meer. Geen doopsels, geen eerste schooldag. Hij gaf ook een heel interessant beeld over wie die christenen nu precies zijn. Er zijn de Palestijnse katholieken die er al eeuwen wonen. Sommigen met Israëlische staat. Jeruzalem zonder politieke rechten, sommigen op de westelijke Jordaanoever. En dan ook nog het kleine gemeenschap in Gaza. Recent, beschreef hij, zie je ook nog Hebreeuws sprekende katholieken. Een kleine groep, maar groeiend, vaak gemengde gezinnen, geïntegreerd in de Israëlische samenleving. Een nieuw verschijnsel, noemde hij het. En dan de grootste groep. En dat verraste ons. Ruim 100.000 katholieke migranten en asielzoekers. Uit de Filipijnen, Indië, Sri Lanka, Afrika, Oost-Europa en Latijns-Amerika. Ze werken in de zorg, de bouw en de landbouw. Zij zijn het meest kwetsbaar, zei abt Nicodemus. En ze worden allesbehalve goed behandeld. Hij noemde het zelf een vorm van moderne slavernij. Paspoorten die ingehouden worden, nauwelijks vrijheid om van werkgever te veranderen, gezinnen die uit elkaar gehouden worden, vrouwen die in verwachting zijn en weigeren te aborteren, vertelde hij, belanden met een kind in de illegaliteit. Dat is een van de verborgen wonden van de kerk daar. Een kerk die gedragen wordt door onzichtbare mannen en vrouwen. En toen vertelde hij over 7 oktober 2023, de dag van de inval. Katholieke, Filipijnse verpleegsters weigerden die dag de Joodse bejaarden die aan hen toevertrouwd waren achter te laten. Ze weigerden te vluchten. En velen onder hen stierven in de aanval, omdat ze hun christelijke naastenliefde boven hun eigen leven stelden. Naastenliefde voor een volk dat hen niet altijd even goed behandelde. Op een begrafenismis werd er gebeden. Eerst voor wie leed in Gaza, en daarna voor de bekering van wie het geweld gepleegd had.

0: Dit is het programma Kerk in Nood.
1: Beste luisteraars, ik heb de voorbije dagen nog gebeld en contact gehad met mensen in Jeruzalem en Bethlehem. Onder andere met Ronnie Tabash. Die naam kent u wellicht. Misschien hebt u de voorbije jaren iets besteld uit onze kerstcatalogus dat afkomstig is uit het Heilig Land. Dan is de kans groot dat dit van de familie Tabash komt. Deze zomer bereikte ons het treurige nieuws dat Victor Tabash, de vader van Ronnie, helaas is overleden. Zijn foto hangt nu bij ons in de keuken. Ik heb ook gesproken met George Akrush, directeur ontwikkeling van het Latijnse Patriarchaat. George is degene die daar ter plaatse volgt wat er met onze steun gebeurt. Ik vroeg hem hoe het er nu voor staat. Het grootste probleem, zei hij, is werk. Of, beter gezegd, het gebrek aan werk. De christenen werken vooral in het toerisme of in Israël en daardoor zijn ze kwetsbaar. Eerst kwam corona en de pelgrims bleven weg. Toen corona voorbij was, duurde het niet lang of het conflict begon. Na het uitbreken van het conflict werden zo'n 180.000 werkvergunningen ingetrokken. George noemde dat een vorm van collectieve bestraffing van de bevolking, christenen inbegrepen. En de gevolgen zijn zwaar. De werkloosheid onder de christenen bedraagt vandaag 54%. Dat is dubbel zoveel als het gemiddelde in het land. Hij vertelde over wat hij noemde de nieuwe armen. Gezinnen die het altijd zelf gered hebben, die nooit iets gevraagd hebben en die nu afhangen van voedselbonnen. En dan is er Bethlehem. In Bethlehem en omgeving wonen vandaag ongeveer 30.000 christenen. Dat is minder dan 20% van de bevolking. 15 jaar geleden was dat nog ongeveer 80%. We zijn een gevaarlijk punt aan het naderen, zei hij. De emigratie heeft een niveau bereikt waarop christelijke gemeenschappen zichzelf binnenkort niet meer in stand kunnen houden. Maar wat valt daar nu aan te doen? Wel, de mensen willen wel blijven, zei George me. Maar ze hebben ook een waardigheid. Het zijn zelfstandige mensen die liever niet afhangen van anderen. We moeten met andere woorden de mensen daar helpen voor zichzelf te zorgen. Werk vinden, een opleiding, een eigen zaak starten. Zo steunt Kerk in Nood met uw hulp een groep van christelijke leerlingen van wie de ouders hun inkomen verloren hebben. Zonder uw hulp hadden die kinderen moeten overstappen naar het staatsonderwijs en daar krijgen ze geen christelijke godsdienstles meer. 844 kinderen, dankzij Kerk in Nood, dankzij u dus, zitten vandaag nog altijd in hun eigen school. Een ander project van Kerk in Nood helpt de christenen om opnieuw aan de slag te gaan of een eigen zaak te beginnen. Een man krijgt bijvoorbeeld hulp om een kleine winkel te openen in elektronica en gereedschap. Een vrouw begint schoolgrift te verkopen. Nog een andere man is kippen gaan kweken en verkopen. 450 gezinnen zijn zoal geholpen met uw hulp. Beste luisteraar, als u de christenen in Bethlehem wilt helpen, kunt u op onze website kijken, waar we heel wat olijfhouten geschenken van onder andere de familie Tabash aanbieden. En eind oktober krijgt u sowieso onze kerstbrochure in de bus, waar geschenken uit het Heilig Land centraal zullen staan. Voor uw steun in verleden en toekomst alvast oprechte dank. Onze dank, maar ook van de mensen die u geholpen hebt. En dank ook voor uw gebed, want dat was ook wat abt Nicodemus ons vroeg. Bid dat er hier een toekomst is voor christenen.
0: Dit is Kerk in Nood.
1: Beste luisteraar, ik besluit met de woorden van Pater Werenfried toen hij in 1957 het Heilig Land bezocht. Hij schreef: hier is de kerk in nood. Een kleine gemeenschap die rechtstreeks van de eerste christenen afstamt. In dit bisdom van Jezus, Maria en Jozef. Klein in aantal, maar groot in geloof en rijk aan gebruiken. Zij was niet modern. Zij bleef trouw aan de oude gewoonten en leefde zoals Jezus zelf had geleefd. In het kleine land dat door zijn voetsporen getekend is. Deze heilige plaatsen trekken toeristen en buitenlands geld naar Israël. Daarom worden zij door de regering beschermd en gerestaureerd. Maar als het buitenland niet helpt, zal het laatste overblijfsel de kerk in Palestina ten onder gaan. En zonder levende christenen hebben ook de heiligste plaatsen geen zin en geen betekenis meer. Beste luisteraar, over 2 weken ben ik er terug met meer nieuws uit de Wereldkerk.

Beste luisteraars, gaan mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het 17 uur geworden. Tijd om de vespers te bidden, het avondgebed van de kerk op deze zonnige vrijdag. De hymne kan u vinden op pagina 718. De psalmen vanaf pagina 1185. En de korte schriftlezing en slotgebeden kan u vinden op pagina 1187. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. O God, boetseerder van de mens, die alles plaats geeft, tijd en grens, zodat alom op aarde tiert, het kruipend en het wild getiert, die ook de grote dieren schept en die hen onderworpen hebt, tot dienen aan de mens bereid, in orde en gehoorzaamheid. Maak ons gehoorzaam, trouw en stil, verdrijf al wat ons schade wil. Laat onze zinnen zuiver zijn en onze daden altijd rein. Geef ons het loon der eeuwige vreugd, genade die het hart verheugt. O, breek de band van het kwaad uiteen en leg uw vrede om ons heen. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. U, Heer, wil ik prijzen iedere dag, de faam van uw wonderdaden verspreiden. U wil ik loven, mijn God en Koning, uw naam vereerlijken voor altijd. U wil ik prijzen iedere dag, uw naam vereerlijken voor altijd. De Heer is groot en alle lof waardig. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Uw daden verhaalt geslacht aan geslacht. Uw macht wordt alom verkondigd. Men spreekt van uw luister en majesteit. Verspreid de faam van uw wonderdaden. Men roemt uw huiveringwekkende macht en spreekt met ontzag over uw grootheid. Uw minzame goedheid gedenkt men.

van uw koninkrijk. Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen. Uw heerschappij geldt voor ieder geslacht. De Heer is waarachtig in al zijn woorden en heilig in al wat hij doet. De Heer ondersteunt die dreigen te vallen, richt al wie gebukt gaat weer op. De ogen van allen zien hoopvol naar u. Gij geeft hun te rechter tijd spijs. Gij opent uw hand voor alles wat leeft, voldoet aan al hun verlangens. De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen en heilig in al wat hij doet. Nabij is de Heer voor elk die hem aanroept, voor elk die oprecht tot hem bidt. De mensen van hem die hem eren vervult hij. Hij hoort hun geroep en komt hen te hulp. De Heer bewaart al wie hem bemint, maar ieder die kwaad doet, verstoot hij. Mijn mond bezingt de lof van de Heer, en alles wat leeft prijze eeuwig zijn naam. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. U, Heer, wil ik prijzen iedere dag, de faam van uw wonderdaden verspreiden. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der eeuwen. Groot en wonderbaar zijn uw daden, Heer God, albeheerser. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der eeuwen. Wie zou uw Heer niet vrezen? Wie uw naam niet verheerlijken? Want gij alleen zijt heilig. En alle volken zullen komen en u aanbidden, omdat uw oordelen openbaar zijn geworden. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der eeuwen.

Uit de brief aan de Romeinen. Voor hen die in Christus Jezus zijn, bestaat er thans geen vonnis meer. De wet van de geest die in Christus Jezus het leven schenkt, heeft u vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Christus is gestorven voor onze zonde, om ons tot God te brengen. Christus is gestorven voor onze zonde, om ons tot God te brengen. Gedood naar het vlees, werd hij ten leven gewekt naar de geest, om ons tot God te brengen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Christus is gestorven voor onze zonde, om ons tot God te brengen. Heer, wees uw ontferming indachtig, zoals gij beloofd hebt aan onze vaderen. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om God mijn verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd, van u af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed.

Maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig. Zoals hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, wees uw ontferming indachtig, zoals gij beloofd hebt aan onze vaderen. Op Christus hebben allen die zijn naam kennen hun hoop gesteld. Vol vertrouwen vragen wij hem: Heer, ontferm u over ons. Christus, van nature zijn wij tot vallen geneigd. Kom onze menselijke zwakheid steeds weer te hulp. Heer, ontferm u over ons. Heer, gemakkelijk vallen wij in zonde. Schenk ons altijd weer vergiffenis. Heer, ontferm u over ons. Door de zonde wordt gij beledigd en door boetvaardigheid wordt gij verzoend. Wend van ons de straffen af die wij om onze zonde verdienen. Heer, ontferm u over ons. Het verloren schaap vindt een rustplaats op uw schouders. De zondares mag van u vergiffenis krijgen. Wees ook ons genadig als wij zijn afgedwaald. Heer, ontferm u over ons. Open de poorten van het paradijs voor hen die op u hebben gehoopt. Omwille van hun redding hebt gij immers willen lijden. Heer, ontferm u over ons. En bidden we dan samen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Laat ons bidden. Almachtige en barmhartige God, gij hebt gewild dat Christus, uw Zoon, zou lijden voor het heil van de wereld. Wij bidden u, bewijk in uw volk het verlangen zich aan u als een levende offergave aan te bieden, om geheel vervuld te worden van uw liefde. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenken ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: De week van Radio Maria. Een overzicht van de mooiste momenten op uw radio.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Voor ons is opnieuw het moment aangebroken waarop we even kunnen terugblikken op de voorbije dagen, wat we allemaal hebben mogen ontvangen bij Radio Maria. Langzamerhand nadert ook de datum van 6 oktober steeds meer. We zijn ook steeds meer bussen aan het vullen, zeg maar, om op bedevaart te gaan naar Onze Lieve Vrouw van Banneu, dus op 6 oktober samen met Radio Maria. Wenst u nog deel te nemen? Wel, dan zou ik zeggen, haast u zeker om u nog in te schrijven. Het kan nog steeds. Neem met ons ofwel telefonisch contact op, of ga naar onze website en vul daar het formulier volledig in. Dat is ook de makkelijkste manier. U kan dat terugvinden op www.radiomaria.be/banneu. Of u gaat naar onze website radiomaria.be en klikt daar op de mooie foto die u daar kan zien op de banner, helemaal bovenaan de pagina. Dan komt u ook op de juiste pagina terecht om u in te schrijven. Lukt dat allemaal niet, dan kan u zeker ook telefonisch met ons contact opnemen. Dat kan op het nummer 016 41 47 47. Krijgt u niemand aan de lijn, dan kan u een bericht nalaten op ons antwoordapparaat. En anders kunnen we u dus ook telefonisch inschrijven. Wilt u nog mee op 6 oktober? Aarzel dan zeker niet. En alvorens wij beginnen aan ons weekoverzicht, laat ik u nog eens luisteren naar de jingle die u in de afgelopen tijd regelmatig hebt gehoord, de oproep om mee te gaan naar Banneu.
2: Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneu. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan Onze Lieve Vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan Onze Lieve Vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneu op 6 oktober.
1: Dat gezegd zijnde gaan we dus van start met ons weekoverzicht en beginnen wij op maandag 14 september. Dan vierden we in de kerk het feest van de kruisverheffing. Zo hoorde u ook weer klinken tijdens de Eucharistie om 9 uur.
3: Wij roemen op het kruis van de Heer Jezus Christus, door wie wij verlost en bevrijd zijn. In hem is ons heil, ons leven en onze verrijzenis. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heer zij met u. Broeders en zusters, vandaag vieren we in de kerk het feest van de kruisverheffing. Het is op de dag na de wijding van de kerk van de verrijzenis op 13 september 335, gebouwd boven het heilig graf te Jeruzalem, dat wij Christus kruis vieren. De vernedering van zijn verheffing aan het kruis is immers het begin van zijn verheerlijking door de Vader. Vandaag ziet de kerk gelovig op naar het teken van haar heil. Het kruis van Christus paasoverwinning. De mensenzoon moet omhoog worden geheven zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn. Opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven zal hebben.
1: Deze afgelopen week kon u ook steeds luisteren naar het vervolg van de catechetische reeks over de heilige Therese van Lisieux. Op maandag hoorden we onze programmadirecteur priester Carlo over de schooltijd van de heilige. We luisteren naar een fragment uit Catechismus van maandagochtend.
2: Vanaf oktober 1881 gaat Therese naar school. Een triestige tijd. Maar ze was er niet alleen. Ook de twee zussen en de twee nichten waren op dezelfde school. Het gaat over de zussen Léonie en Céline en dan ook de nichten Jeanne en Marie, die de dochters waren van de nonkel Isidore, broer van Zélie, de moeder van Thérèse. En dat is het gelukkigste geweest, want Thérèse zal zich niet goed voelen op school. Maar het geluk is er wel dat de zussen en de twee nichten aanwezig waren. Ze schrijft over haar eerste schoolervaring het volgende. Ik was 8,5 jaar toen ik naar de abdijschool ging. Ik heb vaak horen zeggen dat de tijd die je op internaat doorbrengt de beste en de aangenaamste is van je leven. Wel, voor mij was dat niet zo. De 5 jaar die ik er doorbracht waren de meest droevige van mijn leven. Als mijn lieve zus Céline niet bij mij was gebleven, had ik het er geen maand kunnen uithouden zonder ziek te worden. Het tere bloempje was eraan gewend haar tengere wortels te boren in een uitgelezen grond die speciaal voor haar was toebereid. Zij vond het dan ook een zware opgave toen zij terechtkwam te midden van bloemen van allerlei slag, met soms heel weinig fijngevoelige wortels, en toen zij verplicht werd om in een gemeenschappelijke grond het vocht te vinden dat nodig was om in leven te blijven.
1: In Nonkelpater achterna kwamen we terecht bij de Russische douane in Alexandrovo. Daar was het nu oprecht een leute, een uur en een half staan kijken, geladen met onze zware kazakken die vol zaten met boeken, sigaren, pullen, verrekijkers, pijpen, toebakzakken enzovoort. We hebben daar een kaantje gezweet en stinken dat het daar deed. We gaan luisteren naar een fragment uit Nonkelpater achterna van maandag.
4: Ze werden daar onderzocht, afgeschreven en goedgekeurd. Niemand komt Rusland binnen of ze weten wie, van waar, naar waar enzovoort. Na een half uur drummen hoorden we onze namen tamelijk geradbraakt afroepen. We kregen onze papieren en trokken naar een dis waar ons afgepakt goed lag. Daar kregen de meesten toch hun waren terug, uitgenomen 2 kistjes sigaren, waarvoor wij iets van 12 roebels zouden moeten betalen. We lieten ze plakken aan hun vingers. Daar lagen ook 2 of 3 nummers van de Mission Catholique, waarin de reis naar China met de Siberische spoorweg werd verteld. Maar die beschrijvingen betrouwden ze niet. Maar pater Leo Pauwelijn van Poelkapelle, die een kistje sigaren terugkreeg, snapte die tijdschriften ook voorzichtig mee, zonder dat de wachter het zag.
1: In het programma Vivendo mochten we luisteren naar het lied dat in het bijzonder is gecomponeerd om de komst van paus Leo de 14e naar Frankrijk te helpen aankondigen. Pour que le monde ait la vie. Een lied geschreven door de katholieke zanger Grégory Turpin en ook Natacha Saint-Pierre zingt mee. En dat zijn natuurlijk 2 artiesten die ook regelmatig te horen zijn op Radio Maria. We gaan luisteren naar een stukje uit dit nummer dat in Vivendo te horen was op maandag.

0: In de herhaling van Elke Dag Telt, die weer klonk om 4 uur, ging het onder meer over het feest van de kruisverheffing. Het was ook 28 jaar geleden dat Fides et Ratio uitkwam, dat u trouwens in de kerk spreekt kon horen. En u hoorde over een bijzondere influencer in de kerk. De eerbiedwaardige Monsignor Fulton J. Sheen, die op 24 september zalig zal worden verklaard in St. Louis, Missouri. U hoort een fragment uit Elke Dag Telt en gaan zo over naar dinsdag 15 september.
1: En eigenlijk, als je beter kijkt naar zijn prestaties, was het medium dat hij koos wel degelijk modern. Toen Life is Worth Living in 1952 begon, moest de televisie nog een plek veroveren in Amerikaanse huishoudens. En in deze opwindende nieuwe technologie stapte een bisschop in volledige kledingdracht, bewapend met weinig meer dan een schoolbord, een prachtig expressief gezicht en een buitengewoon vermogen om direct te spreken tot de persoon die thuis op de bank zat. En om de een of andere reden werkte dat spectaculair goed. U kan trouwens zeer veel van die afleveringen van Life is Worth Living terugkijken op internet. U moet weten, beste luisteraars, Fulton Sheen was geen vreemde in de radio- en tv-wereld. Voordat hij op schermen verscheen, had hij al meer dan 2 decennia doorgebracht bij het radioprogramma The Catholic Hour, waar we daar juist over hadden, maar televisie zorgde ervoor dat het publiek een gezicht bij de stem kon plaatsen en veranderde hem in iets wat leek op een beroemdheid.
0: Op dinsdag 15 september vierden we in de kerk de gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Smarten voor de congregatie van de Zusters Passionisten van de Heilige Paulus van het Kruis is dat zelfs een hoogfeest. Voor hen is dat Onze Lieve Vrouw van de congregatie. Een bijzonder mariale gedachtenis die zeer sterk verbonden is met het feest van de kruisverheffing dat we op maandag hebben gevierd. U hoorde het ook weer klinken tijdens de Eucharistie op dinsdagochtend.
2: Gedenken vandaag de Heilige Maagd Maria, de moeder van smarten. Maria deelt ten diepste in het lijden van haar Zoon Jezus Christus. En de kerk spreekt over de 7 smarten. En in Vlaanderen spreken we gemakkelijk over de 7 weeën van Maria. Welke zijn die 7 smarten, die 7 weeën van Maria? De profetie van Simeon bij de opdracht van Jezus in de tempel. En uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord. We hoorden het in de inleidingsvers. 2. De vlucht van de heilige familie naar Egypte. 3. Het verlies van de 12-jarige Jezus en het verdriet van Maria gedurende 3 dagen. 4. De ontmoeting van Maria met haar zoon die het kruis draagt op de weg naar de Calvarieberg. 5. Maria ziet het lijden en het sterven van haar zoon aan het kruis. 6. Jezus wordt van het kruis genomen en Maria ontvangt zijn gestorven lichaam in haar armen, de Pieta. En 7. Maria is aanwezig wanneer Jezus in het graf wordt gelegd. Een mooie uitspraak van de heilige Anselmus van Canterbury verwoordt dat diepe medelijden van Maria treffend. Al wat de zoon aan het kruis heeft geleden, heeft de moeder in haar hart doorstaan, want haar ziel werd doorboord met het zwaard van verdriet. Laten we vandaag aan de moeder van smarten al onze intenties toevertrouwen.
0: Een nieuw tijdstip voor Katovisie, dat is dinsdag om 10:30. Zodoende kwam de film The Good Pope over het leven van de heilige paus Johannes de 23e in een eerste deel tot bij u. Een man van eenvoudige komaf zou uitgroeien tot de invloedrijkste paus van de 20e eeuw, die een grote stempel drukte op de wereldpolitiek van zijn tijd. Een bescheiden man die de bezem door de kerk haalde. In zijn korte periode als paus raakte hij de harten van mensen van alle gezinten en volken. Hij werd dan ook de goede paus, de good pope, genoemd. We gaan luisteren naar een fragment uit Katowice van dinsdag.
3: Excuse me. Mass is not over.

0: Credo in un Deo, un Patre, un Onnipotente.
1: Rome krijgt te horen wat er in Bergamo gebeurt en roept Angelo op het matje. Hij moet de situatie gaan uitleggen. Wanneer hij in Rome is, moet hij bij kardinaal Goffredo komen, de oom van zijn vriend Mattia. Het schijnt dat je klassen hebt met vrouwelijke leerlingen, zegt de kardinaal. Ja, ik geef ook les aan vrouwen, zegt Angelo. Zoals ik ook de biecht afneem en de communie geef. Ik begrijp niet waarom dat ongenoegen oproept. Het is geen kwestie van ongenoegen, zegt de kardinaal. Ik wil alleen horen dat we ons daar geen zorgen over hoeven te maken. Of over bepaalde artikelen waarin je lijkt in te stemmen met het modernisme, zegt de kardinaal. We willen enkel weten wat er in Bergamo aan de hand is. Wel, antwoordt Angelo. De bisschop luistert naar zijn kudde. En als u aan hem twijfelt, weet dan dat ik hem zal steunen, zolang als de goede Heer hem het leven gunt.
2: Nora, with certain writings of yours that seem to conform with modernist theories.
3: I suspect it's not just me you're after, Your Eminence.
2: No one is after anyone, Roncalli. We want to understand what's happening in Bergamo.
4: In Rijkdom van het Geloof, u gebracht door Diane Kets, mochten wij in een tweede deel verder gaan in de geschiedkundige inleiding over het leven van Marie Guyard, of Marie de l'Incarnation. In de eerste uitzending mochten we kennis maken met het vrome kind dat in een christelijk middenstandsgezin in Tours in Frankrijk het levenslicht zag. Op haar zevende kreeg ze een mystieke genade die op een bijzondere uitverkiezing wees. En op haar zeventiende zal ze worden uitgehuwelijkd aan ene Claude Martin, die kort na de geboorte van hun zoon overlijdt. In deze uitzending gingen we verder met haar leven, een voorbereiding op het lezen van haar geestelijke geschriften die in de komende afleveringen aan bod zullen komen. En waarbij we mochten vernemen dat de roep naar het religieuze leven, die voor een tweede keer opnieuw in haar leven zou komen, haar tot bij de Ursulinnen zal brengen. Toen nog slotzusters met een school en internaat. Dat brengt een scheiding teweeg met haar 10-jarige zoon. Een blijvende wonde voor beiden. U luistert naar een stukje uit Rijkdom van het Geloof. Marie de l'Incarnation.
5: Marie de l'Incarnation vergeet haar primaire zending op Canadese bodem niet. Zo staat het in het stichtingscontract. Kleine Indiaanse meisjes onderwijzen. Zij zal het beste van zichzelf geven aan degene die zij de vreugde van ons hart noemt. In een van haar brieven spreekt Marie de l'Incarnation over het allereerste Indiaantje dat aan de Ursulinnen wordt toevertrouwd. Marie Nega Bamar. Het kind is 10 jaar en wordt op 2 augustus 1639 in Sillery gedoopt. Sillery is de eerste reductie in Nieuw-Frankrijk en werd in 1637 opgericht. Een reductie is een door missionarissen gestichte nederzetting voor de Indianen van een bepaald gebied. De missionarissen trachten op die manier te voorkomen dat de Indianen ten prooi zouden vallen aan slavernij en aan de slechte zeden van de kolonisten.
4: Radio Voix de la Paix, dat is de naam van Radio Maria in Guinea-Conakry. In de wereld van Radio Maria om 17:30 ging Marianne op bezoek bij Radio Maria Guinea-Conakry. We hoorden vader Pierre, directeur van Radio Maria, die ons vertelde over deze jonge radio, over haar uitdagingen en over de toekomst en het belang van Radio Maria in zijn land.
1: En hij voegt er nog aan toe dat het een zeldzame radio is in Guinea-Conakry, die trouwens 24 uur per dag uitzendt.
6: C'est
7: une des rares radios en Guinée qui émet 24 heures sur 24.
6: En ik zeg aan vader Pierre dat ze zeer goed werk verrichten als ze een van de weinige radio's zijn die 24 uur per dag uitzenden. En hij antwoordt...
7: Mais on tente. On a juste quelques difficultés parce que on n'a pas un grand nombre d'auditeurs à cause de la position même de la radio. Donc c'est vraiment au fond de Conakry et la majeure partie est prise par la mer. Et donc ceux qui nous écoutent ne font même pas 3-4 paroisses quoi. Sur la ville de Conakry. Ouais.
6: Wel, we proberen ons best te doen, antwoordt vader Pierre. We hebben alleen wat moeilijkheden, omdat we niet echt een groot aantal luisteraars kunnen bereiken, vanwege de ligging van de radio zelf. Wij zitten echt in Conakry, dat is aan de kust, en zeg maar het grootste deel van onze frequenties wordt ingenomen door de zee. En degenen die naar ons kunnen luisteren, die wonen eigenlijk niet eens in 3 à 4 parochies rond de stad Conakry.
4: In Heiligen Getuigen, zo maken wij de brug naar woensdag 16 september, sprak de heer Van den Hoven ons verder over magister Ignatius van Loyola. U hoort een fragment, onze brug naar woensdag.
8: Ignatius was voor zijn onderdanen niet alleen een overste, maar ook een echte geestelijke vader. Hij wist mensen te vormen, dat kwam door het prestige dat hij bij allen genoot, alsmede door zijn grote persoonlijkheid. Pierre Favre was met al zijn ervaring als geestelijk leidsman volgens Lainez een kleine jongen in vergelijking met Ignatius. Hij wist iemand die bij hem kwam meteen geheel te doorgronden. Het was, zoals Edmond Auger dat uitdrukte, als kende Ignatius de anatomie van de ziel. Verwarde en depressieve mensen gaf hij de gemoedsrust terug. Ook al kon de ander niet goed onder woorden brengen wat er in hem omging. Toch behandelde Ignatius hem als wist hij reeds alles. En de raad die hij gaf bracht vrede in het hart. Alsof hij met een enkel handgebaar de wolken had verdreven. Hij stal het hart van degene die zijn ziel voor hem blootlegde. Bij zijn geestelijke leiding liet hij zich mede door de volgende beginselen leiden. Hij beoordeelde de vorderingen in de deugd meer de inspanning die iemand zich gaf, dan naar de natuurlijke talenten of uitwendige ingetogenheid. Tot een pater minister die zich beklaagde over een jonge broeder, zei hij, ik denk dat hij in deze 6 maanden meer vooruitgang heeft gemaakt dan die en die samen in 1 jaar. En hij noemde de namen van 2 ingetogen en voorbeeldige Jezuïten.
4: Op woensdag 16 september gedachtenis van de heiligen Cornelius, paus, en bisschop Cyprianus, beiden martelaren. Ze hoorden we ook weer klinken tijdens de Eucharistie om 9 uur.
9: Vandaag gedenken we in de kerk de heilige Cornelius en Cyprianus. Cyprianus werd omstreeks het jaar 210 geboren in Carthago. Na zijn bekering werd hij priester en in het jaar 249 werd hij tot bisschop gewijd van Carthago. Zijn geschriften, zoals trouwens zijn hele leven, getuigen van zijn grote liefde voor het hem toevertrouwde godsvolk. Als herder stond hij telkens op de bres om zijn broeders te ondersteunen in de vervolging en om de eenheid in de kerk te bewaren. Zijn trouw aan Jezus tot in de marteldood was hun tot bemoediging en voorbeeld. Paus Cornelius, gestorven in ballingschap in het jaar 253, kende slechts een kort pontificaat, waarin hij met de moeilijkheden van het schisma van de Novatianen te kampen had. Hij genoot de vriendschap en de waardering van Cyprianus, die hem hielp om zijn gezag te kunnen handhaven. Vandaar dat de Romeinse kerk vanaf de 4e eeuw de heilige Cyprianus en Cornelius viert op dezelfde dag.
4: Om 10 uur waren we opnieuw helemaal live verbonden met paus Leo XIV tijdens zijn generale audiëntie die we live konden meevolgen vanuit Rome. Na de verhalen van Sint Jozef konden wij om 14:15 verder luisteren naar het voorlezen van de Heilige Schrift, Bijbel in een jaar. We zijn bij dag 16 aanbeland en hoorden over de patriarchen. In Talitha Cum hoorden we over de passage uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 16. Ben je jaloers omdat God goed is? Hoe vlug wordt er geoordeeld en vinden we zelfs dat anderen meer kansen krijgen dan wij? God is enorm vrijgevig en goed. Willen wij op hem gelijken of ergeren wij ons door steeds opnieuw te vergelijken? Wie zijn de laatsten of de eersten en hoe kijkt God naar ieder van ons? Het kwam aan bod in Talitha Cum, u gebracht door zuster Marie-Jeanne de Vos.
10: Zijn ze in onze ogen soms niet een beetje te opvallend, te hevig, te enthousiast? Stellen ze dingen voor waar dat wij nooit aan gedacht hebben en die ons misschien ook afschrikken? En zouden we dat dan wel riskeren? Op korte tijd hebben die mensen wel een grondige initiatie gekregen en hun geloof is radicaal. Ze zijn ijverig om er iets mee te doen. En niets is bij hen op automatische piloot. Alles lijkt doordrongen te zijn van de inspiratie van de Heilige Geest. Sommigen hebben een woelig leven achter de rug en spreken erover om God te loven en hun dankbaarheid te betonen. En voor ons Vlamingen kan dat soms wel een beetje vreemd overkomen. We zijn een eerder zwijgzaam volk over onze innerlijke keuken. Er is zo'n een uitspraak, gaan ze zeggen, hè. Het geheim van één weet God alleen. Een geheim van twee wordt licht gemeen. En een geheim van drie, dat weet iedereen. Dat is nogal een Vlaamse spreuk, hè? Maar als het gaat over Gods lof en eer die mensen helpt via anderen, om een serieuze ommekeer in hun leven te bewerken, dan mag die lof en dankbaarheid toch wel gedeeld worden, denk ik. Ik mocht een heel jaar meewerken met de catechese en dat was met een bekeerling.
4: In de herhaling van Elke Dag Telt van die ochtend mochten we samen het programma overlopen dat paus Leo XIV binnenkort in Frankrijk zal doorlopen tijdens zijn apostolische reis van 25 tot en met 28 september. Ook hoorden we 5 spirituele remedies om angst te overwinnen door de kracht van Jezus. Verschillende tips die ons werden geschonken door zusters. En u kon luisteren naar de audio van een filmpje dat werd gemaakt door broeder Leo Mary, een Franciscaanse broeder, met de bijzondere vraag: hoe vaak doe jij een dutje?
6: Slaapt u wel genoeg? Hoe vaak doet u een dutje? Broeder Leo Mary, een Franciscaan van de missionarissen van de Broeders van het Eeuwig Woord, nam een video op voor de Instagram-pagina van de gemeenschap, waarin hij het belang van slaap en een slaap van goede kwaliteit uitlegt. En in de video dat we zo dadelijk gaan beluisteren, zegt broeder Leo: Pater Angelus vertelde ons altijd dat 70% van onze zonde voortkomt uit te weinig slapen. Als je erover nadenkt, komt het wanneer je prikkelbaar bent of humeurig, meestal doordat je niet genoeg hebt geslapen. Dus zei hij tegen ons: bij twijfel, doe een dutje. En er was eens een vrouw, vertelt broeder Leo, die mij vertelde dat ze naar de biecht ging bij pater Angelus en die zei, als penitentie, doe een dutje. En ze zei: dat had ik nog nooit gehoord. En toch legt broeder Leo uit: we hebben onze slaap nodig en ieder mens is anders. Dus je moet van je eigen weten hoeveel slaap je nodig hebt. En dus voor mij, nu, ga ik een dutje doen. En tot slot van het videofilmpje ploft broeder Leo daarna op humoristische wijze neer op het bed. Laten we even luisteren naar de boodschap van broeder Leo.
11: Father Angelus would tell us 70% of our sins come from not sleeping enough. If you think about it, when you get irritable and cranky, it's usually because you haven't got enough sleep. So he said, when in doubt, take a nap. There was a lady that told me, she went to confession to Father Angelus, and he said, for your penance, take a nap. She said, I never heard that before. And yet, we need our sleep, and each person is different. So you need to know how much sleep you need. And so for me, I'm going to take a nap.
4: Om 17.30 uur hoorde u David Dessin in het programma Kerk in Nood News. Is er nog een toekomst voor christenen in het heiligland? In deze aflevering nam David u mee naar Jeruzalem, Bethlehem en andere plaatsen waar het christendom zijn oorsprong vond, maar waar christenen vandaag de dag een steeds kleinere minderheid vormen. We hoorden over de gesloten christelijke scholen in Jeruzalem, de moeilijke situatie van christelijke gezinnen in Bethlehem en de impact van werkloosheid en immigratie en alle uitdagingen waar de christenen dagelijks worden mee geconfronteerd. Verder werden ook hoopvolle verhalen gebracht van mensen die ondanks alles blijven. We gaan luisteren naar een fragment uit Kerk in Nood News, u gebracht door David Dessa. Zo maken wij de overgang naar donderdag 17 september.
12: Samen met mijn collega's van Kerk in Nood hadden we een digitaal gesprek met abt Nicodemus Schnabel. Hij leidt de Dormitio-abdij op de Zionsberg in Jeruzalem, een Benedictijnerabdij. En hij begon met een uitspraak waar we allemaal even stil van werden. Hij zei, dit Jeruzalem is niet het Eldorado van het christendom. Alle christenen samen zijn er minder dan 2%. En hij maakte de vergelijking met de meest geseculariseerde streken van Europa. Tsjechië, het voormalige Oost-Duitsland. Zelfs daar, zei hij, zijn er nog vele malen meer christenen dan bij ons. Dat moest even bezinken. In het land waar het christendom begonnen is, zijn er verhoudingsgewijs minder christenen dan in de meest geseculariseerde hoek van Europa. Het is allemaal wel heel kleurrijk. 13 historische kerken in Jeruzalem alleen al, 6 katholieken, 7 niet-katholieken.

0: heel in het bijzonder werd de heilige Lambertus gevierd, bisschop en martelaar. Zo hoorde u ook tijdens de Eucharistie op donderdagochtend.
1: Broeders en zusters, vandaag mogen we in de kerk de gedachtenis vieren van de heilige Lambertus. Lambertus werd in Maastricht geboren in 625 en werd later in 670 bisschop van dezelfde stad als opvolger van de heilige Theodardus, van wie hij zijn geestelijke opleiding ontving. Hij ijverde om het geloof ingang te doen vinden in de heidense gebieden van zijn uitgestrekt bisdom en is aldus een van de grote apostelen van ons land. Tijdens een verblijf te Luik werd hij aldaar vermoord op 17 september 705. Zijn lichaam werd eerst te Maastricht begraven, maar later door de heilige Hubertus terug overgebracht naar Luik. We mogen nu binnentreden in deze Eucharistie op voorspraak van de heilige Lambertus. En vandaag gedenken we ook zeer speciaal de 59ste verjaardag van de sterfdag van moeder Martha, stichteres van de Passionisten hier in ons land, heel speciaal in Tienen.
0: In de rots in de branding om 10:30 bracht Jos de Kok ons het derde deel van deze reeks over het christendom. Tegen het einde van de derde eeuw realiseerden de Romeinen zich dat het christendom de meerderheid aan het worden was. Een laatste kerkvervolging mislukte. Zo hoorden we in de rots in de branding op donderdagochtend om 10:30. En u hoorde het al, Robertus Bellarmino, bisschop en kerkleraar, werd ook gevierd op die dag. Dat is ook de naamdag van Paus Leo de 14e, vandaar ook wat aandacht voor hem in elke dag telt. Per Modera is een priester en opvoeder in Burkina Faso, die zijn leven wijdt aan kinderen in kwetsbare omstandigheden. In een streek waar armoede, geweld en onzekerheid het dagelijkse leven bepalen, blijft hij geloven in de kracht van onderwijs. Zijn school is voor honderden kinderen niet enkel een plek om te leren, maar ook een veilige haven, een plek van hoop, structuur en toekomst. Met beperkte middelen, maar met een groot hart, leidt Abbé Moderat een klein team van leerkrachten en vrijwilligers. Elke dag opent hij de deuren van de school voor kinderen die anders geen enkele kans zouden krijgen. Hij gelooft stellig dat elk kind recht heeft op onderwijs, ongeacht afkomst, religie of achtergrond. We gingen met hem in gesprek en hij vertelde ons meer over zijn organisatie. U kan meer informatie vinden ook op onze website www.radiomaria.be. Bij Elke Dag Telt, u hoort een fragment. Zo maken wij de overgang naar vrijdag 18 september.
2: En ik stel dan een vraag aan priester Modera. Ja, hoeveel kinderen denkt hij in die 20-tal jaren al geholpen te hebben? Het is misschien moeilijk om daarop te komen, even uit te rekenen. Maar als wij een schatting zouden hebben, is dat zeer interessant om te weten.
3: Ah.
2: C'est peut-être difficile, mais... En 20 ans, plus ou moins, est-ce que... Vous saurez nous donner un chiffre plus ou moins, hein, parce que je pense que c'est très difficile d'avoir un chiffre concret.
3: Bon, je dis dans les 800 à 900.
2: Oui.
3: Parce que quand je pense à ceux qui sont venus à l'internat et ceux aussi que j'ai aidés en dehors de l'internat, je pense que ça va chercher dans les 800 à 900 enfants et jeunes.
2: Ja, ik denk ongeveer tussen de 800 en 900 kinderen. Want als ik denk aan hen die op het internaat zijn geweest, ja, en heb geholpen, ik denk toch tussen de 800 en 900 kinderen en jongeren. Dat is uiteraard, beste luisteraars, een heel aantal kinderen die zo hun studie hebben kunnen afmaken, dat is fantastisch. En heel mooi. Per Modera antwoordt, dank u. En ja, ik geloof echt in dit project. Want ik geloof dat we daardoor moeten gaan. De

0: Kerk kan geen blijde boodschap verkondigen die er geen is. En de blijde boodschap is ook de hele mens.
1: Ah, ben, c'est très beau, hein, Père Modera.
2: Oui, merci.
1: Et alors,
2: en tout cas, j'y crois fermement parce qu'il faut qu'on passe par là. On peut pas, l'Église ne peut pas annoncer une bonne nouvelle qui n'en est pas une. La bonne nouvelle aussi, c'est tout l'homme.
3: En bij wijze van besluit van onze weekoverzicht kon u dus deze ochtend om 7:30 onder meer luisteren naar Pelgrim in Eigen Land. Onze tweede aflevering van onze pelgrimstocht die ons van de verkenning van Oudenaarde richting de kapel van Onze Lieve Vrouw van Kerselare brengt. In een eerste aflevering maakten we reeds kennis met de geschiedenis van de stad, als ook met het bijzondere museum Mouw Oudenaarde, dat vooral bekend is omwille van zijn uitzonderlijke collectie van wandtapijten, waar Oudenaarde ook voor beroemd is. Wel, die wandtapijten, dat waren ook het onderwerp van het eerste deel van onze tweede aflevering, waar we verder werden rondgeleid in de bijzondere collectie van het museum dat zich in het voormalige stadhuis van Oudenaarde bevindt, als ook in de voormalige lakenhallen. Het was de ideale aanzet om verder Oudenaarde te verkennen. U hoort een fragment uit Pelgrim in Eigen Land. En dan dank ik u van ganser harte, dierbare luisteraars, voor het luisteren. Blijf het ook zeker doen in de komende uren, dagen en weken. En dan wens ik u nog een zeer fijne dag toe. Graag tot volgende week.
1: En kunstkamers in die tijd waren wel populair, werden ingericht om eigenlijk aan bezoekers ook te gaan tonen van kijk, welke eruditie heb ik, maar ook welke financiële mogelijkheden heb ik, dat ik voor mezelf zo'n klein privémuseum eigenlijk kan inrichten, zowel met kunst als dikwijls ook wel met curiositeiten zoals schelpen en dergelijke en bijzondere vondsten van wereldwijd. En eigenlijk zien we dat ook bij verschillende stukken van het zilverwerk, dat daar ook bijvoorbeeld de Nautilus schelpbeker, dat daar dan stukken uit de natuur van schelpen en zo ook verwerkt worden in dan zilver. Omdat die zo bijzonder en uitzonderlijk zijn, krijgen ze nog een keer een extra laagje toegevoegd eigenlijk, door dan ook nog het vakmanschap. Ja. Dus de natuur wordt gecombineerd met het vakmanschap van de mens.
3: Ja. Die wonderkamers, dat zijn fenomenen.
1: Het is meer een kunstkamer hier eigenlijk dan een wonderkamer.
3: Ja. Ja, wat is het verschil?
1: Wel, een wonderkamer, dat werd dan echt gericht op inderdaad zo die bijzondere vondsten en zo, en op meer curiositeiten, terwijl een kunstkamer, wat echt ook bestond in die tijd, was dan meer echt kunstwerken gaan samenbrengen. Als je dat dan bekijkt op de bronnen die we, de visuele bronnen die we uit die tijd hebben, zoals schilderijen, dat zijn natuurlijk fictieve voorstellingen en dan fel overdreven, maar dat bestond ook echt. Alleen in iets mindere mate wellicht. Daar hingen dan bijvoorbeeld de muren vol met schilderijen. Ja. Dan staan er ook op de grond en dan gaan ze ook mensen echt gaan uitnodigen van kom eens kijken naar mijn collectie.
3: Ja. Ja, het is heel indrukwekkend. Hè? Dus een kamer die vooral gekenmerkt is door heel donker houtwerk, maar dat had dus inderdaad te maken met die archieven. En dan zien we hier een aantal kleinere schilderijtjes. We zien ook de Nautilus schelp die met smeetwerk, zilversmeetwerk en goudsmeetwerk versierd is, ivoor. En natuurlijk ook een mooi beeldje hier, zie ik. Madonna met kind uit hout. Periode van 1520 tot 1530 uit Mechelen. Dus ook religieuze kunst kon een plaats krijgen in zo'n kamer?
1: Ja, eigenlijk religiositeit was gewoon doorweven in de maatschappij. Er was niet noodzakelijk een scherpe scheidslijn tussen beiden. Ja. Dus ook op de wandtapijten is daar net al verteld. Eigenlijk heb je qua beeldtapijten heb je zowel mythologische taferelen als taferelen die uit de Bijbel bijvoorbeeld stammen. Dus die twee sluiten elkaar niet uit en kunnen echt wel samen gaan. Daarnaast zijn belangrijke opdrachtgevers natuurlijk voor kunstproductie, is ook de kerk.
3: Ja,
1: ja. Dus is het ook logisch dat daar dan veel religieuze kunst voor geproduceerd wordt.
3: Ja.
4: Welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.

Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart, om 11 uur, hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw, samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, wij zijn samen in de studio om rozenkrans te bieden. Voor al uw intenties en voor al de intenties van Radio Maria. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel, en zit aan rechterhand van God, zij almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de Heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wij mediteren de droevige mysteries. De eerste mysterie, Jezus biedt in doodsangst tot zijn hemelse Vader.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zij gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegeeseld.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Vijfde, droevige mysterie. Jezus sterf aan het kruis.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: O is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
3: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
3: bid voor ons.
1: Heilige Artsengel Michael,
3: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Amen.
1: Beste luisteraars, wij hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren door de voorspraak van Moeder Gods.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen

0: wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
0: Amen.

Met de eerste brief aan de Korintiërs. Houdt u dus ver, geliefde, van afgoderij. Ik spreek tot verstandige mensen. Vorm uw eigen oordeel over wat ik ga zeggen. De beker van de zegening die wij zegenen geeft ons gemeenschap met het bloed van Christus. En het brood dat wij breken geeft ons gemeenschap met het lichaam van Christus. Omdat het brood één is, vormen wij alle tezamen één lichaam. Want allemaal hebben wij deel aan het ene brood. Kijk ook naar het Joodse volk. Zij die de offers nuttigen, hebben bij hen immers deel aan het altaar. Ik zeg niet dat offervlees iets bijzonders is, of dat een afgod iets te betekenen heeft. Maar wel dat de heidenen offers opdragen aan demonen en niet aan God. En ik wil niet dat u gemeenschap aangaat met de demonen. U kunt niet uit de beker van de Heer drinken en uit de beker van de demonen. U kunt niet deel hebben aan de tafel van de Heer en aan de tafel van de demonen. Of willen wij de Heer uitdagen? Zijn wij soms sterker dan Hij? Alles is geoorloofd, ja, maar niet alles is heilzaam. Alles mag, ja, maar niet alles is opbouwend. Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar dat van anderen. Alles wat in de vleeshal wordt verkocht, mag u eten, zonder uit gewetensbezwaar navraag te doen. Want aan de Heer behoort de aarde en alles wat zij bevat. Wanneer een ongelovige u uitnodigt en u besluit te gaan eten, eet dan gerust alles wat u wordt voorgezet, zonder uit gewetensbezwaar navraag te doen. Maar als iemand u zegt, dit is aan de goden gewijd vlees, eet er dan niet van, terwille van degene die u er opmerkzaam op maakte. En omwille van het geweten. Ik bedoel nu niet uw eigen geweten, maar dat van die ander. Want waarom zou ik mijn vrijheid onderwerpen aan het oordeel van andermans geweten? Als ik onder dankzegging iets gebruik, hoe kan dan iets waarvoor ik God dank zeg mij worden kwalijk genomen? Of u dus eet of drinkt, of wat dan ook doet, doe alles tot eer van God. Woord van God.

Broers en zussen, Paulus vraagt de christenen van Korinthe om zich ver te houden van afgoderij. Zoals we eerder in deze brief lezen, werkt Paulus het thema van de eensgezindheid uit tegenover de verdeeldheid in deze brief. Hij schrijft: hoe kunt u nu zeggen, ik ben van Paulus, of ik ben van Apollo, of ik ben... Zo vraagt hij hun. U bent van Christus, en Christus is van God. Broers en zussen, afgoden dienen is toegeven aan de verdeeldheid. Aan de verdeeldheid die eigen is aan het wezen zelf van die afgoden. Aan hun boodschap die zij verkondigen om jezelf te zijn. Om jezelf te zijn met al je eigenheden. En dat zijn, zoals we weten, vaak onhebbelijkheden. Dat is zichzelf in het centrum van de belangstelling zetten. Een boodschap die vandaag misschien meer dan ooit verpakt wordt in die boodschap die wij rondom ons en in ons horen. Denk toch eens wat meer aan jezelf. De cultus van het ik, en zo vaak zo mooi verpakt in de cultus van de originaliteit of van de psychologie, die cultus van het ik leidt tot een individu dat zelf bepaalt, dat maat van alle dingen wordt, en zelf bepaalt wat hij aanneemt en wat hij laat liggen. Want een beetje Jezus volgen en een beetje mezelf is toch nog altijd beter dan Jezus helemaal niet volgen. Daar kan eigenlijk geen redelijk mens iets tegen inbrengen. En toch had Jezus zelf al gezegd: gij kunt geen twee heren dienen. En Paulus zegt het ons vanavond als volgt: u kunt niet uit de beker van de Heer drinken en uit de beker van de demonen. U kunt niet deel hebben aan de tafel van de Heer en aan de tafel van de demonen. Paulus citeert een leus van de Korintiërs die zij graag gebruiken: alles is geoorloofd. Het zou ook een leus kunnen zijn die wij graag gebruiken. Wij zijn toch vrije mensen. Ja, zegt Paulus, alles is geoorloofd, maar niet alles is heilzaam. En niet alles is opbouwend. En hij voegt eraan toe: laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar dat van anderen. Broers en zussen, onze eensgezindheid, die een kenmerk is van deze gemeenschap en van heel het christelijk leven, onze eensgezindheid ligt in deze waarheid die tegen elke vezel van onze eigen liefde, van de liefde voor ons eigen ik, ingaat. Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar dat van anderen. Want dat is de enige manier om die eensgezindheid te blijven beleven. Dat is de enige manier om als mooie gemeenschap te leven. Namelijk het omkeren van de waarden die ons dagelijks worden voorgesteld. Want het zoeken van het eigen voordeel verwijdert ons van de anderen. Maar het zoeken van het voordeel van de anderen verwijdert ons van onze fixatie op onszelf en verbindt ons met die anderen. En Jezus heeft ons dat voorgeleefd. Hij liet zich ter dood brengen omdat hij niet zichzelf wilde redden, maar ons. Zijn offer van totale liefde voor de ander, vrij van elke liefde voor zichzelf, is onze redding en is datgene wat ons verbindt. Het brood dat wij breken geeft ons, zo schrijft Paulus, gemeenschap met het lichaam van Christus. Omdat het één brood is, vormen wij alle tezamen één lichaam. Want allemaal hebben wij deel aan hetzelfde brood. In de Eucharistie, waarin wij het offer van de Heer voor ieder van ons dankbaar gedenken, wordt die eensgezindheid waar. Wij zijn allen gered. En wij worden voortdurend opnieuw gered door een liefde die wij niet verdiend hebben. En door die reddende liefde hebben wij deel aan hetzelfde lichaam. Dat is de kern van onze eensgezindheid. Niet allemaal voeten of handen of ogen, zoals Paulus het elders uitlegt, maar wel delen van hetzelfde lichaam. Een lichaam dat al die afzonderlijke lichaamsdelen nodig heeft om in leven te kunnen blijven. Vandaar Paulus' dringende oproep, die ook een oproep is aan ons gezond verstand. Want het is niet zo dat wij de dingen niet verstaan. Ik spreek tot verstandige mensen, zegt Paulus. Dat is een compliment, maar ook een verantwoordelijkheid. Want hij verbindt eraan: houd u dus ver van afgoderij. En ik wil niet dat u gemeenschap aangaat met de demonen.
Wij weten wel wat ons te doen staat. En natuurlijk zijn wij vrije mensen. Maar laten we in die vrijheid geen excuus zoeken om de wil van de Vader niet te doen. Laten we het niet te zeer afhangen van praktische overwegingen. Laten we daar geen excuses in zoeken. En laten wij ook geen moralisten worden. Laten wij in het eten van vlees van de vleeshal geen obstakel zien. Of u dus eet of drinkt, of wat dan ook doet, doe alles tot eer van God, schrijft Paulus. Broers en zussen, dat doet ons denken aan onze broer Floribert, die niet alleen in zijn dienst van de gemeenschap, maar in zijn hele leven, ook in zijn professionele leven, het welzijn van de ander boven zijn eigen welzijn heeft gesteld. Ja, de heiligen geven ons een voorbeeld dat ons vandaag kan helpen om die keuze te maken, om niet een beetje achter te houden, of veel achter te houden, maar om heel ons leven als heilige offergaven aan God aan te bieden. Laten we dus niet gierig zijn. Laten wij alles geven aan diegene van wie wij alles ontvangen hebben. Of, om het met Paulus te zeggen, zijn wij soms sterker dan hij?

Heer, wij danken u omdat gij niet ophoudt uw woord tot ons te spreken. Een woord van hoop, van liefde en bemoediging. Wij danken u voor die lange geschiedenis van heiligen die ons zijn voorgegaan en van heiligen die te midden van ons leven. Geef ons, Heer, meer liefde en een groter geloof.

Heer, wat wij eten of drinken, wat wij doen of laten, het kan u eigenlijk niet veel schelen. Als wij ons maar bekommeren om wat gij belangrijk acht, om het beste dat gij voor hebt voor deze wereld. Maak dan, Heer, dat wij steeds meer bewerkstelligers van vrede zouden worden. En wij smeken u, kom spoedig met uw vrede.

Heer, wij bidden u voor de armen van deze stad, die wij op uw woord en naar uw voorbeeld onze vrienden noemen. Wij bidden u in het bijzonder voor diegenen die de nacht moeten doorbrengen op straat, in een instelling, in het ziekenhuis of in de gevangenis. Wees hun nabij met uw troost en maak ons tot instrumenten van uw vriendschap.

0: Heer, leer ons bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt.
1: Uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heel ons hart vertrouwd. En vergeef ons onze schuld. Zoals wij vergeven aan onze schuldenaren.
2: En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
0: Gedenk, Heer, uw kerk. Behoed haar voor alle kwaad en voer haar tot volmaakte liefde. Breng haar bijeen uit de vier windstreken. Heilig haar tot uw koninkrijk dat u voor haar hebt bereid. Want van u is de macht en de heerlijkheid. Mogen de genade komen en mogen deze wereld voorbij gaan. Hosanna, zoon van David. Wie heilig is mag nader komen. Wie het niet is moet zich bekeren. Maranatha, kom Heer Jezus.

0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze live uitzending vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen, waar we samen met de Sant Egidio gemeenschap een avondgebed hebben gebeden. We wensen u een zeer fijne vrijdagavond toe en alvast een mooi en gezegend weekend.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting van de kerk te completen op deze vrijdagavond. U kan de opbouw van de dagsluiting terugvinden vanaf bladzijde 681. Gevolgd door de hymne die u vindt op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1211. De korte schriftlezing vindt u daarop volgend, bladzijde 1212. En voor het verdere verloop van de dagsuiting keert u dan terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Op het einde van deze dag kunnen we opnieuw onze dankbaarheid uitdrukken tegenover God. Dankbaar voor de genade die Hij ons heeft geschonken, voor de momenten waarop Hij ons nabij was. Het is ook een goed moment om even terug te blikken op de dag die voorbij gegaan is, om stil te staan bij die momenten waarop wij ons hebben verwijderd van Hem, waarop wij hebben gezondigd. En dan kunnen wij van dit moment gebruik maken om met een oprecht berouw ons tot Hem te keren en om vergeving te vragen. Heer, die de rouwmoedigen troost, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Gij, Christus, die het daglicht zijt en wijken doet de duistere nacht, Gij die voor ons zijt licht van licht, hebt eeuwig licht voor ons bereid. Wij smeken U, verheven Heer, beschut ons in dit nachtelijk uur. Kom met uw vrede in ons hart. Uw stilte dalen op ons neer. En als wij zelf nog slapend zijn, geef dat ons hart toch wakend is. Bescherm dan met uw rechterhand uw dienaars die uw vrienden zijn. Zie neer op ons naar wie Gij zocht, en onderdruk die ons belaagt. Geleid ons die uw kinderen zijn en door uw bloed zijn vrijgekocht. Christus die onze koning zijt, zij onze lof en dank en eer, die met de Vader en de Geest ons leidt in alle eeuwigheid. Heer, ik roep u elke dag. Elke nacht kom ik bij u klagen. God, mijn heil, ik roep u elke dag. Elke nacht weer kom ik bij u klagen. Laat mijn beden doordringen tot u. Luister naar mijn dringend roepen. Want mijn ziel is van verdriet verzadigd. nu reeds sta ik voor het dodenrijk. Men beschouwt mij als een man die grafwaarts gaat, als een grijsaard aan het einde van zijn krachten. Bij de schimmen heb ik mijn verblijf, een gesneuvelde die werd begraven. Niemand is er die nog aan hem denkt. Aan uw zorg is hij voorgoed onttrokken. In een put hebt gij mij neergelaten, in het duister van een diepe krocht. Zwaar drukt uw verbolgenheid op mij. Door de stortvloed van uw toorn word ik bedolven. Al mijn vrienden zijn van mij vervreemd. Weerzinwekkend ben ik voor mijn makkers. Ik ben opgesloten zonder uitweg. Troebel zijn mijn ogen van verdriet. Elke dag, Heer, roep ik om erbarmen. Strek mijn handen smekend naar u uit. Doet gij wonderen voor wie gestorven zijn? Staan er doden op om u te loven? Wordt uw goedheid in het graf geprezen? Wordt uw trouw ook in het dodenrijk erkend? Ziet men in het land der duisternis uw werken? Aan de oevers der vergetelheid uw gunst? Toch zal ik u blijven roepen, Heer. Elke morgen kom ik met mijn bede. Waarom, Heer, verstoot gij mij steeds weer? Blijft gij uw gelaat voor mij verbergen? Zwak en jong reeds door de dood getekend, droeg ik uw beproeving tot ik niet meer kon. Heel de zwaarte van uw toorn is op mij neergekomen. Uw verschrikkingen benauwen mij. Als een watervloed die aldoor hoger stijgt, die van alle kanten op mij afkomt. Vrienden en gezellen hebt gij mij ontnomen. Slechts het duister is mijn bondgenoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, ik roep u elke dag, elke nacht kom ik bij u klagen. Uit de profeet Jeremia. Gij zijt in ons midden, Heer. Wij dragen uw naam. Wij behoren u toe. Laat ons niet alleen, Heer onze God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Almachtige God, wij bidden u. Laat ons trouw blijven aan uw enige geboren Zoon, die gestorven en begraven is, zodat wij met hem tot een nieuw leven verrijzen. Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. U groeten wij, Maria, Koningin en Moeder vol goedheid. Bij u vinden wij het leven, de vreugde en de hoop. Wij roepen u aan op onze pelgrimstocht. Wees de lijdende mensheid nabij. Gedenk ons, zie barmhartig op ons neer en leid ons door het leven naar Jezus, uw Zoon, Moeder vol goedheid en liefde, Heilige Maagd Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Heiligen Getuigen. Vandaag starten we een nieuw boek. We gaan u elke dag voorlezen uit Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop, van Marie-Dauphine Caron. Als u eens een uitzending zou missen, kan u deze ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. We lezen eerst samen de korte inhoud. Op het moment dat ze in verwachting is van haar vierde kind, verneemt Marie-Dauphine Caron dat haar oudste dochter lijdt aan een uitgezaaide botkanker. Anne-Gabrielle is dan net 7 jaar geworden. Wanneer ze beseffen dat geen genezing meer te verwachten valt, zijn beide ouders verpletterd door het verdriet. Tegelijk ontdekken ze hoe de hoop ontluikt in hun hart. Alexander en Marie-Dauphine begeleiden hun dochter door het proces van pijnlijke behandelingen. Terwijl ze blijven bidden om een wonder, bereiden ze Anne-Gabrielle voor op haar naderende dood. Maar al snel begint het meisje hen de weg te wijzen, door haar lijden op te offeren voor de mensen die zij beschouwt als ongelukkiger dan zijzelf. Met grote eenvoud vertelt Marie-Dauphine over de beproevingen van de ziekte en over haar verwondering bij het zien van de innerlijke groei van haar dochtertje. Anne-Gabrielle ontdekte hoe ze betekenis kon geven aan haar lijden en putte daaruit een kracht die tegelijk een bron van dankbaarheid werd voor de ouders en een nieuwe dimensie heeft gegeven aan het verdriet van de dood van hun dochter. We lezen het woord vooraf. Dit boek van Marie-Dauphine Caron is een vreeswekkend en prachtig verhaal dat het leven, de ziekte en de weg naar God verhaalt van een klein meisje en haar prachtige omgang naar de Schepper. Het brengt licht in gezinnen met een ziek kind. Het vertelt de lijdensweg van ouders die worden geconfronteerd met een ernstige ziekte bij een kind, de hele weg van begeleiding die is bezaaid met struikelblokken. Het opent wegen tot nadenken voor vrienden van gezinnen die door een dergelijke beproeving worden getroffen. Het biedt een getuigenis aan werkers in de gezondheidszorg, een getuigenis dat zij dienen te bezien als een herbeleving van de wijze waarop hun woorden, hun houding en hun beslissingen zijn ervaren. Het wordt gekenmerkt door de gevoelvolle houding van de ouders, voor wie de zekerheid dat hun kind de zalige aanschouwing zou mogen genieten, niet betekende dat hun de pijnen bespaard bleven, waardoor ze tijdens en na de ziekte gebukt zouden zijn gegaan. Het verhaal berust op wat Anne-Gabrielle gezegd heeft, wat dag na dag is opgetekend. Het laat zien hoe dit kleine meisje zich bewust wordt van haar ziekte, die ziekte aanvaardt, haar steeds toenemende lijden als offer opdraagt in vereniging met het lijden van Christus, en toch voortdurend een heerlijke glimlach en een diepe vreugde behoudt, die ze aan ieder die ze ontmoet meedeelt. Deze weg naar heiligheid heeft ons onze tijd iets te zeggen. Hij bewijst dat het gezamenlijke opdringen van marketing en ideologie, gericht op een onmiddellijke vervulling van elk verlangen, nutteloos blijkt te zijn tegenover een ziel die bidt en die elke tegenslag, elk lijden omvormt tot een gelegenheid om aan God inspanningen en offers aan te bieden voor hen die deze het meeste nodig hebben. Zo verspreidt de roep om heiligheid van Anne-Gabrielle zich in Frankrijk, in Europa en veel verder. In Brazilië en in de Filipijnen vraagt men
om noveenprentjes. Getuigenissen van verkregen genaden onder aanroepingen van de voorspraak van Anna Gabriël staven die roep met zichtbare tekenen. Daarom zal Monseigneur Rey, bisschop van Fréjus-Toulon, op plechtige wijze het proces tot zalig en heilig verklaring van Anne Gabriël openen op 12 september 2020. Precies 10 jaar nadat God haar tot zich riep. Hij toont daarmee dat hij de gegevens die zij in bijeengebracht voldoende acht om te onderzoeken of de dienares Gods, Anne Gabriël Caron, de voorwaarden in zich heeft om als een voorbeeld van onze tijd te worden voorgedragen. Pascal Barthémouy, postulator van het proces van de zaligverklaring en heiligverklaring van Anne Gabriël Caron. Nantes, 23 juli 2020.

Eerste deel. Weet u, mama, voordat ik die ziekte had, dacht ik dat ik een normaal leven zou krijgen. Anne Gabriel, mei 2009. 1. De ontdekking van de ziekte. Ziekenhuis La Timon, Marseille, afdeling kinderorthopedie, 9e verdieping. 24 februari 2009. Ongemakkelijk. In de grote ziekenhuisfauteuil verzet ik me moeizaam tegen de toestand van verdoving die me overvalt. Machinaal en verstrooid gaat mijn blik door de ouderwetse kamer. Blijft om beurten rusten op de verveloze muren, het getraide raam. Het kleine badkamertje. Uiteindelijk blijft hij rusten op het grote lege bed, waar weldra Anne Gabriel zal liggen als ze terugkomt uit de operatiekamer. Ze is nu al bijna 4 uur weg en we wachten ongerust, want ze had eigenlijk al 2 uur geleden teruggebracht moeten worden. Ik probeer te bidden. Maar ik ben uitgeput en laat me meeslepen door de slaperigheid. Als ik mijn hoofd opricht, kruist mijn blik die van Alexander, mijn man. Ook hij lijkt verloren in zijn gedachten. Ik zie daarin dezelfde ontreddering en dezelfde ongerustheid die er ook in mij zijn. Toch glimlacht hij me dapper toe en stelt me gerust. Geen zorgen, het gaat allemaal goed. De glimlach die ik hem teruggeef lijkt meer op een blik van onthoocheling. En dan vervallen we elk weer in onze ongeruste gedachten. Want het is niet zo zeker dat alles goed zal gaan. Om mijn angst te ontlopen, denk ik terug aan de gebeurtenissen van de laatste dagen en probeer ik de vreselijke waarheid van in te schatten. Ik probeer me de eerste tekenen van de ziekte te herinneren en vraag me af hoe we het voor elkaar gekregen hebben om het zo laat te merken. Als ik het me goed herinner, was het tijdens de zomervakantie dat ze voor het eerst klaagde over pijn in haar been. Dat was in de Alpen. In Pralognan. We deden lange bergwandelingen. De kinderen hadden geen goede uitrusting. Hun voeten deden pijn. François Xavier klaagde daar vaak over, maar Anne Gabriel zei niks. Ze ging moedig verder, altijd opgewekt, maar 's avonds klaagde ze wel over pijn in haar benen. Wij vonden het niet verontrustend. We waren allemaal doodop van het verre lopen. Dan is er Parijs en onze regelmatige bezoeken aan het verpleeghuis bij Le Invalde, waar mijn vader is opgenomen na een herseninfarct. Anne Gabriel laat zien dat ze erg te neergeslagen is door de toestand van haar vader, die zich alleen nog maar verplaatst in een rolstoel en niet kan bewegen of spreken. Enkele dagen later dringt ze aan om in het miraculeuze bronwater te gaan en zijn genezing te vragen. Wanneer ze het koude water ingaat, smeekt ze God voor een ander, terwijl ze dan zelf al zo ernstig ziek is. Maar op dat moment heeft niemand het in de gaten.

Ze haalt haar uit bed na haar middagslaapje, verschoont haar en speelt met haar. Ze ruimt de slaapkamer op. Als ik haar bedank, dan antwoordt ze met een mooie glimlach. Ik ben blij dat ik u kan helpen, mama. Ze maakt zich ongerust over mij en gaat zover dat ze vergeving vraagt voor dommigheden die zij niet gedaan heeft, maar waarvan ze ziet dat ze me dwars zitten. Ze strijkt lange tijd door mijn haar. Soms vraagt ze me dat ook bij haar te doen. Maar moe als ik ben, ga ik er vaak niet op in. Ze dringt nooit aan. Naarmate de weken voorbij gaan, begint ze te klagen over haar rechterbeen. Maar omdat ze geen bult of blauwe plek... Maar omdat we geen bult of blauwe plek zien, maken we ons ook niet ongerust. We denken dat die pijntjes met de groei te maken hebben. En ze groeit inderdaad hard. Ongetwijfeld wordt ze daardoor ook zo slank. Ik bad. In bad vind ik haar echter erg mager, maar ze houdt haar lekkere bolle wangetjes. En waarom zou je je dan verder ongerust maken? Ze is nooit ziek, ze heeft een goed gestel. Op een zondag vormen zich heel snel blaren op haar rechterbeen, die ook weer snel verdwijnen, voordat er weer nieuwe ontstaan. Het is verrassend, maar ook pijnlijk. Ik maak me ongerust genoeg om naar de spoedeisende hulp te gaan. De kinderarts stelt als diagnose urticaria, maar zonder dat een oorzaak is vastgesteld. Ze is ook op geen enkele manier allergisch. Los alarm. 2 weken later ga ik 2 dagen naar Parijs voor een onderhoud met de supervisor van mijn promotieonderzoek. Bij mijn thuiskomst vertelt Alexander dat Anne-Gabrielle op school tijdens het buitenspelen zomaar, zonder duidelijke reden, in een plas water is gevallen. Ze kan niet verklaren waarom ze gevallen is. Haar benen hebben haar zonder waarschuwing in de steek gelaten. Ik vraag me van alles af, maar ben niet ongerust. Dan komt Kerstmis. We gaan naar mijn ouders. Mijn vader is zojuist weer thuisgekomen na een verblijf van 6 maanden in het verpleeghuis. Hij kan zich weer een beetje oprichten en loopt nu en dan langzaam en hevig hinkend. Anne-Gabrielle, die erg onder de indruk is van zijn toestand, zegt ons vaak hoeveel ze met hem te doen heeft. Op een ochtend betrappen we haar terwijl ze hinkend door de eetkamer loopt, waar ze alleen was. We mopperen op haar omdat we denken dat ze haar grootvader nadoet. Ze verdedigt zich niet. Ze blijft met tussenpozen klagen over pijn in haar been. We hebben haar met Kerstmis een fiets gegeven, vrij fors en zonder zijwieltjes. Ze heeft maar enkele sessies nodig om onder leiding van haar vader gemakkelijk weg te rijden. Op 1 januari gaan we wandelen aan het strand. Het is erg mooi weer en er zijn veel mensen op de been. Anne-Gabrielle trapt vrolijk voor ons uit, dolblij dat ze er met haar fiets op uit kan gaan. Terwijl wij erachteraan komen in mijn tempo van 7 maanden zwangerschap. Maar plotseling verliest ze haar evenwicht en botst hard tegen een bank. Ze blijft huilend op de grond liggen. Al voordat we op de plek van de val aankomen, hebben omstanders haar opgeraapt. Ze stapt weer op haar fiets, maar thuisgekomen hinkt ze. We denken

bij onszelf, dat is normaal, dat komt door de val. Ze heeft een blauwe plek, dat is verklaarbaar. Maar ze klaagt dat ze altijd pijn heeft. Ibuprofen helpt goed. We denken er niets meer aan.

Een maand later, echter, begint ze opnieuw over haar rechterbeen te klagen. En omdat ze juist les heeft gehad over het menselijk lichaam bij biologie, noemt ze duidelijk haar tibia. Op een ochtend zegt ze bij het opstaan dat ze de hele nacht niet geslapen heeft, omdat ze zoveel pijn aan haar been heeft. Dan besluit ik dat er met spoed een röntgenfoto gemaakt moet worden. De radioloog die de foto's beoordeeld heeft, kijkt me aan met een vreemde uitdrukking. Uw dochtertje moet haar been gebroken hebben, maar het is al aan elkaar gegroeid. Het is de moeite niet waard om haar naar het ziekenhuis te gaan. Ik bel de huisarts om hem om pijnstillers te vragen. Hij is verbaasd. Wat? Hebt u niet gezien dat uw dochtertje haar been gebroken heeft? Och, laat maar. Ik voel me al schuldig genoeg. Hij schrijft ontstekingsremmers voor, maar de pijn gaat niet over. Het wordt zelf erger. Op een nacht maakt ze me gillend wakker. Mijn been, het doet pijn, het doet pijn. Ik geef haar ibuprofen, het helpt. Ze gaat steeds meer hinken, maar ik maak me niet ongerust. Ik heb een foto laten maken en ze hadden gezegd dat het niets was. Ik heb niet veel verstand van geneeskunde. Ik vertrouw hen. Het zal wel overgaan. Toch wordt ze nu elke dag wakker en haar kreten van pijn zijn hartverscheurend en onrustbarend. Ik vraag me van alles af. Het is duidelijk dat er een probleem is. Maar wat? Artrose? Nee, daar is ze te jong voor. Ik vraag de schooljuffen om me te zeggen of ze hinkt op de speelplaats. Ze bevestigt dat ze voortdurend hinkt, ook als ze niet weet dat er naar haar gekeken wordt. Ik neem haar mee naar de huisarts. Op het eerste gezicht stelt hij me gerust, maar als hij haar verder onderzoekt, dan blijkt haar scheenbeen gloeiend heet te zijn. Dat is een slecht teken. Hij deelt zijn ongerustheid echter niet met ons, maar stuurt ons naar een specialist, diezelfde middag nog. Hij belt zelf om een afspraak te regelen, waar ik bij ben. De orthopeed heeft haar nog maar nauwelijks onderzocht of hij regelt een spoed-MRI voor diezelfde middag. Ook hij maakt de afspraak zelf waar we bij zijn. Omdat ik niet weet wat een MRI is, maak ik me nog altijd niet ongerust. Ik ben nu in de 9e maand van mijn zwangerschap. Ik mag niet blootgesteld worden aan een straling. Alexander gaat dus met Anne Gabriel naar het onderzoek. We wachten uren op het verslag. Later zullen we horen dat de radioloog meteen wist dat het om een tumor ging, maar dat de huisarts erop had aangedrongen om voorzichtig met me te zijn, omdat ik op het punt stond te bevallen. De mogelijkheid van een infectie wordt geopperd of van een voortschrijdende aandoening. Ik weet niet precies wat voortschrijdend betekent, maar de uitdrukking maakt me ongerust. Als het ware instinctief. Ik heb gelijk. Als we terug zijn bij de orthopeed, is het 8 uur 's avonds. Maar dat is niet meer de vriendelijke man die we in het begin van de middag hebben ontmoet. Hij komt nogal nerveus over en we zijn van ons stuk gebracht door zijn agressiviteit. Hij kondigt aan dat hij ons dochtertje meteen de volgende dag opneemt voor een biopsie. Dan weet ik nog niet wat een biopsie is en nog minder wat een botbiopsie is. Die term maakt me dus niet ongeruster dan welke andere ook. Maar ik laat de arts het woord voortschrijdend zien en krijg als enig commentaar:
Dat is nu juist wat me dwars zit. De reactie op zich is genoeg om mij ongerust te maken. Hij wordt boos en er volgt een woordenstroom waarvan wij de heftigheid niet kunnen verklaren. Ouders moeten in staat zijn de waarheid onder ogen te zien. Dat is uw rol. We hebben de nodige wapens en die zullen we gebruiken. We begrijpen niet waarom we in staat van beschuldiging gesteld worden. Waarom spreekt hij over het onder ogen zien van de waarheid? Waarom zouden we ons daaraan willen onttrekken? Ik ben een beetje de weg kwijt. Hij maakt meteen een afspraak met de anesthesist en met één voor de volgende avond. Hij wil de afdrukken van de MRI houden. Enigszins ontdaan door de gang van zaken gaan we zwijgend naar huis. Ook Anne Gabriel zit zwijgend en heel braaf achter in de auto. Maar de woorden die de arts gezegd heeft verwarren me. Ik denk terug aan de röntgenfoto's. Ik herinner me dat die in verschillende richtingen een soort donkere olijf lieten zien. Uiteindelijk vraag ik me af of het geen tumor zou zijn. Ik bel mijn tweelingzus en vertrouwelingen Eleonore op om mijn ongerustheid bij haar te delen. Ze stelt me gerust. Bij een kind? Nee, dat is onwaarschijnlijk. Het is zo zeldzaam. Vanaf de volgende dag zullen we dus 3 dagen in het ziekenhuis Saint-Michel zijn voor de uitvoering van een biopsie bij het rechterscheenbeen van Anne Gabriel. Maar voordien moet ik nog naar mijn gynaecoloog voor de laatste controle voor de geboorte van de baby. De uitgerekende datum is over 3 weken. Omdat hij me bevestigt dat de geboorte niet lang meer op zich zal laten wachten, vraag ik hem of ik het nog wel 3 dagen zal uithouden. Hij is verbaasd. Het is toch niet voor over 3 dagen? Ik leg hem uit dat ik 's middags naar de kliniek Saint-Michel ga voor een botbiopsie die mijn dochtertje van 7 moet ondergaan. Plotseling heft hij het hoofd op uit het dossier met een verbaasde uitdrukking. O zo, een biopsie. Op mijn vragende blik herstelt hij zich. Alles bij elkaar is het misschien alleen maar een kieste. Bezorgd ga ik zijn spreekkamer uit. Zijn reactie gezien dat die van de kant van een arts komt, geeft te verstaan dat een biopsie een serieuze actie is. In ieder geval niet onschuldig. Al die kleine signalen die ik sinds de vorige dag oppik, doen in mij een diepe angst opwellen. Als wat ze heeft nu eens echt ernstig was. Ik probeer mezelf toch gerust te stellen. Ze is nooit ziek. Ze heeft eerder een taai gestel. Trouwens, ze is heel levendig en lekker mollig. Maar, denk ik, ze is niet zo mollig meer. Ik heb ook gemerkt dat ze enorm gegroeid is. In bad leek ze mezelf mager. En dan, ze hield toch zo van hollen en wandelingen maken. Zei ze onlangs niet dat ze geen zin had om te lopen, dat heb ik lachend afgewezen. Je houdt niet van lopen? Zeker wel. Je was altijd als eerste op weg. Bij de lange wandeling in de Pyreneeën of in Pralognan. Ja, maar nu niet meer. Ik verzeker u dat ik niet graag meer loop. We zijn voor vandaag aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we hebben voorgelezen uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop van Marie-Dauphine Caron. Morgen gaan we verder. Tot dan.

beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

Beste luisteraars, welkom bij deze catechese over de heilige Theresia van Lisieux. We bespreken het leven van de heilige Theresia en proberen daarna ook wat uit de leer van de heilige Theresia van Lisieux te halen voor ons eigen geestelijke leven. De heilige Theresia van Lisieux is kerklerares. Ze heeft ons dus iets bij te leren. En we waren gekomen aan het moment dat de familie Martin, het gezin waar Theresia van Lisieux in is grootgebracht, naar Lisieux is vertrokken. We hebben Lisieux wat besproken. En het is een moeilijk moment voor al de kinderen en ook de vader van het gezin, want de moeder Zélie is onlangs gestorven, in augustus 1877. Vandaag zullen we de jaren 1878-79 verder bespreken. Het leven van de heilige Theresia, zoals ze het zelf beschrijft, is rustig en gelukkig. Maar we weten ook dat het niet altijd gemakkelijk was. Zelf zegt ze dat haar karakter vanaf die leeftijd, van 4 jaar en een half, eigenlijk wat veranderde. Ze werd wat meer verlegen. Ze heeft eigenlijk de rouw omwille van het verlies van haar moeder misschien niet altijd even goed verwerkt. Maar wat ze van haar moeder blijft herinneren, neemt ze echt met zich mee voor haar leven. Zo ook een heel klein schietgebedje dat ze zelf vaak zal herhalen en waarvan ze zich herinnert dat haar moeder het haar heeft geleerd. Het klinkt als volgt. Mijn God, ik geef je mijn hart. Neem het aan alstublieft, zodat geen enkele schepsel het kan bezitten, maar alleen jij, mijn goede Jezus. Dat kleine schietgebed heeft de heilige Theresia dus geleerd van haar moeder en draagt ze mee in haar hart. Naar eigen zeggen is dat natuurlijk van de heilige Theresia niet het enige gebed dat ze doet. Ze gaan met het gezin naar de mis, ze volgen vaak de getijdengebeden, waaronder de vespers, maar de heilige Theresia zal ook persoonlijk bidden. Reeds op die leeftijd bouwt ze eigenlijk een heel geestelijk leven uit. Ze houdt ervan om met de goede God gewoon om te gaan, als met een vriend. Wanneer de vader gaat vissen en zij meegaat, heeft ze heel veel tijd om in de mooie natuur te bidden. Ook in haar kamer zal ze een gebedshoekje organiseren, die ze goed verzorgt. De goede God gaat nooit weg uit haar gedachten. We zouden op dit moment misschien kunnen denken dat de heilige Theresia van Lisieux echt wel een modelkind is. En jawel, dat is ze. Maar tegelijkertijd heeft ze ook enkele punten waar ze later spijt van zal hebben. Ook zij zal zoals iedereen af en toe naar de biecht moeten gaan. Maar haar biecht zal altijd zeer specifiek zijn, zeer goed voorbereid en tegelijkertijd wetende wat ze zegt. Ze zal ook komen tot volmaakt berouw, zo zegt ze later zelf. En we gaan even terugblikken op een moment dat Theresia van Lisieux zelf beschrijft wanneer ze later haar autobiografie schrijft. Het gaat over enkele episodes gebeurd in het huis in Lisieux met de huishoudhulp Victoire. En we kunnen lezen in haar autobiografie. Ze zegt: ik hield veel van de goede God en vaak vertrouwde ik hem mijn hart toe met het schietgebedje dat mama mij geleerd had. We hebben dat gebedje zo net even uitgesproken. Toch beging ik op een dag, of liever op een mooie meiavond, een fout die wel de moeite van het vertellen waard is. Want die gaf mij alle reden om mij te vernederen en ik geloof dat ik er een volmaakt berouw over gehad heb. Omdat ik te klein was om mee te gaan naar de avonddienst in de meimaand, bleef ik thuis met Victoire, de huishoudhulp.
En ik deed mijn gebeden in mijn meimaanddienstje, dat ik helemaal naar mijn eigen smaak inrichtte, in haar gebedshokje. Kandelaars en bloempotten, alles was er zo klein dat twee waslucifers het gemakkelijk konden verlichten. Soms verraste Victoire mij met twee waslichtjes, maar dat gebeurde niet vaak. Op een avond was alles klaar om samen te gaan bidden. Ik zei toen: Victoire, wilt u beginnen het memorare te bidden? Dan ga ik de lichtjes aansteken. Zij deed net alsof zij ging beginnen, maar zei niets en keek mij lachend aan. Ik zag hoe mijn kostbare waslucifers vlug opbranden en ik drong er nog eens op aan dat zij toch beginnen zou. Maar ze zei helemaal niets. Toen stond ik op en begon haar luidkeels te vertellen dat ze erg stout was en mijn gebruikelijke kalmte prijsgevend stampte ik zo hard ik kon op de vloer. Die goeie Victoire vond het helemaal niets meer om te lachen, keek mij verbaasd aan en liet mij de waslichtjes zien die ze had meegebracht. Terwijl ik eerst tranen van woede had geschreid, huilde ik toen tranen van oprecht berouw en ik was beslist voornemens om het nooit meer te doen. Dit geeft ons een getuigenis van een klein feitje waarin Thérèse zich misschien niet van haar mooiste kant laat zien. Laten we eerlijk zijn dat dat ook goed is. Dat een kind soms iets probeert, misschien dat niet mag. Om zo te komen tot meer begrip van wat berouw betekent en ook wat het vertrouwen zal betekenen in de barmhartigheid van God. Thérèse zal die barmhartigheid niet nodig hebben voor grootse zaken in haar leven, maar wel voor kleine details waarvan ze oprecht berouw over zal kennen. En dat is ook van groot belang in het geestelijke leven. Vandaag zullen we het in deze catechese ook hebben over de eerste biecht van de heilige Theresia en het grote belang van dat sacrament dat ieder van ons vaak zou moeten ontvangen. Want het laat toe om te groeien naar God toe. Zo zal Theresia het zelf ook beleven. Na elke biecht is ze zo vrolijk en gelukkig, ja, dat ze kan besluiten dat al die jaren, ondanks de moeilijkheden van het leven, gelukkige en rustige jaren zijn. We lezen tot slot van dit eerste deel nog een andere episode, wederom met Victoire, de huishoudhulp. Thérèse schrijft: een andere keer beleefde ik nog een avontuur met Victoire, maar daarover had ik helemaal geen berouw, want ik bewaarde volmaakt mijn kalmte. Ik wilde een inktpot hebben die op de schoorsteen stond in de keuken. Omdat ik te klein van stuk was om erbij te kunnen, vroeg ik vriendelijk aan Victoire om hem aan mij te geven. Maar zij wilde dat niet en zei mij dat ik maar op een stoel moest gaan staan. Ik nam zonder iets te zeggen een stoel, maar ik vond het tegelijkertijd toch niet aardig van haar. Ik wou haar dat laten voelen en ik zocht met mijn kleine hoofdje naar wat mij het meest kwetste. Zij noemde mij, als zij mij vervelend vond, kleine kleuter, wat ik kleinerend vond. Voor ik naar beneden sprong van de stoel, keerde ik mij met waardigheid om en ik zei tegen haar: Victoire, u bent een kleuter. Daarna maakte ik dat ik wegkwam en liet haar verder nadenken over het diepzinnige woord dat ik zojuist tot haar gericht had. Het resultaat liet niet op zich wachten. Ik hoorde haar meteen roepen: Juffrouw Marie, Thérèse heeft zo even gezegd dat ik een kleuter ben. Marie kwam eraan en liet mij vergiffenis vragen, maar ik deed het zonder berouw, want ik vond dat Victoire de betiteling van kleuter eerlijk verdiende,
omdat zij haar grote arm niet eens had willen uitsteken om mij een kleine dienst te bewijzen. Toch hield zij veel van mij en ik van haar. We zouden hier kunnen besluiten dat de liefde altijd overwint. Ondanks die kleine zaakjes, die kleine onaangenaamheden, die zaken die het leven soms moeilijker maken, die kleine fouten van onszelf, overwint de liefde altijd. Maar dan moet men altijd terugkeren tot die ware liefde, door elkaar graag te hebben, met veel respect. En zo was het altijd bij Theresia. Zo dadelijk gaan we verder met nog enkele episodes en we bespreken dan ook het berouw dat Therese zal hebben over haar zonde en we bespreken de eerste biecht.

We hebben zo net gezien dat wij Theresia niet zomaar als enkel en alleen een modelkind zouden moeten beschouwen. Ook zij heeft van haar kleine kant laten zien. Ook al lijkt het ons vandaag maar te gaan over enkele details, voor Theresia zijn ze veelbetekenend. En gaat het hier over fouten die ook zondig zijn, waarover zij berouw zal tonen en waarover zij nederig om vergeving zal moeten vragen. We lezen even in haar autobiografie over enkele episodes die zij heeft meegemaakt in huis en hoe zij soms het leven, niet altijd door haar eigen schuld, soms wel, het leven van anderen wat moeilijker maakte. Zo staat er geschreven. Op een keer redde Victoria, de huishoudhulp, mij uit een gevaarlijke situatie waarin ik door mijn eigen schuld terechtkwam. Victoire stond te strijken met naast haar een grote emmer water. Ik stond ernaar te kijken terwijl ik zoals gewoonlijk op een stoel heen en weer zat te wippen. Ineens schiet de stoel weg en ik val, niet op de grond, maar wel pardoes in de emmer. Mijn voeten raakten mijn hoofd en ik vulde de emmer als een kuikentje zijn ei. Die goeie Victoire stond in opperste verbazing naar mij te kijken, want zoiets had zij nog nooit meegemaakt. Ik wou wel erg graag zo gauw mogelijk uit mijn emmer raken, maar dat ging niet. Mijn gevangenis zat zo klem vast om mij heen dat ik geen enkele beweging kon maken. Met enige moeite bevrijdde zij mij uit deze moeilijke situatie, maar niet mijn jurkje en mijn andere kleren. Zij moest mij wel helemaal omkleden, want ik was nat tot op de draad. En door haar speelse karakter op dat moment zal Victoire eigenlijk iets moeten doen wat ze in normale omstandigheden niet had moeten doen. Zij ziet dat als een schuld. Wij kunnen vandaag zeggen een zeer kleine schuld. Maar het toont aan tot welke details Therese bereid is te gaan om haar leven zo goed mogelijk te beleven. Altijd met de goede God. En nog een andere episode zegt: een andere keer viel ik zelfs in de open haard, gelukkig dat het vuur toen niet aan was. Victoire hoefde mij alleen maar op te tillen en de as van mij af te slaan, want ik zat er helemaal onder. Het was steeds op een woensdag, dan was u, Pauline, de zus, met Marie naar het zangkoor toe, dat dit soort avonturen mij overkwamen. Het was ook eens op een woensdag dat meneer Ducellier op bezoek kwam. Dit was de priester van de parochie. Victoire had hem gezegd dat er niemand thuis was behalve de kleine Therese. Hij kwam de keuken in om mij op te zoeken en bekeek mijn huiswerk. Ik was erg trots dat mijn biechtvader bij mij op bezoek kwam. Want kort tevoren was ik voor de eerste maal gaan biechten. Wat is dat een vreugdevolle herinnering voor mij. Over die eerste biecht kunnen we het hebben. Ten eerste zal deze biecht gebeuren gewoon in de kerk waar ze zondags naar de mis gaan. Het was niet hun geografische parochie, maar het was wel de parochie waar ze de gewoonte hadden als gezin om naar de mis te gaan. De parochie Saint-Pierre, de heilige Petrus, in Lisieux. En in die kerk, we weten niet de exacte datum, maar hoogstwaarschijnlijk was dat in het jaar 1879, zal Therese haar eerste biecht spreken. En zoals ze het reeds zei, het is een vreugdevolle herinnering. Voor ons zou het mooi zijn om dit als voorbeeld te gebruiken om zelf ook de waarde van het sacrament van de biecht terug te ontdekken. Het is vandaag de dag vaak met de gebrekkige kennis dat we over de biecht durven nadenken of spreken. Of we denken er zelfs volledig niet meer aan. Nochtans is de biecht dat grote sacrament die ons terugbrengt tot bij Jezus,
die ons dichter bij hem brengt, waardoor onze relatie eigenlijk verstevigt. Pauline, de zus van Thérèse, die als haar tweede moeder wordt gezien, zal de catechetische onderrichten aan Thérèse overbrengen, ook over de biecht. Pauline zal Thérèse voorbereiden op de biecht. En Pauline zegt het volgende. Wanneer Thérèse het over de zonde heeft, dan zegt Pauline als uitleg dat de tranen van de goede Jezus tijdens de biecht het hart weer mooi maakt. De kennis die Thérèse over God heeft, komt ons dus altijd zeer persoonlijk over. Nooit afstandelijk. Jezus is iemand die erbij hoort. Die in het leven hoort. Die een plaats krijgt in het leven. En als dat van vroeg af begint in een mensenleven, wel ja, dan groeit men op met een geestelijk leven waarbij de band met Jezus, de relatie, telkenmale sterker wordt. We gaan even Thérèse zelf laten zeggen wat zij over die eerste biecht herinnert. Ze schrijft aan haar tweede moeder, Pauline, die dan de moederoverste was in het klooster. O lieve moeder, zegt ze, met hoeveel zorg had u, Pauline, mij daarop voorbereid op die eerste biecht? U zei mij dat ik niet bij een mens mijn fouten ging belijden, maar bij de goede God. Ik was daar diep van overtuigd en ik biechtte dan ook in een geest van groot geloof. En ik heb u zelfs gevraagd of ik meneer Dusselier, de priester, niet moest zeggen dat ik van hem hield met heel mijn hart, omdat ik in zijn persoon tot de goede God ging spreken. Met goed begrip van alles wat ik moest zeggen en doen, ging ik de biechtstoel binnen en ik knielde neer. Maar toen de priester het schuifje opendeed, zag hij niemand zitten. Ik was zo klein van stuk dat mijn hoofd net onder het plankje kwam waar je met je handen opsteunt. Toen zei hij me dat ik rechtop moest gaan staan. Ik deed dat direct, stond op en wendde mij naar hem toe, zodat ik hem goed kon zien. Ik biechtte toen als een groot meisje en ik ontving zijn zegen met een grote devotie, want u had mij verteld dat op dat ogenblik de tranen van de kleine Jezus mijn ziel zouden schoonmaken. Ik herinner mij dat de eerste aansporing die ik kreeg ging over de devotie tot de Heilige Maagd en ik nam mij voor om nog 2 maal zoveel van haar te gaan houden. Toen ik de biechtstoel uitging, was ik zo tevreden en zo goed gestemd dat ik mij innerlijk nog nooit zo opgewekt had gevoeld. Sindsdien ben ik met alle grote feestdagen gaan biechten en het was voor mij een echt feest, iedere keer als ik ging. Een zeer mooie getuigenis over een eerste biecht van een meisje van 7 jaar, die zich jaren later alles tot in de details herinnert, zelfs nog de woorden van de priester. En die woorden zullen gaan over de Heilige Maagd Maria. We hebben nog niet veel gesproken in deze catechese-reeks van Thérèse van Lisieux over de Heilige Maagd Maria. Wel dat men in het gezin de Martins heel vaak in de meimaand Maria centraal stelt. Maar nu zien we ook dat Thérèse op dat moment belooft om Maria dubbel zo graag te zien. Zij neemt die woorden die ze hoort ter harte tijdens haar eerste biecht, en ze zal dus groeien. De biecht is daardoor geen vernedering meer, maar is een groeiproces. Men wordt groter, het hart wordt ruimer. Het hart zal meer capaciteit ontvangen om de liefde van God te kunnen doorgeven. En die liefde die Thérèse ontvangt van de goede God zal ze, zo belooft ze, geven aan de Heilige Maagd Maria. Haar eerste biecht was vreugdevol. En het is over die vreugde,
dat we het zo dadelijk verder zullen hebben.

Zo net hebben we het gehad over de biecht. Het belang van de biecht in het leven van Theresia, ook al waren misschien de zonden minimaal, zij had een zeer groot bewustzijn van de fout die ze maakte, hoe klein ze ook mogen zijn. Ze wenste altijd rein te zijn voor de goede God. En ze ontvangt dan ook op een hele devote manier de absolutie, de vergeving van Jezus zelf. We gaan het nu hebben over iets anders, maar iets dat daar eigenlijk ook mee te maken heeft. Want als we over de biecht spreken, is het ook van groot belang om te spreken over de Eucharistie. De Eucharistie? Wel, ze zal vanaf de eerste jaren van haar leven reeds meegaan naar de Eucharistie. Ze zal die mooie ontmoeting met de Heer nooit willen verliezen. En een van de grootste gebeurtenissen van Therese was de eerste communie. Maar we gaan het even niet hebben over haar eigen eerste communie, maar de eerste communie van haar zus Céline. Dit is de voorlaatste van het gezin. En deze eerste communie gebeurde op 13 mei 1880. Op dat moment is Therese 7 jaar. En die dag, ook al is het de eerste communie van haar zus, zal haar zo bijblijven en o zo belangrijk zijn dat ze het er later nog over zal hebben. Want eigenlijk kwam het over alsof zij zelf, Therese, haar eerste communie deed. Ze heeft de voorbereiding van Céline tot de eerste communie zelf wat mee mogen volgen. Zij begreep al heel goed wat de communie inhield. Dat men dus niet zomaar brood ontvangt, maar wel degelijk Jezus zelf. De eerste communie is o zo belangrijk dat de oudere zus, Pauline, durft uitleggen aan Céline en ook aan Therese die erbij was, dat de eerste communie een nieuw begin is van uw leven. Het leven dat mooi is en gegeven door God kent een nieuw begin op de dag van de eerste communie. Het was de gewoonte dat men bij een eerste communie heel veel intenties gaf in die tijd aan het kind dat de eerste communie deed. En dit omdat Jezus in het evangelie heeft gezegd: laat de kinderen tot mij komen. Zo geloofde men dat Jezus zeker zou luisteren naar het kind dat voor de eerste keer Jezus in de heilige Eucharistie mag ontvangen. Dat Jezus zodanig zou luisteren dat iedereen, de ouderen, de intenties zou meegeven aan dat kind. En het ging over heel veel intenties. Waarschijnlijk zal het kind nooit al die intenties kunnen onthouden. Maar men schreef ze op. Dat was de gewoonte in die tijd. En zo was het ook bij Céline. Heel veel intenties waren gegeven. En Céline zal die intenties met zich meedragen en aan Jezus voorleggen op het moment dat ze Jezus ontvangt. Therese, de zus, zal die dag dus een grote dag vinden. Ze schrijft erover het volgende. Het leek me of ik zelf mijn eerste communie aan het doen was. Ik geloof dat ik op die dag heel veel genaden heb ontvangen en ik beschouw die dag als een van de mooiste van mijn leven. De liefde voor de Eucharistie, ook al kan ze op dat moment zelf niet ter communie gaan. De liefde voor de Eucharistie blijft en is voor haar o zo belangrijk dat ze er vele genaden van zal ontvangen. Zelfs al is het de genade van aanwezig te zijn bij die genadevolle dag van haar eigen zus. In die tijd was het ook de gewoonte dat wanneer men de eerste communie had gedaan, Céline was op dat moment 11 jaar, dat men enkele weken later al het vormsel mocht ontvangen. Céline zal op 4 juni 1880, op het feest van het Heilig Hart, het vormsel ontvangen. En dit werd haar gegeven door de bisschop van Bayeux-Lisieux, Monseigneur Hugonin.
ook voor Therese was dit een grote dag. Na die feestelijkheden, de eerste communie van haar iets oudere zus en het vormsel, gaat het gewone leven verder. Ze moet nog altijd haar lessen volgen thuis, gegeven door haar oudere zus Pauline. En in een van die lessen moet Therese een dicté opschrijven. Het is waarschijnlijk Pauline die dat dicté heeft geredigeerd en Therese moet schrijven zonder fouten. En het is de moeite waard om dit even te lezen. Het zijn wat niet samenhangende zinnen, maar we zien erin hoezeer de spiritualiteit, het devote leven, echt tot uiting komt. En hoe ook het belang van de feesten van zussen belangrijk zijn voor de anderen in het gezin. In dit huiswerk, in dit dicté, staat er het volgende. Céline is gisteren gevormd. Ik las vandaag het verhaal van de opstanding van Lazarus en de genezing van de 100 man. Ik hou van grote margerieten, bosbessen en klaprozen. Grote spinnen maken me erg bang. De heilige maagd ging naar de tempel toen ze 3 jaar oud was. Ze viel op tussen haar metgezellen door haar vroomheid, haar engelachtige zachtheid. Iedereen hield van haar, bewonderde haar. Maar nog meer de engelen die haar als hun kleine zusje beschouwden. De hemel vertelt over de glorie van God. Gisteren ben ik met papa naar het platteland geweest. Ik heb veel plezier gehad. Ik heb een mooie bos grote margerieten geplukt om een kroon voor mezelf te maken. En ik heb in mijn mandje nog wat andere mooie bloemen voor Céline meegenomen. Het is bijna zomervakantie. Ik hou van aardbeien, frambozen, kersen, aalbessen, peren, appels, pruimen, perziken, abrikozen, druiven en vijgen. Ik heb een grote, mooie pop, maar ik hou van de kleine baby die ik van mijn tante kreeg voor Kerstmis. Ik wil een heel braaf meisje zijn. De heilige maagd is mijn geliefde moeder en kleine kinderen lijken meestal op hun moeder. En tot zover enkele zinnen uit een dicté dat Therese moest opschrijven en dat dicté, geredigeerd door Pauline, de oudere zus, toont aan dat Maria, Jezus, de liefde voor de andere zussen, voor het gezin, nooit ver weg zijn. Alles staat in functie van God. Maar dat neemt niet weg dat men niet op een normale manier kan leven. En dus ook Therese. Therese, zo hebben we gezien vandaag tijdens deze catechese, is een normaal meisje. Maar zij gaat tot in de details. Tot in de details om goed te worden, dankzij de genade van God. En die genade mag zij ontvangen via de sacramenten. En we hebben er vandaag 3 besproken. De biecht, die Therese in 1879 reeds mocht ontvangen voor de eerste maal. En waarvan ze zegt dat ze dat sacrament elke keer in haar leven voor de grote feesten heeft mogen ontvangen. We hebben het gehad over de Eucharistie en de grote waarde van de Eucharistie in het leven van Therese. Ook al kon ze zelf nog niet communiceren. Ze begreep het belang van de Eucharistie. En dan hebben we het ook even gehad over het vormsel op het feest van het Heilig Sacrament en dit in het jaar 1880. En zo zijn we weer een stapje verder gekomen. Therese is nu 7 jaar. Binnenkort zal ze naar een school gaan en zal ze niet meer kunnen genieten van dat thuisonderwijs van haar oudere zus. Ook op school zal ze het later goed doen. Maar daarover zullen we het later hebben in het vervolg van deze catechese reeks over de heilige Theresia van Lisieux.

0: bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van Jezus. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen, hij is verrezen van de doden.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op ten hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld.
5: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het derde glorierijk mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij in de vreugde van de Heer.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. O Maria, koningin, bid tot uw geliefde Zoon om ons eeuwig zalig loon. Treed voor uw getrouwen in.
7: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
8: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
7: Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
10: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
11: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
10: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
11: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
10: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
11: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
10: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
11: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
10: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
11: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
10: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
11: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
10: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
11: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
12: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
12: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
12: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
12: Amen.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
3: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
3: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
3: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
3: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
3: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Jesaja, hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 6. In het jaar dat de opperbevelhebber van koning Sargon van Assur op zijn bevel tegen Astoet optrok en het innam, sprak de Heer bij monden van Jesaja, de zoon van Amos. Hij had hem bevolen: doe het haren kleed om uw lendenen uit en trek uw sandalen uit. De profeet had dit gedaan en liep naakt en blootsvoets rond. Toen verklaarde de Heer: mijn dienaar Jesaja heeft 3 jaar naakt en blootsvoets rondgelopen, als teken en zinnebeeld van wat de Egyptenaren en de Koezieten te wachten staat. De koning van Assur zal hen allemaal, jong en oud, als krijgsgevangenen en ballingen wegvoeren, naakt en blootsvoets en met ontbloot achterste, tot schande van Egypte. Dan zal men ontredderd zijn en zich schamen voor Koes, waarop men vertrouwde, en voor Egypte, waarop men zich beroemde. Op die dag zullen de bewoners van dit kustland zeggen: kijk wat er gebeurd is met hem op wie wij vertrouwden en tot wie wij vluchten voor hulp, om gered te worden uit de hand van de koning van Assur. Hoe zullen wij kunnen ontdekken

Jesaja, hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 17. Uitspraak over de woestijn bij de zee. Als stormvlagen die over de Negeb jagen, komt het onheil opzetten uit de woestijn, uit een schrikwekkend land. Een somber visioen werd voor mij ontvouwd. Geweldenaars plegen geweld en verwoesters richten verwoestingen aan. Trek op, Elamieten, beleger, Meden. Aan al het zuchten maak ik een einde. Daarom worden mijn lendenen door een siddering bevangen en weeën grijpen mij aan als de weeën van een barende vrouw. Ik ben verbijsterd door wat ik hoor, ontdaan door wat ik zie. Ontredderd is mijn hart, paniek overvalt mij. De schemering die mij zo lief was, is nu een verschrikking voor mij. De tafel wordt gedekt, kleden gespreid, men eet en drinkt. Vooruit, bevelhebbers, smeer de schilden, want de Heer heeft mij gezegd, zet een wachter neer, die moet melden wat hij ziet. Als hij strijdwagens ziet met ingespannen paarden, een legertroep met ezels en kamelen, dan moet hij scherp, zeer scherp opletten. De wachter roept, de hele dag sta ik op de wachttoren, Heer, en alle nachten blijf ik trouw op mijn post. Daar zijn ze, de strijdwagens, bemand en met ingespannen paarden. En hij roept, Babel is gevallen, gevallen. Alle afgodsbeelden liggen verbrijzeld op de grond. O mijn volk, vertrapt op de dorsvloer.

ik gehoord heb van de Heer van de machten, de God van Israël, dat verkondig ik u. Uitspraak over Douma. Men roept mij vanuit Seir. Wachter, hoe ver is de nacht? Wachter, hoe ver is de nacht? De wachter antwoordt: de ochtend is gekomen, de nacht is voorbij. Als u iets wilt vragen, vraag het dan, kom terug. Uitspraak over Arabië. Breng de nacht door in het kreupelhout van Arabië, karavanen van de Dedanieten. Breng de dorstigen water, bewoners van Thema. Ga de vluchtelingen met brood tegemoet, want zij zijn op de vlucht voor het zwaard, voor het getrokken zwaard, voor de gespannen boog, voor het geweld van de oorlog. Dit heeft de Heer mij gezegd. Nog 1 jaar, gerekend naar de jaren van een dagloner, en het is gedaan met de glorie van Kedar. En wat de rest van de boogschutters onder Kedars strijders zal gering in aantal zijn. De Heer, de God van Israël, heeft gesproken.

Jesaja, hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 25. Uitspraak over het dal van het visioen. Wat bezielt u toch om zo op de daken te klimmen, een uitgelaten stad vol gewoel en rumoer? Uw gevallenen zijn niet gevallen door het zwaard, niet gesneuveld in de oorlog. Nee, uw veldheren zijn als één man gevlucht en zonder een schot gevangen genomen. Hoe ver zij ook waren gevlucht, allemaal zijn ze achterhaald en in de boeien geslagen. Daarom zeg ik, wend uw blik van mij af, want ik wil bittere tranen wenen. Doe geen pogingen om mij te troosten, om de vernietiging van de dochter, mijn volk. Want het was een dag van verschrikking, verwoesting, verwarring. Een dag van de Heer, de God van de machten. In het dal van het visioen klonk geschreeuw, hulpgeroep op de berg. Elam greep naar de pijlkoker. Strijdwagens en ruiterij stonden gereed. Kir haalde het schild tevoorschijn. Uw beste valleien wemelden van strijdwagens en ruiters vatten post bij de poorten. Zo was Juda van alle dekking ontbloot. Op die dag hebt u uw blik gericht op het wapenhuis van het woud. U vond talrijke bressen in de stad van David en u sloeg het water van de benedenvijver op. U ging de huizen van Jeruzalem na en brak sommige af om de muren te versterken. Tussen de beide muren bouwde u een reservoir voor het water van de oude vijver. Maar op hem, die dit alles teweeg brengt, was uw blik niet gericht. U had geen oog voor hem, die alles lang tevoren beschikt had. Op die dag riep de Heer, de God van de machten, u op om te wenen en te jammeren, om u kaal te scheren en het rouwkleed aan te trekken. Maar er heersten warempel vreugde en plezier. Er werden runderen gedood en schapen geslacht. Vlees werd gegeten en wijn werd gedronken. Laat ons eten en drinken, want morgen zijn we dood. De Heer van de machten heeft dit alles aan mij geopenbaard. Nooit wordt die schuld u vergeven, tot uw dood toe niet, zegt de Heer, de God van de machten. Zo spreekt de Heer, de God van de machten. Ga binnen bij die hofmaarschalk, bij Sebna, die het paleis bestuurt, die daarboven een graf uithoudt, een rustplaats in de rots laat kappen. Zeg hem, wat hebt u hier en wie hebt u hier, dat u hier een graf uithoudt? Met kracht slingert de Heer uw weg, man. Stevig grijpt hij uw beet, wint u tot een kluwen en als een bal werpt hij uw weg naar een uitgestrekte vlakte. Daar zult u sterven. Daar komen uw praalwagens terecht, schande van het huis van uw meester. Ik verdrijf u uit uw ambt. Ik vaag u weg van uw plaats. Op die dag ontbied ik mijn dienaar Eliakim, de zoon van Chilkia. Ik doe hem uw ambtsgewaad aan. Ik doe hem uw gordel om. Ik bekleed hem met uw macht. Hij zal een vader zijn voor de bewoners van Jeruzalem en voor het huis van Juda. De sleutel van Davids huis leg ik op zijn schouders. Wat hij opent, kan niemand sluiten. Wat hij sluit, kan niemand openen. Ik zet hem vast, een pin in een stevig stuk muur. Hij wordt een luisterrijke zetel voor het huis van zijn vader. Aan hem hangen ze heel het gewicht van zijn familie, de twijgen en het lover, al het kleine gerei, van de schalen
tot de kruiken. Op die dag, Godspraak van de Heer van de Machten, raakt de pin los die vast zat in dat stevige stuk muur. Zij breekt af en valt naar beneden. En de hele last die er aanhangt, wordt verbrijzeld. Waarachtig, de Heer heeft gesproken.

Jesaja, hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 18. Uitspraak over Tyrus. Barst in jammerkreten uit, schepen van Tarsis, want de huizen zijn verwoest. Bij hun thuiskomst uit het land van de Kittiërs is het hun duidelijk geworden. Schreeuw het uit, bewoners van het kustland, handelaars van Sidon, van wie de vertegenwoordigers de zee en de machtige wateren doorkruisen. Het graan van Sichor, de oogst van het Nijlland, vormt uw inkomen. U leeft van de handel met de volken. Schaam u, Sidon, want de trotse zeeburcht klaagt. Ik heb geen weeën meer. Ik breng geen kinderen meer ter wereld. Ik voed geen jongens meer op. Ik breng geen meisjes meer groot. Als de Egyptenaren het horen, huiveren zij vanwege het bericht over Tyrus. Steek over naar Tarsis. Barst in jammerkreten uit, bewoners van het kustland. Is dit nu uw dartele stad met dat lange verleden, van wie de stappen haar al zo vroeg zo ver hebben gevoerd dat ze elders kolonies stichtte? Wie heeft deze beslissing over Tyrus genomen? De stad die eens kronen uitdeelde, van wie de handelaars vorsten waren, van wie de kooplieden tot de groten der aarde behoorden. Het is de Heer van de Machten die dit heeft besloten, om haar hoogmoedige trots te vernederen en de groten der aarde te ontluisteren. Bewerk uw grond, dochter Tarsis, zoals men doet aan de Nijl. Het is met de scheepsbouw gedaan. De Heer strekt zijn hand uit over de zee. Hij laat koninkrijken beven. Hij geeft bevel om de vestingen van Kanaan te vernielen. U zult niet langer dartel zijn, gekwelde dochter Sidon. Maak u klaar om naar de Kittiërs over te steken. Maar ook daar wordt u geen rust gegund. Kijk eens naar het land van de Chaldeeën. Dat volk bestaat niet meer. Assur heeft hun gebied bestemd voor de dieren van de woestijn. Ze hebben er stormtorens opgesteld en de paleizen gesloopt. Ze hebben er een puinhoop van gemaakt. Barst in jammerklachten uit, schepen van Tarsis, want uw vesting is verwoest. Op die dag raakt Tyrus in vergetelheid, 70 jaar lang, de levensduur van één koning. Na verloop van die 70 jaar vergaat het Tyrus als de hoer uit het liedje. Neem je citer en loop door de stad, vergeten hoer. Blijf spelen en zingen zo goed en zo lang als je kunt. Misschien wordt er nog eens aan je gedacht. Na verloop van 70 jaar zal de Heer zich weer met Tyrus inlaten. Dan zal zij opnieuw haar hoerenloon verdienen en zich inlaten met alle koninkrijken op heel de aarde. Maar de winsten en haar loon worden aan de Heer gewijd. Zij worden niet meer gespaard en opgepot. Haar winsten zijn bestemd voor hen die in de nabijheid van de Heer wonen. Die zullen er volop van eten en zich er fraai van kleden. MUZIEK.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Jesaja, hoofdstuk 24, versen 1 tot en met 23. Heer is de Heer die de aarde verwoest en vernielt. Hij keert haar ondersteboven en drijft haar bewoners uiteen. Hetzelfde lot treft priester en volk, heer en slaaf, meesteres en slavin, verkoper en koper, borgsteller en lener, schuldeiser en schuldenaar. De aarde wordt totaal verwoest, helemaal leeggeplunderd. De Heer heeft dit woord gesproken. De aarde treurt en verkommert. De wereld verwelkt en verkommert. Hemel en aarde verwelken. De aarde is ontwijd door haar bewoners. Zij hebben de wetten geschonden, de geboden overtreden, het eeuwig verbond verbroken. Daarom wordt de aarde door een vloek verteerd en boeten haar bewoners voor hun schuld. Daarom slinken de bewoners van de aarde in aantal en blijven slechts weinig mensen gespaard. De most verschaalt, de wingerd verwelkt, de pretmakers kermen. Het feestgedreun van de pauken verstomt. Het gejuich van de joelende menigte valt stil. De muziek van de citers zwijgt. Er wordt bij gezang geen wijn meer gedronken. De drank smaakt de drinkers bitter in de mond. De verlaten stad ligt in puin. De toegang tot ieder huis is versperd. In de straten roept men klagend om wijn. Alle vreugde is verdwenen. Al het gejuich is verbannen uit het land. De stad is een en al verwoesting. De poort is aan stukken geslagen. Het zal de aarde en alle volken vergaan als bij het afslaan van de laatste olijven en het nalezen van de wijngaard. Iedereen roept het uit van vreugde en tot in het westen jubelt men om de grootheid van de Heer. Verheerlijk de Heer in het land van het licht. Verheerlijk de naam van de Heer, Israëls God, op de eilanden van de zee. Vanaf het uiteinde van de aarde horen wij liederen zingen, hulde aan de rechtvaardige. Maar ik zeg, ik ben uitgeput. Ik kan niet meer. Wee mij. Geweldenaars plegen geweld. Geweldenaars plegen steeds weer geweld. Ontzetting, kuilen en valstrikken wachten u, bewoners van de aarde. Wie vlucht voor schrikwekkend geraas, valt in een kuil. En wie uit de kuil weet te klimmen, wordt in een valstrik gevangen. De sluizen van de hemel worden opengezet. De aarde wankelt op haar grondvesten. De aarde splijt gapend open. De aarde schudt en siddert. De aarde wankelt vervaarlijk. De aarde waggelt als een dronkaard. Ze schudt heen en weer als een hut. Zo zwaar weegt haar zonde dat ze valt en niet meer opstaat. Op die dag rekent de Heer af, in de hemel met het leger van de hemel, op de aarde met de koningen van de aarde. Ze worden bijeengedreven, gevangen gezet in een kuil, opgesloten in een kerker, en jaren later nog gestraft. De bleke maan wordt rood van schaamte, en de gloeiende zon bloost, omdat de Heer van de Machten als koning heerst op de berg Sion en in Jeruzalem. Voor de oudsten verschijnt zijn verhevenheid.

Jesaja, hoofdstuk 25, versen 1 tot en met 12. Heer, u bent mijn God. Ik verheerlijk u. Uw naam prijs ik, want u hebt uw wonderbare raadsbesluiten uitgevoerd, vaststaand en standvastig van oudsher. Van de stad hebt u een puinhoop gemaakt, van de sterke vesting een ruïne. De burcht van de vreemden is geen stad meer. Zij wordt in eeuwigheid niet meer herbouwd. Daarom moet het machtige volk u verheerlijken. De stad van tirannieke naties moet u vrezen. Want u bent een toevlucht geweest voor de geringen, een houvast voor de armen in nood, een beschutting tegen de regen, schaduw tegen de hitte. Het razen van tirannen is als regen in de winter, als hitte in een dorre streek. Het gejuich van de vreemden onderdrukt u, zoals hitte wordt getemperd door de schaduw van een wolk. Aan het zegelied van de tirannen maakt u een einde. De Heer van de Machten richt op deze berg voor alle volken een feestmaal aan, met uitgelezen gerechten, een feestmaal met belegen wijnen, verrukkelijke, uitgelezen gerechten, belegen, gelouterde wijnen. Op deze berg verscheurt hij de bedekking die over alle volken ligt, de sluier die alle naties bedekt. De Heer God vernietigt de dood en veegt de tranen van alle gezichten. Op heel de aarde wist hij de smaad van zijn volk uit. De Heer heeft het gezegd. Op die dag zal men zeggen, dat is onze God. Wij hoopten op hem en hij heeft ons gered. Dat is de Heer op wie wij hoopten. Laat ons blij zijn en juichen om de redding die hij heeft gebracht. Want op deze berg rust de hand van de Heer. Maar Moab wordt op zijn plaats vertrapt, zoals het stro op de mestvaalt vertrapt wordt. Het spreidt zijn armen uit, zoals een zwemmer ze uitspreidt om te zwemmen. Maar de Heer vernedert de trotse Moab ondanks zijn listig verweer. Uw sterke, ontoegankelijke muren haalt hij neer. Hij smakt ze op de grond, in het stof.

Jesaja, hoofdstuk 26, versen 1 tot en met 21. Op die dag zal men in Juda dit lied zingen. Wij hebben een sterke stad. Haar muren en wallen zijn onze redding. Open de poorten. Laat het volk binnen dat rechtvaardig is en de trouw heeft bewaard. Met standvastigheid handhaaft u de vrede, omdat men op u vertrouwt. Vertrouw voor altijd op de Heer, want de Heer is een eeuwige rots. Hij haalt degenen die in de hoogte wonen neer. Hij sloopt hun steile burcht. Hij sloopt ze tot aan de grond en smakt ze in het stof. De voeten van de armen, de stappen van de geringen, lopen er overheen. Het pad van de vrome mens is effen. U baant een rechte weg voor hem. Ook wij, Heer, hopen op de weg die u in uw rechtvaardigheid baant. En naar uw naam en gedachtenis gaat ons verlangen uit. Iedere nacht verlang ik naar u. Ik hunker naar u met heel mijn ziel. Als uw gerechtigheid over de aarde heerst, leren de aardbewoners wat recht is. Worden de slechte mensen begenadigd, dan leren zij nooit wat rechtvaardig is. Waar het recht heerst, blijven zij onrecht plegen. Zij hebben geen oog voor de heerlijkheid van de Heer. Heer, uw dreigende hand zien zij niet, maar uw ijver voor uw volk zullen zij tot hun schande wel moeten zien. Het vuur dat uw vijanden treft, verslindt hen. Heer, u schenkt ons vrede, want ook ons eigen werk hebt u voor ons verricht. Heer onze God, andere meesters hebben over ons geheerst, maar u alleen, uw naam, willen wij belijden. De doden herleven niet, de schimmen staan niet meer op, want u hebt ze gestraft en vernietigd. Elke herinnering aan hen hebt u laten verdwijnen, maar uw volk, Heer, hebt u groot gemaakt. U hebt het groot gemaakt tot uw eer. Zijn grondgebied hebt u uitgebreid naar alle kanten. Heer, in nood zocht het u. Het riep u aan als het door uw straffende hand werd getroffen. Zoals een zwangere vrouw die bij het baren kronkelt en kermt in haar weeën. Zo waren wij voor u, Heer. Wij leken zwanger en kronkelden van pijn. Maar wij baarden niets dan wind. Wij brachten het land geen uitkomst en wereldburgers werden er niet geboren. Uw doden zullen herleven. Mijn gestorven lichamen zullen opstaan. Allen die slapen in het stof zullen vol vreugde ontwaken, want de dauw die u bedekt is een oplichtende dauw. De aarde breng de schimmen tot leven. Kom, mijn volk. Ga uw binnenkamers in en sluit de deuren. Houd u nog even schuil tot de toren voorbij is. Want de Heer verlaat zijn woning om de misdaden van de bewoners van de aarde te straffen. De aarde brengt al het vergoten bloed tevoorschijn en houdt hen die werden vermoord niet langer verborgen.

Jesaja, hoofdstuk 27, versen 1 tot en met 13. Op die dag straft de Heer Leviathan, de vluchtende slang, met zijn geducht groot, machtig zwaard. Leviathan, de kronkelende slang, en slacht hij het zeemonster af. Op die dag zal men zeggen: wat een prachtige wijngaard, zing daar een lied over. Ik, de Heer, bewaak hem. Elk ogenblik bevloei ik hem. Dag en nacht houd ik de wacht, opdat niemand hem beschadigt. Mijn toorn is voorbij. Wie wijst mij dorens en distels? Ik zou er strijdvaardig op afgaan en ze allemaal in brand steken. Of men moet mijn bescherming zoeken en vrede met mij sluiten. Vrede sluiten met mij. In de toekomst schiet Jacob weer wortel. Israël zal uitlopen en bloeien, zodat de hele aarde met de vruchten wordt bedekt. Is Israël even hard door hem geslagen als degenen die Israël geslagen hebben? Of heeft hij Israël omgebracht als degenen die Israël ombrachten? U hebt de stad vervolgd door haar op te jagen en te verdrijven. De Heer blies haar weg met zijn machtige adem, als op een dag met oostenwind. Zo wordt er boete gedaan voor de schuld van Jacob. En zo worden alle vruchten van zijn zonde weggevaagd. Alle altaarstenen worden verpulverd alsof ze van kalksteen zijn. Geen heilige paal of wierookaltaar blijft overeind. Verlaten ligt de versterkte stad. Haar gebied is ontvolkt, eenzaam als een woestijn. Kalveren grazen en rusten er en vreten alle struiken kaal. Als haar takken verdord zijn, worden ze afgebroken. Vrouwen verzamelen ze en maken er vuur mee. Omdat dit volk zonder begrip is, heeft hun maker geen medelijden, kent hun schepper geen genade. Op die dag slaat de Heer het graan uit de aren van de rivier tot aan de beek van Egypte. Dan wordt u, zonen van Israël, één voor één verzameld. Op die dag wordt de grote bazuin geblazen. Allen die in Assur verloren gingen of naar Egypte verdreven waren, komen dan terug en buigen voor de Heer op de heilige berg in Jeruzalem.

Jesaja, hoofdstuk 28, versen 1 tot en met 29. Wee, de trotse kroon van Efraïms dronkaards. Zijn schoonheid is een verwelkende bloem, een fraai diadeem op het hoofd van hen die door wijn bedrijven.

van het vergaan als een vroeg rijpe vijg die voor de zomer komt. Wie haar ziet, slokt haar op, zo, uit de hand. Op die dag zal de Heer van de Machten een heerlijke kroon en een prachtig diadeem zijn voor de rest van zijn volk. Een geest van gerechtigheid voor hem die zetelt op de rechterstoel. Een kracht voor hen die aanvallers terugdrijven naar de poort. Priester en profeet verdwalen door de drank en zijn verward door de wijn. Ze waggelen van de drank. En bij hun visioenen staan ze te slingeren. Ze wankelen op hun benen bij hun beslissingen. Alle tafels zijn met walgelijk braaksel bedekt. Geen plekje is er nog vrij. Wie wil hij toch onderrichten? Aan wie wil hij zijn boodschap verklaren? Aan zuigelingen die pas gespeend zijn, aan kinderen de borst pas ontwend? Zo van saula sau, saula sau, kwaula kwau, kwaula kwau, kleintje hier, kleintje daar? Inderdaad, door mensen met een onverstaanbare tongval en in een vreemde taal richt de Heer zich tot dit volk. Eens heeft hij hun gezegd: hier is rust. Laat de vermoeiden wat rusten. Hier is verademing. Maar ze hebben niet willen luisteren. Daarom zal dit het woord van de Heer voor hen zijn. Saula sau, saula sau, kwaula kwau, kwaula kwau. Kleintje hier, kleintje daar. Hierdoor komt het dat ze achterover vallen als ze willen gaan. Zich verwonden, verstrikt raken en gevangen worden. Luister daarom naar het woord van de Heer, opscheppers, die over dit volk van Jeruzalem regeren. U denkt: wij hebben een verbond gesloten met de dood. We zijn een overeenkomst aangegaan met de dode wereld. Als de verpletterende geestel over ons komt, zal hij ons niet deren. Want wij hebben van de leugen onze toevlucht gemaakt. Het bedrog is onze schuilplaats. Daarom, zo spreekt de Heer God: in Sion leg ik een steen als fundament. Een steen van graniet. Een kostbare hoeksteen, als een hecht fundament. Wie gelooft, hoeft niet te vrezen. Het recht maak ik tot mijn meetlint. De gerechtigheid neem ik als schietlood. De leugen die uw toevlucht is, wordt door de hagel vernietigd. Het water spoelt uw schuilplaats weg. Uw verbond met de dood wordt verbroken. Uw overeenkomst met de dodenwereld houdt geen stand. Als de verpletterende geestel over u komt, wordt u erdoor verpletterd. Telkens als hij voorbij trekt, zal hij u meesleuren. Ochtend na ochtend trekt hij voorbij, dag en nacht. Wat een ontzetting om deze boodschap te verstaan. Want het bed is te kort om zich erop uit te strekken. De dekens zijn te smal om zich toe te dekken. Want de Heer zal zich weer laten gelden als op de Perasim. Beven van woede als in de vlakte van Gibeon. En zijn werk een ongewoon werk verrichten, zijn taak een vreemde taak volbrengen. Houd dus op met spotten. Anders knellen uw boeien nog sterker. Want ik heb een bevel tot vernietiging gehoord, dat uitgaat van de Heer, de God van de machten, en het hele land zal treffen. Luister goed naar wat ik ga zeggen. Luister aandachtig naar mijn woorden. Blijft de boer de hele tijd ploegen, de akker scheuren en voren trekken? Echt hij zijn land niet,

En strooit hij geen komijn of karwijzaad? Zaait hij geen tarwe, gierst en gerst op hun plaats en spelt op de rand van de akker? Deze vaardigheid heeft hij geleerd van zijn God, die hem daarin onderwees. Karwijzaad wordt niet gedorst met de slede, men rolt geen dorswagen over komijn. Karwijzaad wordt met een stok uitgeslagen en komijn met een vlegel. Broodkoren wordt geplet, maar men mag niet eindeloos dorsen. Het rad van de dorswagen en de paarden brengt men in beweging, maar het koren wordt niet verpletterd. Ook dit komt van de Heer van de Machten. Zijn beleid is wonderbaar. Zijn wijsheid is groot.

Jesaja, hoofdstuk 29, versen 1 tot en met 24. Wee, Ariel, Ariel, de stad waar David zijn tenten opsloeg, dat het ene jaar bij het andere mag aansluiten en de kringloop van de feesten zal voortduren. Eens drijf ik Ariel zo in het nauw, dat het vol klagen en kermen zal zijn. Dan zal het voor mij een Ariel zijn, een offeraltaar. Van alle kanten beleger ik u. Met voorposten sluit ik u in en werp ik wallen tegen u op. Dan komt u spreken diep uit de aarde en klinkt uw woord gedempt uit het stof. Uw stem komt uit de aarde als die van de geest van een dode. Uw woord klinkt piepend uit het stof. Maar de horden van uw vijanden worden volkomen verpulverd. De horden van uw verdrukkers worden dwarrelend kaf. Plotseling, onverwacht, grijpt de Heer van de machten in. Met donder en aardbeving en hevig lawaai. Met wervelwind en storm. Met vlammend vuur dat alles verteert. Als een droom, een nachtelijk visioen, zijn dan de horden van de volken die tegen Ariel strijden. Tegen al zijn strijders en zijn burcht, die hem in het nauw drijven. Als een uitgehongerde die droomt dat hij eet, maar als hij wakker wordt, nog even onvoldaan is. Als een dorstige die droomt dat hij drinkt, maar als hij wakker wordt, nog even uitgeput is van de dorst. Zo zal het de horden van de volken vergaan die de Sionsberg bestrijden. U zult elkaar ontdaan en verstomd aanstaren, met niets ziende en verblinde ogen, dronken, maar niet van de wijn, waggelend, maar niet van de drank. Want de Heer stort een geest van diepe slaap over u uit. Hij bedekt uw ogen, de profeten. Hij omsluiert uw hoofden, de zieners. Elk visioen is voor u als de woorden in een verzegeld boek. Als men het aan iemand die kan lezen geeft, met het verzoek, lees dit eens, dan zal hij zeggen, dat kan ik niet, het is verzegeld. Geeft men het aan iemand die niet lezen kan, met het verzoek, lees dit eens, dan zegt hij, ik kan niet lezen. De Heer zegt, dit volk nadert mij wel met de mond en eert mij wel met de lippen, maar zijn hart is ver van mij en zijn vrees voor mij is niet meer dan een wet van mensen die door mensen wordt aangeleerd. Daarom zal ik opnieuw wonderen doen voor dit volk, het ene na het andere. Dan gaat de wijsheid van zijn wijzen verloren en verdwijnt het verstand van de verstandigen. Wee degenen die hun plannen voor de Heer diep willen verbergen en alles in het duister doen en zeggen, wie ziet ons? Wie weet wat van ons? Zo keert men de zaken om. Wordt de pottenbakker soms met het leem gelijkgesteld? Kan het maaksel over zijn maker zeggen, hij heeft mij niet gemaakt? Zegt het aardewerk over de pottenbakker, hij kan er niets van. Nog een korte tijd en de Libanon verandert in een boomgaard. En die boomgaard wordt gelijkgesteld met een woud. Op die dag horen de doven de woorden die uit een boek worden voorgelezen en zien de blinden, want hun ogen zijn bevrijd van duisternis en donker. De onderdrukten vinden hun vreugde in de Heer. De armsten onder de mensen juichen voor de Heilige van Israël. Dan is het gedaan met de onderdrukkers,
dan is het uit met de opscheppers. En iedereen die op kwaad zint, wordt uitgeroeid. Degenen die door hun getuigenis anderen helpen veroordelen, die de rechters in de poort proberen te strikken en die onschuldigen zonder grond hun recht onthouden. Daarom, zo spreekt de Heer, de God van het huis van Jacob, Hij die Abraham heeft verlost, nu zal Jacob niet meer beschaamd worden. Zijn gezicht zal niet meer verbleken als hij en zijn kinderen zien wat ik doe in hun midden. Zullen zij de heiligheid van mijn naam erkennen? Zij zullen de heiligheid van Jacob's heilige erkennen, ontzag hebben voor de God van Israël. Zij die verward zijn, komen tot inzicht. De misnoegden laten zich onderrichten.

Jesaja, hoofdstuk 30, versen 1 tot en met 33. Wee, die opstandige zonen, Godspraak van de Heer. Zij maken plannen, maar buiten mij om. Zij sluiten verdragen, maar tegen mijn geest in, en stapelen daardoor zonde op zonde. Zonder mij om raad te vragen, trekken ze naar Egypte, om bij de farao bescherming te zoeken en te schuilen in de schaduw van Egypte. Maar de bescherming van de farao zal u ontgoochelen, en schuilen in de schaduw van Egypte brengt schande. Hun leiders zijn in Soan geweest, en hun gezanten zijn naar Ganis getrokken, maar allemaal zijn ze bedrogen uitgekomen, bij een volk dat niets te bieden heeft, geen hulp en geen steun. Het bezorgt hun alleen maar ontgoocheling en schande. Uitspraak over de dieren van de Negeb. Door een land van benauwenis en angst, vol brullende leeuwen en leeuwinnen, vol adders en vliegende draken, vervoeren zij hun rijkdommen op de ruggen van ezels en hun schatten op de bulten van kamelen, naar een volk dat niets te bieden heeft. De hulp van Egypte is waardeloos. Zij betekent niets. Daarom noem ik dat land Rahab, nietsnut. Schrijf dit nu voor hen op. Leg het vast in een document, als een getuigenis voor de toekomst, voor eeuwig en altijd. Dit volk is opstandig. Het zijn onbetrouwbare zonen. Zonen die niet willen luisteren naar het onderricht van de Heer. Tegen de zieners zeggen ze: weg met die visioenen. Zij zeggen tegen de voorzeggers: u hoeft voor ons geen waarheid te verkondigen. Vertel maar aangename boodschappen en verzin uw visioenen zelf. Wijk eens af van de gewone wegen. Verraad het gebaande pad en val ons niet lastig met die heilige van Israël. Daarom zegt de heilige van Israël: omdat u mijn woorden minacht en op afpersing en bedrog vertrouwt en daarin uw steun zoekt, daarom wordt u door uw zonde een loszittend stuk aan een hoge vestingmuur, dat plotseling en onverwachts omlaag valt en in stukken breekt als een aarden kruik, die zo meedogenloos verbrijzeld wordt, dat geen van de scherven groot genoeg is om vuur uit de haard te nemen of om water uit een plas te scheppen. Want zo spreekt de Heer God, de Heilige van Israël: in stille berusting ligt uw redding, in rustig vertrouwen uw kracht. Maar u was onwillig. U hebt gezegd: nee, wij vluchten op onze paarden. Vluchten zult u. U dacht: op onze snelle paarden gaan wij er vandoor. Maar degenen die u achterna zitten zijn even snel. 1000 vluchten er voor de bedreiging van 1 man. En voor de bedreiging van 5 slaan er zoveel op de vlucht dat er van u niet meer overblijft dan een eenzame mast op een bergtop, een vaandel op een heuvel. Daarom ziet de Heer uit naar een gelegenheid om u zijn goedheid te bewijzen. Daarom zal hij opstaan en zich over u ontfermen, want de Heer is een rechtvaardige God. Gelukkig zijn allen die naar hem uitzien. Volk van Sion, volk dat in Jeruzalem woont, u hoeft niet meer te wenen. De Heer zal u genadig zijn als uw roepen tot hem doordringt. Zodra hij het verneemt, zal hij u verhoren. De Heer heeft u het brood van de benauwing en het water van de verdrukking gegeven.
maar uw leermeester zal zich niet langer verborgen houden. Met eigen ogen zult u hem zien. Met eigen oren zult u achter u een stem horen zeggen: dit is de weg, volg die. Of u nu naar rechts gaat of naar links. Die zilveren beelden, die met goud beklede afgoden, zult u als onrein beschouwen. U zult ze wegwerpen als afval. Weg daarmee, zult u zeggen. Dan schenkt de Heer regen aan het zaad dat u op uw akkers zaait. En het brood dat uw akkers opbrengen zal smakelijk en voedzaam zijn. Op die dag grazen uw kudden in uitgestrekte weiden. Uw ossen en ezels die de grond bewerken zullen voer eten met zuring vermengd. Zorgvuldig opgeschud met schop en hooivork. Vanaf elke hoge berg en elke hoge heuvel stromen beken vol water. Op de dag van de grote slachting, als de versterkte torens ineenstorten. Het licht van de maan zal als het licht van de zon zijn. En het licht van de zon is 7 maal sterker. Even sterk als het licht van 7 dagen. Op de dag dat de Heer de wonden van zijn volk verbindt en het geneest van de opgelopen kwetsuren. Zie, van verre nadert de naam van de Heer. Hij ziet van toorn. Hij is in dichte rook gehuld. Zijn lippen spuwen verontwaardiging en zijn tong is een verterend vuur. Zijn adem is als een gezwollen bergbeek die tot aan de hals reikt. Hij komt de naties ziften in de zeef van de vernieling. En de volken krijgen een bit tussen de kaken dat hen op een dwaalspoor brengt. Dan zullen liederen bij u weer klinken als in de nacht van het heilige feest. Er zal vreugde heersen in uw hart, zoals bij hen die onder fluitspel optrekken naar de berg van de Heer, trots van Israël. De Heer zal zijn machtige stem laten horen en zijn striemende arm laten zien in hevige toren en in vlammen van verterend vuur, in wolkbreuken, stortregens en hagelbuien. Assur raakt in paniek bij het horen van de stem van de Heer, als het wordt getuchtigd met zijn roede. Elke slag van de stok die de Heer laat neerkomen wordt begeleid door tamboerijnen en citers. Onder rijdansen voert hij strijd tegen hem. Eerder al is de vuuroven klaargemaakt, die ook voor Moloch diende, diep en breed, met stapels hout voor het vuur. Als een stroom van zwavel steekt de adem van de Heer die aan.

Jesaja, hoofdstuk 31, versen 1 tot en met 9. Wee hun die naar Egypte trekken om hulp, die steun verwachten van paarden, vertrouwen op strijdwagens, groot in aantal, en de geweldige macht van de ruiterij, maar niet opzien naar de Heilige van Israël, en de Heer geen raad vragen. Maar ook Hij is wijs. Hij kan rampen zenden, en Hij zal niet op zijn beslissingen terugkomen. Hij neemt het op tegen het huis van de boosdoeners en tegen de helpers van boeven. De Egyptenaren zijn mensen, geen goden. Hun paarden zijn vlees, geen geest. Als de Heer zijn hand uitsteekt, struikelen de helpers en vallen degenen die geholpen worden. Samen gaan ze ten onder. Dit heeft de Heer mij gezegd. Zoals leeuwen of leeuwenwelpen grommen bij hun prooi, zonder vrees voor de vele herders die hen met hun geschreeuw trachten te verjagen en zonder zich daardoor te laten afschrikken, zo zal de Heer van de machten neerdalen om te strijden op de Sionsberg en op zijn heuveltop. Zoals vogels heen en weer vliegen boven hun jongen, zo zal de Heer van de machten Jeruzalem beschermen. Hij zal het beschermen en redden. Hij zal het behoeden en bevrijden. Israëlieten, keer terug naar hem, van wie u zo ver bent afgedwaald. Op die dag werpt u allemaal de zilveren en gouden afgoden weg, die uw handen hebben gemaakt om ermee te zondigen. Dan valt Assur door een zwaard, maar niet door dat van een mens. En door dat zwaard, niet dat van een mens, wordt het verteerd. Het slaat ervoor op de vlucht en zijn jonge mannen moeten dwangarbeid verrichten. Dan vergaat de rots van Assur van schrik. Zijn leiders deserteren in paniek. God sprak van de Heer, die zijn vuur heeft op de Sion en zijn haard in Jeruzalem.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Jesaja, hoofdstuk 32, versen 1 tot en met 20. Als de koning rechtvaardig regeert en de bestuurders naar recht besturen, is ieder van hen een beschutting tegen de wind, een schuilplaats tegen de stortregen, een waterloop in een dorre streek, de schaduw van een zware rots in een uitgedroogd land. De ogen van de zienden zijn dan niet langer wazig. De oren van de horenden zijn weer gespitst. Onbezonnen geesten komen tot inzicht en begrip. En de tong van stotteraars spreekt vloeiend en duidelijk. Een dwaas wordt niet meer edelachtbaar genoemd. En een bedrieger niet langer aanzienlijk. Want een dwaas vertelt maar dwaasheid en zijn hart zint op kwaad. Snode daden begaat hij en spreekt lasterlijk over de Heer. Hongerigen geeft hij niets te eten en dorstigen geeft hij niets te drinken. De middelen van de bedrieger zijn bedrieglijk. Hij broedt op plannen om de armen door leugens om te brengen. Wanneer de behoeftige opkomt voor zijn recht. Maar de edele mens maakt edele plannen en streeft naar edele dingen. Onbezorgde vrouwen, luister naar mijn stem. Zorgeloze dochters, hoor wat ik zeg. Over een goed jaar zult u, zorgelozen, beven van schrik. Dan zal er geen wijnoogst meer zijn. En is het gedaan met de pluk van het fruit. Beef, onbezorgde vrouwen, sidder, zorgeloze dochters. Ontkleed u tot op de huid, omgord uw lendenen met een boedekleed. Klop vol droefheid op uw borst, om de welige akkers, de vruchtbare wingerds en de grond van mijn volk, waar distels en doorns zullen groeien. Om al die huizen vol blijdschap en die dartele stad. Want het paleis zal verlaten zijn, de bruisende stad ontvolkt. Van ovel en wachttoren blijft niets over dan kale plekken voor altijd. Een lustoord voor wilde ezels, een weideplaats voor het vee. Totdat uit de hoge de geest over ons wordt uitgestort. Dan wordt de woestijn een boomgaard. En de boomgaard wordt als een woud beschouwd. Dan woont het recht in de woestijn. De gerechtigheid in de boomgaard. En de gerechtigheid brengt vrede voort. Rust en veiligheid zijn haar vruchten. Dan woont mijn volk in een gebied van vrede, een veilige woonplaats, een oord van ongestoorde rust. Het woud wordt helemaal gerooid en de stad wordt volledig neergehaald. Gelukkig bent u die overal zaait waar water is en runderen en ezels vrij kunt laten grazen.
2: Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras

Jesaja, hoofdstuk 33, versen 1 tot en met 24. Wee de verwoester, die zelf niet verwoest is. De geweldenaar, die zelf niet overweldigd is. Als u klaar bent met verwoesten, wordt u zelf verwoest. Als u ophoudt met uw gewelddadigheid, wordt u zelf overweldigd. Heer, erbarm u over ons. Wij hopen op u. Wees iedere ochtend onze hulp, onze redding in tijden van nood. Bij het horen van uw luid rumoer slaan de volken op de vlucht. Als u opstaat, stuiven de naties uiteen. Dan wordt de buit binnengehaald, zoals de sprinkhanen dat doen. Zoals kaalvreters heen en weer rennen, zo stort men zich erop. Hoog verheven is de Heer. Hij woont in den hoge en overlaat Sion met recht en gerechtigheid. Hij geeft duurzaamheid aan uw leven, wijsheid en kennis zijn een reddende kracht. De vrees voor de Heer is de rijkdom van Sion. De mensen van Ariel jammeren op straat. De vredesboden storten bittere tranen. De wegen liggen verlaten. Er is geen reiziger meer te zien. Verdragen zijn geschonden, overeenkomsten verbroken. Geen mens wordt nog ontzien. Het land is verdord en verkommerd. De Libanon is verwelkt en schaamt zich. Saron wordt een woestijn. Basan en Karmel hebben geen loof meer. Nu grijp ik in, zegt de Heer. Nu richt ik mij op. Nu verhef ik mij. Van stro zult u zwanger zijn. Kaf zult u baren. Als een vuur zal mijn adem u verteren. De volken worden verbrand als kalk. Als afgekapte doornstruiken door het vuur verslonden. Zij die ver weg zijn, horen wat ik doe. Zij die dichtbij zijn, beseffen mijn kracht. In Sion schrikken de zondaars. Degenen die zich van Gods weg vervreemd hebben, sidderen van angst. Wie van ons is tegen dit verterende vuur bestand? Wie houdt het uit bij een aanhoudende hitte? Hij die de wegen van het recht gaat, die waarheid spreekt, die een afschuw heeft van gewelddadig gewin, die zijn handen ervan weerhoudt steekpenningen te aanvaarden, zijn oren toedrukt om bloeddorstige plannen niet te horen en de ogen sluit om geen deel te hebben aan het kwaad. Zo iemand woont in den hoge. Onaantastbaar is zijn vesting op de rotsen. Brood wordt hem geleverd. Van water is hij steeds verzekerd. Uw ogen zullen de koning in al zijn luister zien. Een uitgestrekt land zult u aanschouwen. Terugdenkend aan de angst zult u zeggen: waar is hij die alles telde gebleven? Waar is hij die alles woog? Waar is hij die onze toren stelde? Nooit krijgt u dat brutale volk nog te zien. Dat volk met zijn onbegrijpelijke taal, zijn barbaarse en onverstaanbare tongval. Kijk naar Sion, de stad van onze plechtige feesten. Richt uw ogen op Jeruzalem, de veilige plaats, de tent die niet wordt afgebroken, waarvan de pinnen niet worden uitgerukt en de touwen niet breken. Daar toont de Heer ons zijn macht.
Daar zijn brede rivieren en stromen waarop geen galeien varen en geen machtige schepen passeren. Want de Heer is onze rechter. De Heer is onze wetgever. De Heer is onze koning. Hij zal ons redden. Uw touwen hangen slap. Zij houden de mast niet meer recht en het zeil niet meer gehesen. Dan delen ook de blinden in de buit en plunderen zelfs de kreupelen mee. Geen van Sion's burgers zal dan nog verklaren: ik ben ziek. Het volk dat er woont krijgt vergiffenis van zijn zonden.

Jesaja, hoofdstuk 34, versen 1 tot en met 17. Kom, volken, luister, naties, hoor toe. Luister, aarde met al wat op u leeft, wereld met al uw bewoners. De toorn van de Heer richt zich op alle volken, zijn woede op al hun legers. Hij roeit ze uit en wijdt hen aan de vernietiging. Hun doden blijven liggen. De stank van de lijken stijgt op. De bergen druipen van hun bloed. Alle machten van de hemel gaan ten onder en de hemel wordt opgerold als een boekrol. En al zijn machten dwarrelen omlaag als bladeren van de wijnstok en verdroogde vruchten van de vijg. Want aan de hemel verschijnt het zwaard van de Heer. Het komt neer op Edom en voltrekt het vonnis aan het volk dat aan de vernietiging gewijd is. Het zwaard van de Heer druipt van het bloed. Het zit vol vet. Vol bloed van lammeren en bokken, vol niervet van rammen. Want de Heer voltrekt een offer in Bosra, een geweldige slachting in Edom. Ook buffels storten neer en runderen en hengsten. Hun land is doordrenkt met bloed, de grond verzadigd van vet. Want het is de dag van de wraak van de Heer. Het jaar van de vergelding voor de verdediger van Sion. De beken van Edom veranderen in pek. De grond verandert in zwavel. Een en al ziedende pek wordt het land. Dag en nacht blijft het branden. Altijd stijgt de rook uit op. Van generatie op generatie is het een puinhoop. Nooit of te nimmer betreedt iemand het nog. Het is het domein van kauwen en velduilen. Ibissen en raven huizen er. Het meetlint van de chaos heeft hij er gespannen. Het paslood van de verwoesting. De adel is er niet meer. Er zijn geen mensen over om iemand tot koning uit te roepen. Alle leiders zijn verdwenen. De paleizen zitten onder de doornstruiken. Netels en distels overwoekeren de burchten. Zij zijn het domein van jakhalzen, het verblijf van struisvogels. Woestijndieren en hyena's komen er samen, saters ontmoeten er elkaar. Ook Lilith vindt rust. Zij woont er ongestoord. De pijlslang maakt daar haar nest, legt haar eieren en broedt ze uit. Ze breken open en de jongen kruipen in de schaduw bijeen. Het is een verzamelplaats voor gieren. Zij vinden elkaar daar telkens weer terug. Ga het maar na. In het boek van de Heer staat te lezen dat geen van hen er zal ontbreken. Want zijn mond heeft het bevolen. Zijn geest heeft ze bijeengebracht. Hij zelf heeft het lot voor hen geworpen. Zijn hand heeft hun gebied met een meetlint verdeeld. Het is hun bezit voor altijd. Zij wonen er van generatie op generatie.